0: verder voetballen. De aftrap wordt zometeen opnieuw gegeven. Het staat al 1-0 voor Frankrijk. Een goal van Mbappé was dat. De Lanakense burgemeester Marino Keulen is niet opgezet met de komst van meervoudig moordenaar Freddy Orion in het psychiatrisch ziekenhuis in zijn gemeente. Orion mocht de gevangenis verlaten en er werd beslist dat hij in een forensisch zorgcentrum zou worden opgenomen. Die beslissing veroorzaakte ophef, maar intussen is hij dus overgebracht naar de gesloten afdeling van het OPZ in Rekem in Lanaken. Volgens Keulen zou hij beter in het buitenland worden opgenomen en is het de volle verantwoordelijkheid van het psychiatrisch ziekenhuis dat hij is opgenomen in Rekem. Orion vermoordde in 1979 een winkelbediende in de haven van Gent en later dat jaar nog 5 mensen van dezelfde familie in Sint-Amandsberg. Hij werd voor die moorden veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International maakt zich zorgen over de toestand van migranten in Libië. De organisatie hekelt ook dat de EU steeds meer toenadering zoekt tot Libië om migranten mogelijk terug te sturen naar dat land. Volgens Amnesty is er veel vreemdelingenhaat in Libië en worden de rechten van vluchtelingen er systematisch geschonden. Zo zijn er detentiecentra die gerund worden door mensenhandelaars en criminele bendes. Migranten worden er gevangen gehouden, vernederd en mishandeld. Daarom vindt Amnesty dat de EU terughoudend moet zijn om samen te werken met de Libische autoriteiten op vlak van migratie en grenscontroles. Het weer, vannacht blijft het droog en het blijft ook zacht, minimaal rond 20 graden. De komende dagen krijgen we al maar warmer weer. Vanaf volgende nacht koelt het ook 's nachts niet meer veel af, met dan minimaal rond 24 graden. En op plekken waar veel steen en beton is, blijft die warmte ook 's nachts nog harder hangen. Dus blijft het wellicht nog wat warmer dan 24 graden. Woensdag, donderdag en vrijdag kunnen de temperaturen stijgen tot 36 à 37 graden. Ook de kans op onweer neemt dan toe. Ik wens je nog een frisse nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Het voetbalnieuws, daarvoor moet je zijn in de app van Sporza.
1: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon.

0: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
1: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
2: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk. Grando.
3: Een sprong in het zwembad of in het onbekende. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
4: Radio 1 live.

0: luisteren.
1: Ja, het zijn we niet. Die altijd alles wel verlet. Ja, het zijn we niet.

Ridders schrijven dingen over ridder en de boekjes. Rond wondes wennen we doekjes. We zijn vrienden met verschillende groepjes. De meisjes zo stoer en de jongens gevoelen. Ah, mijn zoon is hoe bezig. Stond in de focus, knak met zijn wezen. Goeie rappers was in zijn hip leven. Verzekers in de jaren 90.

zoveel maaltijd. Wither die pensioenspaar en de hand omdraaien en klus klaar. Wither die sowieso sterft, misschien wel te vroeg ergens en de maand mee. Wither die onszelf begraaft onder de druk van de werktafel. Zeuren, zuchten en blazen, af en toe klagen, zo van ik heb nooit tijd.

jatten we er. Bidder. Thank you.

0: Dorothy, Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 3:00 en heel goede nacht. Verte Nieuws met Matthijs Bijnens. In Montreal in Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een schietpartij. Het gaat om de schutter zelf, een burger en een agent. Nog een andere politieagent raakte gewond. Het incident gebeurde in een Joodse wijk. Op sociale media zijn beelden te zien van een mogelijke verdachte die in een militair uniform op de straat ligt. Over het motief van de schutter is nog niets bekend. De premier van de Canadese provincie Quebec, waar Montreal ligt, is gechoqueerd en verdrietig.
3: Alors, bien sûr, les événements tragiques qui se sont déroulés aujourd'hui ont profondément bouleversé les Montréalais. Et plus globalement aussi, je dirais, les Québécois. Et je suis moi-même en fait profondément choquée, puis attristée de ce qui s'est produit.
2: Mensenrechtenorganisatie Amnesty International maakt zich zorgen over de toestand van migranten in Libië. De organisatie hekelt ook dat de EU steeds meer toenadering zoekt tot Libië om migranten mogelijk terug te sturen naar dat land. Volgens Amnesty is er veel vreemdelingenhaat in Libië en worden de rechten van vluchtelingen er systematisch geschonden. Zo zijn er detentiecentra die gerund worden door mensenhandelaars en criminele bendes. Migranten worden er gevangen gehouden, vernederd en mishandeld. Daarom vindt Amnesty dat de EU terughoudend moet zijn om samen te werken met Libische autoriteiten op vlak van migratie en grenscontroles. Op het WK voetbal heeft Frankrijk een makkelijke zege behaald tegen Irak. De wedstrijd eindigde op 3-0. Mbappé opende de score in de eerste helft. Nadien werd de wedstrijd 2 uur stilgelegd omdat er een onweer overtrok. In de tweede helft scoorde Mbappé zijn 2e goal na een misverstand tussen een Irakese verdediger en de keeper. Dembélé legde de 3-0 eindstand vast. In dezelfde groep is er vannacht ook Noorwegen-Senegal. Daar staat het bij de rust 1-0 na een goal van Marcus Pedersen, 1-0 voor Noorwegen dus. Het weer nog. De komende uren blijft het droog en het blijft ook zacht. Minima rond 20 graden. De komende dagen krijgen we dan al maar warmer weer, nog warmer. En vanaf volgende nacht koelt het ook 's nachts niet meer veel af, met minima die niet lager gaan dan 24 graden. En op plaatsen waar veel steen en beton is, blijft de warmte nog harder hangen. Woensdag, donderdag en vrijdag kunnen de temperaturen stijgen tot 37 graden. Ook de kans op onweer neemt dan toe. Ik wens je nog een frisse nacht. En meer vind je altijd op vrtnieuws.be. Voor alle WK-nieuws verwijs ik je graag door naar de Sporza-app.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

Ik zie stop met zelfkruising, want kwam lid een hand tekort. En je phone die bluft naar aan, is een goed antwoord toch. Liever naïef dan afgestompt. Walter is de beste, koning is een koninkriek op nummer 38.

0: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
1: Bon, de Nico komt niet.
0: Zij die het vergeten.
1: Els, waar zei jij?
0: En zij die vergeten te annuleren.
1: Zeg, iemand een tom gehoord?
0: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.

0: RT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 4:00, een heel goede middag. Heel goede nacht. Excuseer, 14 nieuws met Matthijs Bijnens. De burgemeester van Lanaken, Marino Keulen, is niet opgezet met de komst van de meervoudig moordenaar Freddy Orion naar het psychiatrisch ziekenhuis in zijn gemeente. Orion mocht de gevangenis verlaten en er werd beslist dat hij in een forensisch zorgcentrum zou worden opgenomen. Die beslissing veroorzaakte ophef, maar intussen is hij dus overgebracht naar een gesloten afdeling van het OPZ in Rekem in Lanaken. Volgens Keulen zou hij beter in het buitenland worden opgenomen en is het de volle verantwoordelijkheid van het psychiatrisch ziekenhuis dat hij is opgenomen in Rekem. Orion vermoordde in 1979 een winkelbediende in de haven van Gent en later dat jaar 5 mensen van dezelfde familie in Sint-Amandsberg. Hij werd voor die moorden veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In Montreal in Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een schietpartij. Het gaat om de schutter zelf, een burger en een agent. Nog een andere politieagent raakte gewond. Het incident gebeurde in een Joodse wijk. Op sociale media zijn beelden te zien van een mogelijke verdachte die in een militair uniform op de straat ligt. Over het motief van de schutter is nog niets bekend. De premier van de Canadese provincie Quebec, waar Montreal ligt, is gechoqueerd en verdrietig.
3: Alors bien sûr, les événements tragiques qui se sont déroulés aujourd'hui ont profondément bouleversé les Montréalais et plus globalement aussi, je dirais les Québécois. Et je suis moi-même en fait profondément choquée puis attristée de ce qui s'est produit.
2: Op het WK voetbal heeft Noorwegen daarnet gewonnen van Senegal met 3-2. Haaland was de uitblinker met 2 goals. Noorwegen leek af te stevenen op een makkelijke zege. Maar Senegal scoorde in blessuretijd nog de aansluitingstreffer 3-2. Er was nog druk, maar gelijkmaken lukte uiteindelijk niet. Eerder vannacht heeft Frankrijk een makkelijke zege behaald tegen Irak. Die wedstrijd eindigde op 3-0. Mbappé opende de score in de eerste helft. Nadien werd de wedstrijd 2 uur stilgelegd, omdat er een onweer overtrok. In de tweede helft scoorde Mbappé zijn 2e goal na een blunder en een misverstand tussen een Iraakse verdediger en de keeper. Dembélé legde de 3-0 eindstand vast. Het weer nog, het blijft droog en zacht de komende uren, minimaal rond 20 graden. De komende dagen krijgen we al maar warmer weer. Vanaf volgende nacht koelt het ook 's nachts niet meer veel af, met dan minimaal rond 24 graden. En in de steden blijft de warmte nog wat harder hangen, dus daar nog zachtere temperaturen. Woensdag, donderdag en vrijdag kunnen de temperaturen overdag stijgen tot 37 graden. Ook de kans op onweer neemt dan toe. Ik wens je nog een frisse nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Alles begint bij luisteren.
1: Radio 1.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Burgemeester van Lannaken, Marino Keulen, is niet opgezet met de komst van meervoudig moordenaar Freddy Horion in het psychiatrisch ziekenhuis in Rekemen, deelgemeente van Lannaken. Volgens Keulen was hij beter opgenomen in een zorgcentrum in het buitenland. Maar hij zit nu in de gesloten afdeling van het centrum in Rekem. Horion zat een levenslange celstraf uit voor de moord op 6 mensen in 1997. In 1979 liever. In Antwerpen heeft de politie gisteravond 10 actievoerders opgepakt die betoogden tegen het ophangen van de Israëlische vlag aan het stadhuis. De politie was massaal aanwezig omdat de betogers op de Grote Markt aan het stadhuis wilden protesteren, maar dat mocht volgens hen niet, maar met een beperkt aantal en dat pikten ze niet. 2 agenten raakten bij het tumult gewond. In Griekenland is de snelweg tussen de hoofdstad Athene en Thessaloniki gesloten door de rook van een natuurbrand. Die woedt op zowat 130 kilometer ten noorden van Athene. 100 brandweerlui zijn de brand sinds gisteren aan het bestrijden met 11 blusvliegtuigen en 3 helikopters. Het gaat om de op één na grootste natuurbrand in Griekenland dit jaar. De grootste vond vorig weekend plaats op het eiland Evia. Op het WK voetbal heeft Noorwegen met 3-2 gewonnen van Senegal. Haaland was de grote uitblinker met 2 goals. En eerder vannacht won Frankrijk makkelijk van Irak met 3-0. Mbappé scoorde 2 keer, Dembele 1 keer. De wedstrijd lag wel 2 uur stil omdat het onweerde. En gisteravond heeft Lionel Messi voor een nieuw record gezorgd na 2-0 winst van Argentinië tegen Oostenrijk. Nicolas de Brabander.
2: Een historische avond werd het voor Lionel Messi, want eens te meer heeft de geniale Argentijn geschiedenis geschreven. Messi evenaarde dankzij een hattrick tegen Algerije al het record van de Duitser Miroslav Klose. En vandaag kroonde hij zichzelf met 2 doelpunten tot de enige topschutter aller tijden op het WK. Nochtans had Messi vroeg in de match nog een penalty gemist, maar kort voor de pauze zorgde hij op fraaie en op typische wijze voor zijn 17e WK-goal een record. Argentinië beperkte zich na rust tot verdedigen, maar Messi trapte in de toegevoegde tijd alsnog WK-goal nummer 18 tegen de netten.
1: En Rode Duivel Jori Tielemans wenst Jeremy Doku veel succes met de geboorte van zijn zoon Praise. De vrouw van Doku is vorig weekend bevallen en Doku was naar Londen gevlogen om haar bij te staan. De Rode Duivels hebben hem een bericht gestuurd, zegt Tielemans, die het maar normaal vindt dat Doku naar zijn vrouw is gegaan.
3: Gewoon via bericht, want iedereen weet wel, alle papa's weten wel hoe bezig dat hij kan zijn in die eerste uren. Dus ja, veel succes gewenst aan hij, de mama en ja, hopelijk alles goed.
1: Vandaag keert ook u terug naar de Verenigde Staten voor de rest van het WK. Het weer, de dag begint bewolkt en het wordt opnieuw zeer warm, tot 29 graden aan zee en tot 34 graden in de Hoge Ardennen. De volgende dagen kunnen de temperaturen stijgen tot lokaal 37 graden. Donderdag en vrijdag kan er hier en daar wel een onweer komen. Meer op vrtnieuws.be.
0: Nu volgt een herhaling van Nieuwe Feiten van gisteren.
4: Radio 1.
0: Nieuwe Feiten.
4: Met Lieven van den Hout.
5: Het nieuws van de dag is toch dat je voorkeur voor Messi of Ronaldo meteen ook je politieke voorkeur verraadt, Gilles Wijkmans. Goedemiddag overigens.
6: Goedemiddag.
5: Leg dat eens uit.
6: Wel, het is een enorm debat, hè. Binnen het voetbal, zelfs ik als niet-voetballiefhebber, ben er bekend mee. Ofwel ben je fan van Messi, ofwel ben je fan van Ronaldo. En dat is een discussie der proporties van Rolling Stones of Beatles, Blur of Oasis. En er is nu een studie...
5: Kreuners of Clouseau, ja. Lady Gaga of Kylie Minogue, dat, Vita Bees of Betterfoot.
6: Dat is een discussie en ik ging waar ik...
5: Ik ben team Vita Bees overigens.
6: Maar er is dus nu een studie uit Singapore die heeft ontdekt wat iemand richting de ene speler dan wel de andere duwt. En dat is inderdaad hun politieke voorkeur.
5: Echt waar?
6: Ja. 10.000 mensen zijn er bevraagd uit allerlei landen over hun politieke voorkeur en hun speler. En dan blijkt dat Messi het heel goed doet bij de linkse kant van het politieke spectrum en Ronaldo dan weer bij de conservatieve.
5: Maar hoe kan dat?
6: Wel, Messi zou meer symbool staan voor een stille team spirit. Ronaldo wordt dan weer meer geassocieerd met individuele excellentie en ambitie.
5: Okay.
6: En het mag dan ook niet verbazen dat Messi het populairst was in Zuid-Korea. Daar kennen ze wel iets van stille team spirit. En Ronaldo dan weer in het Midden-Oosten en Zuidoost-Azië.
5: Maar ben jij nu team Messi of team Ronaldo?
6: Ik ben team Eden Hazard, een hamburger voor de wedstrijd. Dat is een speler waar ik achter kan
5: staan. Eindelijk iets waar we het over eens zijn.
4: En dit zijn de nieuwe feiten.
5: Keir Starmer stapt dan toch op. Een dorp in Finland verwarmd met een zandbak. Nele van den Broek leert ons moderne manieren. En Christophe de Borsu zwaait ons toe vanuit Wallonië. Nieuwe feiten, goedemiddag.

0: Het is eigenlijk onweerstaanbaar, die willen altijd meedoen. Johnny Cymbal en Mr. Bassman.
1: Nieuwe feiten.
0: Het is gebeurd, game over voor Keir Starmer, de Britse premier, die neemt ontslag, zowel als partijleider als premier.
2: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: De koning heeft het al begrepen. Ik ben al naar de koning geweest, zegt premier Keir Starmer. Hij zei dat vanmorgen toen hij zijn ontslag aankondigde. Fleur Launsbach, goedemiddag.
3: Hi, goedemiddag.
0: In Londen voor ons dan toch?
3: Ja, dus hij kondigde vandaag voor Downing Street zijn vertrek aan. Er werd al hevig over gespeculeerd dit weekend. Maar de vraag was inderdaad wel, gaat hij het echt doen? En ook op welke manier? Maar hij stond enorm onder druk van zijn partij en zijn ministers uit zijn kabinet om op te stappen en om plaats te maken voor een andere leider van de partij en dus ook een andere premier. Nou, je hoorde in zijn speech ook zijn stem breken even, hè, toen hij zijn vrouw en zijn kinderen bedankte voor de steun van de afgelopen 2 jaren. Ja, het is natuurlijk ook wel echt genadeloos, hè, die Britse politiek. Hij is 2 jaar geleden gekozen door het land met een grote meerderheid die hij binnenhaalde voor Labour. En nu is de koek alweer op en wordt hij er echt uitgeduwd door zijn partij.
0: En waarom is hij nu zo onpopulair? Wat heeft hij verkeerd gedaan?
3: Nou, er is een heleboel wat natuurlijk is gebeurd in de afgelopen 2 jaar. Maar hij heeft ook echt wel wat successen bereikt. Hij heeft ook, hij kan echt wel wijzen op een aantal dingen waar hij verbetering aan heeft gebracht. Bijvoorbeeld de immigratie over het kanaal. Daar is altijd veel onvrede over. Dat heeft hij naar beneden gehaald. Hij heeft de economie weer een beetje kunnen opkrikken. Hij heeft de wachtlijsten van de zorg verbeterd. Maar dat soort dingen blijven eigenlijk allemaal niet goed plakken. Wat wel blijft plakken, is de misstappen. En dat zijn bijvoorbeeld dingen als gebrek aan politiek inzicht. Als misstappen van beleid die hij heeft aangekondigd en die hij weer moest terugdraaien. Het aanstellen van Peter Mandelson, die banden had met Epstein en die vervolgens moest aftreden. Al dat soort dingen lieten eigenlijk zien van, hij heeft niet echt de visie die nodig is. Hij heeft geen plan. En het komt ook niet over bij de kiezer.
0: Het
3: hij is
0: komt
3: niet charismatisch.
0: Niet over, dat is het eigenlijk. Het is een stoethaspel, laten we wel wezen. Hij komt ook heel stunterig, iemand die het niet verkoopt eigenlijk.
3: Nou, het is gewoon een bureaucraat. Hij is heel succesvol geweest in zijn vorige carrière als openbaar aanklager. Maar het is een bureaucraat. Het is gewoon niet een populist. Het is niet iemand die heel goed kan communiceren wat hij allemaal doet. En dat is hetgene wat je natuurlijk als premier van het Verenigd Koninkrijk echt moet kunnen. Hè. Kijk maar naar premiers zoals Boris Johnson. Die werden zo populair omdat ze grappig waren, omdat ze goed waren in communiceren. Keir Starmer had het niet. Maar goed, aan de andere kant dachten we ook wel, nou, misschien is het ook wel goed om een keer een saaie premier te hebben. Maar dat heeft dus toch niet gewerkt.
0: En wie wordt zijn opvolger? Wordt dat die Andy Burnham? Is dat al zeker?
3: Nee, dat is niet zeker. Maar het lijkt er wel op. Dus hij heeft vandaag, Keir Starmer in zijn speech ook uitgelegd wat er nu gaat gebeuren. Dus er komt een soort competitie, er wordt een strijd gelanceerd waarin kandidaten zichzelf kunnen voorstellen die hem zouden willen opvolgen. En daaronder valt Andy Burnham, maar misschien komen er nog wel meer kandidaten naar voren. Maar de kans is wel zeker aanwezig dat Andy Burnham het overneemt, want hij is het meest populair en hij heeft ook laten zien dat hij een antwoord is op de opmars van de reformpartij van Nigel Farage. Dus de partij van Farage is ook flink terrein aan het winnen in dit land. Maar Andy Burnham heeft hun net verslagen in Makerfield. Dus hij laat ook zien van, hey, ik ben een antwoord op populistisch rechts.
0: Hij kan Farage aan.
3: Ja,
0: dat heeft hij bewezen.
3: Dat is de boodschap.
0: En die taak komt nu op zijn schouders. Of wellicht, we moeten natuurlijk nog afwachten. Het is nogal even tot de beslissing valt. Maar stel dat Andy Burnham het wordt. Ja, hij loopt natuurlijk tegen dezelfde problemen aan als Starmer.
3: Nee, klopt. En dat is natuurlijk het probleem van elke premier die hier aantreedt en weer aftreedt. Want er zijn er inmiddels heel wat gekomen en gegaan in de afgelopen jaren. En dat heeft veel te maken met de economie. Hè. Mensen zijn gewoon ongeduldig en ze voelen het verschil niet in hun portemonnee. Maar ja, dat komt natuurlijk gewoon door de staatsfinanciën en de stagnerende economie. Daar kan een premier natuurlijk verder ook niet heel veel mee doen. Want hij heeft niet meer geld dan hij heeft. Hij heeft geen magische geldboom in zijn achtertuin. Dat zal Andy Burnham ook niet hebben. Dus wat dat betreft zullen de problemen niet opeens opgelost zijn met Andy Jeremy Burnham. Maar toch belooft hij verandering. Hij belooft dat het beter wordt onder hem. Dus ja, we gaan het zien en laten we maar hopen dat het niet weer tot een teleurstelling uitdraait.
0: Ja, want de zoveelste premier, de zevende premier sinds Brexit gaat het eigenlijk, draait het vierkant, hè? In Engeland, toch?
3: Ja, het heeft ook met Brexit te maken, maar ook met de economie. Het is eigenlijk een combinatie van allerlei factoren. Daar kan je volgens mij wel een boek over schrijven.
0: Ja. En die Andy Burnham, is dat dan de man met het charisma? Kan, en de one-liners? En kan hij het wel verkopen? Is hij een anti-starmer?
3: Nou, hij is een heleboel wat starmer niet is. Hij is echt inderdaad charismatisch. Hij is veel meer een man van het volk. Hij komt uit het noorden van Engeland. Hij heeft een accent uit het noorden. Hij wordt daar ook gezien als een man van het volk. Hè. Iemand die opkomt voor de armeren in het noorden. Hij heeft best wel een lange carrière. Hij werkt al onder Tony Blair. Maar hij is vervolgens weggegaan uit Westminster om burgemeester van Manchester te worden. En dat heeft hij heel succesvol gedaan. Hij is inderdaad uitgesproken. Hij heeft een beetje meer een merk, zou je kunnen zeggen. En die wordt hij ook genoemd door mensen. Hij dringt wel door tot kiezers. En hij loopt ook niet rond in een pak, maar juist in een soort bomberjack met sneakers en een t-shirt. Dus het is een toegankelijkere politicus dan Keir Starmer.
0: Fleur Launsbach blijft het voor ons in de gaten houden. Dankjewel, nog een fijne dag.

Ja, misschien wordt Andy Burnham de nieuwe premier van Groot-Brittannië. We gaan het nog moeten meemaken. Ergens begin juli valt die beslissing.

0: feiten.
1: In Finland is er een dorp waar ze de huizen verwarmen met zand, Gilles.
2: Ja, inderdaad.
1: Is dat een zandbak?
2: Daar komt het denk ik wel op neer. Ze hebben dat een jaar geleden geïnstalleerd. En nu is er eens gekeken hoe blij zijn de mensen die zo'n zandbatterij kunnen gebruiken.
1: Een zandbatterij. Bert de Schutter, goedemiddag.
3: Goedemiddag, lieven.
1: Je bent energiedeskundige van de Thomas More Hogeschool.
3: Ja, dat klopt.
1: Ken je dat project in Pormainen, het dorp in Zuid-Finland, waar ze zo'n een zandbatterij hebben?
3: Ja, ik heb er inderdaad over gelezen, ja. En verder ken ik het project niet in detail, maar de toepassing of de principes die ken ik wel.
1: Ja, en dat is dus een zandbak waarmee ze verwarmen. En dus dat zand moet op de een of andere manier warm worden gemaakt, neem ik aan.
3: Ja, dus het is een groot geïsoleerd vat waar dat zand zich in bevindt. Of eigenlijk is het gemalen speksteen in dit geval. En dat moet dan opgewarmd worden en dat gebeurt eigenlijk elektrisch. Dus op momenten dat er heel veel elektriciteit ter beschikking is, zoals waarschijnlijk vandaag met de zon en dan windstil is het nu wel, dus dat is misschien een nadeel. Maar op die momenten dat er veel elektriciteit beschikbaar is, kunnen ze die elektriciteit eigenlijk gaan opslaan in warmte.
1: Ja, en hoe warm wordt dat zand dan?
3: Dat kan tot 500 graden gaan. 500 graden? Ja, dat is inderdaad heel veel. Maar om dan die warmte te gaan gebruiken, gaan ze eerst de zandbatterij gaan afkoelen met waarschijnlijk lucht. En dan die warmte overbrengen op water. En dat water, dat zal dan een temperatuur van maximum 90 graden hebben waarschijnlijk.
1: Ja, dus die warmte omgezet. Dat warme zand maakt warm water. En met dat warme water verwarmen ze in de winter. Daar komt het uiteindelijk op neer.
3: Ja, daar komt het op neer, ja. In de winter, maar ik denk dat het ook in de zomer wel gebruikt gaat worden voor bijvoorbeeld sanitair warm water.
1: Ah, ja, juist, ja.
3: Ze kunnen, in het project in Finland kunnen ze ongeveer de warmte bufferen voor ongeveer een maand in de winter. Dus moeten ze die in de zomer, kunnen ze hem ook maar één keer vullen. Dus waarschijnlijk gaan ze in de zomer ook wel terug een stukje leeg maken.
1: Ja, het is eigenlijk ideaal hè, dat je de overtollige, want er is door wind en zonne-energie, is er vaak te veel energie, en dat moet je dan in een batterij opslaan. En dit is nu een batterij met zand. Maar wat is nu het voordeel van zand in vergelijking met de klassieke thuisbatterij?
3: Ja, dus met de klassieke thuisbatterij is het moeilijk te vergelijken. Hè. De klassieke thuisbatterij gaat elektriciteit opslaan. Kunnen we die elektriciteit voor verschillende zaken gaan gebruiken? Hier slagen we het op in warmte en kunnen we enkel die warmte gaan gebruiken. Je zou het eerder kunnen vergelijken met een waterbuffer. Hè. Dus sommige mensen hebben thuis ook een watertank staan voor warmte in te bufferen. Met warmtepompen bijvoorbeeld. En dan zou je kunnen gaan afwegen van zand of het water te gebruiken. En daar is het voordeel van dat zand de hoge temperatuur dat je kunt halen. Dat je veel warmte kunt opslaan.
1: Ja, water kun je niet 500 graden opwarmen. Hè? Dat gaat niet.
3: Niet bij atmosferische drukken. Ja.
1: Dus eigenlijk zou het nog beter zijn mocht je die energie weer kunnen omzetten in elektriciteit. Zonder veel verlies.
3: In veel gevallen wel, ja. Dat zou zeker goed zijn. En daar zijn ze wel naar aan het werken om dat te doen. Maar dat staat nog in zijn kinderschoenen, om het zo te zeggen. Ja. Dus dat is wel moeilijk om terug van die 500 graden op een efficiënte manier terug elektriciteit te maken.
1: Ja. Maar zo'n batterij slijt niet, hè, denk ik. Zand verslijt niet, hè?
3: Nee, dat gaat niet verslijten. Dus het grote probleem zal daar vermoedelijk het vermogen zijn dat je kunt gaan afgeven. Een beetje vergelijken met een auto. Je kunt met een auto misschien 1000 kilometer rijden. Maar met een auto die naar 1000 kilometer kan rijden en dan naar 50 kilometer per uur kan halen, dat is niet echt interessant. En ik vermoed dat dat ook een beetje het probleem is met die zandbatterij. Je gaat heel veel warmte kunnen opslaan, maar vrij beperkt vermogen eruit halen.
1: Ja, maar ik geloof wel dat ze daar in dat dorp, in Pormainen, dat ze daar heel blij mee zijn met hun zandbak.
3: Ja, vermoedelijk wel. Dus je kunt effectief goedkope elektriciteit overdag gaan gebruiken om 's nachts uw huis te gaan verwarmen. Dus naar energiebesparing en vooral naar CO2-besparing is dat wel heel interessant. Dat je duurzaam opgewekte elektriciteit kunt gaan gebruiken in de plaats van gas voor een huis te verwarmen.
1: Ja. Komen er meer zandbatterijen? Voorspellen ze de toekomst van de zandbatterij?
3: Dat is heel moeilijk, maar ik denk dat we... ik zou vooral focussen op waterbuffers. Puur voor dat vermogen dat daar heel snel over te dragen valt. En dat je heel snel kunt ingrijpen op momenten dat er heel veel energie beschikbaar is. Kun je snel gaan laden. En ook op momenten dat je veel energie nodig hebt, kun je heel snel gaan ontladen.
1: Ja.
3: Dus ik verwacht in de korte toekomst eerder richting water. Maar op lange termijn, als ze van die 500 graden op een efficiënte manier elektriciteit kunnen maken, dan denk ik zeker dat er met die zandbatterijen dat er wel een mooie toekomst voor is.
1: Helder, dankjewel Bert de Schutter. Nog een fijne dag.
3: Ja. Oei, ook Brent.
1: Ja, konden we maar mee koelen, hè? Met die zandbak.
2: Ja, dat mag. Koelt dat niet af?
1: Ja, het is goed geïsoleerd, hè?

0: branden met de toonwisseling, helemaal zoals het hoort. Anneke Groenlo, tot afgrijzen van Gilles Wijkmans.
1: Wat zei ze? Zwarte dino, mijn bandito?
0: Ja, dat is kunst. Daar snap je niet van.
1: Nee, ik ben echt een cultuurbarbaar.
0: Volgens mij kunnen we met Anneke Groenlo ook een Fins dorp verwarmen.
1: Ja.
0: En brandend zand.
2: Nieuwe feiten.
3: Koekoe de Namur. Koekoe. Met Christophe de Borsu.
0: Ook op deze bloed. En het is naar het schijnt nog heter in Wallonië dan in Vlaanderen. Goedemiddag, Christophe de Borsu.
4: Ja, dag lieve. Inderdaad, heet is het zeker. Koekoe de Namur voor de laatste keer dit seizoen. Ach. Ik mis je al. Ach. En ik mis ook de koekoe-luisteraars natuurlijk. Deze hete zomer zullen sommigen onder jullie misschien op camping gaan in Wallonië. Kamperen heeft de jongste jaren een heel grote evolutie gekend, lieven. De klanten willen steeds meer comfort. Daarom zijn de kleinere structuren, de camping à papa, zo u wil, verdwenen. Het aantal Waalse campings is op 15 jaar tijd van 200 naar slechts 100 campings gedaald.
0: Okay.
4: Hier is Edouard Capelle, de uitbater van de camping Le Pommier Rustique, je wel bekend, de oude appelboom in Ivoire bij Dinant.
5: C'est un petit peu la crainte que nous avons. Les petits campings partent et ils laissent place à des gros groupes. C'est le camping de papy, de mon papy, malheureusement. Et donc c'est vrai que c'est dur à voir.
0: Hij heeft het moeilijk, Edouard. Hij is uitbater van de camping die ooit door zijn grootvader werd opgericht. En hij is bang dat die camping niet zal overleven.
4: Ja, absoluut, lieven. Gedaan met de kleine campings met een paar douches en zonder wifi. Marjolaine Ourdois van de Federatie van de Camping-Uitbaters legt verder uit waarom Big is nu beautiful.
6: Pour pouvoir répondre à la clientèle d'aujourd'hui, il faut à la fois pouvoir répondre à un besoin de digitalisation, de réservation en ligne ou d'avoir des logements avec isolation, climatisation et chauffage qui permettent d'agrandir réellement la saison.
0: Ja, de klanten zijn heel veeleisend tegenwoordig. Ze willen online kunnen reserveren en ze willen airco in de sta-caravan.
4: Dat is ook zo. En de huidige kampeerders zijn dus inderdaad luxe kampeerders geworden. Doe je dit soms trouwens, lieven, kamperen?
0: Ja, maar niet luxe. Echt een heel klein tentje en niet op een camping.
4: Oké. Okay. En nee. In Wallonië soms?
0: Nee, helaas. Okay. Sorry, ik moet eerlijk
4: misschien
0: zijn. Niet
4: deze
0: in Wallonië.
4: Zomer, ja, misschien. Ja. En nu baanbrekend nieuws vanuit Luik, lieven. De Walen capteren niet alleen maar het Vlaamse geld, grapje, maar nu ook een van de beste Vlaamse theatermakers. Michel de Kok, topman van de KVS in Brussel, wordt benoemd aan het hoofd van Le Théâtre de Liège. Hij is romanist van opleiding, hij dus perfect tweetalig, het helpt. En hij is, zegt hij, nu een grote fan van Luik, dat helpt ook.
7: C'est un très beau théâtre. Hein. C'est un... Et la ville, j'adore la ville de Liège. Ben, il y a tout, quoi. Il y a une maison d'opéra, il y a une école excellente, il y a un orchestre, il y a des musées, il y a ce théâtre. Comme j'ai dit, il y a peu de théâtres qui se sont métamorphosés d'une telle façon les 20 dernières années.
8: Il y a eu le KVS.
7: Oui, oui.
8: Il y a une vingtaine d'années.
7: Oui. Mais aussi le théâtre de Liège.
0: Michel de Kok, lovend over Luik, dat niet alleen een prachtig théâtre heeft, maar ook een orkest, een museum, noem maar op.
4: Ja, dat is zo. En Michel de Kok vindt trouwens bizar dat men het bizar vindt dat een Vlaming een Waals theater gaat leiden.
7: À Liège, quand même, ça change. C'est étonnant que ce soit étonnant que c'est un Flamand qui va la première fois, mais je comprends quand même l'étonnement.
8: On pourrait
9: positif.
7: Oui, mais voilà, mais c'est bizarre en quelque sorte. Merci, ça fait plaisir de l'entendre.
0: Ik ben verbaasd dat er zoveel verbazing over is, zegt Michel de Kok. Imperfect Frans, hè, het moet gezegd.
4: Ja, hij spreekt perfect Frans. En dus ja, de interviewsters waren ook heel lovend over hem. Michel de Kok zal de banden tussen de Vlaamse en de Franstalige theatersgezelschappen nog verstevigen, zegt hij. Hij zal trouwens beginnen met zijn eigen theaterstuk in Luik te spelen. Paris en Mickey in januari 27. Het waar gebeurde verhaal van zijn ontmoeting met Paris Hilton. Ik heb het trouwens in namen al gezien. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, zegt men in het Frans. Wat je zou kunnen vertalen met eigen lof, lekker voor Michel de Kok in Luik. Nog iets merkwaardigs, lieven. Op het einde van zijn interview met de RTBF liet Michel de Kok zien dat hij werkelijk een ras-echte Luikenaar is geworden.
7: J'ai un autocollant ici du Théâtre de Liège. Bonjour, tendresse. J'en ai deux.
0: Een autocollant, een sticker. Luikser wordt het niet.
4: Ja, dat is ook zo. Dus ja, ja, hij heeft zich magnifiek aangepast. Allee, lieve, nog toch een beetje politiek om dit koekoeseizoen in schoonheid te eindigen. Met dit recente debat tussen de twee belangrijkste Franstalige politici van het moment op de zender LN24. Links Paul Magnet, voorzitter van de PS. Rechts Georges-Louis Boucher, voorzitter van de MR. En tussen beiden een nieuwe clash van juwelsten. Vooral over de al dan niet verborgen agenda van premier Bart De Wever. Is onze eerste minister Belgisch gezind geworden of wil hij nog altijd België begraven, liefst zo diep mogelijk? Eerst Paul Magnet.
9: Moi, Bart De Wever, je le connais très bien, puisque j'ai discuté longuement avec lui, et j'ai pas fait d'accord avec lui, parce que j'ai bien vu que ce qu'il voulait, c'était démanteler la Belgique. Et je suis désolé, monsieur Boucher, mais je pense que vous êtes vraiment très naïf par rapport à ça. Vous avez un beau petit drapeau belge, là, au revers de votre veston, mais en réalité, vous laissez Bart De Wever faire toutes ces politiques qui affaiblissent la Belgique.
0: Ik ken De Wever, zegt Magnet, hij wil België ontmantelen, en jij bent naïef dat je dat niet ziet, zegt... Magnet.
4: Onder je België, ondanks je Belgische vlag op de revers van je mooi pak als De Wever de werkloosheid in de tijd wil beperken, is het trouwens een communautaire maatregel, zegt Paul Magnet ook. Maar Georges-Louis Boucher ziet geen separatist in zijn vriend Bart.
10: Monsieur Magnet, il aime les Flamands uniquement pour leur portefeuille. C'est-à-dire qu'il veut la solidarité. Il a besoin de l'argent flamand pour faire vivre justement la Wallonie qu'il a mis en faillite. Mais la réalité, c'est que l'ANVA peut tout à fait se conformer dans un modèle belge pour autant qu'on fasse les réformes dont notre pays a besoin.
0: Magnet, die houdt alleen van de Vlamingen omwille van hun geld. Maar de realiteit is dat Wallonië zelf zijn financiën op orde moet brengen. Dat is eigenlijk in het kort de visie van Boucher.
4: Ja, dat de N-VA bijna onze vriend is, hè. Dus inderdaad, mooie visie. Het grote politieke vraagstuk aan mijn kant van de taalgrens blijft natuurlijk de staking in het Franstalig onderwijs. Die duurt al meer dan een maand, lieve. Veel examens worden gewoonweg gecanceld. Dit zal het niveau van de Waalse leerlingen in elk geval niet verbeteren. De lange stakingen maken onverwachte slachtoffers. Handels- en horecazaken in de buurt van de stakende scholen. We zijn in Luik, in een wijk met 4 scholen, normaalwijs goed voor 5000 leerlingen per dag. Maar die leerlingen komen al 5 weken niet opdagen. De handelaars balanceren op de rand van een depressie.
11: On est bien obligé de venir travailler parce qu'il y a quand même des gens qui viennent travailler et que les ouvriers qui passent, ben on voilà.
12: Vous n'avez pas le moral.
11: Non, pas du tout.
13: Ben voilà, il faut attendre, il faut patienter et on fait ce qu'on peut.
11: La catastrophe, oui. Catastrophe, oui. Surtout avant les congés.
0: Het is een catastrofe voor deze horecamensen. Af en toe komen er klanten, dus sluiten kunnen ze niet. Maar het is een ramp. Vlak voor de grote vakantie. Ja.
4: Absoluut, lieve. De omzet net voor de vakantie bepaalt vaak de vakantiebestemming van deze handelaar. Hoe meer omzet, hoe meer het een droomreis wordt. Maar dit jaar droomt niemand. Ik rond af met een recent gemeenschappelijke punt tussen Belgen van Noord en Zuid, lieve. Ik heb het niet over de ontgoocheling rond de Rode Duivelen. Ze kunnen trouwens nog altijd het WK winnen, je weet maar nooit. Maar over het feit dat beide landsdelen de afgelopen week een heel bekende zanger of zangeres hebben verloren. In Vlaanderen Margriet Hermans, in Wallonië deze meneer.
0: Ja? Wie is dit?
4: Ja, ja, lieve, ik zie je handen omhoog gaan.
0: Ja. Doen hier al een soort wiegen heen en weer, de hele studio.
4: Ja, ja, heel mooi. Maar als je die meneer herkent, krijg je onmiddellijk een Waals paspoort van mij. Voor alle duidelijkheid, zo'n Waals paspoort bestaat niet. Maar ik zou er speciaal één voor jou maken. Wat is de naam van deze zanger, nu juist overleden?
0: Ik geen flauw idee. Nee, ja. Louis Barzotti, whatever.
4: Ja. Nee, hij is spijtig genoeg ook al dood. Frank Michael, een leukenaar van Italiaanse origine, heeft, stel je voor, 15 miljoen platen verkocht. 15 miljoen, ja, nog meer dan Margriet. Een fenomenaal succes, vooral bij oudere dames die vochten om een foulard met zijn zweet op te bemachtigen. Ja. Dit vertelt Jean-Pierre, zijn drummer.
14: Au début, même il descendait lui dans la salle. Qu'on ne faisait pas 5000 personnes, hein. Il allait distribuer des foulards. À l'Elvis, quoi. Hein. Ouais. Il prenait des foulards, il en avait une dizaine, mettait sur les autour du cou des femmes.
15: Et c'est resté.
14: Et c'est resté, oui, oui. Après, c'était le mouchoir qui s'essuyait avec. Et puis le verre d'eau aussi. Tu peux avoir ton verre d'eau, Franck. Et il donnait son verre d'eau.
0: Ja, het is een soort Elvis, was het, hè? Die sjaals uitdeelde.
4: Ja, Franck Michael, dus zeker gaan luisteren op YouTube, op Spotify. Ja, hij stierf op zijn 79ste verjaardag aan een agressief longkanker. Hij zong tot zijn laatste snik, zegt zijn dokter Sandra, tot de dag voor zijn dood.
6: Hier matin, une infirmière était près de lui et lui pose la question « Et quoi, monsieur, toutes les femmes sont belles ?» Et il a chanté un petit peu « Toutes les femmes sont belles », même en étant sous morphine, quoi. Mais il a encore donné, je vais dire, sa passion jusqu'au bout.
0: Ja, hij heeft zelfs gezongen toen hij onder de morfine zat.
4: Ja, nee, absoluut. Dag Frank Michael, dag Margit Hermans, dag en Coucou de la Muur, lieven. Heel prettige zomer en heel graag tot in september.
0: Tot in september, Christophe de Borsun. Heb een fijne zomer.

0: Suisse est un peu lourd.
1: Où veux-tu qu'on aille aux Pays-Bas?
0: J'aime les hauts, mais pas les bas.
1: Alors grimpons sur le simplon.
0: Je te dis non,
1: hein?
0: Je te dis non.
1: Tu me dis non pour le simplon.
0: Dans le métro, c'est ma station.
1: Bientôt, c'est les vacances
0: d'hygiénité.
1: Mais
2: wat gaan we doen? Gaan we dansen? Gaan we kamperen? Gaan we vissen? Bientôt les vacances en Bourville.
3: Now I better try and bring a little style and polish to this food.
4: Moderne manieren. Met Nele van den Broek.
2: Stijl en glans, dat, is de, dat zijn de middelste namen.
5: Ja, dat klopt. Nele, Stijl, Glans van den Broek. Gilles, ik ben blij dat ik jou in de studio zie.
6: Ja, ik ben ook blij om hier te zijn.
5: Ja.
2: We maken het extra gezellig.
6: Ik kan nu ook zien hoe dat Nele danst op deze jingle in het begin. Want luisteraars kunnen dat misschien niet zien, maar Nele danst altijd zeer excentriek.
5: En die stoel is ook iets te hoog voor mij, dus ik wiebel ook met mijn beentjes. De luisteraar weet dat misschien niet, maar Gilles, normaal gezien werkte die altijd van thuis op maandag. En ik ben hier maandag, dus voor mij, Gilles, dat werd een soort Marlijneke uit Samson en Gert.
2: Zullen we ter zake komen?
5: Ja, nee, dat is goed, want ik ben weer danig ontstemd.
2: Wat is het probleem vandaag?
5: Ik ben namelijk emotioneel gechanteerd.
2: Oei.
5: En dan nog wel emotioneel gechanteerd door een robot zonder emoties.
2: Wat is er gebeurd?
5: Ja, ik zal het uitleggen, ik ben hier nu toch. Ik ben een posthopper. Ik verleg regelmatig mijn steen in de stroming van de streaming. Ik wissel vaak van streamingdienst. Er zijn er veel tegenwoordig, hè. Allemaal verschillende platformen en dan hebben die allemaal verschillende series en films. En die hopen dan allemaal dat je daar een abonnement op neemt. Dat dan blijft lopen, voornamelijk omdat je dat vergeten bent. Yes. Maar op de duur, het zijn er zoveel, dat kost handenvol geld.
2: Yeah.
5: Ik zeg...
2: Kijkt je failliet?
5: Ik zeg, niet met mij. Dus wat ik doe, heel slim, tip voor de luisteraars. Ik schrijf mij in en onmiddellijk schrijf ik mij uit, zodat ik maar voor een maand bij een bepaalde streamingdienst ingeschreven.
2: Oké, en dus zo hop je van streamingdienst naar streamingdienst.
5: Ja, belangrijk, je moet dat onmiddellijk doen, dat uitschrijven, anders vergeet je dat. Dus je kijkt een maandje Netflix, een maandje Disney, een maandje Prime Video, en wat als ze morgen ook nog allemaal gaan
2: Oké, maar wat is dan eigenlijk het probleem?
5: Ja, goed, het aanmelden is geen enkel probleem. Maar het opzeggen.
2: Ah,
5: okay. Oh man, wat een opzegopera in drie bedrijven is me dat. Eerst moet je gaan zoeken in het doolhof van schermen naar zo'n piepkleine opzegknop. En dan beginnen er echt een paar schermen, maar echt aan je geweten te trekken. Oh, bijvoorbeeld, deze maand zit ik op streams, omdat ik Star Trek Strange New Worlds wil kijken. En ik zeg af en ik zal even voorlezen wat ik dan te lezen krijg bij mijn poging om het op te zeggen. Oei, nu maken we het je wel heel moeilijk. Een speciale aanbieding alleen voor jou, Nele. Zeg nu zelf, dit laat je toch niet liggen. 9,99 per maand en dan in kleine lettertjes bij aankoop van een jaarabonnement en in nog kleinere lettertjes na een jaar automatisch verlengd aan de actuele prijs. Je mist straks alles waar iedereen over praat.
2: Ja.
5: Ja, ik denk ten eerste... Nele? Nele? Word ik nu al getutoyeerd door een robot? Voor u is het toch wel...
2: Rustig, mevrouw Van den Broek.
5: Ja, voilà. Mevrouw Van den Broek. Allee, stel nu voor dat ik de kroonprinses was geweest die mij afmeldde. Zou er dan staan... Hey Betsy, ben je nu al weg? Absoluut niet. Ten tweede, die aanbieding is helemaal niet alleen voor mij. Je biedt je aan iedereen aan. En ten derde, laat mij gerust. Nu, als klap op de vuurpijl krijg ik dan ook nog eens een e-mailtje. Daar staat het volgende in. Jammer dat je vertrekt.
2: Ach.
5: We hebben je er graag bij. Toch spijt of per ongeluk geklikt?
2: Ach.
5: Je kan altijd opnieuw activeren. Dat is maar één klik. Geef toe, deze wil je toch niet missen. Tot snel.
2: Deze wil je toch niet...
5: En dan staat er, maar geen zever, dan staat daar nog een foto bij van een acteur uit een serie met de tekst... We gaan je missen.
2: Ach.
5: En ik zal niet zeggen welke acteur het is, maar het was Herwig Hillegems.
2: Oh.
5: Nu, allez, ik stel me daar toch allerlei vragen bij.
2: Qua puppyogen kan dat tellen, hè?
5: Maar weet Herwig Hillegems wel dat hij mij ontzettend aan het missen is? Ik veronderstel van niet. Maar moest dat wel het geval zijn? Herwig, ik wil u geruststellen. Geen nood, ik leef nog.
2: Dit is chantage,
5: maar
2: eigenlijk.
5: Dit is chantage. En,
2: en mag dat eigenlijk
5: ik
2: wel?
5: Ik heb hier de emotionele ruimte die voor... En goeie opmerking, lieven. Het mag inderdaad niet. Hè. Zowel Europese als Belgische wetgeving
2: is dat zo?
5: Hier duidelijk in. Het inschrijven, nee, het opzeggen moet zo gemakkelijk zijn als het inschrijven. En dat geldt niet alleen voor streamingdiensten, maar dus krantenabonnementen of telefoon of fitness, alles waarbij staat dat je eigenlijk om op te zeggen de klantendienst moet bellen, dat mag niet. Dus laat u alsjeblieft niets wijsmaken, dat is goed voor mensen met belvrees, zoals ik, een mailtje of een formulier op de website volstaat. Nu, wat ga je daarin zetten? Het volstaat uiteraard.
2: In dat mailtje.
5: Om gewoon te zeggen van, ik maak het af. Maar ik wil ze dan toch wel een koekje van eigen deeg geven.
2: Okay.
5: En ik ben een beetje Leentje Buur gaan spelen.
2: Bij wie?
5: En in emotionele zaken kan je het eigenlijk maar aan één vrouw vragen.
2: Rika Bonnet.
5: Vraag het aan Rika. Dus, ik heb tekst genomen uit de aflevering van 15 juni 2023. Hoe raak ik over een relatiebreuk? Het zijn de woorden van Rika Bonnet, mijn paraphrase.
2: Dus je gaat nu een voorbeeldbrief...
5: Yes.
2: Heb je daar geen tapijtje voor nodig?
5: Ik heb een tapijtje nodig. Geachte verlener van streaming, fitness, telefoon, verzekering, etc. Beste tranentrekker, waar zijn jullie mee bezig? Waarom ben je zo obsessief bezig met het terughalen van een ander, terwijl die ander niet voor jou kiest en jou eigenlijk afwijst? Je bent bang mij te verliezen, maar door heel hard aan te klampen, bewerkstellig je dat net. Waarom probeer je liefde te vinden waar ze niet wordt gegeven? Jij koestert nog altijd de hoop dat ik zal terugkomen, maar dat is een fantasiebeeld. Je moet accepteren dat wat we hebben, dat niet goed is. En dat ik verder moet met mijn leven. Je moet accepteren dat ik jou niet wil. Move on. Pif, poef, paf, het is af. Met vriendelijke groeten, mevrouw Nele van den Broek.
6: Wauw.
2: Dat zal ze leren. Dat zal ze leren. Heb een fijne zomer, Nele van den Broek.
5: Jullie ook.
7: Ik heb wat ze dan. Ik ben hier weg.
8: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees

0: Motorpech en Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Radio 1 live.

0: Het is de echte cursus West-Vlaamse, dit, Gilles.
1: Ja,
0: hoeveel procent begrijp jij als Limburger?
1: Ik ga het voor met West-Vlaams proberen te zeggen. Ik ben hier weg.
0: Heel goed.
1: Dat begrijp ik. Sorry aan alle West-Vlamingen die nu luisteren.
0: Volgens mij zei hij op een gegeven moment vuile chatten.
1: Totaal.
0: Vuile chatten.
1: Wat is een chat?
0: Ik ben ook geen West-Vlaming, maar...
1: Is dat een Shetlander?
0: Net niet, nee. Vuile chatten is volle gas, hè, volle bak.
1: Ah.
0: En daarmee gaan we afronden vandaag, want we mogen naar Leiden. Wie zit daar voor ons klaar? Nico Dijks, horen toch wel.
2: Nieuwe feiten.
3: Middagjournaal.
4: Beste luisteraar, ik wil vandaag beginnen met een wijsheid van mijn lievelingsschrijver Gerard Reve. Diep in de vorige eeuw schreef hij: ik vind het jammer dat bij een voetbalwedstrijd niet beide partijen kunnen verliezen en dat er zo zelden doden bij vallen. Op een wat radicale wijze formuleert Gerard Reve eigenlijk precies wat mij als voetballiefhebber en als voetbalcolumnist zo tegenstaat wanneer ik nu naar voetbal kijk. Maar er is wel een verschil. Ik ben juist heel erg bang dat er doden bij gaan vallen. De vaderlandsliefde en het emotionele vlaggengezwaai druipt tot nu toe van dit WK-voetbal af. Maar vlak onder de oppervlakte van al dat internationale gefeest broeit er iets vreselijks. En ik moet nu, terwijl ik dit zeg, vreemd genoeg aan de film Alien denken. Een fijne ruimtereis, alles helemaal toppie-woppie daar in het ruimtevaartschip

0: en op weg naar de aarde. En dan, de titel zegt het al, kruipt er opeens iets uit de buik van een astronaut. En zo, luisteraars, voelt kijken naar dit WK voetbal. Iedere avond zet ik mijn schrap. In het Amerika van Donald Trump is het bijna onmogelijk dat er tijdens dit toernooi niet nog iets krankzinnigs gaat gebeuren. Ikzelf heb hele fijne herinneringen aan het wereldkampioenschap voetbal van 1974. Ik was toen 14 jaar oud. En wij keken met allemaal mensen die op de camping stonden naar de finale tussen Duitsland en Nederland. En na de verloren finale zag ik voor het eerst hoe mijn ouders met elkaar omgingen wanneer er tegenslag was. Zij bleken daar prima mee om te kunnen gaan. Mijn vader bleef rustig en mijn moeder was de moeder zoals ik haar kende. Zal ik anders gewoon even iets makkelijks maken, een spaghettietje of zo? En om ons heen zag ik huilende mannen naast hun caravan liggen. En vlak naast ons trapte onze buurman zwijgend een houten stoeltje aan stukken. Mijn ouders leken nog steeds verdacht veel op mijn ouders. Een half uur na de verloren finale complimenteerde mijn vader mijn moeder met de pasta. Precies goed, niet te gaar. Alles kabbelde vertrouwd door.
1: Of om het met de woorden van Gerard Reven te zeggen, laten we ons nergens wat van aantrekken en op de gewone tijd gaan eten.
2: Wauw.
1: Voilà.
2: Gewoon de cirkel.
1: Heb ik paraat, gewoon Gilles.
2: Begonnen met geven en geëindigd.
1: Exact. Dankjewel Gilles voor jouw gezelschap. Kom je morgen weer?
2: Zeker.
1: Vind ik heel gezellig.

0: Dit was een herhaling van Nieuwe Feiten van gisteren. Straks om 12 uur is er een nieuwe aflevering. Alles begint bij luisteren.
1: Radio 1.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. De burgemeester van Lanaken, Marino Keulen, is niet opgezet met de komst van meervoudig moordenaar Freddy Horion in het psychiatrisch ziekenhuis in Rekem. Dat is een deelgemeente van Lanaken. Volgens Keulen was hij beter opgenomen in een zorgcentrum in het buitenland, maar hij zit nu in de gesloten afdeling van het centrum daar in Rekem. Horion zat een levenslange celstraf uit voor een moord op 6 mensen in 1979. Begin juni besliste de strafuitvoeringsrechtbank in Gent dat hij de gevangenis kon verlaten en onder elektronisch toezicht kon komen in een forensisch zorgcentrum. Op minstens 20 online platformen delen Belgische mannen stiekem genomen naaktfoto's van een vrouwelijke partner. Dat blijkt uit onderzoek van de Czech-redactie van VRT Nieuws. Het gaat bijvoorbeeld om foto's als de vrouwen onder de douche staan, zich omkleden of slapen. Valérie ontdekte 4 jaar geleden ook dat haar echtgenoot meer dan 1200 van die foto's van haar nam en online had gedeeld met andere mannen. Valérie is een schuilnaam. We hebben haar stem vervormd met artificiële intelligentie.
2: Die impact is zo immens dat gewoon de grond gaat van onder je voeten. Je leven stort als een kaartenhuis in elkaar. Het is zo'n mokerslag dat je krijgt dat je gewoon volledig afgevlakt ziet. Ik ben eigenlijk echt in een periode terechtgekomen van niets meer voelen.
1: Het maken en delen van intieme beelden zonder toestemming en medeweten is strafbaar. Wie zich herkent in dit verhaal en erover wil praten, kan terecht bij de hulplijn 1712. Zwangere vrouwen onderschatten vaak de risico's van hitte. Dat blijkt uit een gezamenlijk rapport van het KMI, het Centrum voor Klimaatrisicoanalyse en het Belgian Climate Center. Extreme hitte kan ernstige gevolgen hebben, zoals een verhoogd risico op vroeggeboorte, een laag geboortegewicht of zelfs doodgeboorte. Toch zijn veel vrouwen zich daar onvoldoende van bewust, zegt dokter Eline Holvoet van de Universiteit Gent.
3: Vorige zomer voerden wij de warmstudie uit, waarbij we echt keken naar wat zwangere vrouwen en ook jonge ouders al wisten omtrent hittegerelateerde risico's en wat ze daar momenteel tegen doen. En daar zagen we inderdaad dat hierder eerder als ongemak ervaren werd dan als gezondheidsrisico.
1: In Antwerpen heeft de politie gisteravond 10 actievoerders opgepakt die betoogden tegen het ophangen van de Israëlische vlag aan het stadhuis. De politie was massaal aanwezig omdat de betogers op de Grote Markt aan het stadhuis wilden protesteren. De groep pikte het namelijk niet dat het maar met een beperkt aantal mocht protesteren. 2 agenten raakten bij het tumult gewond. En op het WK voetbal heeft Noorwegen met 3-2 gewonnen van Senegal. In dezelfde groep won Frankrijk makkelijk van Irak met 3-0. Tom Boudeweel vat de match samen.
4: Na Lionel Messi gisteren met 2 goals voor Argentinië konden de topschutters van Frankrijk en Noorwegen niet achterblijven. Erling Haaland scoorde 2 keer voor Noorwegen en Kylian Mbappé deed hetzelfde voor Frankrijk in zijn 100ste interland. De Fransen wonnen makkelijk met 3-0 tegen Oostenrijk. Die wedstrijd lag tijdens de rust een 2-tal uur stil door bliksem in de buurt. Het had ervoor al enorm hard geregend in Philadelphia. Noorwegen klopte Senegal met 3-2 en staat samen met Frankrijk aan de leiding in de groep met 6 punten. Op de slotspeeldag dan spelen ze tegen elkaar. Frankrijk heeft wel nipt een beter doelsaldo. Senegal en Oostenrijk hebben elk 0 punten.
1: En de Argentijn Lionel Messi is door die 2 goals in de wedstrijd tegen Oostenrijk nu alleen WK-topschutter aller tijden met 18 doelpunten. Op dit ogenblik is de match tussen Jordanië en Algerije ook nog aan de gang. Halfweg staat het 1-0 voor Jordanië. Het weer vanochtend, mogelijk nog wat onweerachtige buien hier en daar en daarna meestal licht bewolkt en opnieuw erg warm. Maxima tussen 28 graden aan zee en 34 in het zuidoosten. Van woensdag tot en met zaterdag blijft het zonnig en erg warm met maxima vaak boven 35 graden. Op vrijdag en zaterdag zijn er pieken mogelijk tot 39 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio 1. De Ochtend. Met Leen de Witte en Jeroen Rijgaard.
6: Wij zijn nog altijd niet gesmolten. Een hele goede morgen en welkom

0: The Stranglers en No Mercy. Goedemorgen, Jeroen.
1: Dag Leen, goedemorgen.
0: Dat weer is genadeloos, inderdaad. Beheerst dat de krant?
1: Helemaal. Het laatste nieuws, crisiscentrum zit samen over hittegolf. De Standaard Nationaal Crisiscentrum komt samen in aanloop naar warmste nacht ooit. Dat maakt de Standaard ervan. Het nieuwsblad Scholen grijpen in door hitte. En Gazet van Antwerpen, een ander hitteprobleem, namelijk haven moet pompen om water in dokken te houden. En dan andere onderwerpen op de voorpagina. De Morgen, Gent blokkeert Grug en DeepSeek voor stadspersoneel. De Tijd, Belgische bouwsector leeft op. Al is het herstel tijdelijk. En het Belang van Limburg tenslotte. Freddy Orion verblijft in gesloten afdeling van OPZC in Rekem. In Limburg is dat.
0: Een eerste overzicht van de kranten. Veel verjaardagen ook vandaag. 10 jaar Brexit en 80 jaar Italiaanse migratie in ons land. Want zo lang geleden is het dat het steenkoolakkoord gesloten hebben. Hebben wij het zo meteen ook over.

0: Dat is nu niet bepaald haar tempo. Die is een stijle opmars aan het maken. Olivia Dean, Baby Steps, was haar nieuwe single wel.
1: De ochtend.
0: Zijn we in het Verenigd Koninkrijk aanbeland. Precies 10 jaar geleden vandaag, Jeroen, dat de Britten kozen voor Brexit.
2: Ja, een historische dag, 23 juni 2016. Dan was het een referendum dus om uit de Europese Unie te stappen. En sindsdien kunnen de Britten opnieuw dus hun eigen handelsbeleid voeren bijvoorbeeld, of hun eigen migratieregels bepalen. Maar een groot deel van de beloftes die toen gemaakt werden is niet uitgekomen intussen. En in een hoorzitting in het Britse parlement zeiden ondernemers onlangs nog dat de Brexit nog steeds na 10 jaar dus een negatieve impact heeft op de Britse economie. Het Brexit-referendum was dan ook het begin van een bijzonder onstabiele politieke periode in het Verenigd Koninkrijk, die dus eigenlijk niet geëindigd is. En gisteren onder meer nog met het vertrek van Starmer krijgen ze nu in het Verenigd Koninkrijk straks al de 7e premier in 10 jaar tijd. Dat is een pak meer dan wij er hebben. Bij veel Britten groeit dan ook op dit moment de regret. En ja, dat is een nieuwe term, Leen. Komt er eigenlijk op neer. Het spijt hebben van hun keuze om uit de Europese Unie te stappen. De keuze dus van 10 jaar geleden. Een reportage van correspondente Lia van Beckhoven.
3: This is the 10th anniversary of the Brexit referendum. I guess my question is whether you think Brexit has delivered what you think people voted for.
4: Over open deuren gesproken, er zijn maar heel weinig Britten die blij zijn met de gevolgen van uitschreding. En zeker niet de ondernemers, boeren, bedrijfsleiders die kort geleden gehoord werden in het parlement.
5: You know, what is without a shadow of a doubt is that the Brexit deal that we got at the moment is a bad deal for Britain and it's bad for our economy.
4: Brexit heeft het Verenigd Koninkrijk verarmd, verzwakt en internationaal gedegradeerd, zeggen de opponenten.
6: But it was also mirrored by the public in general, so it's always a long-standing question in the UK about identity, about, you know, well, what are we as British people? Are we Europeans? Are we something else?
4: Brexit was nooit enkel een kwestie van geld, van economie. Het ging evengoed over soevereiniteit, zelfbeschikking, nationale identiteit. Brexit moest antwoord geven op de vraag, wie zijn wij Britten nou eigenlijk? Zijn we Europeanen of iets anders?
7: At least we're in charge of our own destiny now. But as it is now, I'm too old to care whether we go back or go forward.
4: Sommige Brexiters, zoals deze man, zijn te oud, zeggen ze, om er nog iets van te vinden. Maar een kleine meerderheid van Britten wil het Europees lidmaatschap terug. Ze wil een nieuw referendum. Iets waar ook steeds meer politici, zoals Labour-prominent Wes Streeting, nu openlijk voor pleiten.
8: Because Britain's future lies with Europe and one day back in the European Union.
4: Niks mis natuurlijk met grote ambities, zeggen vooraanstaande pro-Europeanen als Alistair Campbell hier in een Brexit-debat. Maar een referendum over hertoetreding is niet realistisch. Het zit er gewoon niet in.
9: Nobody here, nobody in this room thinks that we are going to have a referendum in the near future. Okay, I would like there to be one. I don't actually think we're going to have one for some time.
4: Niet alleen is de animo voor het oprakelen van het hele Brexit-debat in Groot-Brittannië minimaal, maar zolang anti-EU-politici als Nigel Farage het landschap domineren, zal Brussel alle praat over toetreding gewoon negeren.
9: The European Union is not going to think about having us back.
4: Because zeker is dat er opnieuw in Londen gepraat wordt over de toekomst van de Britten in de EU. Maar niet in de EU zoals we die nu kennen. Het zal een sterk veranderde Europese Unie zijn, denkt oud-partijleider Nick Clegg, die ruimte kan bieden voor landen als Oekraïne en het Verenigd Koninkrijk.
10: That our national mission will be for the United Kingdom to rejoin the European Union alongside Ukraine and others by 2036, the 20-year anniversary of the Brexit vote.
4: En hoe zo'n nieuwe EU eruit zal zien en wat voor rol de Britten daarin spelen, daar zal, zegt de hoofdredacteur van The Economist, de discussie de komende 10 jaar over gaan.
11: This isn't the kind of not even the end of the beginning. This is the beginning of a long conversation that will go on, I suspect, for the better part of the next 10 years.
0: En dat zijn woorden die we 10 jaar geleden ook hoorden, dat het maar het begin of het einde van het begin was en niet het begin van het einde. Er is heel wat inkt gevloeid over Brexit. Intussen dus 10 jaar geleden dat de Britten beslisten om uit de Europese Unie te stappen. Een reportage van Lia van Beckhoven was dit. Het is 16 over 6. Dit is Janet Jackson.

Books Now. Vertragen op de E314 van Nederland naar Lummen. En vooral opletten even voor Maasmechelen, want daar zouden momenteel dieren op de weg lopen. Op de E17 van Antwerpen naar Gent 10 minuten vertragen bij Waasmunster. Daar is de rechterrijstrook dicht door een ongeval. En ook vertragen op de E313 naar Antwerpen 10 minuten erbij vanaf Ranst.

0: Sylvie Kruis en Shangri-La.
1: De ochtend.
0: Over 10 jaar Brexit hadden we het al, maar dus nog een bijzondere verjaardag vandaag. Precies 80 jaar geleden tekenden België en Italië een arbeidsdeal. En zo'n 50.000 Italiaanse gastarbeiders die verhuisden daardoor naar België om dan onder meer in de Limburgse mijnen te komen werken. Per un sacco di carbone, voor een zak steenkool. De Italiaanse gemeenschap die is intussen uitgegroeid tot een onmisbaar onderdeel van de Limburgse identiteit. En wij gaan daar vanmorgen over praten met Stefania Marso. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En proficiat ook met de verjaardag.
2: Ja.
0: Wij komen bij Utrecht. U bent Limburgse met Italiaanse roots en ook professor Italiaanse taalkunde aan de KU Leuven.
2: Ja.
0: Maar dus ook in België terechtgekomen, hè, uw familie. Is dat via die deal?
2: Langs moederkant wel. Dus mijn grootvader kwam in die jaren naar België na de sluiting van het akkoord in 1948. Mijn vader niet, hij kwam veel later.
0: Uh-huh.
2: Mijn vader zelf kwam naar Italië in de jaren 70. Toen er niet zo'n protocol getekend werd, maar er kwamen toen ook nog steeds België. Italianen naar België om meer in de industrie te werken. Hè. Onder andere de Ford-fabriek in Limburg.
0: Dat was eigenlijk een soort verderzetting zoveel jaren later na dat eerste akkoord. Maar waarom kwam dat er eigenlijk tussen België en Italië?
2: Ja, dus dat akkoord, en het was dus het protocol, dat werd getekend na wat men noemde de slag om steenkolen, la bataille du charbon. En die kwam er omdat na de Tweede Wereldoorlog de Belgen zelf eigenlijk niet meer in de mijnen wilden werken. De krijgsgevangenen die keerden stilaan terug. Die werkten ook niet meer in de mijn. En dus premier Van Acker was dus heel erg op zoek naar arbeidskrachten. En ze besloten die dan te gaan zoeken in het buitenland. Onder andere in Italië. En ze sloten dat akkoord in 1946 dan op 23 juni. Oh. En inderdaad, per un sacco di carbone, daar zit nog een speciaal verhaal achter.
0: Ja, vertel.
2: Ja, dat is dus, het akkoord, volgens het akkoord zou Italië werkkrachten sturen. In ruil daarvoor kregen ze goedkope, of aan een gunstige prijs, Belgische steenkool. En dus men heeft nadien altijd verteld, en er bestaat ook een mooi boek over, dat onlangs opnieuw uitgegeven is trouwens. Dat heet Per un sacco di carbone. Dus men zegt, we zijn verkocht voor een zak kolen.
0: Ja.
2: En waarom die dat bittere verhaal achter per un sacco di carbone, want het klinkt wel wat bitter. Dat is omdat, maar daar wil je wellicht ook op terugkomen, omdat dat de arbeidsomstandigheden en de algemene omstandigheden niet waren zoals men beloofd had.
0: Ja, veel minder rooskleurig dan beloofd.
2: Ja,
0: hoe wordt daar vandaag op teruggekeken?
2: Men vertelt die verhalen. Men probeert die natuurlijk niet alleen met bitterheid te vertellen. Maar het is natuurlijk belangrijk dat we dat weten. Dat dat moeilijke jaren waren voor onze grootvaders. Onze vaders in het algemeen. Wat we weten is dat de arbeidsomstandigheden heel slecht waren. Je ziet dat ook heel goed in de film Marina. En dat hoe de vader van Rocco moet werken in toch heel complexe, moeilijke omstandigheden. Wat je daar ook heel goed ziet is de ziekte van de vader. Stoflong krijgt, silicose. En dat is ook een belangrijk verhaal om te vertellen. Ik heb dat in onze familie ook gezien, mijn grootvader. Stierf ook aan die ziekte. En ik heb hem ook altijd heel ziek gezien. Dus die longen die vol stof zaten en waardoor je dus niet goed kan ademen. Dat is ook een belangrijk verhaal om te vertellen. Daar zit ook, ook een complexe discussie achter, omdat de ziekte pas veel later erkend was als officiële beroepsziekte. Maar er waren ook andere dingen die verteld worden en die ook belangrijk zijn om te onthouden. Het grote taalprobleem die de Italianen vooral in Vlaanderen hadden, omdat ze dus niet wisten dat men Nederlands sprak. Ze waren ook niet voorbereid. Dus men bracht ze naar hier, maar ze wisten eigenlijk niet goed waar ze naartoe kwamen. Ze hadden ook geen goede huisvesting. Dat zijn wel de verhalen die men vaak vertelt.
0: Ja, en die u heeft die dan eigenlijk ook in uw geschiedenis, hè, die verhalen. Welke impact heeft dat op uw leven?
2: Ja, dat is dat heeft een grote impact. Omdat je, en dat is niet alleen bij mij, ik hoor dat ook bij velen en niet alleen Italianen. Dat is vaak bij kinderen van migratie, als je dat zo mag zeggen. Is dat je vaak de vraag stelt van goh, zoveel moeite, zoveel complexe omstandigheden. Hè, dat ik denk van aan mijn grootvader, ik denk ook aan mijn vader die later kwam, maar ook hè, in toch moeilijke omstandigheden. Je moet dan je land verlaten en je voelt je soms dan als kind of als kleinkind zo wat schuldig of je weet niet goed hoe je met dat, wat je met dat verhaal moet doen. Je denkt, ja, hè, we hebben het veel gemakkelijker, we hebben kunnen studeren en allemaal dankzij de inspanningen van onze grootouders. En wat ik dan vaak probeer te doen en ook zo vertel, dat verhaal moet positief, een positief verhaal worden en blijven. Een verhaal over een enorm doorzettingsvermogen, over de zin om je leven te veranderen als het te moeilijk is. En ook mijn kinderen bijvoorbeeld ook leren dat je begrip moet hebben voor mensen die in moeilijke omstandigheden naar België komen of naar andere landen. En dus dat is eigenlijk het verhaal dat we daar ook aan moeten overhouden. En dat is ook wat we vandaag, denk ik, moeten vieren.
0: Gaat u het vieren?
2: Vieren. Ik ga het vertellen. Ik vertelde het gisteren uiteraard aan mijn kinderen. En ik ben er wel wat stil van uiteraard. Maar ik denk er eigenlijk heel vaak aan. Hè. Het is ook beroepshalve, omdat ik ook onderzoek doe naar migratie. Dus het is wel een verhaal waar ik vaak bij stilsta.
0: En dat zal vandaag extra zijn bij die verjaardag. Er zijn heel veel aspecten aan die uiteraard heel veel naweeën hebben. Maar er is ook dat beeld van die hechte Italiaanse gemeenschap. Hè, die ook nog altijd die band heeft met dat land. En eigenlijk een stukje Italië naar Limburg gebracht heeft.
2: Ja, je ziet dat. Hè. Dat is, de Italianen zijn heel zichtbaar. Maar dus niet alleen in België. Dat is eigenlijk in de hele wereld. Want de zogenaamde diaspora is groot. He, dus in 1946 werd dat voor België getekend. Maar de Italianen zijn overal gemigreerd. In Duitsland. En vele jaren daarvoor naar Amerika. We kennen dat verhaal ook. En ze zijn overal zichtbaar. Men spreekt vaak over de horeca, de restaurants. Ja. Maar ze zijn ook zichtbaar. En dat is ook een belangrijk punt in dat migratieverhaal. Is dat ze zichtbaar zijn in het verenigingsleven. En in die moeilijke jaren hebben ze zich heel erg verenigd om sterk te worden. Ze waren eigenlijk, ze kwamen hier aan ineens, ze hadden het nogal moeilijk en ze hebben zich heel sterk verenigd door verenigingen op te richten. Verenigingen die de Italianen dan ook gesteund hebben in het buitenland in heel veel administratieve zaken. Het was niet alleen feesten, maar ook veel praktische zaken. En die verenigingen zijn ook nog altijd zichtbaar. Dus die Italianen zijn op dat vlak heel erg aanwezig. Maar ook in de taal, en dat weten we ook. En dat is niet alleen in Vlaanderen, maar ook in New York. Heb je bijvoorbeeld die restanten van de Italiaanse taal die aanwezig zijn in de lokale taal bijvoorbeeld. Ja.
0: En die overal in doordrongen zijn en overal ook te horen zijn.
2: Absoluut.
0: Vandaag misschien wat extra weerklank krijgen. Dankjewel om tijd te maken voor ons vanmorgen vroeg. Professor Italiaanse taalkunde aan de KU Leuven bent u, Stefania Marto.
2: Ja, dankjewel.
1: VRT Radio 1. De Ochtend.
0: Brengt ons bij het overzicht. Een hele goede morgen, Jeroen. In het nieuws een verhaal dat de checkredactie van VRT Nieuws heeft uitgezocht.
3: Ja, op minstens 20 online platformen delen Belgische mannen stiekem genomen naaktfoto's van hun vrouwelijke partner. Het gaat bijvoorbeeld om foto's als de vrouwen onder de douche staan, zich omkleden of slapen. Het maken en delen van intieme beelden zonder toestemming en medeweten is strafbaar. De burgemeester van Lanaken, Marino Keulen, is niet opgezet met de komst van meervoudig moordenaar Freddy Orion in het psychiatrisch ziekenhuis in zijn gemeente. Orion zat een levenslange celstraf uit voor de moord op 6 mensen in 1979. Begin juni besliste de strafuitvoeringsrechtbank in Gent dat hij de gevangenis kon verlaten en onder elektronisch toezicht in een forensisch zorgcentrum moest komen. En op het WK voetbal heeft Noorwegen met 3-2 gewonnen van Senegal. In dezelfde groep won Frankrijk makkelijk van Irak met 3-0. En op dit moment is de wedstrijd tussen Jordanië en Algerije aan de gang. Halfweg staat het 1-0 voor Jordanië.
0: Blijft toch leuk, sport 's ochtends. Het weer nu is nog koel, maar dat blijft niet zo, denk ik. Hè?
3: Nee, vanochtend mogelijk trouwens hier en daar wat onweerachtige buien. Maar daarna dus meestal licht bewolkt en opnieuw heet. Maximaal tussen 28 graden aan zee en 34 in het zuidoosten. En dan van woensdag tot en met zaterdag blijft het zonnig en erg warm. Maxima meestal boven de 35 graden.
1: Radio 1. De Ochtend. Met Leen de Witte en Jeroen Rijgaard.

0: Ramses Shafiq en Lisbeth List en Pastor Hala. Altijd heel blij mee en helemaal opgewarmd voor de kranten. Ze zijn nog warm van de pers, Jeroen, die kranten. Ja. Heb ze allemaal gelezen?
1: Mm-hmm. En er zijn een paar mensen die in alle kranten opduiken. Raja Nainggolan en zijn rijkunsten. Freddy Orion, Annelies Verlinden en koning of zelfs keizer Hitte. Hm. En laten we daarmee beginnen met de hitte, Leen. Want ja, het is dus warm. Heel warm. En het crisiscentrum komt daarover vandaag bijeen. Dat schrijven het laatste nieuws en de Standaard. Of officieel de Risk Management Group van de FOD Volksgezondheid. Ze gaan zich dus buigen over de vraag of code oranje voor het einde van de week code rood moet worden. Okay. En zich dan afvragen welke eventuele maatregelen daarbij horen. Want dat weten ze momenteel nog niet. Voorlopig houden ze het op drinken, geen levende wezens in hete auto's achterlaten en je inspanningen beperken. Dat gaat me nog lukken, denk ik.
0: Dat is helder.
1: In de Antwerpse haven hebben ze dan weer een heel prangend probleem met de hitte, namelijk een tekort aan water. En dat is een probleem in een haven natuurlijk, dat schrijft Gazet van Antwerpen. Want de dokken die moeten nu al met pompen bijgevuld worden, want het water staat gewoon te laag, het verdampt onder meer. En het weer zorgt trouwens niet alleen voor een temperatuursinflatie, de El Niño, want die komt er dus ook nog aan, kan ook de inflatie algemeen aanwakkeren. Dat schrijft de Standaard door bijvoorbeeld oogsten die niet helemaal lukken. En, kijk, als het te weinig druppelt in Antwerpen, ook in de rest van de wereld, de algemene waterstanden in kanalen en dokken, waardoor transport ook duurder zou worden. Gevolgen dus alles samengeteld, inflatie. Ja. En voor de rest, pagina's lang Vlaamse scholen met examens in koelere ruimtes, gratis zwemmen, ijsjes, gevallen waar je vroeger naar huis mag, festivals met schaduw, water, zonnecrème en verneveling.
0: Dat is een hele bondige samenvatting. Dank je wel daarvoor. Over Freddy Orion gaan we het zo meteen nog hebben, maar Annelies Verlinden staat dus ook weer in alle kranten.
1: Ja, gisteren haalde vooruitvoorzitter Conor Rousseau hier bij ons in de uitzending zwaar uit naar minister Verlinde. Wie vertrouwt mevrouw Verlinde nog, zei hij daarover. Over haar liever. En het nieuwsblad schrijft nu vandaag van wit konijn naar zwart schaap, wat toch wel de carrière zowat samenvat op dit moment. Het laatste nieuws kijkt nog eens terug op de ministerraad van zaterdag, die minister Verlinde zou gegijzeld hebben. En ze citeren een regeringsbron, een hele zaterdag verspild door haar, zo klinkt het in de krant. Maar de Standaard is dan weer milder. Zij spreken van een openlijke karaktermoord op Annelies Verlinde. En CD&V linkt dat aan het feit dat de minister vrouw is. Het is taalgebruik dat ik de afgelopen jaren niet in die hevigheid gehoord heb, zegt Sami Mehdi daarover in de Standaard. Ja, met woorden als valse vrouw, en dat is dus vrouwonvriendelijke taal. Aanleiding was natuurlijk de abortustermijn. Hè. Daarover wordt vandaag gestemd in de Kamer. Maar de meerderheidspartijen die gaan alvast niet meestemmen. Nu, volgens anders voorzitter Frederik de Gucht getuigt de houding van CD&V in de abortuskwestie van normvervaging. Dat schrijft hij in een opinie in de Morgen. CD&V beschermt het ongeboren leven niet, maar straft de vrouw die in een al kwetsbare positie zit. En over kwetsbare posities in Limburg zijn ze dan weer niet blij met de nieuwste inwoner. We hoorden het daarnet in het nieuws ook al. Freddy Orion, dat schrijft ook het Belang van Limburg. Hij zit in het openbaar psychiatrisch zorgcentrum van Rekem en de burgemeester van Lanaken, want Rekem is een deelgemeente. Uh-huh. Marino Keulen, die kan daar helemaal niet mee lachen. Het is dik tegen mijn zin, zegt hij in het Belang van Limburg. Orion mocht wat hem betreft naar het buitenland.
0: Oké. De tijd dan. De bouw doet het goed.
1: Ja, en dat komt onder meer door de Vlaamse renovatieplicht en door een aantal grote projecten, zoals nieuwe ziekenhuizen of het nieuwe hoofdkantoor voor Defensie of ook ons nieuw gebouw hier op de VRT bijvoorbeeld. Want voor de sector is dat zeer welkom. Want de voorbije jaren waren echt niet goed. Vorig jaar was een heel slecht jaar. En echt victoriekraaien moeten ze in de bouw nog altijd niet doen. Want die heropleving zou volgens de tijd tijdelijk zijn. Bouwen is voor een particulier gewoon te duur geworden. En daardoor trekt het dus minder aan. Onze oosterburen dan, Leen, de Duitsers, die zullen langer moeten gaan werken, staat ook in de tijd, want ook daar dreigt het pensioensysteem te duur te worden. En dus gaan ze de pensioenen daar laten meestijgen met de levensverwachting, kan dus tot boven de 70 jaar gaan. Dat is trouwens iets wat ze in Nederland ook van plan waren, maar daar is het alvast ingetrokken. Dus benieuwd of Berlijn lukt wat Den Haag niet lukte. En we eindigen met vestimentair nieuws en de vakbonden in een combinatie, Leen. Nee, niet het
0: weer komen?
1: Nee, het gaat echt niet over de korte broek op het werk. Nog even zeggen, de mijnbenen zullen voor altijd een geheim blijven. Maar het gaat over het nieuwe politieuniform. Namelijk het oorspronkelijk ontwerp van minister Quentin werd slecht onthaald bij de politie, te fluogeel en te veel accenten op bepaalde lichaamsdelen. Nu is er een compromisuniform ontwerpen. Ja. Het is gewoon allemaal wat minder fel, daar komt het op neer. Maar volgens de politievakbond is 78% van hun leden tegen het nieuwe uniform. En dus komt er morgen opnieuw een uniform compromis overleg tussen de minister en de vakbonden. Nog even zeggen, over het vorige uniform waren ze wel tevreden. Ze vonden het stijlvol en gezag afdwingen. En dat was ingevoerd door minister Verlinde. Dus kijk, de cirkel is rond.
0: Kijk eens aan. En die staat overal in de kranten vandaag. Net zoals de hitte dus. Blijkbaar ook met een verhoogd risico op vroeggeboorte. Gaan wij het zo meteen over hebben.

Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?

0: Waar zit jij?
1: Ik zit bij O'Green. Ben aan het shoppen voor mijn feestje.
0: Uiteraard.
1: Ja, ze hebben hier echt alles. Plantjes in bloei, barbecues, parasols, loungezetels.
0: Wow.
1: Alles voor de aperitief. Alleen,
0: wow,
1: ik krijg dat allemaal niet in één auto.
0: Ik kom af. Tot ziens.
2: Bij tuincentrum O'Green is de voorbereiding van je feest een feest op zich. Ontdek het zelf bij O'Green Aarschot, Sint-Katelijne-Waver en Ninove.
3: Radio 1 live.

0: Jungle and the Wave over die hittegolf. Zo meteen meer, maar eerst even naar de weg. Want vertragen op de E314 van Nederland naar Lummen. Even voor Maasmechelen opletten, want daar zouden dus nog altijd, Jeroen, dieren op de weg lopen.
1: Het zijn koppige beesten.
0: Ja, misschien eens kijken wat dat precies is. Op de E17 van Antwerpen naar Gent een uur vertragen. Van Sint-Niklaas tot voorbij Waasmunster. Twee rijstroken dicht door een ongeval. En ook files naar Antwerpen. 10 minuten op de E17 vanaf Kruibeke. Op de E34 vanaf Oelichem. En 10 minuten daarbij op de E313 vanaf Massenhoven.
1: Op de N16 naar Willebroek een kwartier file rijden aan de werken in Temse naar Brussel. 20 minuten erbij op de E40 vanaf Afligem. En op de binnenring rond Brussel 10 minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde.
2: De ochtend.
3: Radio 1.
0: Want van de hittegolf zijn we dus nog niet meteen vanaf. Hè. Het duurt intussen een week.
1: Ja, zoiets ongeveer. En volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, is er momenteel zelfs sprake van een noodsituatie voor de gezondheid. Hittestress, daarover hebben we het dan. En die kan bijvoorbeeld onderliggende aandoeningen zoals hart- en vaatziektes, astma en psychische problemen erger maken. En experten waarschuwen ook dat een hittegolf het risico op een vroeggeboorte kan verhogen. En op dat laatste, die vroeggeboorte dus, willen het KMI, CERAC en het Belgisch Klimaatcentrum vandaag de aandacht vestigen. En ze doen dat met een verhaal in hun reeks Tales of Future Weather, waarin ze toekomstige weersituaties en de impact daarvan op ons leven beschrijven.
0: En over de impact van hitte op vroeggeboortes kunnen wij praten met Christine Roeles. Goedemorgen, mevrouw Roeles.
4: Goedemorgen.
0: U bent gynaecoloog in het UZ Gent. Ik wil u eerst graag vragen, vanaf wanneer is een geboorte een vroeggeboorte?
4: Minder dan 37 weken. Dus de zwangerschap duurt normaal gezien 40 weken. En minder dan 37 weken is vroeggeboorte.
0: Oké. Okay. En dat is iets wat jullie dan vaker zien tijdens hittepieken? Of het risico erop verhoogt? Hoe komt dat?
4: We hebben dat aangetoond met een studie van het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie. Dat blootstelling aan hitte, voornamelijk tijdens het derde trimester van de zwangerschap, het risico op vroeggeboorte verhoogt. Mm-hmm. We weten nog niet perfect hoe dat allemaal gaat, maar we denken dat het te maken heeft met veranderingen, bijvoorbeeld in de hartslag van de moeder, die sneller gaat kloppen, ook haar lichaamstemperatuur die hoger wordt, haar bloeddruk die gaat dalen door die hitte, en ook waarschijnlijk dat er allemaal stressreacties en inflammatoire reacties gebeuren in het lichaam die dan uiteindelijk leiden tot vroeggeboorte.
0: Ja, dat zijn echt gezondheidsrisico's, zegt u, want ik denk dat veel mensen dat misschien aanvankelijk gewoon als een ongemak zien.
4: Dat zijn inderdaad gezondheidsrisico's, ja.
0: Ah. Ja. En niet alleen tijdens zomerse hittegolven? Ook in andere periodes waarin het warmer is dan normaal?
4: Ja, dat is wat we inderdaad hebben gezien. Dus in die studie van het SPE, ook in België en in Zweden bijvoorbeeld. Dus ook landen eigenlijk met een eerder gematigd klimaat. Zien we dat temperatuurstijgingen gedurende een bepaalde periode, is extreme temperatuurstijging gedurende een bepaalde periode, dus dat hoeft niet de zomer te zijn, dat daardoor het risico op die complicaties verhoogt.
0: Ja, want er zijn er wel wat, als ik u zo hoor, complicaties. Wat gebeurt er met een babytje als dat te vroeg geboren wordt?
4: Als een baby te vroeg geboren wordt, dan zijn er risico's op korte termijn. Bijvoorbeeld typisch meer longproblemen, meer darmproblemen. Ook de sterfte is verhoogd bij een premature baby. Maar we zien ook bij premature baby's dat zij meer risico's hebben op ontwikkelingsstoornissen op lange termijn.

0: met termijn bijvoorbeeld ook.
1: Ja, ja, dus dat is wel iets dat je je hele leven mee kan slepen dan?
0: Mee kan slepen, het hoeft niet. Veel baby's, veel premature baby's doen het goed en hebben geen problemen. Maar het risico is verhoogd.
1: Oké, en voor de moeder, wat zijn de gevolgen voor haar?
0: Voor de moeder is het natuurlijk de fysieke ongemakken. We zien ook dat mensen die al een hoge bloeddruk hebben, dat zij extra veel last hebben tijdens hitteperiodes. En natuurlijk voor haar dus die fysieke ongemakken van slecht slapen, uitroging, versnelde hartslag, verlaagde bloeddruk enzovoort. Hè.
1: Ja. Er zijn veel mensen die zich dat dan nu, ja, die zich daarvan bewust worden misschien, omdat we het er nu over hebben. Wat kun je eigenlijk doen om dat risico dan zo klein mogelijk te houden?
0: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat we aan de zwangere vrouwen, zeker aan zwangere vrouwen die extra kwetsbaar zijn, dat we hen aanraden dat zij voldoende moeten drinken, dat zij rustpauzes moeten nemen, zware inspanningen vermijden tijdens de heetste momenten van de dag, dat soort zaken. Dus we moeten ons daarvan bewust zijn. Zwangere vrouwen zijn extra kwetsbaar, zeker in het derde trimester van zwangerschap.
1: Ja. Ontbreekt dat bewustzijn nog op dit moment?
0: Ik denk dat op dit moment dat bewustzijn nog niet voldoende aanwezig is. Dat denk ik wel, ja.
1: Oké, belangrijk om er aandacht voor te hebben natuurlijk. Hè. In deze periode van zomerse hitte zeker. Ziet u dat in het ziekenhuis?
0: Hoe bedoelt u?
1: Ziet dat er dat in meer vroeggeboortes zijn op dit moment?
0: Dat is moeilijk te zeggen op individueel niveau, dus op het gebied van één ziekenhuis. We zien dat in de grote cijfers van gans Vlaanderen of van gans België bijvoorbeeld. Maar zo per ziekenhuis kan je dat toch moeilijk zeggen.
1: Ja, maar wel belangrijk om er waakzaam voor te zijn natuurlijk. Hè.
0: Absoluut,
1: we zitten er nu middenin,
0: ja.
1: Maar het is ook iets wat we al lang horen, dat we daar veel meer rekening gaan moeten mee houden in de toekomst. Houdt u uw hart vast?
0: Wel, toch wel een beetje. Ik denk dat, dit toch ook wel weer een waarschuwing is naar ons allemaal. Dat die klimaatverandering echt wel belangrijk is en dat het echt wel een impact heeft op onze gezondheid. En op de gezondheid van de kwetsbaren, de zwangere vrouwen en de kleine kinderen. Dus dat we daar toch echt iets moeten aan doen.
1: Dank u wel voor uw tijd vanmorgen. Christine Roelens, u bent gynaecoloog in het UZ Gent.
0: Graag gedaan.

0: The Roots en Erica Badu, and you got me.
1: De ochtend WK.
0: Hele goedemorgen, Olivier.
2: Dag, Leen.
0: Jeremy Doku, die geniet van de eerste dagen als vader. Mm-hmm. Maar Messi, Mbappé, Haaland, ja, die blijven scoren.
2: Ja, het is een déjà vu met vorige week. Hè, toen waren de drie mannen ook op de afspraak. Messi legde er nu twee in het mandje tegen Oostenrijk. Hij is nu topschutter van dit toernooi met 5 goals. Nog geen enkele Argentijn scoorde al trouwens. Nu, het is niet langer dat hij gedeeld topschutter aller tijden is van het wereldbekertoernooi. Hij zit nu aan 18 op eenzame hoogte. Een triomf al dus Leo Messi.
3: Muy feliz por el triunfo, sobre todo la verdad que fue un triunfo importantísimo, duro, trabajado, pero que nos da tranquilidad para lo que viene. Esto es el Mundial, todo partido muy, muy igualado, muy intenso y bueno, estamos felices por haber sumado 6 puntos y ya la clasificación.
2: Ja, de focus blijft nu, want het toernooi zal nog lang duren. Hij is ook blij dat de kwalificatie met die 6 punten naar de volgende ronde zeker is. Nu, wat het record van die 18 goals betreft, Kylian Mbappé zit hem wel op de hielen. Beduidend jonger ook, maar toch 2 doelpunten vannacht weer gemaakt. En de Fransman heeft er nu ook al 16. Hij, Dembélé en Olysee rolden met hun drietjes eigenlijk de Irakezen op. 3-0 en de kwalificatie is daar binnen. Noorwegen is ook al zeker van de volgende ronde. Speelt dus vrijdagavond de dopper tegen Frankrijk om 9 uur voor de groepswinst in Poelen. Prachtige wedstrijd, denk ik. De Noren hadden het vannacht knap lastig met Senegal. Maar dankzij Erling Haaland natuurlijk kwamen ze met de schrik vrij. 2 goals heeft hij gemaakt. Na een uur bracht Haaland zijn schip in rustiger water. De stand werd toen 3-1. Pas in de toegevoegde tijd sloten de Senegalezen aan met 3-2. Maar ja, zoals we zeggen, too little, too late. Ten slotte kijk ik nog even naar het scherm. Daar is Jordanië-Algerije bijna gedaan. En ja, ik nu net zien dat er een doelpunt is gemaakt. Is het nog de 1-3 dan? Of is het de 1-2? We weten het niet. We gaan het zo meteen nog eens kijken, want de tekst is van het scherm even verwijderd. Het kan de 1-3 zijn, maar hoe dan ook, Algerije stond daar net 1-2 voor en kan dus derde worden in de groep van Algerije, van Argentinië en Oostenrijk.
0: Oké, het is
2: 1-2. En nog 3 minuten te spelen. Wow.
0: Kunnen we het WK even neerleggen? Ja. We gaan uiteraard nog naar de Verenigde Staten. Jij komt ook uiteraard nog terug, maar er is ook ander sportnieuws.
2: Ja, ongetwijfeld, maar het zal ondergesneeuwd worden. Maar ik zag wel bijzonder basketbalnieuws net binnenkomen, want de Griekse superster Giannis Antetokounmpo zou volgens ESPN weggaan bij de Milwaukee Bucks en gaat naar de Miami Heat.
0: Oh, wow.
2: Dat is een mooie transfer na 3 seizoenen en 1 NBA-titel. De Bucks krijgen er 4 spelers voor in de plaats. Zo werkt dat in de NBA met trades. Benieuwd wat die Greek freak daar kan doen in Miami. En ik ben ook benieuwd naar wie Remco Evenepoel vrijdag opvolgt als Belgisch kampioen tijdrijden. Want hij zelf rijdt niet mee. Maakt het toch spannend. Je hebt Welles, je hebt Segaard, Vermeers, Van Wilder. Maar je hebt ook de hitte. En die zal vrijdag zeker een rol spelen. Maar de organisatie is er mee bezig.
4: We gaan sowieso op het parcours een soort van bevoorradingsschoenen creëren. Wat dan normaal niet heel vaak gebeurt in een tijdrit. Maar we willen vooral creëren dat de renners zelf de mogelijkheid hebben om ijs te nemen, water te nemen, een spons, om zich op die manier een klein beetje af te koelen. Dat zal ergens halverwege het parcours zijn. Tweede maatregel is dat we ook samen met de organisatie aan het kijken zijn om op het parcours sproeimogelijkheden te creëren. Als de renners willen daaronder rijden om ze op die manier een beetje te verfrissen, is dat een mogelijkheid. We willen ook wel creëren dat ze er ook naast kunnen rijden. Hè. Dat ze niet verplicht zijn om eronder te rijden, maar als ze het wensen, dat ze wel op die manier de mogelijkheid krijgen om zich een klein beetje te verfrissen.
2: Ja, en het is ook wel zo dat het afgelasten van het BK geen optie is.
4: We gaan constant de situatie monitoren en als dat inderdaad nodig is, zullen we maatregelen nemen. Maar vandaag zitten we niet in een situatie dat we gaan moeten overgaan naar afgelasten. Vandaag zitten we vooral in een situatie dat we moeten zorgen dat het veilig kan verlopen voor de renners en uiteraard ook voor alle mensen die meegaan op die wedstrijd, die de hele dag in de zon lopen. Ja, ja. Ja, daar denken we uiteraard ook aan. Ja,
2: afspraak dus vrijdag hier te volgen, maar ook natuurlijk ter plaatse in Markendal.
0: Dat kan uiteraard ook. Wij straks nog naar het WK met jou en met Tom Arduil.
5: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4.000 yen.
6: 4.000?
5: Ça va toch, dat is 20 euro.
6: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
5: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald. Zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
8: Bon, de Nico komt niet.
7: Zij die het vergeten?
6: Els, waar zei jij?
7: En zij die vergeten te annuleren?
6: Zeg, iemand een tong gehoord?
7: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
6: Ah, zalig.
7: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
1: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
9: Het is 7 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. VRT Nieuws ontdekte dat tientallen Belgische mannen stiekem genomen naaktfoto's van hun vrouwelijke partner online delen. Precies 10 jaar geleden vond het Brexit-referendum plaats. En op het WK voetbal winnen Noorwegen en Frankrijk hun matchen. Goedemorgen. Op minstens 20 online platformen delen Belgische mannen stiekem genomen naaktfoto's van hun vrouwelijke partner. Dat blijkt uit onderzoek van de Czech-redactie van VRT Nieuws. Het gaat dan bijvoorbeeld over foto's van vrouwen die onder de douche staan, zich omkleden of slapen. Ja, Dorien van Meldert, wat hebben jullie precies ontdekt?
10: We hebben minstens 32 accounts gevonden van Belgische mannen die zulke beelden van hun partner delen. En dat dus op zeker 20 online platformen. In die groepen wisselen ze tientallen tot honderden foto's met elkaar uit. Een van de slachtoffers is Valérie. Zij kwam er 4 jaar geleden achter dat haar partner meer dan 1200 naaktfoto's van haar had gedeeld. Valérie is een schuilnaam en haar stem is vervormd met artificiële intelligentie.
11: Ik heb het gevoel dat hij daar een publiek voor had, die daar eigenlijk zaten op te wachten. En hoe meer foto's aangeklikt en gedownload werden, hoe langer dat ze bleven staan. Dus het was eigenlijk deels een spel van kijken hoe lang de foto's populair waren.
10: Valérie deelde 4 jaar geleden klacht in tegen haar partner, want het maken en delen van intieme beelden zonder toestemming en medeweten is strafbaar. Maar ze wacht nog altijd op een proces. Hoeveel andere vrouwen hier slachtoffer van zijn, is onduidelijk.
9: Dorien, dankjewel. En wie zelf bezorgd is, kan daarover terecht bij de hulplijn 1712. De burgemeester van Lanaken, Marino Keulen, is niet opgezet met de komst van meervoudig moordenaar Freddy Horion naar het psychiatrische ziekenhuis in Rekem. Dat is een deelgemeente van Lanaken. Volgens Keulen was hij beter opgenomen in een zorgcentrum in het buitenland, maar hij zit nu in de gesloten afdeling van dat centrum in Rekem. Horion zat zijn levenslange celstraf uit voor de moord op 6 mensen in 1979. Begin juni besliste de strafuitvoeringsrechtbank in Gent dat hij de gevangenis kon verlaten en onder elektronisch toezicht in een forensisch zorgcentrum moest worden opgenomen. De federale regering roept vandaag het Nationaal Crisiscentrum samen over de aanhoudende hitte. Dat meldt de Standaard en het wordt bevestigd aan onze redactie. De bedoeling is om informatie te verzamelen en advies van experts in te winnen om te bekijken of er extra maatregelen moeten komen. Vooral de hitte 's nachts baart experten zorgen. De nacht van donderdag op vrijdag wordt mogelijk de warmste ooit in ons land sinds de metingen, en temperaturen zullen dan niet zakken onder de 25 graden. En zwangere vrouwen onderschatten vaak de risico's van de hitte voor zichzelf en hun baby, zoals vroeggeboorte, een laag geboortegewicht of zelfs doodgeboorte. Dat blijkt uit een rapport van het KMI, het Centrum voor Klimaatrisicoanalyse, en het Belgian Climate Center. En het is belangrijk dat niet alleen zwangere vrouwen die risico's proberen te beperken, zegt dokter Eline Holvoet van de Gentse Universiteit.
12: Ik denk dat het daar een belangrijke boodschap is, dat die verantwoordelijkheid niet enkel komt te liggen op het individu, maar dat dat ook eigenlijk iets moet zijn van ons zorgsysteem, maar ook van onze maatschappij uit. Er zijn collega's van ons die dan zeggen, ja, België heeft geen hittecultuur. Ik denk dat dat iets is dat meer en meer aan bod moet komen, dat we ook moeten kijken hoe dat we onze omgeving koeler kunnen maken en niet enkel die verantwoordelijkheid dus bij het individu gaan leggen.
9: En nu het zo heet is, wil de partij Groen dat er dringend meer openbare zwemplekken komen om te verkoelen. Op korte termijn vindt Groen dat bestaande zwemzones, die nu voorbehouden zijn voor bijvoorbeeld sportclubs of die betalend zijn, voor iedereen opengesteld moeten worden. En minister van Waterwegen, Annick de Ridder, moet ook dringend nieuwe zwemzones afbakenen in kanalen en waterlopen. Dat zegt Groenvoorzitter Eimen Horsch.
13: Parijs heeft onlangs beslist, net omwille van de hitte, kom, we gaan alle plekken openstellen en toegankelijk maken voor iedereen. In Nederland zijn er 10-voud aan zwemplekken in vergelijking met Vlaanderen. En hier is de regering wat conservatiever daarop. Wat ik eerlijk gezegd niet begrijp, in het midden van een hittegolf, niet iedereen heeft een zwembad, niet iedereen heeft airco thuis. Dus is het nu het moment om zwemplekken open te stellen voor iedereen, zeker zij die nu al direct beschikbaar zijn.
9: De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance en de Iraanse parlementsvoorzitter zijn na een eerste ronde onderhandelingen nu vertrokken uit Zwitserland. Technische onderhandelingsteams zijn daar wel achtergebleven en zullen verder praten. Jens Frans, hoe zijn die gesprekken tot nu toe verlopen?
14: Zowel J.D. Vance als de Iraanse delegatie waren vrij positief bij hun vertrek. Er is een goede start gemaakt, zeggen beide partijen. Over de straat van Hormuz zegt de Iraanse hoofdonderhandelaar Mohammed Ghalibaf wel dat hij in elk geval onder controle blijft van Iran. Volgens Ghalibaf zullen de internationale regels worden gerespecteerd, maar ook dat Iran een kost zal aanrekenen voor schepen die door de straat van Hormuz varen. Meegeven nog, op dit ogenblik varen er nu dagelijks weer 40 schepen door de straat van Hormuz, maar voor de oorlog waren dat er ongeveer 140 per dag.
9: Oké, Jens, dankjewel. En precies 10 jaar geleden vond het zogenaamde Brexit-referendum plaats. De Britten mochten toen stemmen over de vraag of ze al dan niet uit de Europese Unie wilden stappen. Veerle de Vos, blik terug.
15: The British people have spoken and the answer is we're out.
16: Op deze manier kondigde de BBC in de nacht van 23 op 24 juni het resultaat aan van het Brexit-referendum. 52% van de Britten stemde voor de uitstap uit de Europese Unie. Nigel Farage, toenmalig leider van UKIP, vandaag van Reform UK, noemde het een historische dag.
17: Let June the 23rd go down in our history as our Independence Day.
16: 10 jaar later blijft er van dat enthousiasme weinig over. De Britse economie doet het niet heel goed en ook migratie blijft een uiterst gevoelig thema. Het Brexit-referendum was ook het begin van een bijzonder onstabiele politieke periode. Geen enkele Britse premier maakte nog een ambtstermijn vol. Ook huidig premier Starmer vertrekt voor het einde van de zomer.
9: Op het WK voetbal heeft Noorwegen met 3-2 gewonnen van Senegal. In dezelfde groep won Frankrijk ook makkelijk van Irak met 3-0. Tom Boudewijl vat de matchen samen.
18: Na Lionel Messi gisteren met 2 goals voor Argentinië konden de topschutters van Frankrijk en Noorwegen niet achterblijven. Erling Haaland scoorde 2 keer voor Noorwegen en Kylian Mbappé deed hetzelfde voor Frankrijk in zijn 100ste interland. De Fransen wonnen makkelijk met 3-0 tegen Irak. Die wedstrijd lag tijdens de rust een 2-tal uur stil door bliksem in de buurt. Het had ervoor al enorm geregend in Philadelphia. Noorwegen klopte Senegal met 3-2 en staat samen met Frankrijk aan de leiding in de groep met 6 punten. Op de slotspeeldag spelen ze tegen elkaar. Frankrijk heeft wel nipt een beter doelsaldo. Senegal en Irak die hebben 0 punten.
9: En de Argentijn Lionel Messi is door die 2 goals in de match tegen Oostenrijk nu alleen WK-topschutter aller tijden met 18 doelpunten. En zo net is de wedstrijd tussen Jordanië en Algerije ook afgelopen. Algerije won die met 1-2. Het staat nu 3e in de groep van Argentinië. Het weer vanochtend mogelijk nog wat onweerachtige buien hier en daar. Daarna meestal licht bewolkt en opnieuw erg warm. Maxima tussen 28 graden aan zee en 34 in het zuidoosten. Van woensdag tot en met zaterdag blijft het zonnig en erg warm met maxima vaak boven 35 graden. Op vrijdag en zaterdag mogelijk pieken tot 39 graden. Op minstens 20 online platformen delen Belgische mannen stiekem genomen naaktfoto's van een vrouwelijke partner. Dat blijkt uit onderzoek van VRT Nieuws en dat was de opener van het ochtendnieuws. Het gaat bijvoorbeeld over foto's als de vrouwen onder de douche staan of zich omkleden. Het maken en delen van intieme beelden zonder toestemming en medeweten is strafbaar. Meer details in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. De Ochtend. Met Leen de Witte en Jeroen Rijgaard.
0: Een hele goede morgen.

0: Allemaal wakker met Elvis Costello en Let Them All Talk.
1: De ochtend.
0: Dat onderzoek van onze checkredactie. Daar gaan we induiken, want dat doet mijn haren overeind staan. 4 jaar geleden ontdekte Valérie dat haar man stiekem naaktbeelden maakte van haar. En hij deelde die beelden ook in online groepen, zodat andere mannen die dan konden downloaden en daarop reageren. En die beelden die werden gemaakt zonder toestemming van Valérie. Zij was zich zelfs daar totaal niet van bewust.
2: Dat ging van foto's gemaakt als ik aan het douchen was, tot foto's die gemaakt zijn als ik lag te slapen. Dat gaat over foto's waar ik volledig van kop tot teen op sta. Maar er zijn ook beelden gemaakt, close-ups tussen mijn benen en borsten. En ja.
0: Ja, ze diende intussen een klacht in, Valérie, maar ze wacht wel nog altijd op een proces. Wij kunnen vanmorgen praten met collega Doreen van Meldert. Goedemorgen, Doreen.
3: Goedemorgen.
0: Van de checkredactie, want jij bent een jaar geleden op dat verhaal gestoten, hè, van Valérie. Je hebt ook contact met haar. Het is een schuilnaam en haar stem is ook vervormd, hè?
3: Ja, inderdaad. Het is een schuilnaam, Valérie. En ze wilde heel graag haar getuigenis doen, maar echt wel heel anoniem. Dus we hebben ervoor gekozen om haar stem te vervormen met artificiële intelligentie. Maar wat ze vertelt, die inhoud, daar hebben we uiteraard niets aan veranderd.
0: Oké, dus het is echt haar verhaal. Ik zeg het, jij bent daarop gebotst. Hoe ben je eigenlijk bij haar terechtgekomen?
3: Wel, in augustus vorig jaar kwam naar buiten dat er in Italië een Facebookgroep werd ontdekt waarin duizenden mannen, Italiaanse mannen, stiekem genomen naaktbeelden met elkaar deelden. Ook elkaars foto's becommentarieerden en zo verder. En Valérie heeft eigenlijk zelf naar aanleiding van dat nieuws ons gecontacteerd met de boodschap: dit gebeurt niet alleen in het buitenland, het is geen ver van ons bedshow, ik ben hier ook slachtoffer van.
0: Wat is er met haar gebeurd?
3: Wel, dus 4 jaar geleden heeft zij ontdekt dat haar partner, waar ze 20 jaar mee samen was op dat moment en ook kinderen mee heeft, dat die eigenlijk al jarenlang dus stiekem foto's van haar neemt wanneer ze in de douche staat, naakt slaapt, zich omkleedt. Je ziet ook, ja, het gaat om 1200 foto's trouwens, enorm veel foto's. En het gaat ook echt over een lange periode. Op sommige foto's heeft ze lang haar, dan weer kort haar. Het gaat om een periode van 5 jaar, misschien zelfs langer, dat kunnen we niet echt zeggen. En naast die foto's deelde hij bijvoorbeeld ook een eigendomsbewijs. Dat is dan een bewijs waarmee hij aan de andere mannen op die online platformen duidelijk maakt: dit is echt wel mijn vrouw. Hier is bijvoorbeeld het bewijs dat ze in mijn badkamer staat. Dit is zij in het dagelijkse leven met haar kleren aan, dan weer naakt. En op die manier maakt hij duidelijk: dit is geen vrouw die ik gewoon van het internet heb geplukt, maar echt wel mijn vrouw waar ik het leven mee deel.
0: Ja, wat dus ook belangrijk is om dat te vermelden. Zij vertelt dat dan tegen jou. Dat zal ook niet makkelijk geweest zijn.
3: Nee, dus ik zeg het, we hebben sinds augustus vorig jaar contact met elkaar. Het heeft lang geduurd om elkaar beter te leren kennen. Ze zei mij van het begin: ik wil dit verhaal heel graag naar buiten brengen, anoniem. Maar geef me even de tijd om daarover te kunnen praten. Dus we hebben al eens met elkaar afgesproken, informeel. Echt een vertrouwensband proberen opbouwen, totdat ze dan vandaag ook graag het verhaal naar buiten wil brengen.
0: Ja. Wat haar is overkomen en wat zij ongetwijfeld nog altijd met zich meedraagt, wat zijn de gevolgen?
3: Ja, die impact is enorm. Ze vertelde mij bijvoorbeeld dat eigenlijk het moment dat ze het ontdekt heeft, dat ze zich een hele lange periode daarna erg verdoofd heeft gevoeld.
2: Maar ja, die impact is zo immens dat gewoon de grond gaat van onder je voeten, je leven stort als een kaartenhuis in elkaar, dat je... Het is zo'n mokerslag dat je krijgt, dat je gewoon volledig afgevlakt bent. Ik ben eigenlijk echt in een periode terechtgekomen van niets meer voelen.
0: Ja, na zo'n mokerslag natuurlijk, na dat allemaal te ontdekken.
3: Mm-hmm.
0: Ja. Jij bent dan vanuit het verhaal dat zij vertelde aan de slag gegaan met onderzoek naar dat bredere fenomeen dan, want zo moeten we het noemen, denk ik, die online groepen. Hoe werken die fora dan?
3: Ja, ik ben eigenlijk samen met onder andere collega Daan Nicolai op zoek gegaan naar hoe werken die fora precies, wat zijn die platformen. En we hebben minstens 20 online platformen gevonden waar dus ook andere Belgische mannen dat doen, naast Valérie's echtgenoot.
0: Uh-huh.
3: Dat gaat dan aan de ene kant over social media groepen op Facebook, zoals in Italië, ook Snapchat groepen, Telegram groepen, waar mannen tientallen, honderden foto's van hun vrouwelijke partner met elkaar ruilen. Taalgebruik is ook ook vaak heel bezitterig, seksistisch. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over mijn slet, mijn hoer. En naast die social media groepen hebben we ook heel wat websites en fora gevonden waar die foto's permanent op blijven. Maar ook bijvoorbeeld hoe meer een foto wordt gedownload en aangeklikt, hoe populairder die man op dat platform wordt.
0: Ja, dus die status is daar echt afhankelijk van dan?
3: Ja, je ziet dat status echt een heel groot ding is. Dat was ook bij Valérie's echtgenoot het geval. Hoe meer foto's hij deelde, hoe populairder zijn vrouw werd, hoe hoger hij eigenlijk in rang kwam in die groepen en op die websites.
0: Ja, we hebben het vooral over die beelden, want die zijn dus verspreid, maar blijkbaar blijft het niet alleen daartoe beperkt.
3: Nee, Valérie's echtgenoot deelde bijvoorbeeld ook haar volledige naam en zelfs haar werkplaats. Zij werkt in een winkel en zij heeft tot op de dag van vandaag het gevoel dat er daar mannen langskomen die ze totaal niet kent en die haar bepaalde vragen stellen op een manier dat ze denkt, ja, jullie zijn verdacht en kunnen mij misschien wel eens kennen van die fora.
0: Ja, en ze kan dat inderdaad niet uitsluiten. Dan kun je niet anders dan achterdochtig zijn. Het is dus meer dan één verhaal of zelfs tientallen verhalen. Maar hoe recent is dit? Is dat iets dat al jaren bestaat en waar wij nu pas van weten dat het bestaat? Of is dit iets heel nieuw?
3: Het is niet heel nieuw. We zien op die fora bijvoorbeeld dat de data van de foto's, dat die echt wel al jaren teruggaat. De soort foto's zijn soms ook wel wat ouder. Je ziet dat sommige vrouwen bijvoorbeeld kledij dragen of ondergoed dragen, dat wat al uit de mode is, zal ik zeggen. Maar je ziet ook wel nog altijd heel recente foto's. Mensen die dat nu op dit moment aan het delen zijn op die fora. En aan de andere kant heb je dan die social media groepen. Dat is wel nieuwer. En dat is wel echt een manier precies voor die mannen om hun bewijsmateriaal uit te wissen. Die Snapchat-groepen, die Telegram-groepen, die verdwijnen vaak na 1 of 2 dagen. En op die manier hebben ze gewoon alle foto's die ze daar gedeeld hebben en wat ze over elkaars vrouwen zeggen, verwijderd.
0: Ja, om het natuurlijk moeilijker traceerbaar te maken, want in dit verhaal heeft Valérie een klacht ingediend, zei ik al, maar dat proces, daar is nog altijd geen sprake van. Hoe staat het daarmee eigenlijk?
3: Ja, het maken en delen van beelden zonder iemands toestemming en medeweten is uiteraard strafbaar. Dus zij heeft 4 jaar geleden klacht ingediend. Maar ze is nog altijd aan het wachten op een proces. Het onderzoek is nog altijd niet afgerond. Ik kan niet in detail treden over waarom precies, maar haar advocaat vertelt mij bijvoorbeeld dat het parket tijd zou verspild hebben, het dossier maandenlang stil zou hebben gelegen. En in die mate zelfs dat de advocaat zich genoodzaakt voelde om klacht in te dienen bij de korpsoverste, met de boodschap van dit duurt nu echt wel heel lang. Valérie moet dit toch wel een beetje achter zich kunnen laten. Ja. En dat proces moet wel eraan komen.
0: Ja, maar op dit moment zijn daar dan nog maar weinig tekenen van. Ze komt wel naar buiten met haar verhaal, wat op zich ook heel bijzonder is. Vertelt ze ook waarom ze het doet?
3: Ja, aan de ene kant wil ze erkenning krijgen als slachtoffer, omdat ze nu echt het gevoel heeft dat justitie en politie haar in de steek laten, met dat al zo lang aansleept. Maar aan de andere kant wil ze het ook doen voor andere vrouwen die misschien wel ook slachtoffer zijn van dit verhaal en zich hierin kunnen herkennen.
2: Ik hoop vooral dat er een echte veroordeling komt. Je hebt daarmee zoveel schade berokkend, niet alleen op het moment zelf, maar over de rest van mijn leven, over het leven van de kinderen. Ik wil ook niet dat andere vrouwen dat nog moeten meemaken.
0: Ja, en daarom vertelt ze haar verhaal. Jij hebt dat gehoord van haar en vertelt dat aan ons. Dank je wel daarvoor vanmorgen, Dorien van Meldert van onze Check-redactie. En er zijn misschien wel mensen die zich in dit verhaal herkennen.
1: Ja, en erover willen praten bijvoorbeeld. Dat moet je vooral doen. En dan kan je terecht bij hulplijn 1712. En we gaan straks ook nog door op dat digitaal seksueel geweld met Sophie Royer, professor Veiligheid en Mensenrechten. Dat is voor na het nieuws van 8 uur.
0: Nu 7:20 en file op de E314 van Nederland naar Lummen. Even voor Maasmechelen nog altijd opletten voor die dieren op de weg. Op de E17 van Antwerpen naar Gent. Een uur vertragen van Sint-Niklaas tot voorbij Waasmunster. Daar is een ongeval gebeurd. En files naar Antwerpen een kwartier op de E17 vanaf Haasdonk. Ook vertragen op de N16 naar Willebroek. 20 minuten aan de werken in Temse.
1: En naar Brussel dan 20 minuten erbij op de E40 uit Gent vanaf Aalst. Op de E314 een kwartier van Rotselaar tot Heverlee. En op de E40 vanuit Luik, een kwartier van Haasrode tot Berthem. Daar is de rechterrijstrook versperd door een aanrijding. En tot slot nog op de binnenring rond Brussel, een kwartier vertragen tussen Strombeek en Vilvoorde.

0: Oscar en de Wolf en Steen Safe and Sound.
1: De ochtend WK.
0: Een leuk aan dat WK is dat wij net nog Jordanië-Algerije konden volgen afgelopen. 1-2 werd het uiteindelijk. Algerije won, staat nu derde in de groep van Argentinië. Wij doen dat aan deze kant van de oceaan. Helemaal aan de overkant is Tom Boudeweel. Goedemorgen, Tom.
2: Goedemorgen, Leen.
0: Vanuit Seattle nog altijd. Wij lagen rustig te slapen, te zweten, te smelten. Ik zal het in het midden laten, maar jullie hebben daar ondertussen met Jurrie Tielemans kunnen spreken. Hè? Het eerste contact, zal ik het maar noemen, met de Rode Duivels na die terugkeer uit LA. Zijn jullie daar wat wijzer uit geworden?
2: Niet echt. En het is niet dat we het echt hadden verwacht, want het is uiteindelijk geen toeval dat Jurrie Tielemans, de aanvoerder, toch voor de pers is verschenen na dat gelijke spel. Omdat Jurrie een verstandige jongen is, is ook de rust zelf. Ja. Heeft ervaring, draait al lang mee. Heeft op een rustige manier ook de antwoorden gegeven. Soms een beetje kregelig dat zij Tess ook, die hem persoonlijk kon spreken, omdat we het af en toe misschien net iets te negatief zagen. Omdat we weten wat we moeten doen, zo gaf hij aan. We zijn nog altijd vol vertrouwen, we werken ervoor. We hebben toch kansen gehad, we hadden 2 of 3 keer moeten scoren. En we moeten dit als groep opvangen. Ik niet alleen als aanvoerder of wij niet alleen als de meer ervaren mannen. Nu ja, daar hebben we natuurlijk wel onze bedenkingen bij. Ook omdat, ja, ook na die wedstrijd tegen Egypte was er geen paniek. Bleef alles redelijk rustig. Toen waren ze ook ervan bewust dat ze niet goed hadden gespeeld, maar laat ons eerlijk zijn, veel beterschap hebben we niet gezien tegen Iran, al vond Jurrie Tielemans van wel. Dus alweer analyseren en alweer hopen dat het beter wordt, want zij gaan er nog altijd van uit dat ze gaan winnen en zo de kwalificatie afdwingen. Uh-huh. Dus laten we maar duimen, denk ik.
0: Absoluut. En hopen dat er toch wat onrust komt misschien ook. Maar dat strijdplan, is dat iets waar je zicht op krijgt? En met wie de bondscoach gaat spelen?
2: Nee, daarvoor is het nog redelijk vroeg. Zij zijn vandaag pas gevlogen bij gisteren na de wedstrijd. Dus er was een persconferentie en dan, ja, men noemt dat een soort uitlooptraining. De gasten die gespeeld hebben, die blijven binnen. En het waren er net 10, denk ik, die wat buiten hebben getraind. Joaquin Seys, die was daar niet bij. Al ga je natuurlijk, als je hier bent en echt in die cocon zit, wel wat dingen gaan uitzoeken en bijvoorbeeld de komende namen voor de persconferentie. Dat kan een aanwijzing betekenen, want straks krijgen we Arthur Theaat voor onze neus. Uh-huh. En dat lijkt me dan de vervanger te zijn van de geschorste Ngoy, ja, die een rode kaart heeft gekregen. Maar vooral woensdag, dan krijgen we Hans van Aken. En dat is misschien een hint dat hij in de basis zal staan. Maar los van wie er gaat spelen, het feit is dat het allemaal beter, sneller en efficiënter moet. En dan is de logische vraag, denk ik, kan dat zomaar? Kan deze ploeg zomaar die knop omdraaien? Want ja, sneller spelen, dat hebben we al een paar keer gezegd in die WK-kwalificatiewedstrijden, waar het ook tegen een blok van Kazachstan of Noord-Macedonië is. Maar goed, als de uitschakeling zou betekenen, dat zou toch een blamage of een afgang zijn voor deze groep, die nipt door de groepsfase is geraakt op het EK24. Eruit is gegaan 4 jaar geleden op het WK en ja, de gevolgen voor de wereldranglijst. België geen reekshoofd meer, dan krijgt het sowieso een sterk land. Dus dat zijn toch allemaal negatieve gevolgen. En persoonlijk weet ik niet of ze er bij mij thuis al op rekenen om zondag terug te zijn. Dus en je hebt het net gezegd. Het is daar trouwens veel te warm.
0: Ja, klopt. Om 5 uur 's ochtends valt dat wel mee. Dus er zullen misschien extra supporters op post zijn voor die wedstrijd. Wat ik ook nog even wilde checken is of daar veel te doen is over die nieuwe rode duivel, Praise, die geboren is. Want Jeremy Doku is daar dan toch bij kunnen zijn bij die geboorte.
2: Ja, dat klopt. Er is uiteindelijk op die persconferentie maar 1 vraag geweest van de enige buitenlandse journalist die er was. Die heeft gevraagd aan Tielemans. En Tielemans gaf aan van, ja, we hebben een bericht gestuurd om hem proficiat te wensen, et cetera, omdat hij ook wel beseft van hoe belangrijk dat is, dat hij er moet van genieten, omdat Tielemans zelf 3 kinderen heeft. Maar de Belgische pers heeft daar niets meer over gevraagd. Die hebben natuurlijk wel andere zorgen, waar we het daarnet over hadden. met die 2-6 en dat bovenvoetbal. Maar we hebben een persbericht gekregen en ook hebben we een aantal bronnen die bevestigen dat dat allemaal wel effectief zo is gelopen. Want ik denk dat de perceptie wel een beetje leeft bij de Belgen dat het geen toeval is dat hij niet heeft meegedaan, et cetera,
0: et cetera. Ja, ja, en dat hij wel echt ziek zou zijn, wordt er zelfs inderdaad, luid op gespeculeerd.
2: Ja, nee, maar dat klopt inderdaad. Heeft nu wel al enkele dagen medicatie gekregen, dus vandaar dat hij geen medisch risico heeft gelopen om te gaan vliegen. Dus vanavond komt hij terug, dat is wel met na de training, dus hij mist opnieuw een training. En de vraag is, ook met zijn medische toestand, of hij zaterdag kan spelen. Maar ik denk wel dat we hem gaan kunnen gebruiken, ook al is hij snel over en weer gevlogen. Ik weet niet of dat veel impact heeft qua jetlag. Maar ik denk wel een goede Jeremy Doku, niet die van tegen Egypte, maar een goede Jeremy Doku van bij City, die kunnen we altijd gebruiken. En we hadden het, of Olivier had het daarnet over die topschutters. Ja, als Romelu Lukaku nog topschutter wil worden, dan mag hij er toch zaterdag aan beginnen, vind ik.
0: Klopt. En Jeremy Doku die leeft misschien op wolkjes. Misschien helpt dat ook. Kijken er in elk geval naar uit. Dankjewel, Tom Boudewil.
3: Alsjeblieft. Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt. Eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
1: VRT Radio 1.
4: De ochtend.
0: Half 8, een hele goede morgen. VRT Nieuws ontdekte dat tientallen Belgische mannen dat die stiekem genomen naaktfoto's van hun vrouwelijke partner online delen.
5: We vonden minstens 20 online platformen waar dat inderdaad gebeurt. Het gaat dan bijvoorbeeld om foto's als de vrouwen onder de douche staan, zich omkleden of slapen. Het maken en delen van intieme beelden zonder toestemming en mee te weten is strafbaar. Hoeveel Belgische vrouwen hier precies slachtoffer van zijn, kunnen we niet achterhalen, want niet iedereen doet ook een melding. Daarnet hadden we Doreen van Meldert hier in de studio van onze Check-redactie en zij vertelde hoe we dat op het spoor kwamen.
6: In augustus vorig jaar kwam naar buiten dat er in Italië een Facebookgroep werd ontdekt waarin duizenden mannen, Italiaanse mannen, stiekem genomen naaktbeelden met elkaar deelden. Ook elkaars foto's becommentarieerden en zo verder. En Valerie heeft eigenlijk zelf naar aanleiding van dat nieuws ons gecontacteerd met de boodschap: dit gebeurt niet alleen in het buitenland, het is geen ver van ons bedshow. Ik ben hier ook slachtoffer van.
5: En we gaan er straks ook nog op door met Sophie Royer, professor Veiligheid en Mensenrechten. De burgemeester van Lannaken, Marino Keulen, is niet opgezet met de komst van meervoudig moordenaar Freddy Orion in het psychiatrisch ziekenhuis in Rekem, een deelgemeente is dat van Lannaken. Volgens Keulen was hij beter opgenomen in een zorgcentrum in het buitenland, maar hij zit dus nu in de gesloten afdeling van het centrum in Rekem.
0: We bellen hem zo meteen op, burgemeester Keulen.
5: En de federale regering roept vandaag het Nationaal Crisiscentrum samen over de aanhoudende hitte. De bedoeling is om een advies van experten in te winnen om te kijken of er extra maatregelen genomen moeten worden. Vooral de hitte 's nachts baart experten zorgen. De nacht van donderdag op vrijdag wordt mogelijk de warmste ooit in België sinds de metingen met temperaturen die niet zullen zakken onder de 25 graden.
0: Dat brengt ons naadloos bij Bram. Goedemorgen, Bram.
7: Goedemorgen.
0: Want vandaag gaat dat weer fors over de 30.
7: Ja, wel, en we hebben ook een eerste tropische nacht achter de rug. Een tropische nacht is een nacht met temperaturen van 20 graden of meer. En de temperatuur staat in Ukkel vandaag niet onder 20,1 graad afgelopen nacht. Dus een eerste tropische nacht, en er gaan er nog wel meerdere aankomen, want inderdaad, die nachten die worden warmer en ook de dagen, met vandaag dag 7 van de hittegolf. Temperaturen gaan naar 8 of 29 graden aan zee, 30 tot 32 graden in het binnenland en 34 graden voor het uiterste zuiden van het land. Dat zou een nieuw dagrecord kunnen opleveren. Dat moeten we deze namiddag bekijken. Met weinig wind ook vandaag. En deze ochtend nog wel veel wolkenvelden. In het westen van het land is het aan het regenen. Zelfs wat onweer in de buurt van Calais. Dus in de komende uren nog wat regen. Vooral voor de westelijke landshelft. Misschien ook nog het centrale gedeelte. Maar in het oosten zouden we het droog houden. En nog voor de middag klaart het overal op en wordt het zeer zonnig. Ook vanavond en vannacht vrijwel helder weer. Het koelt dus minder goed af. Minima tussen 20 en 22 graden voor Vlaanderen en Brussel. En dan krijgen we morgen, ja, snik heet weer. Hè. Op veel plaatsen 35 tot 37 graden. Dus ook dat wordt een dagrecord. In de Ardennen misschien een onweer, maar elders zeer zonnig. Ook donderdag 6 of 37 graden met een dagrecord. Vrijdag en zaterdag tot 39 graden dan zelfs. Het wordt dan ook nog eens zwoel met vooral vrijdagavond kans op een paar onweersbuien. En ook zondag drukkend warm weer nog steeds. 30 tot 35 graden met op vele plaatsen dan onweer. En dan daarna koelt het wel af.
0: En daarna. Dankjewel, Bram.
1: Radio 1.
4: De Ochtend.
1: Met Leen de Witte en Jeroen Rijgaard.

0: Dennis Ian en Fly Too High om 8:20.
1: De ochtend.
0: Je hoorde het misschien al in het nieuws. Freddy Orion heeft gisteravond de gevangenis verlaten en hij is opgenomen in de gesloten afdeling van het Forensisch Zorgcentrum in Rekem. Bij Lanaken is dat. Orion die zat een levenslange celstraf uit voor de moord op 6 mensen in de jaren 70. Maar heeft die gevangenis dus verlaten? Wij praten met de burgemeester van Lanaken, Marino Keulen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Want meneer Orion bevindt zich nu op uw grondgebied en u had zich bij de aankondiging daarvan al verzet. Is daar toen naar geluisterd, naar uw bezorgdheden?
2: Helemaal niet. Dat is ook een beslissing die de volle verantwoordelijkheid is van de directie van het OPZC van Rekem. Dit is dik tegen mijn goesting. Ik heb daar ook geen enkele zeggenschap in gehad. Zij dragen daar ook de volle verantwoordelijkheid voor. Leggen ook een expliciet negatief advies van het Openbaar Ministerie naast zich neer. Mensen zijn zeer ongerust in Rekem en in Lanaken.
0: Wat vertellen zij u dan? Wat maakt hen zo ongerust?
2: Ja, als het Openbaar Ministerie schrijft dat de Orion nog altijd een tikkende tijdbom is met een grote kans op recidive, dat is een advies wat niet door een aspirant klerk is geschreven, maar door mensen met gezag. Dat wordt gewoon terzijde geschoven door de strafuitvoeringsrechtbank en door de psychiaters van het OPZC in Rekem. Mensen begrijpen dat niet. Als je een dergelijk negatief advies van het parket als burgemeester in andere beleidsdomeinen aan de kant schuift, is het kot te klein, met recht en reden. En hier wordt nu gedaan alsof we dat maar moeten accepteren. Een tikkende tijdbom. De man is veroordeeld tot de doodstraf. Orion, Dutroux, dat zijn nu eenmaal namen in heel België. Iedereen kent die. Daar kun je eigenlijk geen kant mee op.
0: Ja, maar dus zaken zijn natuurlijk zoals ze zijn op dit moment. Hè? Gisteren is hij dan effectief overgebracht. Was u daarvan op de hoogte?
2: Nee, ik heb dat eigenlijk maar vernomen van de directeur nadat het op alle sites van de kranten was verschenen. Ook dat is zoiets wat mensen eigenlijk niet goed begrijpen. U moet ook weten, want daar gaat men ook aan voorbij. In dat vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank staat ook nergens dat die moet opgenomen worden in Rekem. Dat is een bewuste keuze van de directie van het OPZC in Rekem zelf. Uh-huh. En dat is ook zoiets, want er zijn ook andere instellingen waar die opname had kunnen gebeuren. En die hebben daarvoor bedankt, waarschijnlijk omwille van de verwachte maatschappelijke consternatie. En de vraag is gewoon, waarom gaat men niet met Orion, als men nog iets voor die mens wil doen, naar het buitenland, ook Nederland en Frankrijk?
0: Waarom zou dat een betere oplossing zijn? Ik vermoed dat collega-burgemeesters daar hetzelfde zeggen als u.
2: Maar weet u, daar is de man in kwestie ook niet bekend. Geeft dat ook niet die maatschappelijke consternatie? Hier op dit ogenblik, mensen zijn daar zeer ongerust over. Ja. Je hebt daar ook performante psychiatrische behandelingen in dat buitenland. Ja, dat zijn er nu eenmaal twee waar je geen kant mee op kunt. Er zitten alle dagen in Rekem in de gesloten forensische afdeling mensen die veroordeeld zijn wegens seksuele misdrijven. Mensen hebben dat geaccepteerd, maar het beeld dat Orion na een aantal maanden in die gesloten afdeling met een enkelband mogelijk kan vrij rondlopen, eventueel met enkelband op de campus in Rekem. Ja, dat maakt de mensen zeer bezorgd. De politie is ook wat dat betreft in een verhoogde staat van paraatheid om toezicht te houden. Ook
0: maar dat
2: ter
0: zou
2: bescherming
0: toch
2: van Orion zelf.
0: Misschien geruststellend moeten zijn dat er inderdaad een stappenplan is voor moest het fout lopen, dat hij een enkelband draagt in een gesloten instelling, wat toch ook al een dubbele beveiliging is, als ik het zo mag noemen.
2: Maar ik denk voor die eerste maanden dat ook de mensen dat nog wel begrijpen, dat daar verhoogd toezicht zal zijn, gesloten afdeling met enkelband. Maar wat nadien, want dat heeft ook in de kranten natuurlijk gestaan, dat hij dan eigenlijk in een soort van vrijer regime zou komen, mogelijk zich vrij kan bewegen op de campus en nadien eventueel in de samenleving. En dat laatste is absoluut een brug te ver.
0: Dat is heel duidelijk, maar dat is nog niet duidelijk op dit moment natuurlijk. Hè. Heeft u dan niet het vertrouwen in de directeur van dat zorgcentrum die zegt, ja, mijn team, de andere patiënten zijn echt goed voorbereid op de komst van Orion en dat zij daarvoor zullen instaan dat het op een goede manier verder gaat?
2: Maar zijn eigen personeel is zeer ongerust, want hij biedt ook aan diegenen wat daar moeilijkheden mee hebben, dat die kunnen overgeplaatst worden naar een andere afdeling. De mensen in Rekem stellen zich daar vragen bij. Dat hangt allemaal samen met het verleden van Freddy Orion, veroordeeld tot de doodstraf. Dat is ook heel publiek gevoerd, dat proces. Ik begrijp eigenlijk niet dat de directeur in deze, het is bijna een provocatie, die keuze heeft gemaakt, want dat is echt een keuze van de directie van het OPZC in Rekem. Ze willen zich daar in bewijs. En ik heb ook de indruk, ten koste van heel veel, want de maatschappelijke rust is daardoor verstoord. Ja. Ook naar Horion zelf. Men gaat proberen die mensen in beeld te brengen. Dat gaat ook die behandeling niet ten goede komen. En waar ik nog het meeste voor vrees, wat de toekomst betreft van dat OPZC in Rekum, wat in Lanak en in Rekum tientallen jaren probleemloos heeft gefunctioneerd, dat men eigenlijk gaat blijvend vragen stellen bij het opnamebeleid in de forensische afdeling. En dat komt dat OPZC in Rekum zelf in het functioneren ook niet ten goede.
0: Praat u met de directeur, want u zegt nu, ik zie bewijsdrang, maar zij denken misschien, ja, wij gaan die man geven wat hij mag hebben. Zijnde een voorbereiding op terugkering naar de maatschappij, iets waar niemand van zegt op welk moment dat mogelijk zou zijn. Maar zij vragen vooral sereniteit op dit moment.
2: Ja, maar ik heb twee keren met hun gesproken en ze hebben mij ontvangen op mijn vraag om toch wel te waarschuwen voor wat dat teweeg brengt in de samenleving. Ik weet niet of u zich herinnert, de vragen daarover in het Vlaams parlement vanuit alle fracties was men toch ook zeer ongerust. Ook in de gemeenteraad, de lokale fracties zijn zeer ongerust. Wij zijn de tolk in deze van die samenleving.
0: Ja. En die directeur kan die ongerustheid niet wegnemen, zegt u?
2: Nee, want ook dat is hun keuze. Er staat nergens in het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank dat dat in Rekum moest zijn. Dat is ook hun keuze. Waarom doet men dat nu? Soms zijn er uitzonderingen op de regel. Met Dutroux, met Horion, moet je voor dit soort van dingen, als je nog iets voor die mensen wil betekenen, naar het buitenland gaan, waar ook performante psychiatrische behandelingen zijn. En dan kan dat wel zijn beloop kennen. Men heeft hier keuzes gemaakt en dat gaat inderdaad ten koste van de maatschappelijke sereniteit. Er zijn tientallen jaren nooit problemen geweest en daar hebben ook mensen gezeten die veroordeeld zijn voor vreselijke misdrijven. Maar mensen voelen zich daar niet zo bij betrokken. Hier gaat het ook de emotie wat dat oproept.
0: En angst te proberen wegnemen, garanties inbouwen, gesprekken voeren om die situatie te vermijden?
2: Ik hoop vooral dat na de gesloten opname dat hij dan naar een andere plaats gaat. Ik stel alleen maar vast, de andere instellingen die hem konden

0: Klein half uur vertragen van Sint-Niklaas tot voorbij Waasmunster. De weg is daar wel vrij. Files naar Antwerpen ook op de E17, 20 minuten vanaf Haasdonk. En op de Antwerpse ring richting Nederland, een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel.
1: Den 16 naar Willebroek, 20 minuten file rijden aan de Berken in Temse. Langzaam naar Brussel dan vanmorgen op D40 uit Gent, een kwartier erbij vanaf Aalst. Op D19 een kwartier vanaf Semst, op D314 Lummeleuven, 20 minuten van Rotselaar tot Heverlee. Op D40 vanuit Luik, een kwartier van Haasrode tot Bertum door een eerder ongeval. Op de E411 een kwartier vanaf Overijse. En op de E429 een kwartier tussen Edingen en Tubeke. Daar is het wegdek omhoog gekomen door de hitte. En op de binnenring rond Brussel dan klein half uur vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring 20 minuten van Waterloo tot Tervuren.

0: Chakzilla van Chaka Khan.
1: De ochtend.
0: Vandaag komt het Nationaal Crisiscentrum samen. Dan zijn wij altijd gealarmeerd. Het gaat over de hitte.
2: Want Leen, de warmste nacht ooit komt er waarschijnlijk aan. De nacht van donderdag op vrijdag zou de temperatuur kunnen oplopen tot 28 graden. Dus dat zou de minimumtemperatuur zijn. En dus moet het crisiscentrum bekijken of er extra maatregelen nodig zijn om die hitte de baas te kunnen. Plan vandaag: informatie en input van experts samenleggen. En dat is nodig, want nu zie je bijvoorbeeld al wat losse dingen gebeuren. Scholen die sluiten of hun werking aanpassen. Woonzorgcentra bijvoorbeeld, die zoeken naar manieren om het voor hun bewoners allemaal leefbaar te maken. Het crisiscentrum en de bevoegde minister, dat is Frank van den Broeke, die vinden het nog te vroeg om hier bij ons al iets te zeggen over wat daar mogelijk op tafel ligt vandaag. Maar wat we wel horen, ze komen samen op vraag van de Risk Management Group, want die kwam gisteravond al samen en die beslissen dus om het crisiscentrum bijeen te roepen. Welke plannen liggen er op tafel? Waarover wordt er gepraat? Dat proberen wij hier vanmorgen nog verder uit te zoeken.
0: En intussen buigen we ons over hoog bezoek vandaag.
1: De ochtend.
0: Van de Japanse keizer en keizerin. Die zijn in het land en die zijn in Brussel vandaag. Een hele dag aan officiële ontmoetingen staat daar op de agenda. Met de koning, met de premier, met het parlement. En morgen trekt het hele gezelschap naar Namen en Leuven. Wij halen er Japanoloog Dimitri van Overpeke bij.

0: Hele goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: U bent verbonden aan de KU Leuven en in deze mag u vooral als een van meerdere dat Japanse paar mee op sleeptouw nemen. Dat is voor morgen. Maar we zijn eigenlijk een beetje in de war over die agenda, want die kwamen toch zaterdag al aan, de keizer en de keizerin. En toch begint dat staatsbezoek dan pas vandaag. Wat speelt er?
1: Ja, dus ze zijn eerst in Nederland aangekomen. Daar hebben ze een officieel bezoek afgewerkt. En het laatste luik, of het tweede luik van het staatsbezoek, dat is het bezoek aan België. Maar dat is natuurlijk een heel vermoeiende reis. En de keizerin kampt allang met gezondheidsproblemen. En het is belangrijk dat zij ook eventjes kan rusten. Er zijn heel goede banden tussen het Koningshuis en het Japanse keizerhuis. En vandaar dat ze ook een privébezoek samen met de koninklijke familie op de agenda hebben staan. En dat is eigenlijk ideaal om een goed evenwicht te houden. En is ook het bewijs van de goede relatie, ook op privévlak, tussen het Koningshuis van België en het Japanse keizerhuis.
0: Ja, eerst even terug acclimatiseren en dan opgewarmd voor toch heel wat plechtige ontvangsten vandaag. Hè?
1: Het worden heel drukke dagen.
0: Wij weten, Japanners die zijn heel trots op hun eeuwenoude cultuur en gebruiken. Op welke manier proberen wij dat te doen om indruk te maken, als ik het zo mag zeggen?
1: Ja, wel, we hebben natuurlijk een heel lange geschiedenis. En ik denk dat de Japanse keizer en de entourage sowieso al voor die lange geschiedenis van het Belgische Koningshuis onder de indruk zijn. Uh-huh. We proberen dat ook te doen met een evenwicht, zou ik zeggen, tussen enerzijds traditie en geschiedenis. Natuurlijk ook, we hebben de mooie kastelen, maar we hebben ook de geschiedenis van het Koningshuis. Anderzijds hebben we de wetenschap, het meer moderne aspect en het evenwicht tussen traditie en de moderniteit. Daar maken we ongetwijfeld heel veel indruk mee. Ik denk dat alles ook heel goed is afgestemd op de wensen van het Japanse keizerhuis. Dat betekent heel veel evenwicht houden. Dat betekent respect voor de cultuur en voor hetgene wat eigenlijk verwacht wordt binnen de Japanse culturele context. Uh-huh. En daarmee wordt eigenlijk zoveel mogelijk harmonie nagestreefd. En dat is iets wat de Japanners wel kunnen smaken.
0: Ja, en waar ze zelf ook heel veel belang aan hechten, moeten we het dan ook zo zien dat bezoek morgen dan aan Namen en Leuven rekening houdt met de evenwichten in ons land. Je hebt twee provinciehoofdsteden, universiteitssteden, Vlaanderen, Wallonië.
1: Ja.
0: Dat toont wel aan, denk ik, dat daar allemaal rekening mee gehouden wordt.
1: Ja, ongetwijfeld. En men moet het eigenlijk ook wat in een bredere context zien. De keizer is natuurlijk vandaag een symbool van de staat, heeft geen politieke macht. En dus ook in Japan wordt er altijd gelet op evenwicht. Dus men gaat nooit een uitspraak doen die politiek getint zal kunnen zijn. Men gaat echt rekening houden met gevoeligheden van waar men naartoe gaat, met wie dat men spreekt, hoe dat men spreekt. En ik denk ook voor een buitenlands bezoek, dat men eerst heel goed bestudeert op welke manier dat men dat evenwicht kan houden. En natuurlijk, in België is dat een communautair verhaal en men gaat daar heel goed letten. En natuurlijk ook in overeenstemming met de Belgische overheden, op welke manier dat er een voorzichtig mogelijk bezoek, maar een evenwichtig bezoek kan georganiseerd worden. En vandaar dat men eerst naar Namen gaat, dan naar Leuven. In Namen is het ook wel van belang omwille van het beheer van water. En dat is eigenlijk een persoonlijk initiatief van de keizer, omdat hij heel veel belangstelling heeft voor wetenschap en heel veel aandacht besteedt aan waterwerken. Vandaar dat hij ook naar Nederland is geweest eerst en dat hij dan naar Namen gaat. Anderzijds heeft hij ook heel veel belangstelling voor technologie, voor microelektronica bijvoorbeeld. En dat is dan het tweede deel van het bezoek morgen. En dat is dan aan IMEC in Leuven.
0: Waar we wereldvermaard voor zijn natuurlijk. Hè. En dan komt u veel prominenter in beeld. Want als ik het goed begrepen heb, dan gaat u gidsen voor een deel van dat bezoek in elk geval. Wat gaat u doen? Ja. Is dat ook de eerste keer dat u het keizerspaar ontmoet?
1: Ja, voor mij is het de eerste keer dat ik de keizer zal ontmoeten. Het gebeurt niet alle dagen. De keizer is heel teruggetrokken, zou ik zeggen. Dus maar één bezoek naar het buitenland per jaar. En ook in Japan is het bijna onmogelijk om hem te ontmoeten. We hebben het geluk aan de KU Leuven om hem te mogen verwelkomen samen met de koning. En dat zal morgen namiddag zijn aan het Ladeuzeplein. En hij zal de bibliotheek bezoeken. De bibliotheek heeft een heel rijke geschiedenis die ook gelinkt is aan zijn grootvader, die toen kroonprins was, kroonprins Hirohito. En hij heeft de ruïnes van de bibliotheek bezocht toen die na de Eerste Wereldoorlog in as werd gelegd door de Duitse troepen. En die is dan heropgebouwd met een heel indrukwekkende boekendonatie van Japan. En die boekendonatie die bestaat nog altijd. Die wordt vandaag beheerd door UC Louvain. Maar dus de keizer zal samen met de koning naar het Ladeuzeplein komen. En samen met mijn collega's heb ik dan het geluk om hem te mogen verwelkomen en een korte uitleg te mogen doen van de geschiedenis van de bibliotheek en de symboliek die gelinkt is aan Japan, die ook in de bibliotheek zichtbaar is.
0: Een bijzonder moment gaat dat zijn voor u. Dank u wel om ons bij te praten over dat bezoek van het Japanse keizerspaar. Dimitri van Overbeek, en u bent Japanoloog aan de KU Leuven. En veel succes morgen.
1: Dank u wel, ik kijk er naar uit.

0: Bijna 8 uur met Ruiksop. Het Nationaal Crisiscentrum komt dus straks samen over de hitte. Omdat die warmste nacht ooit er vermoedelijk aankomt, gaan wij antwoorden opzoeken. Want wat moet er dan precies gebeuren? Dat hoort u zo meteen.
1: Lokerse feesten. 10 dagen feest, headliners en ontdekkingen op de Grote Kaai in Lokeren. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Met onder andere Lenny Kravitz, Editors, Xavier Rudd, brand new moon, Zaz, brand new sun, Tom O'Dell, The Streets en Diana Ross. Tickets, lokersefeesten.be. Samen met Radio 1.
2: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
3: Op het strand? Nee, dat gaat niet.
2: ETIAS. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
4: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
5: Een pasgeboren baby? Zo weer het nest uit. Pas getrouwd? In geen tijd 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze kon vasthouden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudstaven. Goudwisselkantoor.
1: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: Goedemorgen, het is 8 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Onze redactie heeft ontdekt dat tientallen Belgische mannen stiekem genomen naaktfoto's van hun vrouwelijke partner online delen. Het Nationaal Crisiscentrum komt vandaag samen over de aanhoudende hitte. En op het WK voetbal winnen Noorwegen en Frankrijk hun matchen. Op minstens 20 online platformen delen Belgische mannen stiekem genomen naaktfoto's van hun vrouwelijke partner. Dat blijkt uit onderzoek van de Czech-redactie van VRT Nieuws. Het gaat bijvoorbeeld over foto's van vrouwen die onder de douche staan, zich omkleden of slapen. Torien van Meldert, wat hebben jullie precies ontdekt?
8: We hebben minstens 32 accounts gevonden van Belgische mannen die zulke beelden van hun partner delen. En dat dus op zeker 20 online platformen. In die groepen wisselen ze tientallen tot honderden foto's met elkaar uit. Een van de slachtoffers is Valérie. Zij kwam er 4 jaar geleden achter dat haar partner meer dan 1200 naaktfoto's van haar had gedeeld. Valérie is een schuilnaam en haar stem is vervormd met artificiële intelligentie.
9: Ik heb het gevoel dat hij daar een publiek voor had, die daar eigenlijk zaten op te wachten. En hoe meer foto's aangeklikt en gedownload werden, hoe langer dat ze bleven staan. Dus het was eigenlijk deels een spel van kijken hoe lang de foto's populair waren.
8: Valérie deelde 4 jaar geleden klacht in tegen haar partner, want het maken en delen van intieme beelden zonder toestemming en medeweten is strafbaar. Maar ze wacht nog altijd op een proces. Hoeveel andere vrouwen hier slachtoffer van zijn, is onduidelijk.
7: Dorien, dankjewel. Experts benadrukken dat heimelijke intieme beelden maken onder voyeurisme valt en dus strafbaar is in ons land. Lisbeth Stevens van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.
10: Het is absoluut verboden en al vele jaren om zonder medeweten en zonder de toestemming van de persoon die zich op de beelden bevindt intieme beelden te maken. En zelfs als iemand wist dat een bepaald intiem beeld gemaakt wordt, heb je nog altijd de toestemming nodig van die persoon om dat beeld te verspreiden.
7: Wie zelf bezorgd is, kan daarover terecht bij hulplijn 1712. De burgemeester van de Limburgse gemeente Lanaken, Marino Keulen, is niet blij met de komst van moordenaar Freddy Horion in het psychiatrisch ziekenhuis in deelgemeente Rekem. Horion mocht gisteren de gevangenis van Hasselt verlaten en is opgenomen in de gesloten afdeling van het zorgcentrum in Rekem. Maar volgens Keulen was hij beter opgenomen in het buitenland.
11: Weet u, ik blijf zitten met dat expliciet negatieve advies van het Openbaar Ministerie. Freddy Horion is een tikkende tijdbom, grote kans op recidive. Dat advies is niet geschreven door een aspirant klerk, maar wel door mensen met gezag. Dat wordt hier door de strafuitvoeringsrechtbank en door de psychiaters van het OPZC zomaar aan de kans geschoven. Dat zet hier eigenlijk de gemoederen op scherp.
7: Orion zat een levenslange celstraf uit voor de moord op 6 mensen in 1979. Begin juni besliste de strafuitvoeringsrechtbank in Gent dat hij de gevangenis kon verlaten en onder elektronisch toezicht in een forensisch zorgcentrum moest komen. De federale regering roept vandaag het Nationaal Crisiscentrum samen over de aanhoudende hitte. De bedoeling is om informatie te verzamelen en advies van experten in te winnen om te bekijken of er extra maatregelen moeten komen. Vooral de hitte 's nachts baart experten zorgen. De nacht van donderdag op vrijdag wordt mogelijk de warmste ooit in België sinds de metingen, met temperaturen die niet zullen zakken onder de 25 graden. Intussen onderschatten zwangere vrouwen vaak de risico's van de hitte. Extreme hitte kan ernstige gevolgen hebben, zoals een verhoogd risico op vroeggeboorte, een laag geboortegewicht of zelfs doodgeboorte. Maar toch beseffen veel vrouwen dat niet. Het is belangrijk om genoeg te drinken, zegt dokter Eline Holvoet van de Universiteit Gent.
12: Kleine, simpele dingen zoals meer water drinken, zoals schaduw opzoeken, ventilator gebruiken, dat kan een grote impact hebben. Onze grootste, belangrijkste tool om te kunnen afkoelen is zweten. Maar als we natuurlijk niet voldoende gehydrateerd zijn, dan missen we die belangrijke tool. Dus gewoon het simpelweg meer water drinken is zo krachtig.
7: En nu het zo heet is, wil de Partij Groen dat er dringend meer openbare zwemplekken komen om te verkoelen. Op korte termijn vindt Groen dat 70 bestaande zwemzones, die nu voorbehouden zijn voor bijvoorbeeld sportclubs of die betalend zijn, dat die voor iedereen opengesteld moeten worden. Minister van Waterwegen Annick de Ridder moet ook dringend nieuwe zwemzones afbakenen in kanalen en waterlopen, zegt de voorzitter van Groen, Eamon Horsch.
13: We voelen elk jaar weer opnieuw, als het heel warm wordt, dat mensen echt op zoek gaan naar verkoeling. De eerste vraag die iedereen stelt is, waar kan ik gaan zwemmen? En het antwoord is heel vaak, spijtig genoeg, nergens of bijna nergens. Maar dat kan wel perfect. Die plekken bestaan. We moeten gewoon een ladder voorzien, zodat mensen veilig binnen en buiten de zwemzone kunnen stappen. En wat toezicht. Maar voor de rest is het perfect mogelijk om nu al die 70 plekken open te stellen voor iedereen.
7: De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance en de Iraanse voorzitter van het parlement zijn na een eerste ronde onderhandelingen vertrokken uit Zwitserland. Er wordt nu verder gewerkt in thematische werkgroepen. Jens Frans, hoe zijn die gesprekken tot nu toe verlopen?
14: Wel, zowel de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance als de Iraanse parlementsvoorzitter zijn vrij positief. Er is een goede start gemaakt, zeggen beide partijen. De gesprekken lopen nu via 4 werkgroepen. Eentje over het atoomprogramma, één over het opheffen van de economische sancties, één over de wederopbouw van Iran en dan een opvolgwerkgroep. Over de straat van Hormuz zegt de Iraanse hoofdonderhandelaar Kalibaf dat hij in elk geval onder controle blijft van Iran. Volgens Kalibaf zullen de internationale regels worden gerespecteerd, maar ook dat Iran een kost zal aanrekenen voor schepen die door de straat van Hormuz varen. Meegeven nog, op dit ogenblik varen er dagelijks weer 40 schepen door die straat van Hormuz, maar voor de oorlog waren dat er 140 per dag.
7: Jens, dankjewel. Precies 10 jaar geleden vond het zogenoemde Brexit-referendum plaats. De Britten konden toen stemmen over de vraag of ze al dan niet uit de Europese Unie wilden stappen. Een terugblik door Veerle de Vos.
15: The British people have spoken and the answer is we're out.
16: Op deze manier kondigde de BBC in de nacht van 23 op 24 juni het resultaat aan van het Brexit-referendum. 52% van de Britten stemde voor de uitstap uit de Europese Unie. Nigel Farage, toenmalig leider van UKIP, vandaag van Reform UK, noemde het een historische dag.
17: Let June the 23rd go down in our history as our Independence Day.
16: 10 jaar later blijft er van dat enthousiasme weinig over. De Britse economie doet het niet heel goed en ook migratie blijft een uiterst gevoelig thema. Het Brexit-referendum was ook het begin van een bijzonder onstabiele politieke periode. Geen enkele Britse premier maakte nog een ambtstermijn vol. Ook huidig premier Starmer vertrekt voor het einde van de zomer.
7: Op het WK voetbal heeft Noorwegen met 3-2 gewonnen van Senegal. In dezelfde groep won Frankrijk makkelijk van Irak met 3-0. Een samenvatting door Tom Boudeweel.
18: Na Lionel Messi gisteren met 2 goals voor Argentinië konden de topschutters van Frankrijk en Noorwegen niet achterblijven. Erling Haaland scoorde 2 keer voor Noorwegen en Kylian Mbappé deed hetzelfde voor Frankrijk in zijn 100ste interland. De Fransen wonnen makkelijk met 3-0 tegen Irak. Die wedstrijd lag tijdens de rust een 2-tal uur stil door bliksem in de buurt. Het had ervoor al enorm geregend in Philadelphia. Noorwegen klopte Senegal met 3-2 en staat samen met Frankrijk aan de leiding in de groep met 6 punten. Op de slotspeeldag spelen ze tegen elkaar. Frankrijk heeft wel nipt een beter doelsaldo. Senegal en Irak die hebben 0 punten.
7: De Argentijn Lionel Messi is door die twee goals in de match tegen Oostenrijk nu alleen WK-topschutter aller tijden met 18 doelpunten. En vanochtend vroeg is de wedstrijd tussen Jordanië en Algerije ook gespeeld. Algerije won die met 1-2 en het staat nu derde in de groep van Argentinië. Het weer tot slot vanochtend, mogelijk nog wat onweer hier en daar. Daarna meestal licht bewolkt en opnieuw warm, maxima tussen 28 graden aan zee, 34 in het zuidoosten. Van woensdag tot en met zaterdag blijft het zonnig en erg warm, maxima van boven de 35 graden. Op vrijdag en zaterdag mogelijk pieken tot 39 graden. Op tenminste 20 online platformen delen Belgische mannen stiekem genomen naaktfoto's van een vrouwelijke partner. Dat blijkt uit onderzoek van VRT Nieuws en het was de opener van het ochtendnieuws. Het gaat bijvoorbeeld om foto's als de vrouwen onder de douche staan. Het maken en delen van intieme beelden zonder toestemming en medeweten is strafbaar in ons land. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.
19: De Ochtend.
1: Met Leen de Witte en Jeroen Rijgaard.
0: Goedemorgen, u hoorde het net van Lode. Stiekem intieme beelden maken en delen, dat is strafbaar. Maar wie een klacht indient, moet lang wachten op een proces. En hoe dat komt, dat zoeken we zo meteen uit. Welkom.

0: Creedence Clearwater Revival en Who'll Stop the Rain. Een klein beetje regen kan er wel vallen, zei Bram. Maar het zal niet overal zijn.
1: De ochtend.
0: Even over zeven hoorden we het verhaal van Valérie. Die werd het slachtoffer van digitaal seksueel geweld. Haar echtgenoot maakte expliciete beelden van haar zonder dat zij dat wist. En deelde die beelden ook in online groepen.
2: Dat ging van foto's gemaakt als ik aan het douchen was, tot foto's die gemaakt zijn als ik lag te slapen. Dat gaat over foto's waar ik volledig van kop tot teen op sta. Maar er zijn ook beelden gemaakt, close-ups tussen mijn benen en borsten en ja.
0: Valérie is niet de enige. Uit onderzoek van VRT Nieuws blijkt dus dat er minstens 20 online platformen zijn waar zo'n beelden gedeeld worden. En dat maken en verspreiden van intieme beelden zonder iemands medeweten en toestemming, dat is strafbaar, maar de man in kwestie is nog niet veroordeeld. Wij gaan praten vanmorgen met professor Veiligheid en Mensenrechten aan de VUB, Sophie Royer. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Want ik zeg ja, het is strafbaar, maar over welk misdrijf of welk soort misdrijf spreken we hier eigenlijk?
3: Ja, het gaat over verschillende misdrijven. Ten eerste, als je ontblote lichaamsdelen van iemand filmt of daarvan foto's maakt in een omgeving waarvan ze eigenlijk verwachten dat die privé blijven, is er sprake van voyeurisme. Dus als je foto's maakt van iemand in de badkamer bijvoorbeeld. Uh-huh. Als je daarna die foto's ook nog gaat verspreiden zonder toestemming of zelfs zonder medeweten, ben je ook strafbaar. En daar is het belangrijk dat het niet vereist is dat je als slachtoffer herkenbaar op die beelden staat. Dus die close-ups waarvan er sprake is in het fragment, die vallen daar ook onder. En dan, afhankelijk van de context en de situatie, kan er bijvoorbeeld ook sprake zijn van belaging. Uh-huh. Wanneer het verspreiden van die beelden de rust van het slachtoffer ernstig verstoort. Ook wanneer het verspreiden van de beelden gepaard gaat met adresgegevens online zetten van iemand, kan er zeker ook sprake zijn van belaging. Dus we hebben een hele reeks misdrijven. Daarnaast zijn er ook nog heel wat strafverzwaringen. Bijvoorbeeld wanneer je zo'n misdrijf pleegt in familieverband.
0: Ja, want hier was er sprake van.
3: Is er zeker geen gebrek? Ja, inderdaad. Dus, en al die misdrijven zijn ook strafbaar met gevangenisstraffen. Dus op het vlak van wetgeving is dit zeker en vast afgedekt.
0: Ja, want het slachtoffer in dit verhaal heeft ook een klacht ingediend als een eerste stap. Maar hoe begin je daar zelfs aan?
3: Ja, wanneer je hiermee te maken krijgt, zou je best in de eerste plaats bewijsmateriaal verzamelen. Dus dat wil zeggen dat je screenshots kan maken van de beelden die online circuleren en ook de hyperlinks van de websites bewaren. En dan kan je ook het melden aan het platform waar dat die beelden circuleren en dan moeten zij die in principe offline halen. En dan kan je daarnaast ook nog naar de politie stappen om klacht neer te leggen. En er zijn dan een aantal instanties in België die je daarin kunnen bijstaan. Bijvoorbeeld het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen kan slachtoffers ook ondersteunen. En we hebben al vrij geavanceerde wetgeving in België. En België was ook een van de eerste landen trouwens om dit straf te stellen. En het is ook zo dat wanneer er een strafonderzoek bezig is, uh-huh, dat het parket die platformen ook kan verplichten om die beelden offline te halen. En als ze dat weigeren, zijn ze strafbaar. Want Twitter is bijvoorbeeld onlangs ook veroordeeld omdat ze zo'n verkrachtingsvideo niet offline hadden gehaald. En als je dan al die stappen hebt doorlopen, ja, dan moet je ergens het onderzoek afwachten. Maar ik zou dan ook altijd aanraden om nog psychologische hulp te zoeken, want het is toch een trauma als je zoiets meemaakt.
0: Ja, dat hoorden we echt uit die getuigenis ook, hè, welke impact dat allemaal heeft. Maar u zegt, het gaat heel veel over het ondersteunen van het slachtoffer en over beelden offline halen, maar de daders worden dan niet altijd bestraft natuurlijk als het daarbij blijft.
3: Ja, in theorie heeft België wel de verplichting om gevallen van online seksueel geweld tussen partners en ex-partners te onderzoeken en ook de daders voor de rechtbank te brengen. Maar dat die onderzoeken dan lang kunnen aanslepen, ja, dat is in België toch wel een uitzeer. En dat kan te maken hebben met de complexiteit van zo'n zaak. Mm-hmm. Soms heeft de politie totaal geen idee van wie een mogelijke dader is. En die daders kunnen zich online ook heel gemakkelijk verschuilen in de anonimiteit op het internet. Dan moet de politie op zoek gaan naar wie er bijvoorbeeld achter een bepaald IP-adres zit. Ze moeten medewerking vragen van die grote techbedrijven. Ja, dat vraagt allemaal tijd. Maar anderzijds is het ook zo dat justitie overbelast is. En er is een hele grote instroom aan dossiers en er zijn ook maar beperkte mensen en middelen om dat allemaal te onderzoeken. En ja, er is ook niet altijd de nodige cyber-expertise voor dit type onderzoeken. Dus ja, het is een samenloop van omstandigheden, denk ik.
0: Dus zowel gerechtelijke achterstand als het feit dat er, u zegt het denk ik ook wel, toch nog meer aandacht moet zijn voor dit soort geweld, dat echt digitaal seksueel geweld, waar meer expertise voor nodig is.
3: Ja, dat zijn natuurlijk, dat is een heel specifiek type van onderzoeken. Dat is natuurlijk iets anders dan een winkeldiefstal onderzoeken bijvoorbeeld. En ja, daar is de juiste expertise voor nodig. Mm-hmm. En die is er misschien niet altijd. Ja.
0: Ja, terwijl het misschien wel vaker voorkomt. Is dat het geval eigenlijk?
3: Ja, dat zien we toch wel uit onderzoek en ook uit het aantal meldingen die de instanties ontvangen, dat online seksueel geweld toch wel in de lift zit. Er is bijvoorbeeld onderzoek waaruit blijkt dat 1/3 van de jongeren al ooit naaktfoto's of seksuele inhoud heeft doorgestuurd of verspreid zonder toestemming. En nu is het wel zo dat we de verspreiding van naakt en seksuele beelden, het is nu niet iets heel nieuws, hè. We kennen het al wel langer, maar het wordt ook alsmaar gemakkelijker. En daarbij komt ook nog artificiële intelligentie, mm-hmm, dat het ook gemakkelijker maakt om realistische afbeeldingen van iemand te maken en te verspreiden. En het is ook wel moeilijk om een heel concreet beeld te krijgen van de omvang, want heel veel slachtoffers weten het niet in de eerste plaats of gaan er geen melding van doen, bijvoorbeeld omdat ze zich erover schamen. Dus daarom is het moeilijk om er een volledig zicht op te krijgen.
0: Ja, wat het probleem niet minder groot maakt natuurlijk. Die beelden offline halen, dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Daar zijn heel veel en strenge regels voor, zeker op Europees niveau, maar hebben die genoeg impact? Dwingen die platforms echt om die beelden offline te halen?
3: Ja, het offline halen van die beelden, dat is een huzarenstukje. Er zijn platformen die inderdaad meewerken, ook door die strenge Europese regels. Er zijn er die dat niet doen. Er zijn ook organisaties die zich daarmee bezighouden, beelden te zoeken en dan offline te halen. En dat gaat dan via de hashwaarde. Dus er wordt een digitale vinger, zo'n afbeelding gemaakt en zo kan men die dan sneller gaan terug. Maar dat gaat alleen maar op het deel van het internet dat toegankelijk is.
0: Ja.
3: Dus je weet nooit of mensen die beelden ook bijvoorbeeld in privéconversaties hebben gedeeld of zelf hebben opgeslagen en daar kan je die nooit offline halen.
0: Dat maakt het probleem alleen nog maar groter. Dat ondergrondse deel van het internet waar we zo weinig zicht op hebben. Dankjewel voor uw heldere kijk op de zaken. Sophie Royer, u bent professor Veiligheid en Mensenrechten aan de VUB.
3: Graag gedaan.
0: Opletten op D17 van Antwerpen naar Gent. Voor een kwartier vertragen van Sint-Niklaas tot voorbij Waasmunster. De weg is daar wel vrijgemaakt. Ook een kwartier erbij van Kalken tot Destelbergen. En files naar Antwerpen op de E17 vanaf Haasdonk 20 minuten. En een kwartier op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland ook een kwartier. Dat is van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. En op de N16 naar Willebroek 20 minuten file rijden aan de werken in Temse.
4: En dan de ochtendfiles naar Brussel op D40 uit Gent. Een kwartier erbij vanaf Aalst. Op de E19 25 minuten vanaf Semst. Op de E40 vanuit Luik 20 minuten van Haasrode tot ring rond Brussel. En verder 20 minuten vanaf Krainem tot Reijers. Daar is de tunnel richting het centrum gesloten. Op de E411 een klein half uur vanaf Overijse. En op de E429 een kwartier tussen Edingen en Tubeke. Daar is het wegdek omhoog gekomen. Op de binnenring rond Brussel ruim een half uur vertraging tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring 25 minuten van Waterloo tot Tervuren. En verder zijn er even voor Zaventem problemen door een ongeval.
0: Best wel wat verkeer op de wegen dus vanmorgen. Gewoon blijven luisteren. We hebben uiteraard nog een WK-journaal voor u. Dat is voor na 8:30. En gaan ook praten over dat crisisoverleg over de hitte. Maar zo meteen toch even blijven hangen bij Lanaken. Wat een boze burgemeester vanmorgen.
5: I must have got up about 6:40. Had a shower and had breakfast. And had a couple of pieces of toast. Forced it down and had a cup of coffee. It was pouring.

0: Writer's Block van Just Jack.
1: De ochtend.
0: Het was voor 8 uur dat we hier een gesprek hadden met een boze burgemeester van Lanaken.
2: Ja, en dat is Marino Keulen. Hij is namelijk niet te spreken over de komst van Freddy Orion, nieuwe inwoner in zijn gemeente. Want ondanks de commotie is de zesvoudige moordenaar gisteravond overgebracht van de gevangenis van Hasselt naar het Forensisch Zorgcentrum in Rekem. En dat is een deelgemeente van Lanaken. Hij wordt daar behandeld op de gesloten afdeling. En de burgemeester, ja, Marino Keulen, die was dus bijzonder kritisch voor dat zorgcentrum en heel kritisch voor de directeur.
3: Ik begrijp eigenlijk niet dat de directeur in deze, het is bijna een provocatie, die keuze heeft gemaakt, want dat is echt een keuze van die directie van het OPZC in Rekem. Ze willen zich daarin bewijzen en ik heb ook de indruk, ten koste van heel veel, want de maatschappelijke rust is daardoor verstoord, ja. Ook naar Orion zelf. Men gaat proberen die mensen in beeld te brengen, dat gaat ook die behandeling niet ten goede komen en waar ik nog het meeste voor vrees, wat de toekomst betreft van dat OPZC in Rekem, wat in Lanaken en in Rekem tientallen jaren probleemloos heeft gefunctioneerd, dat men eigenlijk gaat blijvend vragen stellen bij het opnamebeleid in de forensische afdeling. En dat komt dat OPZC in Rekem zelf in het functioneren ook niet ten goede.
0: Burgemeester Marino Keulen was dat over het OPCZ van Rekem. We hebben de algemeen directeur aan de lijn, Johan Hellings. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: U hoorde het net zelf, de burgemeester was helemaal niet mals voor u en uw instelling. Heeft u begrip voor de kritiek?
4: Ik heb begrip voor de ongerustheid van de burgemeester, laat dat duidelijk zijn. Maar we zijn niet over één nacht ijs gegaan, helemaal niet. We hebben zeer zorgvuldig eigenlijk gekeken, kunnen we deze opname doen? Mm-hmm. Wat zijn de randvoorwaarden? Met wie moeten we dat op een goede manier bespreken? Omdat de veiligheid van de samenleving en natuurlijk deze opdracht hand in hand moeten gaan.
0: En u zegt, en ik kan dat garanderen dat gegarandeerd is, die veiligheid?
4: We kunnen dat garanderen, absoluut.
0: Ja, want de opname was gisteren, hè. Kunt u daar iets over vertellen, hoe dat verlopen is?
4: Men is gisterenavond op een hele correcte, serene manier naar ons centrum gebracht. Op een discrete manier, omdat we natuurlijk een beetje de heisa en de media daaromtrent niet onmiddellijk hebben gealarmeerd, integendeel. En dat is vlot en sereen verlopen.
0: Oké. Okay. En dan zijn er die extra maatregelen, waarvan de burgemeester ook zegt, ja, die zijn nu invoegen, maar dat gaat misschien niet zo blijven. Ik vermoed wel dat hij niet de enige is, hè, die ongerust is. Hoe zit dat bij uw personeel?
4: We hebben onze medewerkers uiteraard daarover geïnformeerd. We hebben het team dat, waar hij opgenomen is ook goed geïnformeerd. Mensen die daar inderdaad vragen over of het lastig vonden, kregen een andere opdracht. Dus dat is aangepakt. De andere patiënten van de afdeling zijn ook geïnformeerd. En ik kan alleen maar vaststellen dat sinds gisteravond dat op een hele correcte, serene manier gebeurt. We hebben hele goede afspraken gemaakt over het verloop van die opname. Hij start inderdaad in een gesloten observatie in onze forensische cluster met de hoogste veiligheidsmaatregelen. Dat is heel goed doorgesproken, ook met de politie. Er is een enkelbandprocedure die loopt, hè, waar we eigenlijk op alle mogelijke manieren goed kunnen detecteren waar hij is op de afdeling enzovoort. En we kunnen alleen maar zeggen dat de samenwerking met alle externe actoren om die veiligheid van die maatschappij te garanderen uitstekend gegaan is. En wat we nu vragen is een beetje sereniteit om op een goede manier die zorg te kunnen geven, niet alleen aan hem, maar uiteraard ook aan onze andere patiënten van het ziekenhuis.
0: Ja. Begrijpt u dat het net omdat het om Orion gaat, zoveel ophef teweeg brengt? Want als het Openbaar Ministerie die man een tikkende tijdbom noemt, met een hoog, zeer hoog risico zelf op recidive.
4: Ja, maar we moeten toch een beetje. Ja, akkoord. We begrijpen de bezorgdheid en laat dat duidelijk zijn. Evident is dat zo. Maar als je het dossier grondig bekijkt, is er reeds in 2018 een verslag van de deskundige waarin eigenlijk gezegd wordt dat hij in vrijheid gesteld kan worden, weliswaar onder voorwaarden. En dan is er een hele cascade geweest, daar werd geen geschikte instelling gevonden enzovoort. En ons gecontacteerd. Wij zijn ter plaatse gaan kijken met een multidisciplinaire ploeg, hebben herhaaldelijk contact met hem gehad, onderzocht, dat zorgvuldig bekeken en besproken. En wij denken inderdaad dat we die opdracht aankunnen. We vinden dat ook een klein beetje onze maatschappelijke opdracht, eerlijk gezegd, om dat te doen. Er zijn maar 3 voorzieningen met medium security facilities in Vlaanderen. Wij zijn er daar eentje van. Wij zijn ook een openbare instelling. En we vinden dat ook onze maatschappelijke opdracht om dat op een goede manier te doen. Zowel naar betrokkenen als naar de veiligheid van de samenleving.
0: Ja. Is dat het doel van de opname, dat hij kan genezen?
4: Ik denk niet dat we moeten spreken over genezen. Als je het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank leest, dan is er eigenlijk, en iedereen deelt die bezorgdheid, hij heeft 47 jaar in de gevangenis verbleven. En men zegt eigenlijk, het vonnis, er moet een geleidelijke fasering zijn, reïntegratie. Dat is vandaag veel te vroeg om daar voorop uit te lopen. Hij moet minimaal 6 maanden hier verblijven. En in die eerste maanden gaat eruit een strikte observatie zijn. Het multidisciplinair team gaat kijken hoe gaat het met hem, welke vaardigheden zijn er, hoe zit het met die veiligheid. En stap voor stap gaat er dan gekeken worden naar wat de volgende fase zal zijn.
0: Ja, en kan een volgende fase zijn dat hij ooit in Lanaken rondwandelt?
4: Die kans acht ik zeer klein. We hebben dat ook aan de burgemeester gezegd. Inderdaad, zomaar gaan rondlopen, dat kan uiteraard de bedoeling niet zijn. Vandaag is er een strikt toezicht met het enkelbandprocedure. En we gaan stap voor stap eigenlijk kijken naar wat de volgende mogelijkheden zijn naar reïntegratie. Maar zomaar op korte termijn gaan rondlopen in de gemeente Lanaken, dat is uiteraard niet het geval.
0: Nee. U pleit voor sereniteit. Hè. Op dit moment is er vooral opschudding. Had dat niet vermeden kunnen worden door misschien wat meer of proactiever te overleggen met de burgemeester?
4: We hebben de burgemeester gezien, 2 keren gezien. We hebben eigenlijk een heel plan, een strategisch plan gemaakt. We hebben dat ook toegelicht aan de burgemeester. En zoals hij net ook gezegd heeft, er is een grote waardering altijd geweest van de burgemeester naar ons centrum toe. En ook een hele goede samenwerking. En wij hopen ook dat blijft. Maar we zijn een beetje verrast. We waren dat zorgvuldig aan het voorbereiden. Maar dan lekt dat uiteraard en dan is er een grote commotie geweest. En ik begrijp de ongerustheid van de burgemeester, evident is dat zo. Ja, en dan zijn we een beetje in snelheid gepakt uiteraard. We hebben getemporiseerd op dat moment. We hebben opnieuw overleg met de burgemeester gehad, samen met politie enzovoort. En dan hebben we op een hele zorgvuldige manier een stappenplan uitgewerkt dat zich gisteravond gematerialiseerd heeft.
0: Ja, maar dat hem nog altijd niet gerustgesteld heeft natuurlijk. Hè? Met hem misschien ook vele inwoners van Lanaken.
4: Ja, maar als wij kunnen helpen om inderdaad die bevolking nog meer gerust te stellen, dan gaan we dat uiteraard doen. Ook dat hoort bij onze opdracht. Maar het begint eigenlijk met een zorgvuldige context te creëren binnen onze instelling. Dat hebben we gedaan in goede samenwerking met alle externe actoren, politie, justitieassistenten enzovoort. En uiteraard zijn we beschikbaar om daar verdere toelichting over te geven.
0: U bent al de gemeentedirecteur van het OPZC Rekem. Johan Hellings, dank u wel.
4: Graag gedaan.
5: Ik heb mezelf ook voorgenomen van niet alles te willen zien. Dan ga je kapot aan. Veel wedstrijden van het WK voetbal worden diep in de nacht gespeeld.
6: En daarom maken wij de volgende ochtend een podcast met onze analisten. Dus Filip moet geen 5 weken wakker blijven.
5: Ja, nee. Het is een beurtrol.
7: De WK-podcast Sportza WK Daily. Elke dag een samenvatting van de nacht. Met Jonathan Mettepenningen en Gilles Meulemans.
6: 5 weken.
5: Ça va nog.
7: Vanaf 7 uur 's ochtends op VRT Max.
8: Breaking news.
9: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
10: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
11: Een zomer vol liefde. Dat kan tellen.
12: Wilt jij met mij een meloen delen?
13: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen.
14: Dat kan zeker tellen. Want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
7: VRT Radio 1.
1: De ochtend.
0: Goedemorgen. Ruim 8:30, dus tijd voor het overzicht. De federale regering roept vandaag het Nationaal Crisiscentrum samen over de aanhoudende hitte.
2: Met de bedoeling om advies van experten in te winnen om te kijken of er extra maatregelen genomen moeten worden. Het Nationaal Crisiscentrum benadrukt dat zo'n vergadering trouwens niet uitzonderlijk is, maar ja, het is vooral de hitte 's nachts die momenteel zorgen baart. De nacht van donderdag op vrijdag wordt mogelijk de warmste ooit gemeten in België, met temperaturen die niet zullen zakken onder de 25 graden. VRT Nieuws ontdekte dat tientallen Belgische mannen stiekem naaktfoto's van een vrouwelijke partner online delen. Onze redactie vond minstens 20 online platformen waarin dat gebeurt. Het gaat dan bijvoorbeeld om foto's als de vrouwen onder de douche staan, zich omkleden of slapen. Het maken en delen van intieme beelden zonder toestemming en medeweten is strafbaar. En precies 10 jaar geleden vond het zogenoemde Brexit-referendum plaats. 52% van de Britten besliste toen dat hun land uit de Europese Unie moest stappen. Dat gebeurde ook echt 4 jaar later. Vandaag blijft er van het enthousiasme van toen weinig over. De Britse economie doet het niet erg goed en ook migratie blijft een uiterst gevoelig thema. Het Brexit-referendum was trouwens ook het begin van een bijzonder onstabiele politieke periode in de UK.
0: Het weer, dat blijft wel stabiel. Bram, goedemorgen.
8: Goedemorgen,
0: en
8: ja.
0: En vooral heel erg warm.
8: Ja, op de ene regenzone die op dit moment het land aan het binnentrekken is. In West-Vlaanderen, ook in Oost-Vlaanderen, sommige delen. Is het aan het regenen? Die storing die was wel verwacht, maar het lijkt toch veel actiever te zijn dan eerst ingeschat. Dus komende uren, ja, periodes van regen. Nu voor het westen van het land. Kan ook nog doortrekken richting het centrale gedeelte. Maar dan in de namiddag gaat het opklaren. Brede opklaringen zelfs. Dus de zon gaat er meteen doorkomen. Heel zonnig smeer. Weer dan en temperaturen die inderdaad opnieuw de hoogte kunnen ingaan met vandaag 8 of 29 graden aan zee, 30 tot 32 graden in het binnenland. Dat zou een nieuw dagrecord kunnen opleveren en tot 34 graden in het zuiden van het land. Dag 7 dus van de hittegolf en er komen nog wel een aantal zeer hete dagen aan. Ook zeer warme nachten met vanavond en vannacht temperaturen die maar traag naar beneden gaan. Uiteindelijk liggen de minima morgenochtend tussen 20 en 22 graden. Dus opnieuw een tropische nacht, net zoals de afgelopen nacht. En dan morgen, ja, snikheet, hè, op vele plaatsen 35 tot 37 graden. Dus ook dat is een dagrecord. Verkoeling vind je aan zee, enfin, minder heet weer aan zee, daar een 30 graden. En in de Ardennen kans op onweer. Donderdag 36 of 37 graden en opnieuw een dagrecord met donderdagavond kans op onweer. Vrijdag dan en ook zaterdag tot 39 graden, zwoel weer, drukkend warm weer, in de namiddag kans op onweer. En ook zondag nog altijd drukkend warm met maxima tot 35 graden, dan met onweders. Pas op maandag zouden we onder de 30 graden gaan.
0: Fio, dankjewel, ja. Bram.
8: Alsjeblieft.
7: Radio 1.
1: De Ochtend.
7: Met Leen de Witte en Jeroen Rijgaard.

0: Anchorage van Michelle Schacht. Belangrijke stemming vandaag in de Kamercommissie Justitie over abortus.
1: Ja, want voorstellen van PvdA en anders om de abortustermijn naar 18 weken te brengen liggen daar vandaag ter stemming. En het is dus uitkijken naar wat de meerderheid doet. Zullen ze eensgezind zijn en niet meestemmen met de oppositie zoals ze afgesproken hebben? Dat is de vraag vandaag, want er was binnen de meerderheid oneenigheid over de verlenging van de abortustermijn. CD&V-minister Verlinde zei, hebben we al een paar keer gehoord, 14 weken is het verste dat wij gaan. Maar vooruit, andere regeringspartij, wil die termijn dus naar 18 weken brengen. En dus moest de kern zaterdag samenzitten om iedereen weer op één lijn te krijgen. En dat is ook gelukt. Tegen december namelijk komt de regering met een eigen voorstel en ze gaan het dus niet overlaten aan het parlement. Dus niet meestemmen is het idee vandaag. Nu, aan Franstalige kant wordt er minder geruzied over abortus. Maxime Prévost, minister voor Les Engagés, vertelde bijvoorbeeld in de Zevende Dag dat de leden van zijn eigen partij naar eigen geweten mogen, dus als ze dat echt willen, meestemmen.
2: Volgens onze statuten heeft elke Kamerlid het recht om zijn eigen positie te kunnen hebben. En voor alle ethische dossiers, het is zeker de vrijheid om te stemmen. De meerderheid van onze fractie zou graag naar 18 weken gaan. Natuurlijk moeten wij samen een compromis te kunnen bereiken binnen de regering.
0: Dat wat Les Engagés betreft, hoe kijkt die andere Franstalige partij in de federale regering ernaar? We vragen het aan de specialist ethiek bij MR, dat is Viviane Teitelbaum. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: U bent ook parlementslid. Hoe gaan uw partijleden stemmen in die commissie?
3: Dus ik ben senator, ik ben niet, ik ben niet in de Kamer, maar ik wil iedereen eraan herinneren dat in de MR traditioneel ethische dossiers geen dossiers zijn waarop wij een partijdiscipline opleggen.
0: Dus iedereen mag zijn geweten volgen?
3: Ja, dat betekent dat wij respect hebben voor de vrijheid van geweten van al onze mandatarissen wanneer het gaat over die persoonlijke overtuigingen. En dat is geen nieuwe houding. Ik wil dat toch ook zeggen, want bij eerdere debatten over abortus en over andere problemen heeft de MR zijn verkozenen eveneens de vrijheid gegeven om volgens hun geweten te stemmen. Uh-huh. En ik vind dat dat een kracht is van onze partij. Wij aanvaarden dat er binnen dezelfde politieke familie verschillende gevoeligheden kunnen bestaan. Tegelijk maakt het MR deel uit, en u hebt het gezegd, van een federale regering en wij respecteren het regeerakkoord. Dus de afspraak is duidelijk, u hebt het ook gezegd. Dit dossier wordt rustig besproken tussen de partners en er wordt gewerkt aan een oplossing tegen het einde van het jaar. En ik denk dat dat een verstandige aanpak is.
0: Ja, dus straks zal het eigenlijk afwachten zijn hoe de leden van MR stemmen. Maar wat is het standpunt van de partij? Hoe kijkt de partij naar die uitbreiding van abortus? Mag er een uitbreiding komen?
3: Er zijn leden in de partij die voor de uitbreiding zijn. Er zijn leden die daar misschien niet zo voor opkomen. Persoonlijk natuurlijk ben ik altijd opgekomen voor vrouwenrechten en voor de autonomie van vrouwen. Ik heb heel mijn politieke leven gevochten voor gelijke rechten en voor de mogelijkheid van vrouwen om zelf keuzes te maken over hun eigen leven. Maar over ethische kwesties moeten we kunnen discussiëren en de MR heeft daar geen...
0: Er is geen termijn bij de partij. Het is niet zo dat de MR zegt 14 weken of 18 weken. Er wordt niks vastgelegd
3: aan. De vicepremier, als hij uit de kern kwam, zei dat hij dat de analyse Verlinde haar tekst zou moeten herzien. Dus ik sta bij het standpunt van onze vicepremier en we zullen zien hoe dat evolueert.
0: Ja, u zegt dat is omdat wij voor vrijheid zijn. Het is ook bijzonder hè, dat we uw voorzitter, Jean-Louis Boucher, die vaak heel vocaal is, hier amper over horen. Hè. Maar dat heeft dan niks te maken met het feit dat het om ethiek gaat en dat dat minder belangrijk is voor hem?
3: Ik denk dat hij daar ook over gesproken heeft. Ik denk dat hij over ethische kwesties echt het standpunt wil houden om de vrijheid aan onze verkozenen te kunnen geven. Ja. Het Als hij nu zou uitkomen en zeggen, ik wil 18 weken, ja, wat is dat dan? Vrijheid blijft er dan over?
0: Dat is heel duidelijk en ook heel anders dan in Vlaanderen, want hier is er heel wat om te doen, aan Franstalige kant dus niet.
3: Mm-hmm.
0: Heeft u daar een verklaring voor? Want u zegt, in mijn partij speelt de vrijheid, maar bij Les Engagés is het duidelijk ook niet zo'n verhit debat als aan Vlaamse kant.
3: Ja, misschien. Dit is een goede vraag. Misschien omdat er veel Franstalige partijen abortus vandaag niet meer zien als een ideologisch strijdpunt, maar als een verworven recht van vrouwen. Ja. Uiteraard, aan de Franstalige kant denken wij dat we kunnen discussiëren over de modaliteiten, maar het fundamentele principe wordt minder in vraag gesteld.
0: Ja, maar
3: en
0: die discussie...
3: Voor mij gaat het in de eerste plaats over vertrouwen in vrouwen. En ik denk dat daar aan de Franstalige kant een vrij brede consensus over bestaat. Voor vrouwen die met een moeilijke beslissing geconfronteerd worden, gaat het niet over ideologie, maar over hun leven, hun gezondheid en hun toekomst.
0: Dat is heel duidelijk. Ja, maar de discussie wordt op dit moment moeilijk gemaakt volgens de Vlaamse partijen, omdat minister Verlinde die dossiers heel op haar eigen manier aanpakt. Mm-hmm. Er wordt zelfs gezegd, ja, we weten niet of we haar kunnen vertrouwen. Dat was de voorzitter van Vooruit. Mm-hmm. Is dit iets wat problemen veroorzaakt in de regering, volgens u?
3: Dat is misschien een probleem tussen de Nederlandstalige partijen. Die zullen dat moeten oplossen, maar het standpunt van CD&V over abortusrecht is toch geen niet nieuws. Hè?
0: Dat,
3: is al
0: dat gaat niet op begrotingsgesprekken wegen of de partijen een moeilijk parket brengen, wat MR betreft.
3: Sorry, ik heb het niet gehoord.
0: Dat geen probleem gaat geven voor begrotingsgesprekken of CD&V in een moeilijk parket zet?
3: Ik weet niet hoe dat zal uitlopen, maar ik heb wel vertrouwen in onze democratie. En in democratie is het zo dat je moet kunnen respect hebben voor gewetensvrijheid en respect voor akkoord, regeerakkoord. En ik wil nog iets zeggen, dat we dit rustig moeten bespreken, zonder slogan, zonder polarisatie, met als doel tegen het einde van de jaar een oplossing te vinden.
0: Want dat is inderdaad de bedoeling tegen 1 december. Dank u wel voor uw kijk. Viviane Teitelbaum, u bent senator voor MR. Dank u.
3: Dank u.
0: Op de E17 van Antwerpen naar Gent vertraag je 20 minuten van...

Op D40 vanuit Luik 20 minuten van Heverlee tot de ring rond Brussel. En verder een kwartier vanaf Krainem tot Reijers. De Reijerstunnel richting Centrum is wel opnieuw open. Op D411 dan 20 minuten vanaf Overijse. En op D429 een kwartier tussen Edingen en Tubeke. Daar is het wegdek omhoog gekomen. Op de binnenring rond Brussel ruim een half uur vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring klein half uur van Waterloo tot Tervuren. En in Brussel is de Tervurentunnel gesloten richting Centrum.

0: Intergalactic Lovers en Delay voor de Rode Duivels. Hopen wij dat het beter wordt, toch, Olivier?
1: Ja, dat is zeker, Lee.
2: De Ochtend WK.
0: Want jij bent er alweer komen bij staan, omdat er vannacht toch wel heel wat goals gevallen zijn op het WK. De doelpuntenmakers kennen we ook wel.
1: Ja, ze trekken de lijn door van vorig WK eigenlijk. Hè. Lionel Messi en Kylian Mbappé. Messi scoorde er 2, Mbappé ook. Beide zorgden ze trouwens voor de kwalificatie voor de volgende ronde van hun landen. Maar wat die goals betreft, Messi heeft er nu 18 wereldbekerdoelpunten. Mbappé kan hem de komende jaren wel inhalen, want hij zit nu aan 16 en is 11 jaar jonger. Dus dan is het makkelijker. Al beseft de Fransman dat hij nog zijn best gaat mogen doen, aangezien Leo gaat blijven scoren.
3: Je l'ai dit hier, Leo marque toujours. Il a toujours marqué, il marque, il marquera toujours. Si je veux regarder ce que fait Léo, je vais devoir faire encore plus. Donc non, je regarde pas du tout ce qu'il fait. Je pense seulement à aider mon équipe.
1: Hij is bezig met zijn ploeg. Dat kan je ook zeggen van Erling Haaland, want in dezelfde groep van Frankrijk hebben de Noren zich ook geplaatst door een 3-2 zege tegen Senegal met alweer 2 goals van Haaland. Mm. En ja, zo is het nu eenmaal, zegt hij.
4: I think it's my speciality to score goals. It's like many other things. I'm just really good at scoring goals, and I'm quite lucky. I don't know what I'm doing, but that's just how it is.
1: Ja, ik denk wel dat hij iets meer weet dan wat hij aan het doen is. Maar als je al zoveel hebt gemaakt, is het misschien dat je echt niet meer weet wat te zeggen. En dan is het wat het is.
0: En je hoorde het lachje en je zag ook veel lachende gezichten bij de Argentijnen, bij de Noren, bij de Fransen en bij Algerije.
1: Ja, absoluut. Die haalden het tegen Jordanië. Ondanks de 1-0 achterstand hebben ze het nog omgebogen naar een 1-2. En in de groep van die ploeg leidt Argentinië dus met 6 punten. Oostenrijk en Algerije hebben er elk 3. Dus er kan nog wel wat gebeuren op die slotspeeldag.
0: Oké. Wij hopen dus nog altijd dat er wat gebeurt met de Rode Duivels.
1: Absoluut.
0: De aanvoerder heeft gesproken, hè, voor het eerst sinds die 0-0 tegen Iran.
1: Ja, Tom Boudewijl had het daar net al over. Yuri Tielemans, we hoorden hem al in het radionieuws vertellen over de gelukwensen aan het adres van Jeremy Doku. Maar Tielemans had het ook over sportieve zaken. Over de teleurstelling die momenteel wel heerst, maar die moet weg hebben en plaatsmaken voor optimisme.
5: Het voelt wel

0: alsof dat wij eentje of zelfs twee hebben verloren. Maar de feiten zijn dat wij er geen hebben verloren. Twee gelijkspel hebben gespeeld. En als we die laatste wedstrijd nu winnen, dan stoten wij gewoon door. En dat moeten wij onthouden. Ik zeg niet dat het goed was. Tegen Egypte heel slecht gestart. En dan gisteren hebben wij heel veel kansen gecreëerd. Genoeg om goals te kunnen maken. En dan als je met tien man tegen elf... Ja, dan is het altijd wat moeilijker. Maar ook dan hebben wij nog kansen gecreëerd om de wedstrijd te kunnen winnen. Dus ik denk dat we dat ook vooral moeten onthouden. En positieve naar de volgende wedstrijd nemen. En negatieve weglaten.
1: Ja, Yuri Tielemans, zoals we hem een beetje kennen. Uh-huh. Heel diplomatisch. Maar Tess Elst vertelde zo net in de Sporza Daily dat Tielemans niet de hele persconferentie een pokerface kon houden.
2: Af en toe merk je toch van, toen hem bijvoorbeeld gevraagd werd, krijg je hetzelfde gevoel als die laatste match tegen Kroatië van in Qatar. Dan was hij heel kort om nee te zeggen. Er werd hem ook gevraagd of de relatie met de bondscoach nog even goed was als aan het begin van het toernooi. Daar was hij ook redelijk kort op. Dus ja, af en toe merk je toch wel van dat het toch misschien niet helemaal meer zo is als in het begin. Maar ja, ze blijven wel benadrukken dat de sfeer goed is, dat de groep sterk genoeg is om hiermee om te gaan.
1: Ja, zaterdagochtend om 5 uur gaan we het zien. Hè. Op korte termijn, op kortere termijn komen de voetbalfans weer aan hun trekken de komende uren, want straks om 7 uur is er Portugal-Oezbekistan, met of zonder Ronaldo. Engeland gaat voor 6-6 tegen Ghana om 10 uur. Om 1 uur dan dient Panama-Kroatië als een voorgerechtje, om dan toch een boeiende slotmatch tussen Colombia en Congo, maar dat is om 4 uur 's nachts.
3: Oké, maar even later zijn wij hier weer.
1: Ja, zo is het.
3: Dankjewel voor nu, Olivier. En dan zal het ook al warm zijn.
4: Radio 1. De ochtend.
3: Want de hitte houdt dus aan en zo meteen komt het Nationaal Crisiscentrum samen om 9 uur, omdat het alleen maar warmer wordt en vooral 's nachts warm blijft. En de warmste nacht ooit komt er waarschijnlijk zelfs aan. Dat is de nacht van donderdag op vrijdag, waar de temperatuur niet onder de 25 graden zou zakken. Goedemorgen, David Deenau.
5: Goedemorgen.
3: Meteoroloog bij het KMI en daar bevoegd voor crisismanagement. Dus u sluit aan bij die vergadering straks van het crisiscentrum. Wat is eigenlijk de bedoeling van die bijeenkomst?
5: Wel, dat start meestal zo'n bijeenkomst met een weerbriefing waarin ik de weervoorspellingen uitleg in voldoende detail. Men kan ook vragen stellen. Daar zitten specialisten van de FOD Binnenlandse Zaken, FOD Volksgezondheid, de regionale crisiscentra, Vlaams crisiscentrum, Waals crisiscentrum. En dat worden eigenlijk de gevolgen van die weersvoorspelling besproken, vooral de impact. Dat is niet voor het KMI, voor alle duidelijkheid. Dus wij beperken ons tot de weersvoorspellingen. Ja. Wij gaan geen verboden uitspreken of maatregelen aanbevelen. Natuurlijk, vanuit mijn ervaring als weerman en meteoroloog kan ik wel op bepaalde domeinen wijzen, aandachtspunten. Maar het is aan de specialisten om dan te beslissen wat er
3: precies
5: effectief
3: nodig
5: gaat
3: is.
5: Gebeuren.
3: Ja. Ja. Maar wel op basis van wat jullie daar op tafel leggen. Die hittegolf zitten we eigenlijk al middenin, maar het zijn die warme nachten. Hè? Dat is de aanleiding toch om nu echt samen te komen? Waarom?
5: Ja, inderdaad. Wel, niet alleen die warme nachten. We zullen 4 dagen op rij hebben. Dus tussen morgen en zaterdag en in het oosten zelfs deels ook nog zondag met 35 graden en meer. Dat kan tot plaatselijk 39 graden gaan. Dat is dan vooral eind van de week, vrijdag, zaterdag. Maar ook de nachten met temperaturen van om en bij 25 graden. Mogelijk zelfs meer in grote steden. En dus ja, de warmste week zullen we sowieso hebben. Maar het is ook ongezien dat we 4 of 5 dagen op rij meer dan 35 graden hebben en nachttemperaturen van 23 tot 27 graden. Dus dat is de reden van de samenkomst.
3: Ja, want dan wordt het heel moeilijk om verkoeling te vinden natuurlijk. U zegt het is niet aan mij om die maatregelen echt af te kloppen, maar u kan wel suggesties doen. Hè? Waaraan zou u denken?
5: Wel, vooral aandacht te hebben uiteraard voor de gezondheid van mensen, maar dat is aan artsen die verbonden zijn aan volksgezondheid om daaraan te werken. Maar ook bijvoorbeeld transport zal leiden, de spoorwegen. We zien vaak treinen kunnen uitvallen bij zeer warm weer, problemen op hoogspanning of rails. Het wegdek dat kan omhoog komen. Dus dat openbaar vervoer, trams, bussen, het zijn allemaal zaken die probleem. Dieren, huisdieren, maar ook dieren in de wei. Dus de ganse samenleving zal daar last mee hebben. Rusthuizen en ziekenhuizen die zijn al op de hoogte gebracht voordien. Maar ik denk dat we voor een een korte, intense periode zullen staan. Ik noem het kort omdat het volgende week dan wel weer normaal wordt met 25 graden. Maar tot en met dit weekend is het puffen, uitkijken en toch voldoende voorzorgsmaatregelen nemen.
3: Ja, want veel mensen fronsen de wenkbrauwen of maken zich zelfs een beetje zorgen. Hè, als we horen dat dat crisiscentrum samenkomt, want dat klinkt dan wel ernstig. Moeten we ons zorgen maken?
5: Het is ook ernstig, maar het is natuurlijk ook een gevolg van de overstromingen in 21, waar we meer interacties ook vanuit het KMI met het crisiscentrum hebben. Ik heb persoonlijk naar alle gouverneurs ben ik op bezoek geweest in België. Dus de samenwerking en de communicatie is verbeterd. Dus dat is één aspect dat er vroeger misschien minder was. Maar natuurlijk, de situatie is wel van die aard dat dergelijke vergaderingen nodig zijn. Vooral om de communicatie en de relatie tussen meteorologie, impact en maatregelen ter bescherming van de bevolking, om dat zo goed mogelijk te houden.
3: Ja, want dat is misschien nog wat te lang onder de radar gebleven. Want eigenlijk horen we al lang wat we nu zien.
5: Je bedoelt de hittegolf
3: die aangekondigd was? De extremere temperaturen en het feit dat we ons daar zullen moeten aan aanpassen?
5: Je ziet dat die hittegolven frequenter voorkomen en ook intenser worden. Dat is niet met elke hittegolf zo. Het is vroeger ook warm geweest. Hè. De hittegolf van 76 duurde nog langer. Maar deze wordt korter, maar intenser. En dat zien we wel vaker. Dus het wordt frequenter, intenser. En daar moeten we inderdaad ons op voorbereiden.
3: Ja. En misschien ook sneller met maatregelen komen. Als we scholen nu zien, proberen om er toch nog iets van te maken. Dat had misschien wel vroeger kunnen aangepakt worden.
5: We zijn eigenlijk wel vrij vroeg geweest met onze meteorologische voorspellingen daarover. Maar de waarschuwingsprocedure die schrijft voor dat we een aantal dagen vooraf effectief gaan waarschuwen. Ook omwille van onzekerheid over. Het is nu een beetje aan het regenen in het westen van het land bijvoorbeeld. Dat hadden we niet voorspeld. Dus het blijft wel een beetje uitkijken daarvoor. En daar moeten we inderdaad over nadenken en dat verder verbeteren.
3: Oké, ik ga u laten vertrekken. Want dat Nationaal Crisiscentrum komt zo meteen samen. U bent daarbij. Dankjewel, David Degenau.
5: Graag gedaan.
6: Zaterdag heeft de Dag van de Boekhandel plaats. Het centrale thema is samen lezen. Boekhandels in heel Vlaanderen en Brussel organiseren leesclubs en literaire middagen om lezers met elkaar in contact te brengen. Compagnie Merkpoel doet de opwarming vanuit de Passaporta Bookshop in Brussel. Vrijdag van 10 tot 12 op Radio 1.
7: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
8: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
9: Messi en Mbappé hebben er momenteel geen last van, veel andere spelers wel. Hoe ga je om met de druk en de kritiek dit WK? Straks in de WK-tribune na het nieuws van 9 uur.
10: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
11: 9 uur VRT Nieuws met Lode Roels. Goedemorgen. De federale regering roept vandaag het Nationaal Crisiscentrum samen over de aanhoudende hitte. De bedoeling is om informatie te verzamelen en advies van experten in te winnen om te bekijken of er extra maatregelen genomen moeten worden. De nacht van donderdag op vrijdag wordt mogelijk de warmste ooit gemeten in ons land, met temperaturen die niet zullen zakken onder de 25 graden. En vooral die hitte 's nachts baart experten zorgen. Meteoroloog bij het KMI, Thomas van Hamen, legt uit waarom.
12: Als het een minimumtemperatuur van rond 25 graden is, dan krijg je huis sowieso nooit onder de 25 graden afgekoeld zonder actieve koelingsmiddelen, zoals airconditioning. En dan zal een overdagte temperatuur ook heel snel gaan stijgen met concentratieproblemen voor studerende jeugd, problemen die te maken kunnen hebben met gezondheid voor zwakkeren en ouderen. Dus al die dingen die zijn wel een reëel gevaar, ja.
11: Op minstens 20 online platformen delen Belgische mannen stiekem genomen naaktfoto's van hun vrouwelijke partner. Dat blijkt uit onderzoek van VRT Nieuws. Het gaat om foto's als de vrouwen onder de douche staan, zich omkleden of slapen. Het maken en delen van dat soort beelden zonder toestemming is strafbaar, zegt Lisbeth Stevens van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.
13: We weten dat dat in de praktijk vaak te maken heeft met een gebrek aan middelen en aan mensen en soms ook wel aan kennis over het fenomeen. Maar ik denk dat we ons ook zeer bewust moeten zijn dat justitie dit niet alleen zal kunnen en dat ook de grote internetspelers een belangrijke verantwoordelijkheid hebben en dat we echt moeten evolueren naar een systeem waarbij er kan preventief vermeden worden dat dit soort beelden verspreid worden zonder de toestemming van de personen die zich op die beelden bevinden.
11: Het psychiatrisch ziekenhuis in Rekem bij Laanaken in Limburg begrijpt de ongerustheid van burgemeester Marino Keulen over de komst van moordenaar Freddy Horion, maar garandeert dat de opname veilig zal verlopen. Horion mocht gisteren de gevangenis van Hasselt verlaten en is opgenomen in de gesloten afdeling van het zorgcentrum in Rekem. Volgens Keulen was hij beter opgenomen in het buitenland. Maar volgens de directeur van het centrum, Johan Hellings, zijn de nodige veiligheidsmaatregelen genomen.
14: Wij zijn ter plaatse gaan kijken met een multidisciplinaire ploeg, hebben herhaaldelijk contact met hem gehad, onderzocht, dat zorgvuldig bekeken en besproken. En wij denken inderdaad dat we die opdracht aankunnen. Er zijn maar 3 voorzieningen met medium security facilities in Vlaanderen. Wij zijn er daar eentje van. Wij zijn ook een openbare instelling en we vinden dat ook onze maatschappelijke opdracht om dat op een goede manier te doen, zowel naar betrokkenen als naar de veiligheid van de samenleving.
11: Horion zat een levenslange gevangenisstraf uit voor een moord op 6 mensen in 1979. Begin juni besliste de strafuitvoeringsrechtbank in Gent dat hij van de gevangenis naar een forensisch zorgcentrum mocht gaan. De stad Gent verbiedt het gebruik van AI-toepassingen Grok en DeepSeek op de werktoestellen van het stadspersoneel. Dat meldt de krant De Morgen. Grok is de AI-chatbot van Elon Musk en die werd vorige maand al geblokkeerd. Bij de Chinese chatbot DeepSeek gebeurde dat vorig jaar al. De stad maakte zich zorgen om de veiligheidsrisico's en het had ook ethische bezwaren. Dat zegt schepen van digitalisering Hafsa El-Bazoui.
15: Concreet bij Grok gaat het over opspraak wegens het genereren van seksueel getinte AI-beelden van minderjarigen. Bij DeepSeek gaat het over data, ingevoerde data die opgeslagen werd op Chinese servers en waar eigenlijk bijzonder weinig transparantie is over wat daar concreet mee aan het gebeuren is.
11: In Washington in de Verenigde Staten begint straks een 5e ronde gesprekken tussen Libanon en buurland Israël. Israël bezet een stuk van het zuiden van Libanon naar eigen zeggen omdat het komaf wil maken met aanvallen die worden gelanceerd door de Libanese militie Hezbollah. Israël valt ook zelf geregeld doelwitten in Libanon aan en daar zijn intussen al 4000 Libanezen bij omgekomen. Vorige vrijdag werd een staakt het vuren aangekondigd, maar Israël liet gisteren weten dat het zal blijven optreden in Libanon wanneer hun soldaten en burgers bedreigd worden. En op het WK voetbal heeft Noorwegen met 3-2 gewonnen van Senegal. In dezelfde groep won Frankrijk makkelijk van Irak met 3-0. Algerije klopte vanochtend vroeg ook Jordanië met 1-2. Algerije staat nu derde in de groep van Argentinië. Vandaag meestal licht bewolkt en opnieuw erg warm. Maxima tussen 28 graden aan zee, 32 in het centrum van het land. Vanmorgen tot en met het weekend blijft het zonnig en erg warm met maxima die vlotjes boven 35 graden gaan. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Radio 1.
6: De WK-tribune.
10: Met Dorian Ausems.
9: Konden ze in Amerika maar een beetje delen met de verkoelende regen van afgelopen nacht? Het zou tof zijn. Het heeft verrassend genoeg toch nog spektakel opgeleverd en zeker online. Zometeen krijg je een update in de 6 van Mercedes. En we horen ook bij een sportpsycholoog hoe je in godsnaam het gewicht van een natie draagt, zonder daar totaal onder te bezwijken. Goedemorgen en welkom in de WK-tribune.
10: Radio 1.

0: Zo zeg, eens niet wakker worden met slap hangende duiveloortjes deze ochtend. Gisteren rond deze tijd was dat wel zo. Maar vandaag ontwaak je met een lachende Messi en een Mbappé die gevaarlijk dicht in de buurt komt. Ook al lachend hoor. Bijna wordt hij ook WK-topschutter aller tijden. En dat terwijl we allemaal dachten dat er helemaal geen voetbal meer ging komen na het stilleggen door het noodweer. Maar nee, nee. De nacht is voortgegaan en Mercedes was er wakker bij. Goedemorgen, Mercedes.
1: Goedemorgen.
0: Heel veel uitspraken, video's en memes gingen weer hard deze nacht over die regen en alles daarbij. Wat wil je absoluut ons niet onthouden daarvan?
1: Ja, het was een mooie nacht voor de cijferfetischisten. Zeer moeilijk woord.
0: Ja, het was wel nogthans heel vlot hoor.
1: Thanks. Of voor de mensen totally into astrologie. Want de 6 is eigenlijk ook 3 keer 2. En we zagen dus 3 keer 2 mooie goals van echt 3 grote sterren. Het zotste is eigenlijk de 2 goals van Messi tegen Oostenrijk, want die zijn gewoon al iconic geworden. Want die zijn voor de boeken, hè. 17 en zijn 18e goal op dit WK.
0: Wow.
1: Niemand deed het ooit beter. En dit WK alleen heeft Messi al 5 goals gemaakt. Ja, ik vind dat best wel crazy voor iemand die bijna 38 is geworden. De fans, ja, die waren super, super blij. En redelijk opvallend, er was een mevrouw met een bord van 100 jaar oud. Zij is een kind of TikTok famous.
0: Ja, ik heb ze gezien. Het is die vrouw die ook door haar kleinzoon altijd werd gefilmd in het begin. En die bleek dan zo grappig te zijn dat die huge is geworden.
1: Exact. Ach, geweldig om te volgen. Maar er was ook een babytje van amper een paar maanden oud. Dus ja, het verschil was groot in leeftijd in de tribunes.
0: Alle generaties waren er getuigen van. Ik hoorde het trouwens ook dat Filip Joos het totaal niet droog kon houden.
2: Messi! Nee. En nog eens. En nu ja. Lionel Messi. Argentinië 2-0 voor.
3: Ja, huilen. Tranen met tuiten, die Argentijnen. En ik doe bijna mee. Excuus. Maar het is wat. Een jongeling van 38.
0: Oh, een lichte trilling in de stem toegelaten. Je hebt Peter van den Bemt een bepaald woord genoemd bij emoties.
1: Cutie betoetie.
0: Ja, ik vind dat altijd heel moeilijk om te zeggen. Vind je dat ook van Filip Joos?
1: Maar ja, tuurlijk.
0: Allee, zeg het nog eens.
1: Cutie betoetie.
0: Voilà, Filip, je bent er nu ook eentje. Je had gezegd Mercedes 3 keer 2. Mbappé kon niet achterblijven dan.
1: Ja, exact. Mbappé scoorde dus ook 2 goals en dat was tegen Irak. En ook heel mooi voor de mensen die van cijfers houden, want dit was zijn 100ste interland voor Frankrijk. Zeer mooi dus. Er is ook nog een 3e goal gevallen, maar daar hebben we even op moeten wachten, op die van Dembele, want noodweer tijdens de rust. Ongezien. Daar is een stortbui gevallen die dat we hier ook de laatste week of 2 weken al ondertussen zijn aan het meemaken. Geen Stranger Things dingen zoals in Gent, maar het was echt zot. Die fans die zijn uit de tribunes gehaald moeten worden, omdat als er kans is op bliksem binnen de 12 kilometer, is dat een verplicht nummer. Maar dat was echt wel gekke beelden. En dan waren er ook zo 2 pipo's die zo dachten van nee, ik ga geen poncho aandoen. Ja, die gaan nu ziek worden, hè. Allee, jongens.
0: Ja, het was niet alleen heel hevige regen, maar ook de wind blies bijna iedereen weg. Dus je moest wel de tribune verlaten om het allemaal veilig te houden.
1: Ja.
0: Maar daardoor wel een zeer late match, hè.
1: Oh. Wat was het? 2 uur s'nachts?
0: 2 uur s'nachts. Ja, jij was daarbij. Ik was daar niet bij.
1: Ja. Uren, het wordt een concept dat ik niet meer ben aan het vatten op dit moment.
0: Ik begrijp het helemaal. Verfrissende regenbuien, een deeltje daarvan zouden we kunnen gebruiken. We hebben trouwens nog 1 keer 2 te goed van jou.
1: Haaland scoorde ook 2 keer tegen Senegal. Dat was wel een goede match. Het is 3-2 geworden voor de Noorwegen. Naren, dat zeg je niet zo, hè. De Noren bedoel ik.
0: Ja. Gewoon dus, simpel houden.
1: Inderdaad. Ja, die Vikingen die waren dus mega, mega blij. En ja, we weten intussen al hoe dat ze dat tonen. Roeien maar. En deze keer deed de hele ploeg ook mee. Echt mooie taferelen.
0: Ja, heel geweldig. 3 keer 2 is 6, toch? En eigenlijk mogen we ook nog eens zeggen 3 keer 6, want zowel Frankrijk als Noorwegen en Argentinië hebben al 6 op 6. Maar ik kan zelfs al bijna niet meer volgen, maar we zijn er, we geraken er. Ze gaan door naar de volgende ronde. Straks nog meer 6, want dan is het de 6 van Mercedes. Uiteraard, op de socials van Sporza. Dankjewel, Mercedes.
1: Salutjes.
0: Nog een heel fijne ochtend.

0: Om een van de oudste supporters van dit WK-voetbal te zien, ga je dus naar Sportza deze ochtend. Of liever deze middag, want dan verschijnt de hele zes van Mercedes.
1: De WK-tribune.
0: Onwaarschijnlijk hard en niets ontziend. Zo klinkt onze commentaar vaak gericht op de spelers op het veld. En het viel mij vooral op hoe Ronaldo zonder schroom met de grond gelijk werd gemaakt. En dat terwijl in die end dat toch ook een man van vlees en bloed is. Ik betrap mezelf daar soms op. Hoe vaak ik zeg, is het nu zo moeilijk? Of voor een slechte match is dit, trekt op niets. En zo verder. Maar ja, ondertussen staan ze daar voor miljarden mensen te voetballen met alles wat ze hebben. Dus ja, de vraag is een beetje, hoe ga je in godsnaam om met die kritiek en de druk waar niemand spaarzaam in is? We vragen het eens aan Eline Berings. Goedemorgen, Eline.
2: Goedemorgen.
0: Eline, jij bent sportpsychologe en ook ex-atlete, dus ja, je weet er werkelijk alles van. Ik denk, misschien horen ze het niet, misschien lezen ze het allemaal niet wat er rond wordt gestrooid, maar als dat toch gebeurt, hoe komt dat telkens binnen bij een speler of atleet? Of glijdt dat toch makkelijk van hen af?
2: Goh, dat is heel individueel natuurlijk, ook van je eigen context als atleet, hoe je inderdaad daar allemaal in staat. Je hebt bijvoorbeeld atleten die zich daar echt wel zo ver mogelijk van houden, hè, die heel weinig ook zelf actief zijn op social media of in de media, die dat heel erg afschermen, net heel gericht om inderdaad het niet altijd binnen te krijgen, niet altijd te lezen of te horen. Maar ja, het is vandaag de dag natuurlijk heel moeilijk om daar helemaal blind voor te zijn. Dus je voelt het, je ziet het. En ook natuurlijk in het stadion zelf is die druk of die kritiek soms ook zichtbaar en voelbaar natuurlijk. Hè. Dus ik denk dat de meeste topatleten toch minstens daar wel iets van binnenkrijgen, iets van horen of voelen. En het zijn natuurlijk, zoals je zelf ook zei, je inleiding ook uiteindelijk maar gewone mensen die zeer uitzonderlijke dingen proberen doen. En die mens die daar staat, ja, mag je wel van op aan dat het altijd wel ergens binnenkomt. Hè? Dat het altijd wel een beetje binnenkomt. Maar aan de andere kant zijn topsporters natuurlijk ook net daarin echt wel getraind. En hebben ze daarin ook jaren ervaring opgebouwd. Om het ook niet persoonlijker te maken dan het is. Hè? Om het echt als een moment te zien, een momentopname te zien. En die kritiek dus toch niet al te dicht bij jezelf te laten komen.
0: Hoe kan je dat? Hoe kan je daarmee omgaan?
2: Goh, dat eerste geval is natuurlijk, druk en kritiek is vrij subjectief. Hè? Wat de ander zegt of wat de ander roept of deelt, hè? Of schrijft over jou, dat is een mening. Heel veel gaat het ook waar die topsporter op dat moment ook zelf is. Hoe die eigenlijk naar zichzelf kijkt. Hoe staat gesteld met je zelfvertrouwen? Hoe kijk je naar jezelf? En hoe schat je jezelf in? Ik denk bijvoorbeeld de Ronaldo. Ik ken hem natuurlijk niet persoonlijk, maar durf ik vanuitgaan dat hij wel echt vrij stevig in zijn eigen schoenen staat. Goed weet wie hij is, wat hij betekent, wat hij kan. En dan die mindere prestatie eigenlijk zelf gaat beoordelen als oké, het was een mindere dag. Je had er ongetwijfeld zelf veel meer van verwacht, maar eigenlijk vooral daar heel dicht bij blijft. Eigenlijk die inschatting van oké, hoe kijk ik daar zelf naar, hoe kijkt mijn dichte omgeving daarnaar? En eigenlijk inderdaad veel minder belang hechten of veel minder bezig zijn met energieverliezen in meningen die er mogen zijn voor alle duidelijkheid, maar die op zich eigenlijk niet zo waardevol zijn voor je eigen traject, voor je eigen weg die je aflegt. Het is eigenlijk vooral daar heel, heel erg dicht bij jezelf proberen zijn. Heel erg dicht weten van oké, ik weet wat ik er allemaal voor doe. Ik weet wat ik kan. Ik weet wat mijn zelfwaarde is. Die is ook niet afhankelijk van dat ene moment. En daar proberen als topatleet toch sterk in te blijven.
0: Ja, maakt dat iemand echt een topsporter? Want je kan fysiek alles hebben, de meeste dingen voor doen en tot het uiterste gaan. Maar als je mentaal jezelf daar niet zo kan inzetten zoals je zelf beschrijft, dan stopt het al snel, denk ik.
2: Ja, dan kan het heel moeilijk worden. Hè. Er kan bijvoorbeeld zoiets ontstaan als een soort evaluatieangst. Wat best veel jonge atleten bijvoorbeeld soms wel hebben, is dat ze heel veel bezig zijn met wat gaat de ander ervan vinden. Eigenlijk net dit. Hè. Wat gaat de ander ervan vinden? Wat gaat mijn omgeving vinden? Soms heel dichte personen. Wat gaan mijn ouders ervan vinden? Maar zeker ook supporters of de media. Wat wordt er allemaal over mij verteld? En dan kan het zijn dat je een soort angst of onzekerheid gaat ontwikkelen. En dat daardoor eigenlijk niet op je best kan presteren. Dat je eigenlijk een soort threat mode, noemen we dat in de psychologie, dat je eigenlijk in een soort bedreigende situatie gaat komen, dat je bijna niet meer durft spelen of geen fouten meer durft maken, omdat je zoveel schrik ontwikkelt. ja, om inderdaad zo'n slechte dag te hebben, zoals Ronaldo had. En dat is iets wat je eigenlijk in de topsportcarrière net heel erg, zoals ik zeg, probeert of kan leren mee omgaan, om die evaluatieangst net om te zetten naar echt wel heel erg gericht zijn. Oké, wat is mijn opdracht hier? Wat zijn mijn kwaliteiten? Wat zijn mijn eigen superpowers, mijn eigen krachten? Hoe kan ik die maximaal inzetten? En ook, ja, een slechte dag. Ja, gaat niet je hele zijn omvergooien, maar blijft gewoon een slechte dag. Maar dat is natuurlijk soms eenvoudig om te zeggen en niet altijd eenvoudig om toe te passen in een wereld, ja, waar zoveel druk natuurlijk altijd aanwezig is. Hè.
0: Ja, sowieso. En ja, de supporters zijn gewoon letterlijk te zien. Als het niet in DM is of op reacties op sociale media, dan wel in de tribune. Ergens als speler, als atleet, wil je je supporters ook dienen, denk ik. Heb je ook in het geval van het WK voetbal de verantwoordelijkheid als deel van het nationale team. Maar dan hebben we die zaak Jeremy Doku, waarbij wij zelfs gaan kiezen voor hem of hij nu bij de geboorte van zijn kind moet zijn. Hoe moeilijk is dat? Want je voelt die verantwoordelijkheid voor de supporters en ergens is er dat natuurlijk enorm belangrijke privéleven.
2: Ja, dat vind ik persoonlijk een heel boeiend en belangrijk thema ook, waar we toch wel zien dat topsport, ja, nog niet zo lang geleden werden topatleten echt wel gezien als, ja, eten, trainen, slapen. Je hele identiteit is voetballer. Die voetballer moet er staan, die moet daar alles voor opgeven, alles voor laten. En die evolutie is eigenlijk vind ik zeer positief en komt ook vanuit wetenschap. Van, ja, het is net veel gezonder dat die topsporter verschillende lagen blijft hebben in zijn identiteit. Dat Doku ook partner is en nu ook vader wordt. En dat hij daar eigenlijk ook, ja, vanuit zijn eigen waarde, vanuit zijn identiteit eigenlijk zegt van oké, dat WK superbelangrijk. Ik ben op en top professioneel. Maar ik heb ook een andere identiteit en dat is papa worden. En dat gebeurt ook maar één keer of twee keer in je leven. Maar die geboorte alleszins is heel uniek. Ik ga daar naartoe. En ik vind het zelf een zeer positieve evolutie die, zoals ik zeg, echt gesteund is ook vanuit onderzoek. Maar je merkt wel, ja, dat dan allerlei meningen ontstaan vanuit eigenlijk die twee overtuigingen een beetje. Hè? Van die ene overtuiging, die topsporter moet altijd 100% alleen maar gefocust zijn op die carrière. En andere mensen die wat meer mee zijn in toch wel de recentere visie op topsport. Nee, er moet wel ruimte zijn voor die mens. En tuurlijk moet hij naar huis, tuurlijk moet hij papa kunnen zijn, tuurlijk moet hij bij de geboorte zijn. Maar zoals je zelf ook heel mooi aangeeft, is misschien de belangrijkste vraag nog, waarom moeten we daar allemaal van alles van vinden? En kan Doku dat niet gewoon voor zichzelf uitmaken? Hè? Wat voor hem belangrijk is, hoe hij daar zelf in staat. Er zijn atleten die misschien hadden gekozen om te blijven. Er zijn anderen die naar huis gaan. En wat ik daar vooral positief aan vind, is dat die keuze kan vandaag in topsport. Hè? Dat daarover gesproken kan worden, dat erover nagedacht kan worden. En dat die ruimte er is. Maar inderdaad, het kwam met de nodige kritiek hier en daar.
0: Ja, zoveel jaren geleden was dat inderdaad nog ondenkbaar. Ook een sportpsycholoog bij vele atleten, dat is nu ook meer en meer gewoon dagelijks. Ik vraag mij nog af, wat kunnen wij als maatschappij doen om ervoor te zorgen dat de grenzen van spelers gerespecteerd worden? Moeten we gewoon wat meer zwijgen? Al is dat natuurlijk ook wel lastig, want roepen op een match kan ook plezant zijn.
2: Ja, en weet je, ik denk dat we ook op ons moeten kunnen verplaatsen in supporters. Die staan dan natuurlijk ook met heel veel, ja, heel veel energie. Die, ja, die geven daar soms enorm veel. Hè. Die zijn daar soms, die steken daar heel veel geld in. Die zijn er elk weekend. Ja, en bijvoorbeeld als ik terugkom naar Ronaldo. Ja, die heeft natuurlijk ook zoveel momenten gehad waar al die mensen lyrisch zijn, positief zijn, helemaal uit de bol gaan. Ja, en dan weet je natuurlijk dat die andere kant er ook kan zijn. Dat die er misschien ook moet zijn of mag zijn. Het enige dat ik wel fan van ben, is een beetje het idee van oké, elke emotie heeft zijn recht en zijn plaats in deze wereld. Je mag kwaad zijn, je mag teleurgesteld zijn. Maar ergens misschien een debat wel openen over gedrag. Hè, bijhorend gedrag van waar zijn toch de grenzen in verbaal geweld of of soms zelfs fysiek geweld of bedreigingen. Ja, ik denk dat we dat debat gewoon constant moeten voeren, maar tegelijk, ja, een soort mildheid ook hebben van soms is het in the heat of the moment. En zijn die mensen, ja, reageren die vanuit een ongelooflijke passie, wat eigenlijk ook alleen maar mooi is. Is het ergens een beetje kijken, inderdaad, hoe gaan we daarmee om, hoe spreken we daarover? Maar ja, je kan ook heel moeilijk, denk ik, daarin echt heel extreem gaan begrenzen, want dan krijg je soms het tegenovergestelde ook. Dus ik denk daarover praten, zoals we nu aan het doen zijn, daarover nadenken. Soms ook stilstaan bij, ja, wat kan mijn impact zijn op zo iemand als zo'n speler, op Doku bijvoorbeeld, in zo'n belangrijke momenten. Ja, bewustwording creëren. Maar ja, we kunnen daar ook alleen maar ons deeltje doen natuurlijk.
0: Zeker. Wat voor supporter zal jij zijn nu zaterdag, België-Nieuw-Zeeland? Of misschien ben je aan het slapen, dat kan natuurlijk ook.
2: Nee, ik ga het wel, misschien niet volledig, maar wel een stukje volgen. We gaan het zien hoe spannend het ook is. Maar eerlijk gezegd, ik ben natuurlijk daarin echt sportpsycholoog. Ik kijk altijd heel nieuwsgierig vooral. Ik ben benieuwd hoe ze gaan omgaan met de druk toch ook wel. Want het is van moeten hoe ze op het veld gaan staan, met welke emoties, welke communicaties op het veld gaan staan. Dus ik denk dat ik weer vanuit die bril ga kijken. Heel nieuwsgierig, heel benieuwd. En hopelijk gaan ze het goed doen. Hè.
0: Dat is fijn om te horen. Een extra lading empathie kunnen ze gebruiken. Dankjewel, Eline Berings. Fijne ochtend.
2: Graag gedaan.

David Bowie om 9:30. Er is maar één nadeel aan een ventilator deze dagen en dat is dat het soms veel lawaai kan maken op de hoogste stand. Voor de rest geen klagen en we hebben er zelfs een oplossing voor hier bij Radio 1. Want in onze quiz Iedereen Wereldkampioen kan je draadloze oortjes winnen met noise cancelling. Heel stijlvol de hittegolf doorkomen liever. Dus als je wil meespelen en winnen, stuur nu Iedereen Wereldkampioen in de app van Radio 1. 140 kilometer file, files naar Antwerpen op de E17, 20 minuten vanaf Hazendonk. Op de E313 een kwartier vanaf Massenhoven. Op de E19 een kwartier van voor Kleine Bareel. Op de N16 naar Willebroek, 20 minuten file rijden aan de werken in Temse. Het gaat ook langzaam naar Brussel op de E19, 20 minuten vanaf Zemst. Op de E40 een kwartier van Berthem tot De Ring. En verder 20 minuten van Everen tot in de Europese wijk. Op de binnenring rond Brussel een klein een half uur vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. In Brussel is het Tervurentunnel naar het centrum momenteel gesloten en op andere plaatsen nergens meer dan 10 minuten vertraging. Radio

0: alles waar de rode duivels nu geen tijd voor hadden gebeurd in de videoclip van My Silver Lining. Daarin rijdt de zussen First Aid Kit door Californië met een prachtige cabrio. Ondertussen zijn ze natuurlijk al niet meer in Californië, in LA, want ze moeten zich nu gaan voorbereiden op Nieuw-Zeeland in hun basiskamp Seattle.
1: Iedereen wereldkampioen.
0: Even inzoomen op de letter L. Niet de L van liefde, jammer, maar toch wel die van groep L. Alvast twee landen zitten daarin waarvan wij denken op zich nog goed bezig, maar de wereldtitel pak je niet. Ze hebben uiteraard veel andere talenten en die ga je snel leren kennen in onze quiz. Iedereen wereldkampioen. Vandaag met Kroatië en Ghana en ook met Astrid onder andere. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Astrid, jij bent je dag heel slim aan het starten. Want wat ben je nu al aan het doen, nog voor het te warm wordt?
2: Ik ben het huis aan het keuzen.
0: Dat is echt fantastisch. Inspirerend. Om 20:10 kan het nog net. Wordt het heel warm bij je thuis?
2: Het is toch redelijk warm, maar nu alles staat open, dus het kan een beetje afkoelen.
0: Ja, het leven is aan de vroege mensen, dat is heel slim aangepakt. Astrid, jij neemt het zo meteen op tegen Natasha. Ook een heel goeie morgen.
3: Goedemorgen. Ik ben een beetje overdonderd, maar ik ken niet zoveel van de voetbal, maar ça va, hè.
0: Maar dat is nu net het voordeel van hier toch kandidaat te zijn, Natasha, want ik ga jou niks over voetbal vragen. Dat is het voordeel van dit programma, de WK-tribune.
3: Aha.
0: De naam is afleidend, okay. Maar het gaat over alles naast het voetbal, dus andere talenten van deelnemende landen. Dus dat is goed, hè?
3: Oké. Ja,
0: dus
3: okay,
0: ik kan met een gerust hart eraan beginnen. Zometeen 5 vragen voor jullie allebei. Allee, het gaat er een beetje van afhangen hoe goed je het doet.
3: Ja.
0: Blijf je juist antwoorden, dan krijg je de volgende vraag. Antwoord je fout, gaat de volgende vraag naar de tegenstander. Vraag 5 is beslissend. Als je die juist hebt, dan win je draadloze oortjes met noise cancelling. En anders gaat het naar de andere. We gaan rustig beginnen met Astrid. Zijn jullie er klaar voor?
3: Ja.
0: Oké. Okay. Astrid, in Kroatië ligt het dorp Hum. Is dat volgens het Guinness Book of Records het kleinste dorp ter wereld of het charmantste dorp ter wereld?
2: Het charmantste dorp.
0: Nee, het is het kleinste dorp. Charmant had leuk geweest en misschien is dat ook wel zo, maar vooral het kleinste. We gaan dan automatisch al naar Natasha. In Ghana ligt het Volta-meer en beslaat 3,6% van het totale landoppervlakte. Is het Volta-meer A, het grootste kunstmatige meer ter wereld of B, het grootste zwembare meer ter wereld? Wat denk je?
3: Het grootste zwembare meer, omdat de samenvloeiing is.
0: Het kon zeker zo zijn, maar nee, het is kunstmatig. En zwemmen wordt er zelfs sterk afgeraden. Er zitten parasieten en krokodillen, dus ik zou mij er niet aan wagen.
3: Ik dacht gewoon door de samenvloeiing, maar ja, ça va, dat dan nog geen kanaal is.
0: Best goed geraden, maar net ernaast. Dat brengt ons opnieuw bij Astrid, vraag 3. Op dit WK voetbal komen 2 keer 2 broers in actie. Waar liggen hun roots? Kroatië of Ghana?
2: Ghana.
0: Ja.
2: Een gokje.
0: Oké, we gaan met jou door, Astrid. Goeie gok. De Pollia condensata komt ook uit Ghana. En het is het levende object met de hoogste glans ter wereld. Is dat A, een plant of B, een schimmel?
2: Een plant.
0: Ook heel goed. Dat brengt ons bij vraag 5. Als je die juist hebt, Astrid, dan is het voor jou allemaal. Het elektriciteitsnetwerk hebben we te danken aan de Kroaat Nikola Tesla. Maar wat is er nog uitgevonden door de Kroaten? Is dat A, een veiligheidsspeld of B, een stropdas?
2: Sorry, wat was het eerste? Ik had niet gehoord.
0: Een veiligheidsspeld of een stropdas?
2: Een stropdas.
0: Maar ja, goed gedaan. Een lachende verliezer, dat is altijd fijn. Dus dat is heel lief, Natasha, dat je het Astrid gunt. Noise cancelling, oortjes, draadloos zijn voor jou deze ochtend.
3: Het is voor haar.
2: Dankjewel.
0: Voilà, het kuisje gaat zowaar beter gaan, daar ben ik zeker van. Dus veel succes ermee nog.
3: Ik heb veel bijgeleerd.
0: Ja, ook altijd belangrijk in het leven. Dankjewel om mee te doen, allebei.
3: Graag gedaan.
2: Salutjes.
0: Bye-bye.
3: Bye-bye.

Wat hebben we gemeen dan? Kijk eens om me heen wie dat er mee kwam. De wereld is geen lotto, nee geen speelhal. Gaan we wachten totdat iedereen hier neervalt? Nee, zeg maar dat je deelnam. Wou we bruggen voordat alles hier uiteenvalt. Je zet sneller als je alles doet alleen.

Dit binnenkort op heel wat weiden zijn podia. In het Luid en Live, Loin d'ici. Zwangere Guy, een van de eerste stops is Rock Werchter.

0: zinnige smaak.
1: Radio 1 live.
2: In de vorm van een vulkaan. Dat weet je dan ook weer. Dat alleen al is de moeite om toch te kijken. Maar wat nog? Daarvoor hebben Max Vrijes met zijn overtuigingskracht en aandoenlijk enthousiasme. Goedemorgen, Max.
3: Hey, dag Dorian.
2: Hey.
3: Hey. Nee, dat klopt hoor. Ik kom je graag opnieuw nog eens enthousiasmeren voor een ploeg waar de passie van overloopt en de liefde uitsijpelt. En als ik het goed heb, dan weet jij dat als geen ander, want jij bent al een wedstrijd van deze ploeg gaan kijken met de fans. Dat is de Democratische Republiek Congo, toch?
2: Ik heb ze nooit liever, luider en gezelliger geweten.
3: Ja, wel, zalig. Dan ga ik iedereen die nog niet overtuigd is, nog een beetje meer overtuigen. Want ik geef graag 5 redenen om straks je tv'tje op te zetten voor onze Congolese vrienden. En reden nummer 1, die is meteen extra sportief.
4: And it is the World Cup outfit that has taken the world by storm. The leopard suits worn by the DR Congo national team. When they arrived to Houston last week, they have now gone viral.
3: Ja, ze konden er niet van over daar in Houston. Al bij hun aankomst gaan die Congolese voetballers bijnaam Leoparden, de luipaarden, die gaan meteen viraal. En dat is allemaal te danken aan die iconische stijlen. Het is nogthans een vrij sober zwart kostuum dat ze aan hebben wanneer ze daar de luchthaven binnenkomen. Maar met daarop wel een prachtige lap stof in luipaardprint. En dat heeft uiteraard een reden.
5: The leopard symbolizes like the strength, the resilience, something strong. So I want to translate this vision, this feeling, this kind of values.
3: Je hoort de Congolese designer Alvin Junior Mac. En die zegt, ik wil de nationale ploeg een hart onder de riem steken door middel van wat ze aan hebben. En dat luipaard, dat staat in de Congolese cultuur voor kracht en voor moed. Vandaar dus, als je dat aan hebt, dan voel je dat ook. Kleine disclaimer trouwens, er zijn geen luipaarden mishandeld bij het maken van deze... Ja, het zijn een soort van stoffen lappen. Het betreft hier een luipaardprint. Het is geen echt luipaard. Dus voor Gaia achter de Congolese ploeg aangaat, weet je dat ook al. Dat kunstluipaard dat heeft wel gewerkt. Want in de openingsmatch tegen Portugal zetten ze een goed blok neer. En ze leveren een historische prestatie.
6: That's interesting. Whistle! We have history in Houston!
3: History in Houston. De allereerste goal ooit op een WK voor Congo. Die wordt gemaakt door Johan Wissa. En daarmee heeft Johan Wissa ook al meer goals gescoord dan alle Belgen samen op dit WK. En het is meteen ook een van de redenen om te kijken, die Johan Wissa. Want dat is echt een ongelooflijk verhaal. In 2021 wordt er bij hem aangebeld. Hij doet open, hij ziet een vrouw staan en hij krijgt uit het niets een lading vloeistof in zijn gezicht. En die vloeistof, dat blijkt zuur te zijn. De schuldige wordt wel gevonden en aangehouden en veroordeeld. Maar Johan Wissa, die moet dan wel 6 maanden knokken om het zicht in zijn oog te behouden. Maar hij komt dus terug. 5 jaar later is hij voor eeuwig god in Congo. Met die allereerste goal, dat allereerste punt ook. Dat was ongelooflijk. Die openingsmatch, die eindigt in 1-1. Als je niet kijkt voor Johan Wissa alleen... Ja, kijk dan voor de rest van de ploeg, zou ik zeggen. Want daar zit een Belgische enclave bij die Congolese ploeg. Dat hou je niet voor mogelijk. Dat is ook niet zo heel vreemd natuurlijk. Die connectie tussen Congo en België, die is er. Die is historisch. Vanuit Belgische kant, laat ons zeggen, op zijn minst niet zo heel erg proper geweest natuurlijk. Dus eigenlijk is het minste wat we kunnen doen supporteren voor de Congolese ploeg. En voor onder andere, en stop me als je iemand hoort die je kent, Dorian, Chancel Mbemba, de kapitein, ex-Anderlecht, Mathieu Epolo, geboren in Brussel, speelt voor Standaard, keeper. Joris Kayembe, ook een Brusselaar, speelt voor Genk. Mukau, Noah Sadiki, Theo Bongonda, die kwamen allemaal ooit voor de Belgische jeugdselecties uit. Die staan nu dus voor Congo op het WK. En het is iets wat we al vaker gezien hebben. Hè. Heel veel Belgische connecties op dat WK. Dus ook... deze nacht.
2: Ik heb de Sporza supporterszetel dus effectief gedaan met heel wat Congolese supporters. Ik deed dat met Brian MG, een artiest. En die zat zelfs met alle Belgische spelers daar te whatsappen. Dus die kende die ook. Die had met sommigen ook zelfs nog gevoetbald. Dat is wel gezellig. Dan sta je daar even te sturen met sterspelers.
3: Ja, inderdaad. En soms denk ik dan, maar echt met het meeste respect voor onze selectie. Ik zeg het, ik sta er nog altijd achter, onze rode duivels. Maar we hadden misschien wel een paar van die Congolese spelers kunnen gebruiken.
2: Ik denk het wel.
3: Ja, maar goed. Het is een goed recht natuurlijk om daarvoor te kiezen voor Congo. En je zou wel gek zijn om niet voor Congo te spelen, want wat een fans.
7: Having seen what happened today is a miracle. I know even the president, Congolese president is here, Felix Tshisekedi.

0: he came to attend this game. And as you could see, the joy is just... We're just excited!
1: Ja, het is een van die Congolese fans. Na die bewuste 1-1 tegen Portugal, hè, werd daar gevierd alsof het een overwinning was. Nochtans, ook veel fans die er niet bij kunnen zijn. Want er is nog altijd die ebola-uitbraak in Congo. Er is daar ook nog die oorlog, die burgeroorlog in Oost-Congo. Maar die aanwezige fans die compenseren dat dus met ruimschoots, muziek, met dans, met kleuren, met vlaggen. En jawel, terug van nooit weg geweest, de vuvuzela.
2: Is dat niet van het WK 2014?
1: Ja. Dat is uit Zuid-Afrika, inderdaad. Het is ook misschien een reden...
2: 2010 dan.
1: Ja, 2010. Ja. Ja, Zuid-Afrika. Het is een reden ook misschien om niet te kijken naar dat WK. En dat brengt me dan meteen bij reden nummer 5. En die heet Michel Kuka Mboladinga. Ook wel bekend als Lumumba Vea.
3: Imagine being such an incredible fan that your country calls you up for the World Cup and you get to travel with the official delegation. That's exactly what happened to Michel Nkuka Mboladinga, who first went viral during the 2025 AFCON. This legend from DR Congo attended every one of his nation's matches at the tournament in brightly colored suits, brought a pedestal into the stands, and stood in a statuesque pose with his arm raised high for the entirety of the matches. Guy doesn't move.
1: Je hebt hem sowieso niet gezien tijdens de vorige wedstrijd. Toen zat hij nog in ebola-quarantaine. 21 dagen heeft hij daarin gezeten. Maar misschien zag je hem wel tijdens het afgelopen Afrikaanse kampioenschap. Toen ging hij viraal omdat hij gedurende hele wedstrijden gekleed als Patrice Lumumba, dat is de eerste president van onafhankelijk Congo, in die tribune stond. Het is een statige pose, hand omhoog, zwaaiend naar de wereld, maar zonder een vin te verroeren. 90 minuten lang. Dus die ging zelf viraal, maar hij doet het vooral voor Congo, zegt hij. Voor hem is het de manier om de ploeg aan te moedigen. En hij is ondertussen ook een officieel deel geworden van de Congolese delegatie. Zijn vlucht en verblijf worden betaald door de president himself. Hij kreeg een huis en een autocadeau met als nummerplaat Cadeau du Président. Dat is op zijn minst bijzonder te noemen. Ik gun het hem ook helemaal. Dus vanavond 4 uur tv op om Michel Mboladinga en de Congolese ploeg aan het werk te zien.
2: Ik zou niet anders meer durven na dit, Max.
1: Dat hoor ik graag.
2: Dankjewel. Tot morgen.

0: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
1: Dat had ik even nodig.
0: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers. Wat plaatsen we tegenover het onmenselijke? KVS verwelkomt je in een nieuw theaterseizoen vol verhalen over hoop. Ontdek nieuw werk van Junior Mtombeni, Nona de Meij Gallagher, Marta Baltazar en Alessandra Schutin. En voorstellingen van onder meer Ultima Vest, Peeping Tom, Comilfo en De Hoe. Het volledige programma? KVS.be. Samen met De Standaard, Brus en Radio 1. Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
1: Dat had ik even nodig.
0: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, dus er komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC. Beweegt met je mee.
5: Eén film. Eén uitzonderlijk formaat. Eén plek in de Benelux.
6: Help me go home.
5: Beleef die Odyssey van Christopher Nolan in IMAX 70 mm film. Exclusief bij Kinepolis Brussel. Vanaf 15 juli. Reserveer nu je tickets op kinepolis.be.
7: Nu bij Aldi, 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
8: Juni, dat is Pride maand. Maar waarom valt die maand nu? Of waarom valt de Pride nu? En hoe belangrijk is de Pride vandaag? Daar gaan we het over hebben, zometeen na het nieuws.
9: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
11: 10 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. De federale regering roept vandaag het Nationaal Crisiscentrum samen over de aanhoudende hitte. De bedoeling is om informatie te verzamelen en advies van experten in te winnen om te kijken of er extra maatregelen moeten genomen worden. De nacht van donderdag op vrijdag wordt mogelijk de warmste ooit in België gemeten met temperaturen die niet zullen zakken onder de 25 graden. En vooral die hitte 's nachts baart experten zorgen. In steden zal het probleem ook groter zijn dan op het platteland, zegt Thomas van Hamel, meteoroloog bij het KMI.
12: Te weten is ook dat in stedelijke gebieden de temperatuur vaak ook nog enkele graden hoger, tot wel 5 graden of meer hoger kan liggen door het stedelijk hitte-eilandeffect als er weinig wind is en ook een heldere hemel, wat effectief ook verwacht wordt. Het zijn ook meestal de mensen die in appartementsgebouwen wonen en vaak ook geen airconditioning hebben, die dan zeer kwetsbaar zijn, ja.
11: Vanaf vandaag kan iedereen op mypension.be de werktellers voor de pensioenbonus en pensioenmalus raadplegen. Door de pensioenmalus daalt je pensioenbedrag als je vroeger stopt dan de wettelijke pensioenleeftijd. Je kan die malus vermijden door aan 2 voorwaarden te voldoen. Een loopbaan van 35 jaar met minstens 156 gewerkte dagen per jaar en over de gehele loopbaan 7020 gewerkte dagen. Die tellers kan je nu dus terugvinden op mypension.be, zegt Giselle Curvers van de pensioendienst.
13: Sta je heel dicht bij je pensioen, ja, dan kan het al zijn dat je ziet, ah ja, mijn 2 voorwaarden voor de malus staan al in het groen, dus ik kan vervroegd op pensioen gaan zonder malus. Maar je kan dus ook zien van ja, hoe ver sta ik nog af van die voorwaarden. En zo krijgt de burger toch al een eerste zicht op wat dat die pensioenhervorming die vanaf 1 januari 2027 ingaat, betekent.
11: Op minstens 20 online platformen delen Belgische mannen stiekem genomen naaktfoto's van hun vrouwelijke partner. Dat blijkt uit onderzoek van VRT Nieuws. Het gaat om foto's als de vrouwen onder de douche staan of zich omkleden of slapen. Het maken en delen van die beelden zonder toestemming is strafbaar. Maar vaak is het lang wachten voor justitie het probleem aanpakt. En dat heeft verschillende oorzaken, zegt Lisbeth Stevens van het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.
6: We weten dat dat in de praktijk vaak te maken heeft met een gebrek aan middelen en aan mensen en soms ook wel aan kennis over het fenomeen. Maar ik denk dat we ons ook zeer bewust moeten zijn dat justitie dit niet alleen zal kunnen en dat ook de grote internetspelers een belangrijke verantwoordelijkheid hebben en dat we echt moeten evolueren naar een systeem waarbij er kan preventief vermeden worden dat dit soort beelden verspreid worden zonder de toestemming van de personen die zich op die beelden bevinden.
11: De stad Gent verbiedt het gebruik van AI-toepassingen Grok en DeepSeek op de werktoestellen van het stadspersoneel, dat meldt de kranten morgen. Grok is de AI-chatbot van Elon Musk en die werd vorige maand geblokkeerd. Bij de Chinese chatbot DeepSeek gebeurde dat vorig jaar al. Schepen van digitalisering Hafsa El Bazioui legt uit waarom die beslissing werd genomen.
14: Het ging over ethische principes, maar het ging ook over veiligheidsrisico's. Denk maar aan het opslaan van data waar geen transparante informatie over is wat met die data gebeurde. En het ging ook over Grok die eerder dit jaar al in opspraak kwam door het genereren van seksueel getinte AI-beelden van minderjarigen. Dat zijn heel ernstige zaken die we ook ernstig moeten nemen.
11: Na Oekraïnse droneaanvallen op de Krim zitten grote delen van dat door Rusland bezette schiereiland zonder elektriciteit. Afgelopen nacht werd ook een olieterminal aangevallen. Het Oekraïnse leger probeert de Krim te isoleren met aanvallen op bruggen, wegen en energieinfrastructuur. De bedoeling is om de oorlog voelbaarder te maken voor de inwoners daar en de vele Russische toeristen op de Krim en om de Russische militaire logistiek ook in de bezette gebieden te verstoren. Het weer vandaag meestal licht bewolkt en opnieuw erg warm. Maxima tussen 28 graden aan zee en 32 graden in het centrum van het land. Vanaf morgen tot en met het weekend blijft het zonnig en erg warm met maxima die zonder problemen boven 35 graden gaan. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Radio 1. De wereld van Sophie. Met Sophie Lemaire.
8: Een zeer goeiemorgen en welkom bij Radio 1. Dit is Madness.

0: Op en neer huppelen is misschien net wat veel gevraagd bij deze temperaturen. Maar op en neer huppelen met je hoofd, dat is ook al een begin. Madness met baggy trousers. Goedemorgen.
1: De wereld van Sophie.
0: Het is juni, midzomermorgen. Examentijd, intussen voor velen al einde van de examentijd. En juni, dat is ook Pride Maand. Een wereldwijde themamaand waarin de acceptatie, emancipatie, zichtbaarheid van de LGBTQIA+ gemeenschap centraal staat. En een maand dus om liefde, diversiteit en vrijheid te vieren. En dat blijkt nog steeds nodig te zijn. Homofobie blijft een probleem. Homo- en transfoob geweld neemt zelfs toe in ons land. En in tientallen landen in de wereld is homoseksualiteit gewoon nog verboden. Komende zaterdag is er in Boedapest in Hongarije de Pride March. Dat is een optocht die vorig jaar nog onder de regering van Orbán verboden werd. Of wat Orbán toch probeerde te verbieden. Want dik tegen zijn zin zakten toen minstens 200.000 mensen naar de Hongaarse hoofdstad af om die Pride daar te gaan vieren. Het was de grootste opkomst ooit voor het land. En dat voelde als een overwinning, nog voor Viktor Orbán officieel ook overwonnen werd. Dat merkten toen Yves Aerts en Thomas Jans van Savaria. De Vlaamse belangenverdediger is dat van LGBTQIA+ mensen en organisaties.
2: Vorig jaar was de Pride in Boedapest een enorm belangrijk evenement. Want zoals je wellicht weet, is de Pride vorig jaar verboden door Viktor Orbán, die toen nog premier was. Die heeft eigenlijk jarenlang wetten ingevoerd in Hongarije tegen LGBTQI+ personen en dus ook de Pride verboden. En op dat moment hebben wij met Savaria beslist, we moeten naar daar, want de mensen die de Pride organiseren zeggen, we gaan het sowieso toch doen en ze hebben alle steun nodig die ze kunnen krijgen.
3: Verboden of niet, deze Duitsers reizen af naar Boedapest om morgen mee te stappen in de Pride. Al riskeren ze daarvoor wel een boete, zegt de Hongaarse premier.
4: Het was een hele rare sfeer, want wij waren daar een paar dagen op voorhand. Er was ook nog een mensenrechtenconferentie de dagen voordien, voor de paraden op zaterdag. Iedereen was een beetje angstig, maar ook tegelijk onzeker vooral over wat gaat er gebeuren. Want er was aangekondigd dat er straffen konden zijn, dat mensen beboet konden worden, dat de organisatoren vervolgd zouden worden. Dus iedereen was onzeker van, kan het wel doorgaan? En ook, gaan mensen opdagen? Hè? Dus het was eigenlijk de schrik van, we zijn hier nu wel, maar wat gaat er zaterdag gebeuren? Wat gaat er zaterdag namiddag gebeuren om 2:00 als die parade moet beginnen? Dus dat was een hele rare week, die dagen voor die parade. Dus dat was, ja, zoiets heb ik hier nog nooit meegemaakt, want je weet, hier kan het in alle vrijheid doorgaan en gaan mensen helemaal opgedirkt naar daar om blij te zijn, om te strijden ook wel. Maar daar was het van, oei, kan het wel doorgaan? En ja, dat maakte het toch wel bijzonder.
2: Ja, wat mij ook nog opviel, is dat de regering er alles aan deed om ervoor te zorgen dat mensen niet zouden komen. Er werden langs het parcours overal, het parcours dat de organisatie gepland had, werden er palen met gezichtsherkenningscamera's gezet. En dus was het de bedoeling om mensen af te schrikken, want iedereen zou automatisch herkend worden en beboet worden. Dat was een manier voor de regering om ervoor te zorgen dat mensen niet de trein, de tram gingen nemen naar Boedapest Centrum om mee te lopen met die parade.
3: De Belgische Belangenvereniging van de Holibi-gemeenschap stapt mee in Boedapest en vindt dat de Belgische regering meer van zich mag laten horen.
4: We hadden ook mensen uitgenodigd om mee te gaan. Mensen uit de kringen rond Savaria hebben ook politici meegevraagd. En die vroegen ook vaak van, ja, maar gaat het wel mogen? Gaat het wel kunnen? Gaat er geen geweld zijn? Ja, dat blijft altijd een risico in zo'n omstandigheden. Je weet dat niet. Met een regime zoals dat van Orbán weet je niet welke opdracht de politie krijgt en zal uitvoeren. Of misschien hooligans die opgetrommeld werden, dat heeft Orbán ook al wel eerder gedaan. Dus het was een onzekerheid. En ik zelf dacht altijd van, ja, wat er ook gebeurt, ik wil het doen. Omdat buitenlandse deelnemers beschermen ook een stuk de binnenlandse deelnemers. Als wij er zijn, zal de politie minder gemakkelijk tegen ons kunnen optreden. En dus eigenlijk ook tegen het geheel van de parade. Dus dat was wel een manier om solidair te zijn.
2: Ik denk dat wij als delegatie op een bepaald moment ook wel een beetje bang zijn geweest. Of onzeker, zeker in die uren voorafgaand aan de parade zelf, omdat we echt geen idee hadden wat er zou gebeuren. De organisatoren hadden ons ook een beetje misschien bang gemaakt, doordat zij het zelf ook niet goed wisten. We wisten wel dat de burgemeester van Boedapest er alles aan ging doen, die is wel een voorstander van LGBTQI+-rechten, om ja, zijn hele gewicht erachter te zetten. Die was ook zelf officieel de organisator, waardoor dat hij zelf vervolgd zou worden als er iets zou gebeuren. Maar ondanks al die dingen was het heel onduidelijk in die uren vooraf van wat gaat er gebeuren. En dan op het moment dat we zijn beginnen samenkomen met onze Belgische delegatie in de buurt van de parade, begonnen we wel te merken dat er meer en meer mensen aan het opduiken waren. We zagen plots overal regenboogvlaggen, wat eigenlijk in Hongarije ongezien is, want ook strafbaar. En dan ja, bleek er plots, en achteraf bleek het cijfer van 200.000 tot 300.000 mensen, dat uit heel Hongarije massaal veel mensen waren opgedoken in de Staten van Boedapest. En dan is die angst volledig weggevallen en heeft plaatsgemaakt voor een ja, uitzinnige sfeer. Je voelde ook bij de Hongaren de opluchting van we zijn hier met zoveel samen. Ja, de treinen zaten vol, zijn de mensen afgezakt naar Boedapest in een uitzinnige sfeer.
3: Trommels, regenboogvlaggen en luide popmuziek. Na weken van onzekerheid kan de Pride in Boedapest eindelijk beginnen.
4: Ja, ik krijg er nu al tranen van in de ogen eigenlijk, omdat ik het toen zo euforisch vond, omdat de tegenstelling met de dag ervoor, hè, of met de uren ervoor, is zo groot. Als je hier een Pride hebt, dan zie je in Brussel of in Antwerpen of andere plaatsen overal regenboogvlaggen, zie je overal blije mensen, zie je, weet je van dit gaat lukken, ook al is het nog altijd een protest. Daar wisten we niet wat er ging gebeuren. En ik had geen schrik voor een boete, maar ik had wel schrik dat er extreemrechts tuig zou zijn dat mensen gewelddadig zou aanpakken. En misschien niet mij, maar anderen. Hè. En dat dan omgekeerd zien in een euforie, want dat was het eigenlijk. We hebben uren moeten wachten vooraleer we konden vertrekken. We stonden ergens in het midden van de parade opgesteld, maar tegen dat er zoveel mensen konden door die straten beginnen wandelen. Wij hebben daar een paar uur, en het was mooi weer, het was zoals hier, hè, het was echt wel heel warm. Stonden we daar zo gewoon in de blakende zon te wachten om te kunnen vertrekken. Ja, en dat was ongelooflijk. Ook omdat we kregen al via WhatsApp berichten door van mensen die meer vooraan liepen of van media of zo, die dan lieten zien van zie eens hoeveel volk hier is. Hè. En zeker toen de beelden kwamen, de historische beelden misschien van over de brug, als je die beelden zag vanuit de lucht genomen, dan zag je pas hoeveel mensen daar waren en zag je van dit is het begin van het einde van het Orbán-regime. Dit geeft hoop, dit geeft kracht, dit geeft mensen de idee van ja, de meerderheid van de Hongaren wil helemaal niet dat vrijheden ingeperkt worden.
5: Thank you so much. Hello Budapest.
2: En dan op een bepaald moment ja, kom je in beweging en kom je op die grote lanen die er in Boedapest zijn. En dan zie je, zo ver je kan kijken, zie je massa volk. En ja, je voelt die verbondenheid met iedereen. Je voelt de hoop voor de toekomst. De opluchting bij de Hongaren die eigenlijk verkiezing na verkiezing steeds moedelozer werden. En dachten van, wij zitten hier voor eeuwig opgescheept met een vreselijk regime. De angst had plaatsgemaakt voor blijdschap, voor vreugde, voor blijdschap voor de Hongaren vooral, denk ik. Maar ook ja, voor ons enorm ontroerend om te zien, emotioneel. Ja, alle emoties gaan die dag door jou heen.
5: But I can tell you, we are many, many more than just the thousands of people that are standing here. Because all across...
4: Als ik er nu aan terugdenk, dan krijg ik ofwel tranen in de ogen ofwel kippenvel, omdat ik het ja, zo bijzonder vond. Je komt uit een heel donker verhaal en je kan het plots licht maken. Je kan er vreugde in brengen, je kan er hoop aan geven. Ja, en dat gevoel had ik toen. De setting is al anders dan wat we misschien gewend zijn. Hè. Er zijn bijna geen praalwagens in zo'n parade. Het is echt een betoging. Er is wel veel kleur, veel vlaggen. Je kan het bijna niet vergelijken met in West-Europese landen de feestelijke parades die er zijn. Het waren zeker niet alleen activisten die vanuit een LGBTI-community kwamen, maar het waren alle mensen die vonden van dit gaat te ver. En dat gevoel onthoud ik daarvan. Als we samen op straat komen, als we samen vechten voor die vrijheden waar we allemaal achterstaan, ja, dan kunnen we het ook maken. Hè? En dat is dan een half jaar later ook gebleken, toen dan de verkiezingsuitslag binnenkwam en Orbán verloren heeft.
2: Dit is een moment dat ik zeker heel mijn leven zal herinneren. Hè? Dat was ongelooflijk om mee te maken. En ik denk er zowel negatief als positief aan. Negatief in de zin van wat er in Hongarije is gebeurd, kan ook bij ons in België gebeuren. Onze rechten zijn niet voor eeuwig verworven, dus we moeten ook hier altijd waakzaam zijn en zien dat we niet in die Hongaarse toestanden verglijden, want ja, er zijn hier partijen die kijken naar Orbán als grote voorbeeld. En als die aan de macht komen en eenzelfde regime willen installeren, ja, dan zou het wel slecht kunnen aflopen met onze gelijke rechten. Anderzijds natuurlijk positief. Hè. Ook in moeilijke tijden, ook wanneer het slecht lijkt te gaan, is er altijd hoop en kunnen de dingen positief veranderen.
4: Ik heb een t-shirt gekocht toen ook uit sympathie. Ik heb het nu ook aan met Budapest Pride erop. Met het logo van de stad erop. Het symbool van de stad, maar dan in regenboogkleuren. Ik draag dat regelmatig. Ik heb het onlangs ook nog eens gedragen toen ik in Ninove was. Omdat je weet dat in Ninove een extreemrechts bestuur aan de macht is. Dat als een van de eerste daden heeft beslist van we gaan geen regenboogvlag meer uithangen. Hè. En zo is het ook begonnen in Hongarije. Hè. Het is begonnen met de kleur weg te nemen. Het is begonnen met te zeggen dat soort symboliek willen we niet meer. En de volgende stap was en we gaan de Pride verbieden. Dat is gevaarlijk. En je moet eigenlijk direct beginnen optreden in het begin. En wanneer ik dat t-shirt draag, dan denk ik daaraan. Dan weet ik van, in Hongarije heeft het te lang geduurd. Hebben de Europese politici te lang laten gebeuren wat er zat aan te komen. En zo'n t-shirt van Hongarije, van de Pride daar, als ik dat draag, dan denk ik van ja, we moeten waakzaam zijn, want wat daar is gebeurd, kan ook op andere plaatsen gebeuren. Wel, nu zaterdag is de eerste Pride in Budapest nadat het regime Orbán weg is. De nieuwe premier heeft al gezegd van ja, natuurlijk moet dit kunnen plaatsvinden. Dus ja, ik kijk er naar uit. Ik zou het fijn vinden om een Pride in vrijheid te hebben en om terug te kunnen opkomen voor wat het echt bedoeld is. Namelijk tegelijk mensen samenbrengen en kracht geven, maar tegelijk ook zeggen tegen beleidsmakers er moeten hier nog dingen verbeteren, want in Hongarije is er nog heel veel dat beter kan en de nieuwe regering zal daar werk van moeten maken.
2: We hebben dit jaar een prijs uitgereikt aan Budapest Pride, maar ook aan Pécs Pride. Dat is een andere grote stad in Hongarije waar vorig jaar de Pride ook onder vuur lag. We hebben die organisatoren dit jaar een prijs gegeven voor hun inzet die ze al die tijd getoond hebben. Dus het zou leuk zijn als we die prijs ook ofwel in Budapest Pride of Pécs Pride later op het jaar kunnen overhandigen. Maar waar wij vooral blij mee zijn, is dat die solidariteit vandaag misschien een beetje minder nodig is. Vorig jaar was het heel belangrijk dat we er waren. Dit jaar kan het gelukkig in alle vrijheid doorgaan. En als we dit jaar gaan, is het vooral om mee te feesten en om mee te vieren dat het eindelijk op een positieve manier kan doen.
5: Happy, happy Pride!
0: Happy Pride, daar gaan we het over hebben vandaag. Waarom vieren we de Pride in juni? Waarom blijft die zo belangrijk? En hoe lang kennen wij hier al Pride-bijeenkomsten in ons land? Als je graag wil reageren, zeker doen. Dat kan via de app van Radio 1 of op het Radio 1-kanaal van VRT Max. De reportage was van Anke van Meer.
6: Radio 1.

0: Nectarwood met Naturally. De binnenring rond Brussel, 10 minuten vertragen. Tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde, op de Brusselse kleine ring richting zuid, is het een kwartier aanschuiven van Koekelberg tot op de Kruittuinlaan. Daar is één rijstrook afgesloten. Je moet in het centrum van Brussel rekening houden met hinder door een betoging. Rond het Warandepark zijn verschillende straten afgesloten voor een staatsbezoek. Naar Brussel gaat 10 minuten trager op de E19 vanaf Vilvoorde. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel en richting Gent 10 minuten extra van Antwerpen-Noord tot Deurne. Op de N16 naar Willebroek 20 minuten file rijden aan de werken in Temse. En op andere plaatsen zijn er alleen maar kleinere vertragingen.
1: De wereld van Sophie.
0: We hangen vandaag de regenboogvlag buiten, want het is Pride maand. En het blijft nodig om op te komen voor de rechten van queers. Hoorden we net nog van Yves Aerts en Thomas Jans van Savaria, die vorig jaar afzakten naar de Pride March in Hongarije, die toen nog verboden werd door Viktor Orbán. Hongarije, een van de vele landen waar homorechten de voorbije jaren weer onder druk kwamen te staan. Gelijke rechten voor LGBTQI+ mensen zijn helaas na vele decennia van strijd voeren nog altijd geen verworvenheid. En dus blijft die Pride maand relevanter dan ooit. Goedemorgen, Vincent Bilot.
2: Dag, Sophie.
0: Waarom is het eigenlijk juni de Pride maand?
2: Dat heeft alles te maken met wat er in juni 1969 in New York gebeurt. Je moet weten, homoseksualiteit is in grote delen van de wereld nog verboden in de jaren 60, zelfs in een westers en democratisch land als de Verenigde Staten. Op zogenaamde sodomie staan zelfs gevangenisstraffen. De FBI bijvoorbeeld houdt in de jaren 50 en 60 lijsten bij van vermoedelijke homoseksuelen. Op tv worden ouders gewaarschuwd dat hun kinderen in de val van de homofilie kunnen gelokt worden.
3: Do you want your son enticed into the world of homosexuals? Or your daughter lured into lesbianism?
2: Laat je dochter toch niet in de handen van het lesbianisme vallen. Het klinkt haast als een sapvisse secte. Hè? Maar het is exemplarisch voor de tijdgeest in het Amerika van de jaren 60. Homoseksualiteit wordt op tv zelfs voorgesteld als een ziekte die zich snel verspreidt doorheen het land.
4: Homosexuality is in fact a mental illness which has reached epidemiological proportions.
2: Neemt epidemische proporties aan.
0: Wauw.
2: Onwaarschijnlijk eigenlijk, het is nog maar 60 jaar geleden. De Amerikaanse psychiatersvereniging trouwens neemt homoseksualiteit in de DSM van 1952, het psychiatershandboek zeg maar, in die DSM van 1952 nemen ze homoseksualiteit nog op als een mentale stoornis. En dat zal pas in 1974 aangepast worden.
0: Wow.
2: Maar in de jaren 60, ja, kun je toch wel zeggen, zijn queers nog, ja, toch een beetje paria's, hè, die hun seksuele identiteit moeten verbergen. Alleen misschien in het progressievere New York zijn er hier en daar plekken waar queers elkaar kunnen opzoeken. In alle discretie. Eigenlijk zelfs een beetje in den duik. Met name in de wijken Harlem en Greenwich Village zijn er zo'n paar horecazaken waar horibies welkom zijn. En één daarvan is de Stonewall Inn in Christopher Street in Greenwich Village. Het bestaat vandaag nog altijd. Ik ben er ooit geweest.
0: Ah ja?
2: In die Stonewall Inn. Het is eigenlijk een heel gewoon pand, hoor. Een rode baksteen. Doet een beetje denken aan een Engelse pub. Maar het wordt in 1966 de eerste gay bar van New York. Uitgebaat door de maffia.
0: De maffia?
2: Ja, de Italiaanse maffia baat de eerste gay bar van New York uit.
0: Huh?
2: Nu, ze doen dat voor alle duidelijkheid niet uit goedertierenheid of omdat ze zo open-minded zijn. Nee, ze rekenen om te beginnen veel hogere prijzen aan in die bar, want ze weten dat queers toch bijna nergens anders terecht kunnen dan in hun bar. En bovendien persen ze ook heel veel mensen af die die zaak frequenteren.
0: Wow.
2: En dan dreigen ze ermee om hen te outen bij hun werkgever of hun familie en zo dus ook nog eens geld te incasseren.
0: Amai.
2: Eigenlijk bijna een soort verdienmodel, zou je kunnen zeggen.
0: Een perfide verdienmodel.
2: Nogal, nogal. Maar voor alle duidelijkheid, ik zeg nu wel gay bar, maar zo profileert dat café zich niet openlijk natuurlijk. Het is en blijft iets clandestien. Er bestaat in die dagen zelfs zoiets als de Public Morale Squad. Zeg maar de zedenpolitie van New York.
0: Het
2: is iets wat we vandaag associëren met streng religieuze regimes zoals Iran.
0: Mm-hmm.
2: Maar in de jaren 60 valt die zedenpolitie dus met de regelmaat van de klok binnen in horecazaken waarvan ze vermoeden dat er ontucht heerst, zeg maar, waar holibies samenkomen. Om dat te vermijden trouwens, schuift de maffia achter de Stonewall Inn de politie geregeld een envelopje toe. Weet je hoe ze dat noemen?
0: Nee.
2: Gayola.
0: Gayola?
2: Zoals de payola die radio-dj's krijgen om bepaalde plaatjes te spelen in die tijd. Zo betaalt de maffia dus gayola om geen razzia's te moeten ondergaan in hun gaybar.
0: Ja.
2: En zo is de Stonewall Inn eind jaren 60 dus het toevluchtsoord voor al wie vrij zijn, haar of hun seksualiteit wil beleven. Hè. Maar razzia's, pas op, die vinden er evengoed wel plaats hoor. Daar, er zijn altijd overijverige homofobe of pesterige politieagenten die het leuk vinden om de holibies in de Stonewall Inn te jennen door daar gewoon onaangekondigd binnen te vallen voor een identiteitscontrole. De queers die ondergaan dat dan maar gelaten, omdat ze weten natuurlijk dat als ze opgepakt worden of gearresteerd, dat ze strenge straffen riskeren.
0: Mm-hmm.
2: Maar dat loopt eind juni 1969 toch wel even anders. In de nacht van 27 op 28 juni valt de politie weer maar eens binnen in de Stonewall Inn. 7 op 28 juni, dat zal deze week dus precies 57 jaar geleden zijn. Om 20 over 1 s'nachts is het, dan vallen ze de zaak binnen met veel machtsverstoon. 4 agenten in burger, 2 agenten in uniform en dan nog 2 inspecteurs. De muziek wordt meteen uitgezet, de lichten gaan aan. Zo'n 200 klanten die daar aanwezig zijn, wordt gevraagd om zich te identificeren. En ook deze man is daarbij.
5: The first police officer that came in with our group said the place is under arrest. When you exit, have some identification and it'll be over in a short time.
2: Ja, de inspecteur zegt dat de controle snel voorbij zal zijn, maar het zal anders lopen. De politie verzamelt iedereen achteraan in een achterzaal van de bar om dus ID's te controleren.
6: They pushed everybody like to the back room and slowly asking for ID's. Meanwhile, there was crowds forming outside the Stonewall, wanting to know what was going on.
2: Ja, intussen verzamelen zich buiten aan de Stonewall in nieuwsgierige mensen die zich afvragen wat daar binnen allemaal gebeurt. Maar dus de mannen worden gevraagd om zich te identificeren. Wie vrouwenkleren draagt, wordt naar de toiletten begeleid om daar na te gaan of ze wel echt vrouw zijn. Dan wel mannen die zich als vrouwen verkleden. Maar die laten zich deze keer niet zomaar doen. Er wordt geduwd en getrokken, er ontstaan een paar schermutselingen. Eén vrouw die de Stonewall uitgeraakt, die raakt slaags met de politie.
7: A rather tough lesbian was busted in the bar. But when she came out of the bar, she was fighting the cops and was trying to get away. And the harder she fought, the more the cops were beating her up. And the madder the crowd got.
2: Hoe harder de politie op die vrouw inslaat, hoe kwaader de menigte buiten wordt. Die menigte begint met muntjes naar de politie te gooien. Koperen muntjes, want copper betekent in het Engels niet alleen koper, maar ook flik.
8: And then everybody started to throw pennies. Like, you know, like they were, this is what they were, nothing but copper. You know, coppers, that's what they were worth.
2: De reactie van de politie is er een van pure woede en razernij. Agenten slaan dat hele café kort en klein met de inboedel erbij.
7: What they did in the Stonewall that night, they took bats and just busted that place up. The mirrors, all the bottles of liquor, the jukebox, the cigarette machines.
2: Intussen voelen die 200 klanten zich gevangen gehouden. Deze aanwezige noemt het zelfs een gijzeling.
6: They didn't let anybody out. They were just holding us almost like in a hostage situation where you don't know what's going to happen next.
9: But there were little tiny pinholes in the plywood windows. I'll call them the windows, but they were plywood. And we could look out from there. And every time I went over and looked out through one of the pinholes, we were shocked at how big the crowd had become.
2: Ja, door de kieren en spleten van de vensterluiken zien ze wel dat zich dus buiten een al maar grotere menigte verzamelt en er ontstaat een soort kwaadheid en energie die zich richt tegen die bullebakken van de zedenpolitie.
10: Things started off small, but there was an energy that began to flow through the crowd.
2: Het blijft niet bij wat duwen en trekken en muntjes gooien. Er wordt gescholden, er wordt gespuwd. Op een bepaald moment loopt iemand uit de menigte naar de sigarenwinkel op de hoek om aanstekervloeistof te halen.
10: Someone at this point had apparently gone down to the cigar stand on the corner and got lighter fluid.
11: And then somebody started a fire. They started with little lighters and matches.
2: Ja, er wordt daar aan de Stonewall in een brandje gesticht. En nu heeft ook de politie door dat de sfeer grimmig wordt en dat het daar uit de hand dreigt te lopen.
11: This was the first time I could actually sense, not only see them fearful, I could sense them fearful.
2: Ja, de menigte voelt dat ze de overhand krijgt, dat de politie in het defensief zit.
12: There was joy because the cops weren't winning. The cops were barricaded inside. We were winning.
2: Deze agent herinnert zich nog hoe machteloos ze op dat moment staan.
5: We had maybe 6 people And by this time, there were several thousand outside.
2: Ja, wij zijn met 60, deze agent. Zij ondertussen met een paar duizend. Nu, Amerikaanse burgers zijn het in de jaren 60 wel gewoon dat protesten al eens met harde hand worden neergeslagen door de politie. Maar deze keer heeft de menigte geen schrik van de matrak. De rollen lijken omgedraaid.
8: In the civil rights movement, we ran from the police. In the peace movement, we ran from the police. That night, the police ran from us. And it was fantastic.
2: Deze keer moet de politie het zelf op een lopen zetten, zegt deze man, en het is fantastisch. Deze man vindt het zelfs ook een beetje ironisch.
8: Gay people were never supposed to be threats to police officers. They were supposed to be weak men, limp-wristed, not able to do anything. And here they were lifting things up and fighting them and attacking them and beating them.
2: Homo's wonnen nooit van de politie. Wij toch niet met onze slappe handjes. Maar kijk, deze keer zijn wij het die de politie afdrogen. En de steun van de menigte buiten die groeit met de minuut.
6: You could hear screaming outside. A lot of noise from the protesters. And it was a good sound. It was a real good sound to know that, you know, you had a lot of people out there pulling for you.
2: Klinkt als muziek in de oren van die queers daarbinnen natuurlijk. De hele buurt komt het voor de klanten van de Stonewall in opnemen. Uit alle straten van New York komen mensen toegestroomd en de politie moet uiteindelijk de aftocht blazen. De queers stand their ground. Ze hebben van zich afgebeten, niet langer van plan om zich te laten intimideren. Daags nadien, of ja, eigenlijk diezelfde ochtend nog, overschouwt deze deelnemer van die opstand de ravage en hij wordt er poëtisch van.
6: The day after the first riot, when it was all over, and I remember sitting, and I looked at that street, but it was dark enough to allow the street lamps to pick up the glitter of all the broken glass and all the debris. And it was beautiful. It was like the streets we fought on was strewn with diamonds. It was like a reward.
2: Al dat gebroken glas, al dat puin, het lag in de maneschijn te blinken als diamant, zegt deze man. Het was prachtig, het voelde als een beloning. Ja, de volgende dag keert de politie terug en er ontstaat eigenlijk eenzelfde kat-en-muisspel dat de queers weer winnen.
7: And then the next night, I mean, it didn't stop after that. Once it started, once that genie was out of the bottle, it was never going to go back in.
2: De gist is uit de fles. Dit protest zal niet gaan liggen, Sophie, want de steun van de omwonende New Yorkers die groeit ook elke dag nog aan. Vanuit heel New York, vanuit heel het land komen nu mensen mee protesteren om het op te nemen voor homorechten eigenlijk. Die dagenlange protesten daarbuiten aan de Stonewall Inn, die raken bekend als de Stonewall Riots.
13: There was no going back now. There was no going back. There was no... We had discovered a power that we weren't even aware that we had.
2: Er was in ons een kracht vrijgekomen waarvan we niet wisten dat we ze in ons hadden. Mm-hmm. Dat protest dat neemt zulke proporties aan. Dat wordt als zo'n belangrijk precedent gezien in de ontvoogdingsstrijd, laten we zeggen. Dat een jaar later, op de eerste verjaardag van die Stonewall Riots, New Yorkers samenkomen aan die Stonewall Inn om dat moment te herdenken, om te vieren wat ze daar toch maar mooi gepresteerd hebben.
14: We're going to take back our identity. We're no longer going to allow society to label us. We'll be out loud and proud. And in your face.
2: Out loud and proud. In your face. Deze aanwezige vergelijkt de impact van de Stonewall Riots met die van Rosa Parks, de zwarte vrouw die weigerde om op de bus haar plaats af te staan aan een blanke.
7: This was the Rosa Parks moment, the time that gay people stood up and said no. And once that happened, the whole house of cards that was the system of oppression of gay people started to crumble.
2: Ja, die Stonewall Riots die zorgden ervoor dat het hele discriminerende systeem jegens queer mensen als een kaartenhuisje in elkaar zakte. Hè. En dus de woorden die toen in juni 1970, een jaar na de riots, die toen door heel New York galmden, dat waren dus deze. Hè.
14: Out loud and proud.
2: Out loud and proud.
0: Sindsdien vieren we de Pride al zoveel jaren aan een stuk. Goed om die geschiedenis ook eens te kennen. Dankjewel, Vincent Bilou.
1: Radio 1.

0: Anthony and the Johnsons met You Are My Sister. Heel wat mensen in de app sturen. Hoezo speel je nu niet Stonewall Riot van Dressed Like Boys?
1: De wereld van Sophie.
0: Zeker wel. Vorig jaar bracht singer-songwriter Jelle den Turk zijn debuutalbum uit van zijn soloproject Dressed Like Boys. En één van de nummers op dat album is inderdaad Stonewall Riot Forever. De Stonewall-rellen eind juni 1969, waar Vincent het net over had, en die dus de wereldwijde Pride-optochten voortgebracht hebben. Het verhaal van die Stonewall Riots liet een diepe indruk na op Jelle den Turk toen hij daarover las. Hij vereeuwigde die gebeurtenis in een song en ook de mensen die erbij waren in die song. In de hoop op die manier ook zijn stem te laten horen. Anke van Meer sprak met hem.
2: Ik was een plaat aan het maken en mijzelf heel veel vragen aan het stellen. Dus op een bepaald moment begon ik een beetje de roots van mijn eigen queerness te gaan onderzoeken. Ik wilde op een of andere manier ingang vinden in de queer community. Want ik was al best lang uit de kast. Ik was oud, maar nog niet per se proud. En ik voelde een drang om te weten hoe die community ontstaan is. Hoe sterk die community is. Hoe groot die community is. En dan ben ik beginnen graven, gewoon op het internet. En kwam ik plots op het verhaal van de Stonewall Riots uit. En dan ben ik zo helemaal in beginnen deepdiven. En gaandeweg begon er een melodie in mijn hoofd te spelen. Ik hoorde zo instant een walsje, ik weet niet waarom. Dat keerde maar heel de tijd terug in mijn hoofd. En die Stonewall Riots, dat kwam daar dan over. Die is uiteindelijk een song geworden, Stonewall Riots Forever. En de tekst van die song, ik heb daar bijna niks zelf van geschreven. Dat zijn allemaal flarden van getuigenissen van mensen die er toen bij waren.
3: Clubs came down, but a brick wall opened up.
2: Bijvoorbeeld in de eerste strofe zit de zin: And Veronica Lake gave her right name. She's a bar star, a warrior in velvet pumps.

Waarom Veronica Lake? Het was niet effectief de legendarische actrice Veronica Lake die in Stonewall was. Maar als je naar Stonewall ging, omdat dat daar illegaal was, moest iedereen zijn naam registreren aan de ingang. En natuurlijk gaf niemand zijn echte naam. Iedereen gaf een nom de plume, een nom de guerre. En dus was er iemand, een transvrouw, en die noemde zichzelf Veronica Lake. En dus Veronica Lake had ene avond de fout gemaakt om toch haar echte naam te geven. Veronica Lake gave her right name. Flashed her shields and then they were sisters no more. En zo zitten er heel de tijd kleine quotejes in. Ik kan zelfs zeggen, de naam Dressed Like Boys komt ook uit die song, komt ook uit die getuigenissen. Dat zit ergens in de lyrics. We strapped our breasts down and dressed like boys. En dus ook daar, dat ging over een getuigenis van iemand die in het weekend zich als man, als jongen wilde verkleden. En dus strapped her breasts down, dressed like boys,

hoe meer dat ik erover nadacht, hoe meer dat ik begon te beseffen, fuck, dat vind ik kei cool dat ik hier geen protestsong aan het schrijven ben en dus gewoon heel luid begin te roepen en te tieren, maar dat het net een heel elegant en zacht walsje is. Dat het een heel zachte vorm van protest is. Waar veel weemoed in zit en waar dat ik vooral heb proberen de pijn weer te geven van de mensen die er toen bij waren en de pijn die gewoon heel diep geworteld zit in de queergeschiedenis.

Ik heb het gevoel dat ik met dat nummer mijzelf heb leren kennen, mijzelf heb leren aanvaarden en van mijzelf heb leren houden. Door te leren houden van de queer community op zijn geheel. Want dat is zo'n mooie gemeenschap. Dat zijn allemaal mensen die op een bepaald punt of meerdere punten in hun leven een juk van zich hebben afgegooid. Wat ik heel dapper vind. En we leven nu eenmaal in een heteronormatieve maatschappij waarin dat juk er dus nog is. Je wordt heteronormatief opgevoed. Je bent ofwel een jongen, je bent ofwel een meisje. Alles is op hetero's gericht. Als je kijkt naar tv, als je luistert naar muziek, je ziet het in alles. En dat valt u natuurlijk minder op als je hetero bent. Maar als je al heel je leven voelt dat er diep binnenin iets anders aan de hand is, dan ja, groei je wel op met een bepaald verwachtingspatroon waarvan dat je eigenlijk al stiekem weet, ik kan hier niet aan voldoen. Dat is dat juk. En iedereen in de queer community heeft dat op een bepaald moment van zich afgegooid. Dat is zo sterk, dat is zo dapper, dat is zo mooi. En door het verhaal van Stonewall te zien, waarin mensen voor het eerst dat ook hebben uitgesproken, van wij zijn geen tweede rangs burgers, wij zijn mensen, wij hebben rechten, heb ik beseft, shit, ik ben ook geen tweede rangs burger. Ik ben ook een mens, ik heb ook rechten. En ik ga me daar niet voor schamen, wel een tegendeel. Ik ga me bevrijd voelen, ik ga me veel lichter voelen, ik ga huppelen over straat in plaats van gebukt.

Er zat heel veel angst in mij. Ik zat nog op heel veel plekken vast. Uiteindelijk wilde je gewoon ook erbij horen. Hè? En al heel je leven heb je mechanismen ontwikkeld om erbij te horen. En daarmee grote delen van jezelf een beetje verstopt. Of onder een laagje humor en sarcasme om erbij te horen. En daarmee grote delen van jezelf een beetje verstopt. Of onder een laagje humor en sarcasme gelegd, bijvoorbeeld. En Stonewall was inderdaad voor mij zo'n soort kantelpunt mentaal. En daarom

0: Meer info op telenet.be.
1: Code Yellow!
2: Radio 1 live.
3: Heeft me ieder hoekje van Stonewall getoond. En alle verhalen die er hangen. Madonna daar bijvoorbeeld nog een keer gespeeld heeft.
4: 50 years of standing up to discrimination, hatred, and worst of all, indifference. And it all started here, at Stonewall.
5: Yes.
3: Ik heb hem dan ook gevraagd, hoe is het nu voor u om hier aan het roer te staan in tijden van Trump. En hij zei, New York valt nog reuze mee, want New York is niet Amerika. Maar de angst begint ook hier binnen te sijpelen. En hij zei, daarom is het zo belangrijk om dat verhaal van Stonewall te blijven levend houden. It's important to know your history, or you may not have a future. Dat heb ik altijd wel meegenomen. Ik zeg dat zelfs altijd als we Stonewall spelen, zeg ik het ook op podium. Er zijn mensen die meermaals naar onze shows komen kijken, meermaals op een jaar. Dan zit ik soms te denken, moet ik dan iedere keer heel dat verhaal? Allee, die kennen dat al. Maar ik heb toch voor mezelf beslist, ik ga dat altijd blijven vertellen, net omdat het belangrijk is. En dat is niet een queer agenda in mensen hun strot duwen. Nee, dat is informeren. Dat is gewoon zeggen, kijk, er is veel leed geweest in het verleden. Er is ook al veel strijd geweest in het verleden. Dat geeft voor veel queer mensen die bijvoorbeeld nog in de kast zitten, kan dat een anker geven. Hè? Dat kan moed geven. Hè? Dat kan zeggen van, wacht eens, maar dan kan ik misschien ook, als die mensen zo dapper zijn geweest, dan kan ik dat misschien ook. Het heeft mij strijdvaardiger gemaakt. Ik ben nooit iemand geweest die op de barricade stond. En Stonewall, heel dat verhaal, heeft mij strijdvaardiger gemaakt. Je moet weten, het was toen illegaal om queer te zijn. Het was zelfs illegaal om alcohol te serveren aan queer mensen. Als je betrapt werd op queer zijn, dan je speelde je job kwijt. Maar niet alleen dat, er werd voor gezorgd dat je nergens anders nog een job kon vinden. En je werd basically buiten de maatschappij geplaatst. Zo hard was dat toen. En toch zijn die mensen op de barricades gaan staan. Toch hebben zij actief strijd geleverd. En die zijn dat heel hun leven blijven doen. En dat vervult mij van respect en van ontzag. Dan zou het voor mij heel fout aanvoelen om dan niet zelf mijn eigen kleine steentje te proberen bijdragen. Dat heeft mij al zo gesterkt. Mensen die na shows huilend naar mij komen en hun eigen verhaal vertellen. En hun verhouding met Stonewall vertellen. Mensen die er zelf ook al heen zijn geweest. Mensen die lang in naar Amerika zijn gevlucht omdat ze hier nog niet konden zichzelf zijn. Er zijn koren die mij berichten sturen van, wij willen Stonewall opvoeren. Onlangs nog kreeg ik een bericht uit Detroit. Ja, het heeft wel iets losgeweekt. En telkens als we het live spelen, op het einde gaan de vuisten in de lucht. En dat is het iedere keer, dat is zo'n krachtig moment. Ik sta daar zelf altijd zowel de tranen te verbijten. Het heeft al veel teweeg gebracht.
6: Clubs came down. But a brick wall opened up.

0: Schitterende song is het. Dressed Like Boys met Stonewall Riot Forever. Van het album Dressed Like Boys. Als je Jelle den Turk deze zomer aan het werk wil zien, dan kan je eigenlijk ongeveer in gans Europa terecht, want hij gaat erg veel optreden de komende weken. Alle data vind je op dressedlikeboys.com. We hebben het vandaag in de wereld van Sophie over Pride, want het is juni, Pride maand. Het is dit weekend 57 jaar geleden dat de Stonewall Riots plaatsvonden. In Hongarije gaat de Pride March dit weekend door. En het is ook dit jaar 30 jaar geleden dat in Brussel voor het eerst een Pride parade plaatsvond. Daarover, die allereerste, gaan we het straks hebben na het nieuws van 11 uur. We gaan het hebben over het belang van de Prides. En Els, bezorgt u nog wat meer Pride anthems die u misschien nu al op uw playlist kan zetten. Op de Brusselse Kleine Ring richting Zuid is nog een kwartier aanschuiven van Koekelberg tot op de Kruidtuinlaan. Daar is één rijstrook afgesloten. Je moet in het centrum van Brussel rekening houden met hinder door een betoging. En rond het Warandepark zijn verschillende straten afgesloten voor een staatsbezoek. Op de Antwerpse Ring richting Nederland verlies je een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Op de E17 richting Antwerpen 10 minuten vertragen. Tussen Lokeren en Vaasmünster komt door een obstakel op de linker rijstrook. Op de N16 naar Willebroek nog een kwartiertje file rijden aan de werken in Temse. En verder alleen maar kleinere vertragingen gemeld. Het is intussen iets voor 11. We maken tijd voor een beetje nieuws. Straks meer.
1: Tijdens de Tweede Wereldoorlog bouwde Nazi-Duitsland de Atlantic Wall. Een verdedigingslinie langs de Europese westkust. Meer dan 5000 kilometer forten en bunkers.
2: Een van de best bewaarde stukken van de Atlantic Wall ligt in Raverszijde, tussen Oostende en Middelkerke.
1: Meer dan 60 bunkers, observatieposten en geschutstellingen.
2: Weet ik veel, zoek dekking in een van de bunkers. En jij kunt erbij zijn. Weet ik veel over Atlantic Wall Raverszijde? Dinsdag 30 juni van 12 tot 1 op Radio 1.
1: Win je tickets voor de uitzending in Raverszijde op, VRT Max.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando.
3: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Na 140 jaar innoveren, gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
7: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
8: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6.500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
9: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
10: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
9: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
10: Ja, blijf gaan.
9: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
11: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruik. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minute nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Bijvoorbeeld naar Tunesië. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
2: Een pasgeboren baby? Zo weer het nest uit. Pas getrouwd? In geen tijd 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze kon vasthouden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudstaven. Goudwisselkantoor.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: 11 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Lode Roels. Vanaf vandaag kan iedereen op mypension.be de werktellers voor de pensioenbonus en de pensioenmalus raadplegen. Door de pensioenmalus daalt je pensioenbedrag voor wie je vroeger stopt dan de wettelijke pensioenleeftijd. Je kan die malus vermijden door aan twee voorwaarden te voldoen. Een loopbaan van 35 jaar met minstens 156 gewerkte dagen per jaar en over de gehele loopbaan ook 7020 gewerkte dagen. Die tellers kan je nu terugvinden dus op mypension.be, dat zegt Giselda Curvers van de pensioendienst.
6: Sta je heel dicht bij je pensioen, ja, dan kan het al zijn dat je ziet, ah ja, mijn twee voorwaarden voor de malus staan al in het groen, dus ik kan vervroegd op pensioen gaan zonder malus. Maar je kan dus ook zien van ja, hoe ver sta ik nog af van die voorwaarden. En zo krijgt de burger toch al een eerste zicht op wat dat die pensioenhervorming die vanaf 1 januari 2027 ingaat, betekent.
5: Het psychiatrisch ziekenhuis in Rekem bij Lanaken in Limburg begrijpt de ongerustheid van burgemeester Marino Keulen over de komst van moordenaar Freddy Horion, maar hij garandeert dat alles veilig zal verlopen. Horion mocht gisteren de gevangenis van Hasselt verlaten en is nu opgenomen in de gesloten afdeling in Rekem. Volgens Keulen was hij beter opgenomen in het buitenland. De directeur van het centrum, Johan Hilling, zegt dat de nodige veiligheidsmaatregelen zijn genomen.
7: Wij zijn ter plaatse gaan kijken met een multidisciplinaire ploeg. Hebben herhaaldelijk contact met hem gehad, onderzocht, dat zorgvuldig bekeken en besproken. En wij denken inderdaad dat we die opdracht aankunnen. Er zijn maar 3 voorzieningen met medium security facilities in Vlaanderen. Wij zijn er daar eentje van. Wij zijn ook een openbare instelling. En we vinden dat ook onze maatschappelijke opdracht om dat op een goede manier te doen, zowel naar betrokkenen als naar de veiligheid van de samenleving.
5: Horion zat een levenslange gevangenisstraf uit voor de moord op 6 mensen in 1979. Begin juni had de strafuitvoeringsrechtbank in Gent beslist dat hij van de gevangenis naar een forensisch zorgcentrum kon gaan. Kazerne Dossin in Mechelen heeft alle namen van mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog vanuit de Dossin-kazerne zijn gedeporteerd naar concentratie- en vernietigingskampen laten inlezen. Alles samen gaat het om 25.843 mensen. Het project Elke Naam Telt begon 2,5 jaar geleden en iedereen die dat wilde kon een naam inlezen. Daardoor blijven de slachtoffers in herinnering. De ingelezen namen zullen in een volgende fase allemaal te horen zijn in de Dossin-kazerne. De Iraanse ambassadeur bij de VN zegt dat de straat van Hormuz gedurende de eerste 60 dagen van de onderhandelingen met de VS open zal blijven en dat er geen tol gevraagd zal worden. Wat er daarna gebeurt, dat zal volgens hem afhangen van het resultaat van de onderhandelingen tussen beide landen. De ambassadeur ontkent wel dat er met het Iraanse geld dat de Amerikanen jarenlang hebben geblokkeerd en nu vrijgegeven, Amerikaanse landbouwproducten zullen worden gekocht. Hij zegt ook dat het overleg met de VS al goed is verlopen en dat er nu vooral gepraat wordt over de minst omstreden zaken. Vandaag meestal licht bewolkt en opnieuw erg warm. Maxima tussen 28 graden aan zee en 32 in het centrum van het land. Vanmorgen tot en met het weekend blijft het zonnig en bloedheet, met maxima die vaak boven 35 graden gaan. Vanaf zondag meer kans op buien en hevig onweer. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1.
4: De wereld van Sophie.
3: Met Sophie Lemaire.
8: Goedemorgen.

0: Called
1: Come
0: Quest.
1: De DJ.
0: Zeker dat wel.
2: De wereld van Sophie.
0: 23 juni, we hebben het over de Pride vandaag. Want juni, dat is Pride maand. Komende zaterdag zal in Boedapest een nieuwe Pride March passeren. Exact 1 jaar nadat Viktor Orbán die had proberen verbieden. En het is dit jaar ook exact 30 jaar geleden dat er voor het eerst een Pride onder die noemer door de straten van Brussel trok. En dat hebben we voor een groot stuk te danken aan de nu 78-jarige Brusselaar Sjille de Man. Hij had in de jaren 80 al deelgenomen aan gelijkaardige optochten in België en daarbuiten. En die deden hem dromen van meer. Bart Bogaert zocht hem op.
3: Mijn eerste Pride was in Keulen. In de jaren 80. En toen had ik een vriend. En toen heb ik heel die Pride met mijn vriend hand in hand gelopen. Dat had ik in België zeker vast niet gedaan. Het feit van daar open en bloot als homo rond te lopen en geen negatieve reacties krijgen, alleen maar positieve reacties, en openlijk met mijn vriend hand in hand kunnen lopen, dat was een enorme bevrijding. Dat was ongelooflijk. En dat was zo bevrijdend dat ik daarop heb gedacht van, dat moeten we in België ook organiseren. En dan is dat gebeurd.
4: 1, 2, 3, 4, alle homo's zijn hier. 5, 6, 7, 8, we hebben lang genoeg gewacht.
3: Dus er was een Pride die homodag eten in 79 in Antwerpen. In 80 is dat de homo- en lesbienendag geworden. En toen is die in Brussel doorgegaan, maar daar was bijna niemand. 81 is die terug in Antwerpen georganiseerd. En daar waren er 200 mensen of zo. En toen is het allemaal stilgevallen, want dat waren de jaren van AIDS. Dat was werkelijk een periode van terugval van de beweging. En dan is de beweging opnieuw duidelijker geworden vanaf de jaren 90. En daarna is het Roze Zaterdag geworden.
5: Op Roze Zaterdag komen homo's en lesbiennes op straat omdat ze ervaren dat ze nog vaak worden gediscrimineerd.
3: Maar dat was naar het model van Nederland. En in Nederland organiseren ze een Roze Zaterdag om de 2 jaar. En iedere keer in een andere stad. En dus de eerste Roze Zaterdag was in 90 in Antwerpen. In 92 in Gent. En toen heeft het Vlaams Blok serieus gescoord in Antwerpen. En hebben we besloten om terug naar Antwerpen te keren. Dus dat was in 94. En uiteindelijk is dan de Pride naar Brussel gekomen. Met nog steeds de naam Roze Zaterdag. Maar daar hebben we de naam veranderd. En hebben we de Belgische Lesbien en Gay Pride Roze Zaterdag Samedi Roos van gemaakt. Een hele mond vol, maar dat was een compromis tussen de Vlamingen en de Walen en de Brusselaars.
6: Het thema van de hele dag was Out Together. Samen naar buiten komen. Voor het eerst ook Vlaamse, Brusselse en Waalse homo's en lesbiennes in 1 optocht.
3: Maar de bedoeling was dat na 96 dat de Pride 2 jaar later in Charleroi of in Luik zou doorgaan. Maar de Pride was zulk een succes, 4000 mensen. En de 2 jaar ervoor in Antwerpen waren er 2000 mensen.
6: Veel jonge mensen, veel enthousiasme ook. En in al hun verscheidenheid eensgezind achter de eis voor een verbod op discriminatie.
3: Het belangrijkste van die homodagen of homo-lesbienendagen, dat waren de eisen van erkenning van het koppel. Ook voor de wet tegen de discriminatie. Ook tegen het artikel, en ik weet het artikel niet meer, 371 bis, dat aan homo's en lesbiennes niet toelaat van betrekkingen te hebben voor een 18 jaar. Terwijl aan heterokoppels dat wel 16 jaar is.
6: Ze willen meer, een gelijke behandeling voor homo-koppels en hun diverse samenlevingsvormen. Meer dan eens duikt de eis op voor een echt homo-huwelijk.
3: Eens dat we het gros van de revendicaties gerealiseerd hadden. En dat is de wet tegen discriminatie, het homohuwelijk, de adoptie, de erkenning van de meemoeder. Eens dat we dat gerealiseerd hadden, dan is er even een periode geweest van 2 jaar waar men niet duidelijk wist waarom dat we naar een Pride kwamen. En toen is er een nieuwe coördinator aangeworven door de Pride in 2009. En die heeft het concept gelanceerd van Pride for Everyone. En de Pride for Everyone, dat betekent, de Pride wordt georganiseerd door de LGBTQIA-gemeenschap. Maar iedereen is welkom. Iedereen die een open geest heeft. Iedereen die de maatschappij niet als sluiter heteroseksueel beschouwt, die is welkom. En vanaf dat moment is er veel meer volk gekomen. En dat waren ook families, mijn kinderen, enorm veel verscheiden mensen. En vanaf dat moment is de Pride een feest van de diversiteit geworden.
1: Zou die jongen die daar 40, 45 jaar geleden voor het eerst de hand van zijn lief vastpakt, zou die tevreden geweest zijn als we hem hadden verteld waar we 40, 45 jaar later
3: absoluut
1: stonden?
3: Ja, absoluut. Ja, ja. Ik ben zelf 2 keer getrouwd geweest met een vrouw. En het idee was van tegen mijn homoseksualiteit te vechten. Mijn vader had mij gezegd dat ik tijdens mijn puberteit homoseksuele gevoelens ging hebben en dat ik daartegen moest vechten. En dat heb ik geloofd. Dus ik vocht er tegen mijn homoseksuele gevoelens. En op een bepaald moment heb ik dan gezegd van dat mijn puberteit wel heel lang duurde. Dat was tot op mijn 32 jaar. En dan ben ik uit de kast gekomen. Maar gedurende die periode daarvoor werd er over homoseksualiteit bijna niet gesproken. Er is de zanger Bill Ferdy die in 70 voor de eerste keer een coming-out act heeft gedaan op televisie.
7: Ik heb het eerst gezegd aan mijn vrienden, kennissen en dan pas aan mijn moeder. Omdat ik weet dat het heel moeilijk is voor een moeder om dat te verwerken. Eerst te aanvaarden en te verwerken. En nu zeg ik het gewoon aan het publiek.
3: Maar voordien werd er over homoseksualiteit niet gesproken. Dus als ik nu zie hoe dat we in 30 jaar een hele evolutie hebben meegemaakt, zelfs als er nu en dan een backlash komt, dan ben ik heel, heel tevreden. En, ja.
1: En bent u hoopvol voor de komende 40, 45 jaar?
3: Ja. Ja, ik denk dat wel. Het zal moeilijker worden, omdat er is een soort backlash, maar dat komt vooral door de sociale media en door de polarisatie die er bestaat. Maar tegelijkertijd is het zo ingeburgerd van het huwelijk, ingeburgerd van transpersonen te hebben die gewoon trans zijn, dat ik denk dat we daar niet meer vanaf kunnen. Dus er zullen stappen teruggezet worden, maar over het algemeen zal het vooruit gaan.
0: Chille de man. Of chille, moet ik zeggen. Niet chille. Hij is vast ook heel chill. En zeer hoopvol. De man die mee verantwoordelijk is voor het ontstaan van de Pride in ons land. De Brussels Pride die heeft u al gemist dit jaar. Die was in mei. Maar van 5 tot 9 augustus is er natuurlijk ook nog altijd de Antwerp Pride. Met als kers op de taart de Pride Parade op 8 augustus.
8: Radio 1.

0: Het zesde metaal met alles moet veranderen. Op de Brusselse Kleine Ring, richting Zuid, kwartiertje aanschuiven van Koekelberg tot op de Kruittuinlaan. Daar is één rijstrook afgesloten. Je moet in het centrum van Brussel rekening houden met hinder door een betoging. En rond het Warandepark zijn verschillende straten afgesloten voor een staatsbezoek. De Antwerpse Ring richting Nederland verlies je 10 minuten. Van Antwerpen-Zuid tot Borgerhout. Op de E17 richting Antwerpen 25 minuten vertragen. Tussen Lokeren en Waasmunster, dat komt door een obstakel op de linkerrijstrook. En op de E313 richting Lummen 20 minuten erbij van Rans tot Herentals-West. Dat komt door een defect voertuig op de rechterrijstrook. Op de N16 naar Willebroek nog 10 minuten file rijden aan de werken in Temse. En op andere plaatsen zijn er alleen maar kleinere vertragingen.
1: De wereld van Sophie.
0: We hebben het over de Pride vandaag, want het is Pride maand. Zaterdag kan in Budapest nog eens ongehinderd een Pride March georganiseerd worden. En Brussel Pride vierde in mei haar 30ste verjaardag. Tienduizenden mensen trokken toen door de straten met de boodschap Out and Proud. Het gaat de goede kant op, hoorden we Sjille de Man net zeggen. Maar tegelijkertijd zien we dat homofoob en transfoob geweld toeneemt. En dat de maatschappelijke acceptatie de jongste tijd erop achteruit gaat. Hoe komt dat? En wat kan de Pride maand dan voor de LGBTQIA+ gemeenschap betekenen? Daar kan ik het over hebben met professor Dave Sinarde. Een zeer goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Professor politieke wetenschappen aan de VUB. We hadden het net over die allereerste Pride in Brussel in 1996. U was daar toen ook bij.
2: Ja, dat klopt. Ik was toen nog maar een jaar uit de kast en ik had me intussen gulzig ondergedompeld in de geschiedenis van de homo-emancipatie, waarvan jullie ook al heel wat interessante elementen hebben besproken in de uitzending vandaag, hoorde ik. En dat mondde uit in de hoop om zelf ook een steentje te kunnen bijdragen. Dus op die eerste Belgian Lesbian and Gay Pride, zoals het toen nog heette, ja, dan mocht ik natuurlijk niet ontbreken. Ja.
0: Nee. Hoe herinnert u zich dat? Voelde dat als een feest, als een belangrijk moment van emancipatie?
2: Ja, toch wel. En ik was echt zwaar onder de indruk. Iedereen trouwens. Hè, want er waren toen meer dan 2000 deelnemers. Er liepen zelfs hier en daar enkele politici mee. We zagen dat echt als een onverwacht, eclatant succes. Ja, want we konden natuurlijk niet vermoeden dat 3 decennia later zelfs meer dan tienduizenden, hè, bijna 200.000 mensen aanwezig zouden zijn op de Pride. En dat kopstukken van bijna elke partij zouden staan te pronken op een praalwagen. En dat er ook wettelijk en maatschappelijk zo'n grote weg zou zijn afgelegd. Dus het enthousiasme van toen over wat vandaag eigenlijk maar een mager succes zou lijken, ja, dat zegt toch wel veel.
0: Ja, er is inderdaad heel wat geëvolueerd in de voorbije decennia. Die Pride maanden, die Pride optochten, blijven die ook vandaag belangrijk?
2: Ja, ik denk dat die wel zeker belangrijk blijven. Sowieso vanwege de zichtbaarheid. Hè. Zichtbaarheid is voor minderheden altijd wel cruciaal. Zeker voor minderheden die lang onzichtbaar gebleven zijn. Het gaat een beetje over je plek opeisen in de samenleving. Hè. Je recht opeisen om daar deel van uit te maken. Deel van uit te maken zoals je bent, zonder je te moeten aanpassen. Hè. Maar zo'n Pride zijn natuurlijk tegelijkertijd ook een beetje vergelijkbaar met een klassieke betoging. Hè. Zeker in die beginjaren waar ik het net over had. Ja, toen werden er een aantal heel concrete eisen geformuleerd naar de politiek. Hè, zoals de openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht. Het recht op adoptie. De antidiscriminatiewetgeving. Hè, dat waren de 3 belangrijkste eisen, maar er waren er nog een aantal andere. Ja, en ook vandaag, hè, al die eisen zijn al lang gerealiseerd, maar nu de maatschappelijke aanvaarding weer sterker onder druk staat, ja, zegt die Pride toch ook nog altijd tegen beleidsmakers: kijk niet weg, beschouw die verworven rechten niet als vanzelfsprekend, doe iets aan het toenemende geweld, doe iets aan de achteruitgang van de aanvaarding, er blijft werk aan de winkel.
0: Ja, hoe verklaart u dat? Dat de acceptatie toch voor een deel terug lijkt af te nemen? Wat zijn daar factoren die daartoe bijdragen?
2: Wel, ik denk dat er verschillende factoren toe bijdragen. Maar inderdaad, we zien de laatste jaren in verschillende onderzoeken dat zeker bij jongeren de acceptatie opnieuw afneemt. Zelfs geweld wordt in toenemende mate aanvaardbaar gevonden bij groepen jongeren. Dus als je de onderzoeken van de voorbije 5 jaar naast elkaar legt, ja, dan zie je dat er allesbehalve sprake is van een onderbroken vooruitgang. Integendeel, ik merk dat zelf ook wanneer ik voor jongeren ga spreken bijvoorbeeld. Ja, en er spelen een aantal factoren mee. Religie is bijvoorbeeld zo'n factor. Dat verklaart zeker niet alles. Maar in dat onderzoek zie je ook wel dat religieuze overtuigingen vaak samenhangen met een lagere acceptatie van seksuele diversiteit. Dat geldt dan voor moslims, maar dat geldt ook voor joden. Dat geldt evengoed ook nog voor conservatieve christenen. Zoals er in Nederland bijvoorbeeld ook een aantal gemeenschappen zijn. En historisch gezien heeft die factor religie natuurlijk ook in België een belangrijke rol gespeeld. In de tweede helft van de vorige eeuw was het vooral de katholieke kerk die toch veel veranderingen tegenhield als het op homorechten aankwam. En dat vond dan een verlengstuk in de politiek, in de christendemocratie en met toen de CVP. Mm-hmm. Nu goed, ook toen, het is genuanceerd, want ook toen waren in de jaren 60 en 70 er al gelovige katholieke organisaties of christelijke organisaties die dan wel weer deel uitmaakten van de beginnende homobeweging.
0: Ja, ik zag onlangs een hartverscheurende video was het eigenlijk voorbij komen van een Britse tiener die zijn coming out deed bij zijn moeder, een moslima, en die meteen te horen krijgt dat ze dat niet kan en zal aanvaarden. Ik zal een stukje van die video laten horen.
3: I am very upset about it.
4: Why?
3: I am very upset.
4: Now you've made me upset. What am I meant to do?
3: I don't want to see you with another boy. I can't accept this.
4: You have to.
3: I can't, Jasmine. It's not right.
4: Yeah, but it's not my choice. You can't control it.
0: Ja, er werd heel druk op gereageerd, werd ook heel veel gedeeld. De jongen zegt tegen zijn moeder, ik kan dit niet kiezen, maar zij houdt vol dat ze het niet kan accepteren om hem met een jongen te zien. Waarom blijft het voor zoveel religieuze gemeenschappen moeilijk, denkt u, om een andere geaardheid te omarmen?
2: Ja, ik zag die video ook. Ik werd er zelf ook wel wat emotioneel van eigenlijk. Omdat ik zag hoe verscheurd die jongen was. Je ziet iemand die duidelijk op mannen valt, maar tegelijkertijd ontzettend veel liefde en respect voelt voor zijn moeder. En omdat hij haar niet wilt kwetsen, belooft hij dan dat hij nooit een relatie zal aangaan met een man, dat hij heel zijn leven alleen zal blijven. Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk wel hartverscheurend, want je ziet eigenlijk iemand die gedwongen wordt te kiezen tussen twee essentiële vormen van liefde.
0: Ja.
2: En inderdaad, dat heeft dan in dit geval zeker ook te maken met het religieuze aspect. Je ziet eigenlijk bij die moeder iets dat je wel vaker ziet, hè, dat traditionele rolpatronen toch nog een heel belangrijke plaats blijven innemen als het aankomt op religieuze overtuiging. Hè. Ook het klassieke huwelijk, het gezin, het idee van het gezin als hoeksteen van de samenleving in spelen in meer conservatieve belevenissen van religie en zeker ook van de islam nog altijd een belangrijke rol. Ja.
0: Mm-hmm. Zijn er nog factoren die ervoor zorgen dat homofobie blijft bestaan en misschien in sommige gevallen zelfs gaat toenemen?
2: Ja, natuurlijk een nieuwere factor die de laatste jaren is opgekomen is de manosphere. Ook die verklaart weer niet alles. We moeten naar verschillende zaken kijken, maar speelt zeker ook wel een belangrijke rol. Omdat sociale media heel wat jonge mannen vandaag toch verrassend snel eigenlijk in die richting van die manosphere sturen. Jongeren zoeken filmpjes over fitness, sport of gaming. En voor ze het weten belanden ze bij influencers die eigenlijk een heel wereldbeeld verkopen. Hè? Een
0: mm-hmm.
2: wereldbeeld waarin zogenaamde echte mannelijkheid centraal staat. Ja, en waarin alles wat daar dan van afwijkt, heel wantrouwig en eigenlijk ook heel negatief en gewelddadig wordt bekeken.
0: Ja, het is bijzonder. Hè? Ik las over een nieuwe doctoraatstudie van de Universiteit
2: ja.
0: Antwerpen, waaruit blijkt dat er best een goede representatie is van LGBTQIA+ personages in fictie voor jongeren. Maar dat die representatie ook vooral bij vaders op weerstand botst. Dat mannelijke, dat blijkt daar toch een problematische factor in te spelen.
2: Ja, inderdaad. Die studie zag ik ook. Ziet er inderdaad een heel interessante studie uit. Dus ja, je hebt eigenlijk de vooruitgang. Hè, want een van de andere elementen waar er toch wel heel wat vooruitgang is gekomen de voorbije decennia, is natuurlijk in de beeldvorming in de media. Hè. Zo'n 50 jaar geleden was homoseksualiteit en laat staan andere letters van het LGBTQI+ woord grotendeels onzichtbaar, of was de beeldvorming als die er al was toch vaak heel problematisch, toch heel negatief, hè? Vandaar dat bijvoorbeeld ook die coming out van Will Ferdy, waar het daarnet met Gilles de Man over ging, dat die ook heel belangrijk was. Ja, vandaag leven we gelukkig in een heel andere tijd. Maar dat onderzoek toont dat toch nog niet bij iedereen geaccepteerd wordt. En dat inderdaad sommige ouders, onder meer waarschijnlijk inderdaad vanuit een idee van mannelijkheid, soms wellicht ook weer ingegeven door religieuze overtuigingen, ja, toch wel een probleem hebben met het feit dat hun kinderen dan van jongs af aan met dat beeld van diversiteit worden geconfronteerd.
0: Een bijkomend probleem, daar schreef u onlangs over in een column voor de Morgen, naar aanleiding van de Brussels Pride was het, geloof ik, dat er namelijk een groeiende verdeeldheid zou bestaan binnen de LGBTQIA+ gemeenschap zelf. Waarover gaat die verdeeldheid?
2: Ja, inderdaad. Hè. Ja, je ziet eigenlijk dat sommige binnen wat ik dan zou noemen de LGB-gemeenschap, hè, dus de eerste drie letters, lesbian, gay, bisexual, ja, dat die, zeker niet allemaal, hè, maar dat sommigen zich afvragen van ja, wat verbindt ons nu eigenlijk met al die volgende letters, hè, de TIQ-plussers? Ja, ook omdat ze merken dat de acceptatie voor die andere groepen veel minder groot is. Hè. Zij hebben het gevoel dat het voor hen wel in orde is. Maar ja, wat hebben wij eigenlijk met transgenders te maken enzovoort? Ja, en dan vraag ik mij toch af of die mensen die donkere Brusselse straatjes waarin de eerste Pride moest rondlopen, want toen mochten we nog niet op de grote lanen paraderen, ja, of dat ze die vergeten zijn eigenlijk. Hè. En ook vergeten dat wellicht ook hun verworvenheden, die misschien vandaag vanzelfsprekend lijken, dat die dat ook niet altijd zijn. Dus dat is een neiging tot verdeeldheid, deze die misschien eerder uit rechtse hoek vaker komt. Maar ja, je ziet ook eerder uit linkse hoek dat sommigen toch ook vinden dat niet iedereen in de Pride mag meelopen. Hè. Sommigen ergeren zich dan weer aan bepaalde politieke partijen die niet zuiver genoeg op de graad zouden zijn, of sommige bedrijven. Of ze vinden dat politieagenten niet mogen meelopen, hè, want ze verwijzen dan naar Stonewall, waar jullie het ook al over hadden, hè, ja, dat die Pride eigenlijk ontstaan is als reactie tegen een politieinval. Dus waarom laten we dan nu de politie meelopen? Maar ja, ook daar, hè, denk ik dat natuurlijk precies een deel van de overwinning is. De orde heeft zich eigenlijk aangepast aan wat ze ooit bestreed. Het is net in homofobe regimes, zoals het Hongarije van Orbán, tot voor kort, ja, dat de politie ook verboden wordt om mee te lopen. Dus er is zo'n neiging om langs verschillende kanten eigenlijk, om te zeggen van ja, die Pride is te divers geworden, laat ons dat toch wat meer gaan beperken. En ik denk dat een verdeeldheid is, ja, die de Pride zich vandaag niet kan permitteren, net omdat die maatschappelijke aanvaarding steeds meer onder druk staat.
0: Ja, wat kan er nu gebeuren, of wat zijn belangrijke stappen die nu zouden moeten genomen worden om acceptatie te behouden en terug te gaan vergroten, denkt u?
2: Ja, dat is een goede vraag waar we ook nog een half uur, denk ik, over zouden kunnen doorbomen. Ik denk dat er veel kan gebeuren. Het is natuurlijk wel zo, hè, dat moeten we toch ook wel zeggen, dat België een van de landen is dat wettelijk toch wel goed scoort. Hè. Er wordt jaarlijks een Europese ranking gemaakt voor LGBTQ+ rechten, hè, de Rainbow Map. Daarin zijn we dit jaar wel gezakt van de tweede naar de vierde plaats.
0: Hè. Ah, ja.
2: En daar, daar kan misschien wel nog wel iets gebeuren. Het heeft vooral te maken met ontbrekende wetgeving rond non-binaire en intersexe personen. En ook met het feit dat in ons land online haatspraak onvoldoende vervolgd wordt. Dus dat zijn zeker een aantal elementen waar men nog rond kan werken. Maar zoals gezegd, ja, wetgeving en maatschappelijke realiteit lopen sowieso ook niet altijd netjes gelijk. Hè. Dus ondanks dat het al bij al wettelijk toch redelijk goed meevalt in België, want die vierde plaats is toch ook niet zo slecht, zie je dat die maatschappelijke aanvaarding achteruit gaat. En daar denk ik dat onder meer het onderwijs toch ook een cruciale rol kan spelen. Vandaag hoor je vaak dat onderwijs terug meer moet focussen louter op kennisoverdracht. En ik begrijp dat voor een stuk, want dat is natuurlijk belangrijk en misschien was de slinger wat doorgehaald. Maar we mogen tegelijkertijd toch ook niet vergeten dat het onderwijs ook een maatschappelijke opdracht heeft. Het is een van de weinige plekken waar jongeren met verschillende achtergronden elkaar echt dagelijks ontmoeten, waar ze voor een stuk toch ook wel moeten leren omgaan met verschil. Begrijpen dat vrijheid niet alleen gaat over wat je zelf mag doen, maar ook over de vrijheid van anderen. Begrijpen ook welke normen en waarden er in een samenleving bestaan. En daar rond zou misschien toch nog wel wat intenser kunnen gewerkt worden, denk ik. Ja.
0: Er is heel wat bewerkstelligd in de voorbije decennia, maar waakzaamheid blijft geboden om een aantal rechten te behouden en te vrijwaren.
2: Ja, precies. En ik denk, we hadden het er net over die verdeeldheid, waarbij je het gevoel hebt dat soms sommigen willen dat de coalitie smaller moet worden. Maar ik denk dat die eigenlijk net breder moet worden. Hè, omdat LGBTQI+-rechten ook niet op zichzelf staan. Want je ziet dat in heel veel landen waar die rechten onder druk komen, ook andere rechten en vrijheden vaak mee beginnen wankelen. Hè. Je zou kunnen zeggen dat LGBTQI+-ers een beetje de kanaries in de koolmijn van de democratie zijn. Hè. Zij worden vaak als eerste door autoritaire regimes geviseerd. Maar dat is ook vaak omdat die gemeenschap in hun ogen symbool staat voor de bredere liberale waarden en vrijheden. Hè, zoals het recht op vrije meningsuiting, het recht op vereniging, vrije media enzovoort. En dus ik denk dat het eigenlijk heel belangrijk is dat ook mensen die niet strikt tot die LGBTQI+-gemeenschap behoren, ja, inzien dat, dat ook hun rechten onder druk kunnen staan. En dat vond ik ook het hele mooie in de Budapest Pride vorig jaar. Hè, dat je eigenlijk zag dat die coalitie daar heel breed werd. Dat daar ook heel veel mensen dus meeliepen die niet strikt tot die gemeenschap behoorden. Ja, net omdat zij doorhadden van dit gaat ook over, dit gaat breder over een aantal fundamentele individuele rechten en vrijheden.
0: Dit gaat uiteindelijk over ons allemaal en over onze kinderen die we niet zo verscheurd willen zien zoals in dat ene filmpje bijvoorbeeld.
2: Precies.
0: Heel erg interessant. Dankjewel voor uw tijd en moeite. Professor Politieke Wetenschappen Dave Sinarde.
2: Graag gedaan.
0: Dit is deze week onze Vox-tip.
1: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
0: Radio 1.

0: Angèle heeft een nieuwe single uit, die heet Dile. En dat is meteen onze Vokstip deze week.
1: De wereld van Sophie.
0: We hebben het over de Pride Month, de Stonewall Riots en de Pride-optochten die de grote steden in onze wereld sieren. Pride is er voor al wie zich vertegenwoordigd voelt door de regenboogvlag. Of voor zij die al wie zich vertegenwoordigd voelt door de regenboogvlag willen steunen. Het is een protest, het is een manier om aandacht te krijgen en het is vaak ook gewoon een enorm goed feestje. Goedemorgen, Els Aerts.
2: Goedemorgen.
0: Bij goede feestjes hoort ook goede muziek. Sommige nummers zijn in de loop der jaren uitgegroeid tot ware Pride anthems. Als we zo'n Pride playlist willen maken, welke nummers horen daar zeker in thuis?
2: Wel, muziek, dat is altijd al een manier geweest om je identiteit te onderstrepen als LGBTQ+ persoon. Zelfs voor de Prides bestonden als evenement was de muziek er al om je als queer pride uit te drukken. Als we gaan kijken welk nummer algemeen gezien wordt als het allereerste gay anthem, dan zitten we in het Duitsland van 1920. Ja, met dat Das Lila-lied en hier hoor je daar een stukje van.

0: Daarmee zit je echt wel in de gay prehistorie.
1: Ja, amai, in de jaren 20 in Duitsland vind ik nu wel bijzonder.
0: Ja, en ik zal zelfs meer zeggen, de tekst gaat... Wij zijn gewoon anders dan de anderen die alleen bemind worden in lijn met de moraal, die nieuwsgierig ronddwalen door duizend wonderen en voor wie er alleen het banale bestaat. Dat is eigenlijk een heel expliciete tekst voor een lied uit een tijd dat homoseksualiteit nog strafbaar was. Hè? Mm-hmm. Maar dit lied dat kwam uit tijdens de Weimarrepubliek, toen er fundamentele democratische rechten werden ingevoerd en de censuur werd toen ook afgeschaft. En dat maakte dat homo's en lesbiennes tijdelijk een grote verbetering zagen in hun levensomstandigheden. En dat hoor je dan dus ook meteen tot uiting komen in dit populaire liedje van die tijd.
1: Mm-hmm.
0: Maar buiten die korte periodes waarin dat er een positief politiek klimaat heerste, waren er zeker en vast geen expliciete homoseksuele nummers. Integendeel. Een queer identiteit werd enkel beleefd op een zeer persoonlijke, geheime manier. Wat niet wilde zeggen dat LGBTQ+-gemeenschap geen nummers claimde en naar zich toe trok als pride-nummers. In een kunstenaarsmilieu zijn de taboes altijd wat lichter, daar kan er wat meer. Dus bijvoorbeeld in het theater, in die midden stroomden er nogal eens wat homoseksuele mannen samen. Daarom zie je dat heel wat vroege pride anthems liedjes zijn uit operettes en musicals.
1: Mm.
0: Nu, in een wereld waarin uit de kast komen ondenkbaar was, en dus ook vaak ook strafbaar, zocht men naar codes. Een van de bekendste codes was A Friend of Dorothy. Vroeg iemand of jij een friend of Dorothy was, dan vroeg die eigenlijk, ben jij ook homoseksueel?
1: Ah ja.
0: Die Dorothy waarover dat ze het hadden, dat was Dorothy uit The Wizard of Oz.
1: Ah, die Dorothy.
0: Die Dorothy. Haar lied over een plek ergens voorbij de regenboog, waar eindelijk iedereen mag zijn wie dat die is, dat werd zo'n beetje de geheime hymne.

0: Ja, dat is natuurlijk Judy Garland. In de rol van haar leven speelt Dorothy, die van haar strenge, saaie leven in zwart-wit vertrekt en over de rainbow terechtkomt in een magisch Land of Oz. Alles in technicolor, waar iedereen mag zijn wie hij wil. Of je nu een domme vogelverschrikker bent, een tinnen houthakker of een laffe leeuw, iedereen is daar welkom. Je voelt waarom het verdoken LGBTQ+ mensen aansprak.
1: Mm-hmm.
0: Daarboven was het turbulente leven van Judy Garland zelf, haar privéleven, dat was voor velen ook heel herkenbaar. Het kwetsbare personage dat vaak ten onder ging aan drinken, pillen, mannen, maar die toch ook telkens weer uit haar assen herrees en dan als een prachtige, schitterende verschijning terug ten tonele verscheen. Ze was ook onmiskenbaar camp. Dat is zo, ze nam het allemaal niet al te serieus, stak vaak de draak met roem, had een soort van glitterende over-de-top esthetiek. Dat alles samen maakt dat zij het allereerste grote gay-icoon wordt.
1: Ja, allemaal niet geweten.
0: Nee, ze zal zo belangrijk worden voor de LGBTQ-gemeenschap dat haar dood zelfs mee een lont in het kruidvat wordt van de Stonewall Riots. Waar dat Fijn Swant daar straks nog over had.
1: Mm-hmm.
0: Haar begrafenis die vindt plaats de dag voor de rellen, waardoor dat die gay bars in Greenwich Village dat weekend een heel stuk voller zitten dan normaal gezien. En die regenboog uit dat liedje Over the Rainbow, die wordt dan in de jaren 80 de regenboog van de LGBTQ+-vlag.
1: Komt dat van dat liedje?
0: Onder andere, dat is een van de redenen dat er voor een regenboog gekozen is.
1: Zoveel aan bijleren hier.
0: Met die Stonewall Riots werd het startschot gegeven van de moderne Pride-beweging. En vanaf dan worden de LGBTQ+-mensen veel zichtbaarder. Dus komt ook de muziek uit de kast. De dansvloer wordt de plek om jezelf uit te drukken. Zwarte soul divas die doorleefd zingen over tegenslag en hun hand er niet voor omdraaien om hier en daar een seksuele innuendo in hun teksten te smokkelen, die worden de nieuwe queens van de queers. Maar er is toch één nummer dat er torenhoog bovenuit steekt. Het gaat over liefdesverdriet en over nooit opgeven.

0: goede intro ook, hè.
1: Dat is een fantastisch nummer, ja.
0: Dat is Diana Ross, die trouwens ook Dorothy speelde in een iconische versie van The Wizard of Oz. Ik geef het maar even mee. Maar dus Diana Ross, die is begin jaren 80 op zoek naar een nieuw geluid om haar volgende plaat vorm te geven. Ze neemt producer Nile Rodgers onder de arm en die staat op een mooie avond in de toiletten van een New Yorkse transgenderclub te kijken naar een ruimte vol mannen en die zijn allemaal verkleed als Diana Ross.
1: Moh.
0: Ja, op dat moment beslist hij dat hij een nummer gaat schrijven voor Diana Ross als geschenk aan deze mensen die eigenlijk toch wel haar trouwste fans zijn. Gek genoeg heeft Diana zelf niet meteen door wat de tekst betekent.
1: Ah, nee?
0: Want een coming-out, dat was op dat moment nog niet zo ingeburgerd als uitdrukking voor de wereld kenbaar maken dat je homoseksueel bent. Dus ze gaat met dat plaatje naar een bevriende DJ en die vertelt daar waar het nummer eigenlijk over gaat. Ja, en zij schrikt eigenlijk enorm, maar ze besluit toch om het nummer uit te brengen. Ja, en ja, dat wordt een wereldhit die de dansvloeren nog decennia lang in vuur en vlam zal zetten.
1: Ja.
0: Nu, tot nu toe hadden we het nog altijd over hetero-artiesten die al dan niet per ongeluk in bedekte termen zongen over thema's die herkenbaar waren voor de LGBTQ+-gemeenschap. Daar komt een einde aan in de jaren 80. Het wordt al maar explicieter tot je in 84 een nummer krijgt waar geen enkele code meer aan te pas komt. Alleen nog een verhaal zonder verbloemen. Een jongen die zijn dorp moet ontvluchten omdat zijn familie hem niet aanvaardt zoals hij is. De pijn is duidelijk hoorbaar in de hoge breekbare stem van Jimmy Somerville van Bronski Beat.

0: Allee, dat is ook zo'n schitterend nummer, hè?
1: Ja. En dan als je naar die tekst begint te luisteren... Mother will never understand why you had to leave. But the answers you seek will never be found at home. The love that you need will never be found at home. Ja, dat zijn eigenlijk woorden die enkel kunnen komen uit de mond van iemand die het zelf meemaakt. Ik vind dat eigenlijk heartbreaking.
0: Absoluut.
1: Het is hier al heel veel gegaan over de artiesten en de muziek die homo-mannen leuk vonden. Want zoals steeds wordt geschiedenis grotendeels geschreven door en voor witte mannen.
0: Even tussendoor.
1: Maar ja. Gelukkig in dit geval is dat dan tenminste nog door mannen met een goede smaak. Maar vanaf eind jaren 80, begin jaren 90 worden lesbische vrouwen ook in de populaire cultuur alsmaar zichtbaarder. En dat brengt ook eigen muziek met zich mee. Uitgesproken lesbische artiesten als Katie Lang, Tracy Chapman, Melissa Etheridge. En bij ons werd er intussen ook al eens toen nog lesbisch in je oor gekreund.

0: kapot gespeeld, hè, in de jaren 80. Not an addict.
1: De teamsong van mijn uitgangsjaren. Ik moet wel zeggen, lesbische anthems, dat zijn iets minder dansvloerknallers dan homo's. Maar de authenticiteit van de artiest, dat wordt steeds belangrijker. Out and proud LGBTQ+ artiesten, die worden gesteund door een community. Naast natuurlijk ook nog steeds de typische popdivas met geweldige dansnummers. Ze moeten ook wel veel durf hebben en levensverhalen waarin dat wel eens een tegenslag overwonnen wordt. Want daar hebben homomannen toch altijd een beetje een soft spot voor. Denk aan Madonna, Cher, Beyoncé, Kylie Minogue. Maar ook zij worden wel steeds meer geacht om zich herhaaldelijk te outen als LGBTQ+ medestanders. Geld verdienen aan de homo's en intussen bijvoorbeeld politieke regimes sponsoren die zich anti-homo positioneren. Dat is pinkwashing die niet meer passeert.
0: Pinkwashing?
1: Ja. Vraag maar aan Trump-sponsor Gloria Gaynor. Die sponsort Trump zijn ding dus. En die heeft vandaag toch echt wel een beetje afgedaan bij de LGBTQ+ gemeenschap.

0: Terwijl het eigenlijk echt niet moeilijk hoeft te zijn, hoor. Toen Kylie Minogue 3 jaar geleden Padam Padam uitbracht, was dat vanaf dag 1 meteen een LGBTQ.
1: Dat is niet evident, ik weet het.
0: Een gay anthem.

0: Padam, padam.
1: Voel je te je hart. Het is een instant gay classic. Niet in het minst omdat Kylie in de videoclip te zien is in een latex bodysuit bovenop een autowrak met de grootste ventilator ooit achter haar die een enorme rode sluier omhoog blaast. Het is eigenlijk een performance die gemaakt is voor drag queens.
0: Mm-hmm.
1: Maar terwijl de LGBT...
0: Het gaat mij niet meer lukken.
1: Terwijl de gemeenschap de voorbije jaren alleen maar diverser geworden is, zijn de anthems dat ook. Eén ding is wel overeind gebleven. Artiesten die worden al maar meer geacht om zeer authentiek deel uit te maken van de community en herkenbare verhalen te brengen. Zo komen we vandaag uit bij mensen als bijvoorbeeld Chapel Roan, die in de Pink Pony Club zingt over het gevoel toen ze de eerste keer binnenkwam in een legendarische gayclub in LA, The Abbey. Super herkenbaar, want blijkbaar is dat ook een soort van mecca voor LGBT... Oh, het is ongelooflijk. LGBTQ mensen. Plus, ja. Ik ben er zelf trouwens ook al geweest.
0: Ah, ja?
1: En ze weet in dat nummer die sfeer echt perfect te vangen. Elke keer als ik de Pink Pony Club hoor, dan ben ik precies terug daar. Ik sta te kijken naar die go-go dancers, drag queens met open mond. Het klopt volledig.
0: Oké, schitterend. We zullen daar naar luisteren, hè, naar die Pink Pony Club van Chapel Roan. We hebben een heel mooi lijstje gekregen aan Pride Anthems die we kunnen spelen. Dank je wel daarvoor. De Pink Pony Club, dankjewel, Else Aert.
2: Radio 1.

0: Club, we hadden het vandaag over de Pride en het belang ervan. Mocht je wat gemist hebben, weet dat je kan herbeluisteren op het Radio 1-kanaal van VRT Max.
1: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eenderwaar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
2: Hoe maken we bij Lapera alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. Lapera.
0: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
3: Mijn koersfiets is helemaal op de kop.
0: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
3: Zelfs met een helm is ge... Hallo.
0: Etias. Ontdek onze Bike & More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
4: Klopt het dat er mensen zijn die tegen betaling dingen op hun hoofd laten tatoeëren? Dat zoeken we uit in Nieuwe Feiten zo dadelijk. Maar eerst het nieuws.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: Het is 12 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Sinds vanochtend zijn de tellers met de dagen die meetellen voor de pensioen, malus en bonus online te raadplegen. Ons land kondigt de alarmfase aan door de hitte van de komende dagen. En grote delen van de Krim zitten zonder stroom na Oekraïnse droneaanvallen. Goedemiddag, vanaf vandaag kan iedereen op de website mypension.be de werktellers voor de pensioenbonus en de pensioenmalus raadplegen. Steven Rombout, wat betekent dat precies?
8: Wel, de pensioenbonus en malus zijn een van de belangrijkste vernieuwingen in de pensioenhervorming van de regering De Wever. De maatregelen willen vroeger stoppen met werken nadeliger maken en langer doorwerken belonen. Door de pensioenmalus krijg je minder pensioen als je vroeger stopt dan de wettelijke pensioenleeftijd. En door de bonus stijgt je pensioen als je na die leeftijd doorwerkt. Je kan de malus bijvoorbeeld vermijden door aan twee voorwaarden te voldoen. Een loopbaan van 35 jaar met minstens 156 gewerkte dagen per jaar en over de hele loopbaan aan 7020 gewerkte dagen komen. En het zijn die werktellers die je dus kan terugvinden op mypension.be. Ze geven dus voor jouw persoonlijke situatie aan hoe ver je tot nu toe staat om de malus te vermijden en om de bonus te behalen. Blijkbaar willen veel mensen hun tellers raadplegen, want de website heeft het op dit moment moeilijk.
7: Oké, Steven, dankjewel. De alarmfase wordt afgekondigd in ons land en dat heeft alles te maken met de hoge temperaturen en hoge ozonconcentraties. Het Nationaal Crisiscentrum zat daarover samen deze voormiddag. Het is nog maar de tweede keer dat dat gebeurt in België. De vorige keer was in augustus 2020. De bedoeling van de alarmfase is vooral om mensen duidelijk te maken dat de situatie ernstig is. Dat zegt Yves Stevens van het Nationaal Crisiscentrum.
9: Denk aan voldoende drinken. Hitte vermijden, geen inspanningen te doen. Maar het is vooral voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Denk aan gepensioneerde mensen die alleen wonen, kinderen. Daar maken we natuurlijk ons wel wat zorgen. En kan deze hitte wel een impact hebben op de gezondheid van deze mensen. Vandaar dat we vragen aan iedereen om solidair te zijn. Dat betekent heel concreet, is langsgaan bij deze kwetsbare mensen. Is een telefoontje plegen om ervoor te zorgen dat alles oké is. En ze ook benadrukken dat het heel belangrijk is om bijvoorbeeld te drinken.
7: Slachtoffers van digitaal seksueel geweld voelen zich vaak in de steek gelaten door justitie en politie. Dat blijkt uit onderzoek van VRT Nieuws. Onze redactie ontdekte dat op minstens 20 online platformen Belgische mannen stiekem genomen naaktfoto's van een vrouwelijke partner delen. Een van de slachtoffers die we konden spreken diende 4 jaar geleden een klacht in, maar wacht nog altijd op een proces. Lisbeth Stevens van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen zegt dat veel slachtoffers van digitaal seksueel geweld dit ook ervaren.
10: We weten dat dat in de praktijk vaak te maken heeft met een gebrek aan middelen en aan mensen en soms ook wel aan kennis over het fenomeen. Maar ik denk dat we ons ook zeer bewust moeten zijn dat justitie dit niet alleen zal kunnen en dat ook de grote internetspelers een belangrijke verantwoordelijkheid hebben en dat we echt moeten evolueren naar een systeem waarbij er kan preventief vermeden worden dat dit soort beelden verspreid worden zonder de toestemming van de personen die zich op die beelden bevinden.
7: Wie met vragen zit erover en wil praten, kan terecht bij de hulplijn 1712. De bromfietser die gisteravond werd aangereden door een trein in Hoboken in Antwerpen is overleden. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en het parket bevestigt het nieuws. De jongen van 18 zou langs de gesloten slagboom zijn gereden. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar dus uiteindelijk aan zijn verwondingen overleden. De politie onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval nog. De keizer en de keizerin van Japan beginnen vandaag aan het officiële gedeelte van hun driedaags staatsbezoek aan ons land. In Brussel werd het keizerspaar ontvangen door koning Philip en koningin Mathilde. Een verslag van Veerle de Vos.
11: Onder een dreigende hemel arriveren keizer Naruhito en keizerin Masako op het Paleizenplein in Brussel. Samen met koning Philip schouwt de keizer de troepen. Een honderdtal mensen is speciaal voor dit bezoek naar Brussel gekomen. Deze vrouw heeft zich vooraf verdiept in de Japanse keizerlijke familie.
12: Ter voorbereiding van het bezoek heb ik een beetje gelezen over de geschiedenis. Ik vind dat wel boeiend. Dat zijn speciale mensen door de taak die zij te vervullen hebben. En toch zijn het mensen zoals wij met hun problemen.
11: Tussen de toeschouwers ook heel wat Japanners. Yuko woont al 10 jaar in Hasselt en baat er een winkeltje uit in de Japanse tuin. De Japanse keizer van zo dichtbij zien is voor haar heel bijzonder.
13: God, onze God. Helemaal. Nandaro, Japans symbool. Ja, ja, heel belangrijk.
11: Later vandaag brengt keizer Naruhito nog een bezoek aan de premier en het parlement. Vanavond is er een staatsbanket in het paleis in Laken.
7: Na Oekraïense droneaanvallen op de Krim zitten grote delen van dat door Rusland bezette schiereiland zonder elektriciteit op dit ogenblik. Maar in trio, de Oekraïense aanvallen lijken alsmaar toe te nemen, toch? Hè?
14: Ja, de laatste weken neemt het Oekraïense leger de Krim bijna elke nacht onder vuur. Oekraïne wil dat schiereiland isoleren door alle toegangswegen, bruggen en zelfs veerboten aan te vallen en heeft het over een logistieke lockdown. Sinds eergisteren kunnen inwoners er al niet meer tanken, omdat vrachtwagens met benzine of diesel er maar heel moeilijk geraken. Er is dus ook geen brandstof beschikbaar voor gewone mensen om generatoren op te laten draaien, nu er stroomonderbrekingen zijn in het noorden en het westen van de Krim.
7: Ja, en wat wil Oekraïne bereiken met die aanvallen?
14: De militaire logistiek van het Russische leger in de bezette gebieden verstoren enerzijds, maar zeker ook de oorlog voelbaar maken voor veel meer Russen, voor de inwoners van de Krim natuurlijk, die leven van het toerisme, maar ook voor de vele toeristen die vanuit heel Rusland op vakantie komen op de Krim, of hun kinderen naar jeugdkampen sturen, want zo zijn er talloze elke zomer voor vele tienduizenden kinderen. Maar gisteren werd aangekondigd dat al die kampen worden geannuleerd.
7: Oké, Marijn, dankjewel. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 3 doden gevallen. Het Russische leger viel de centraal gelegen stad aan bij klaarlichte dag met ballistische raketten. Volgens de burgemeester van de stad werd er burgerinfrastructuur geraakt en zijn er ook meer dan 10 gewonden, onder wie enkele zwaar. De Iraanse ambassadeur bij de VN laat weten dat de straat van Hormuz gedurende de eerste 60 dagen van de onderhandelingen met de VS open zal blijven en dat er dan geen tol gevraagd zal worden. Wat er daarna gebeurt hangt volgens hem af van het resultaat van de onderhandelingen. De ambassadeur ontkent wel dat Iran Amerikaanse landbouwproducten zal kopen met het geblokkeerde Iraanse geld dat de Amerikanen nu hebben vrijgegeven. Hij zegt ook dat het overleg met de VS al goed is verlopen en dat er nu vooral gepraat wordt over de minst omstreden zaken. Het weer: op veel plaatsen hangen wolken, later deze namiddag zon vanaf het westen en warm tot 32 graden. Morgen en donderdag broeierig warm, dus met veel zon en tot 37 graden. Een lokaal onweer is mogelijk, vrijdag halen we tot 39 graden. En vanaf vandaag kan iedereen op mypension.be de tellers raadplegen voor de pensioenbonus en de pensioenmalus. Dat was de opener van het nieuws. Door de pensioenmalus daalt je pensioenbedrag als je vroeger stopt met werken dan de wettelijke pensioenleeftijd. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio 1. Nieuwe feiten. Met Lieven van den Houten.
15: En dat was dus Lode Roels in het nieuws van 12 uur. Waarvoor zeer veel dank. Maar het nieuws van de dag is toch dat de Japanse supporters op het WK voetbal, dat die een stevige preek zullen krijgen als ze terug thuiskomen. Misdragen ze zich? Wel nee, ze ruimen zelfs de tribunes op na elke wedstrijd. Geen beker of papiertje blijft liggen. En precies dat roept vragen op bij het thuisfront. Want, Gilles Wijkmans, goedemiddag.
16: Goedemiddag.
15: Op de sociale media maakt een Japanse vrouw zich vrolijk over haar man. Ze schrijft: in het stadion gedraagt hij zich voorbeeldig, maar thuis is hij een varken. Tokkelt de hele tijd op zijn telefoon en ik maar afwassen. En die wasmand naast hem ziet hij niet eens staan. bericht kreeg al vele tienduizenden likes in Japan. Dus Gilles, moraal van het verhaal?
16: Ja, ruim thuis ook op.
15: Of laat een puinhoop achter in het stadion.
17: Het is dinsdag 23 juni. En dit zijn de nieuwe feiten.
15: Juri Kortens die gaat vandaag op zoek naar een Dassenburcht. En iets vertelt mij dat hij die Dassenburcht zal vinden. De rector van de Universiteit van Leuven die was tijdens de oorlog een verzetsheld. En er zijn mensen die tegen betaling hun voorhoofd laten tatoeëren. Nieuwe feiten, goedemiddag.

frisse bries toch, hè? Deze Doobie Doobie Doo van John D. Loudermake. Milk, the language of love. Nog meer Doobie Doobie. Hè?

0: feiten.
1: Held van de dag is Honoré van Waaijenberg, die als rector van de Universiteit van Leuven destijds, tijdens de oorlog, in het verzet ging tegen de Duitse bezetter. Wist ik niet, Gilles.
2: Nee, ik ook niet.
1: Dat die rector van Leuven, dat een soort van verzetsheld was. Bert Cornelis, goedemiddag.
3: Goedendag.
1: Jij bent historicus.
3: Ja.
1: En jij deed 2 jaar onderzoek naar de rector en schreef er een boek over.
3: Ja, klopt.
1: Het boek heet De Rector.
3: Ja.
1: Fantastisch. Het is een beetje verborgen geschiedenis, want ja, wij wisten het niet.
3: Ja. Het boek gaat eigenlijk over een aspect van het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog dat eigenlijk niet zo bekend is. En dat is het verzet van de academische overheid. Rectoren, alle rectoren van de Belgische universiteiten, professoren en studenten, tegen de invoering van de verplichte tewerkstelling voor eerstejaarsstudenten in februari 1943.
1: In februari 1943 moesten alle 18-jarigen verplicht, ook mannen en vrouwen?
3: Mannen en vrouwen.
1: Moesten verplicht gaan werken om de bommen te gaan maken.
3: Ja, dus die werden in België in de oorlogsindustrie ingeschakeld. En zij moesten 6 maanden gaan werken, eerst alvorens hun studies te mogen beëindigen of examens te doen. Dus
1: de universiteiten zagen hun eerstejaars dan eigenlijk verdwijnen.
3: Eigenlijk wel, ja. En door het verzet heeft men eigenlijk geen les meer gegeven aan die eerstejaars. En is heel het eerste jaar eigenlijk stilgevallen.
1: Door het verzet, zeg je. Ja. Maar die studenten, werden die dan naar Duitsland gestuurd? De Leuvense studenten?
3: Zij werden alleen naar Duitsland gestuurd als zij zich niet aanmelden voor die 6 maanden in België verplichte tewerkstelling. Deden zij dat niet, dan konden zij opgepakt worden. En dan konden zij 1 jaar naar Duitsland gevoerd worden. En dat was natuurlijk veel erger dan hier in een Belgisch bedrijf 6 maanden gaan werken.
1: Ja. Maar hoe heeft nu die Leuvense rector zich daartegen verzet?
3: Van in het begin heeft hij een beetje de leiding genomen van dat verzet. Hij was een beetje de woordvoerder van de andere rectoren van Luik en van Gent. En hij heeft een protestbrief naar de Duitse bezetter geschreven, naar Egert Reder, dat was de chef van militair bestuur in België, openlijk. En dat is het unieke aan dit soort van verzet, dat hij dat openlijk deed. Hij schroomde zich voor niks en hij ging echt in de aanval. Omdat hij vond dat moreel niet kunnen dat je zo'n jonge mensen gewoon van de collegebanken haalt en 6 maanden gaat laten werken.
1: En maakte dat indruk, die brieven?
3: Ik denk het wel. Men is eerst boos geworden op hem natuurlijk. En men heeft hem dan proberen te overtuigen van de lijsten te geven van de studenten met de adressen. Want ja, als je zo'n maatregel invoert, moet je hem ook kunnen controleren. En de Duitsers waren eigenlijk van plan van die studenten gewoon op te sporen, van hun bed te halen als het moest. En daarvoor moest hij natuurlijk lijsten en adressen hebben. En hij heeft die niet willen geven.
1: Aha.
3: En dat was pure sabotage in de ogen van de bezetter. En men heeft hem dan ook gewoon gearresteerd en opgesloten in de gevangenis van Sint-Gilles.
1: Maar zijn ze die lijsten ook niet komen zoeken dan?
3: Ze zijn herhaaldelijk bij hem op kantoor geweest in de universiteitszaal in Leuven. En hij weigerde het altijd. En op een bepaald moment zegt hij tegen de Duitse politie van ja, ik heb die lijsten hier ergens ingemetseld in de universiteitszaal.
1: Dat heeft hij bekend?
3: Ja, hij zei dat gewoon open en bloot. En men is dan op zoek gegaan en dat is niet gelukt natuurlijk. Hij had ook
1: En waren zo, had hij gelijk? Had hij het echt gedaan?
3: Ja. Hij heeft dat echt gedaan.
1: En weten we waar? Zijn die ooit ontmetseld?
3: Jawel. Na de oorlog heeft men die er gewoon terug uitgehaald.
1: Ah, dus dat verhaal klopte wel.
3: En die lijsten heeft men nog in het universiteitsarchief uiteraard.
1: Ja. Maar is het wel een lef hebben natuurlijk om te zeggen, ik heb ze hier ingemetseld.
3: Ja, hij zei dat gewoon. En dat heeft men hem natuurlijk heel kwalijk genomen. Er is een proces geweest op het Justitiepaleis in Brussel. En men heeft hem 18 maanden gegeven. Hij heeft dat allemaal niet moeten uitdoen, want ja, toen was de bevrijding er al. En, dus hij heeft 3 maanden echt vastgezeten in Sint-Gilles.
1: Ja. Ja. Maar waren ze in Gent dan net iets meegaander, bijvoorbeeld?
3: Ja, Gent was een rijksuniversiteit en Gent had niet een beetje de bescherming die Leuven toch wel had van de Belgische kerk, die heel sterk stond op dat moment in ons land. En het militair bestuur wou hier orde en rust. Als je je land door vreemde militairen laat bezetten, dan willen die gewoon hun gang gaan en de burgers moeten niet te veel daartussenin lopen. En
1: dus die Duitse bezetter die was een beetje bang van de toren van de kerk.
3: Ja, vooral.
1: De kerk was oppermachtig.
3: Ja, ja. Ja.
1: Bij de mensen ook. Had nog een enorme moreel gezag ook.
3: Ja.
1: En daarom lieten ze die Leuvense rector min of meer... Enfin, ze hebben hem uiteindelijk opgesloten.
3: Ja.
1: Maar ja, er zijn er voor minder afgevoerd naar een concentratie.
3: Wel, er lagen plannen klaar om hem naar Dachau te voeren. En de man had een heel slechte gezondheid, had hartproblemen. En hij zat in Sint-Gilles. En hij was daar een beetje aan het wegkwijnen. En men heeft dan ingezien, vooral kardinaal Van Rooij, de kardinaal in Mechelen op dat moment, dat die man daar weg moest. En men heeft dus alles gedaan. Er zijn enorm veel tussenkomsten geweest van de paus, van de kardinaal zelf, van koning Leopold III, van koningin Elisabeth. Heeft eigenlijk, denk ik, de grote hand erin gehad dat hij eigenlijk is vrijgekomen. De man is
1: koningin Elisabeth is eigenlijk degene geweest die
3: ik
1: echt
3: denk het wel,
1: haar nek uitgestoken heeft voor hem.
3: Ja. En op een beetje vreemde manier. U weet dat koning Leopold III was krijgsgevangen in het paleis van Laken. Maar zijn moeder woonde daar, ook koningin Elisabeth. Zij woonde daarin. Koning Leopold had niet veel vrijheid. Hij had daar een beetje een waakhond van Hitler naast hem, kolonel Werner Kiewitz. Maar koningin Elisabeth had vrijheid. Zij mocht reizen, zij mocht naar haar dochter in Italië. Koning Leopold niet. En koningin Elisabeth had goede contacten met Kiewitz, maar ook met andere Duitse officieren die op Laken verbleven. En zij heeft daar natuurlijk van gebruik gemaakt om bij de Duitsers te gaan pleiten om de rector vrij te laten.
1: Juist. En dat is eigenlijk een soort van verzet waar we weinig over weten.
3: Ja.
1: Dat is niet het echte ondergrondse verzet, het gewapende verzet. Nee. Mm-hmm. Maar eigenlijk, mag ik het vriendelijke verzet noemen?
3: Ja, het was een beetje, we werken niet mee, hè. We voeren die maatregelen niet uit.
1: We saboteren de maatregelen. Een beetje bureaucratisch verzet ook.
3: Ja, vooral bureaucratisch, ja. Je krijgt uw lijsten niet, hè. Dus.
1: Ja. Ja. Had hij ook goede contacten met bepaalde Duitsers, de rector?
3: Ja. In die tijd, in de Tweede Wereldoorlog, waren er drie machten in de stad Leuven. Dat was de stad Leuven zelf. En de universiteit. Maar ook de kruiscommandant. En dat was iemand van Dadden, dat was een protestant. Die kwam heel goed overeen met...
1: Die specifiek verantwoordelijk was voor Leuven.
3: Leuven, dat was een militair bestuur.
1: Juist.
3: Een lokaal militair bestuur. Hij kwam heel goed overeen met Van Weyenberg. En van Dadden, die had ook heel goede contacten met Alexander von Falkenhausen. Dat was eigenlijk de grote chef van het militair bestuur in België.
1: Maar eigenlijk goede contacten, dat klinkt voor mij raar. Die verzetsrector...
3: Ja.
1: Die goede contacten onderhield met de lokale militaire bestuurder.
3: Ja. Maar die lokale militaire bestuurder had ook heel veel problemen met de SS. Dus dat was een beetje concurrentie altijd tussen militairen en SS-mensen. En Van Weyenberg wist dat ook. En dat was een protestant. Hij kon daar over godsdienst spreken.
1: Juist.
3: En dat klikte eigenlijk altijd.
1: Een goed glas wijn, neem ik aan.
3: Ja, absoluut.
1: Dat soort verzet, daar lees je weinig over.
3: Ja.
1: Behalve natuurlijk in jouw gloednieuwe boek.
3: Ja.
1: De rector Bert Cornelis, maak je heel veel succes wensen.
3: Dank je wel.
1: Nog een fijne dag en bedankt voor je komst.
3: Ja, dank je.

0: Ik heb toch de neiging om mee te zingen.
1: Hij is een carnaval.
0: Wij houden ons niet in.
1: Als dit op carnaval gespeeld wordt, dan sta ik achter een praalwagen.
0: John Jones en Hitler has only got one ball, dat is de tekst. Bert Cornelis, zo heet hij dus, de auteur van De Rector.
2: Yuri Buiten. Met Yuri Kortens.
0: Het is nog net te doen, hè? Qua temperatuur, denk ik. Yuri Kortens, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag, lieve. Inderdaad.
0: Waar zit jij? Ergens waar de vogeltjes kwinkeleren dat het een lieve lust is.
3: Ja, en het zijn andere vogeltjes dan anders.
0: Oei.
3: Want ja, bijvoorbeeld de geelgors, die je af en toe op de achtergrond hoort. Die heb ik niet zo heel veel in de Kempen. Dus ik zit deze keer in Vlaams-Brabant. Meer bepaald het zuiden van Vlaams-Brabant in de omgeving van Bierbeek.
0: Bierbeek. En ja. Waar ben jij naar op zoek, Yuri?
3: Wel, ik ben op zoek naar een kasteelheer. Een kasteelheer?
0: De Rode Ridder.
3: Nee, dat is Holsbeek. Nee, dat is een andere regio.
0: Dat is allemaal dezelfde buurt voor mij.
3: Ja. Nee.
0: Welke baron zoek jij?
3: Een burchtheer, een das. Of misschien wel een hele familie dassen. Want hun verblijfplaats, dat noemen ze wel eens een burcht. Omdat die zo heel uitgebreid is. En daar ben ik naar op zoek.
0: Dassen, die zijn er weer, ja. Hè? Met name dan in die provincie. Want ik woon in Oost-Vlaanderen, daar heb je eigenlijk, hoor je nauwelijks iets over dassen.
3: Heel weinig dassen, heel weinig. Dus Oost-West-Vlaanderen, ook provincie Antwerpen, niet zo heel veel hoor. Maar alles sluit een beetje aan op ja, wat men de Ardense populatie noemt en de populatie van Zuid-Limburg en de Voerstreek. En ja, dat stukje van Oost-Brabant, dat sluit daarop aan. En sinds 2013 is er terug een gevestigde dassenburcht. En ja, ondertussen zullen dat mogelijk al wel om en bij de 30 à 40 burchten zijn in de provincie. Dus ja, die das die is inderdaad geleidelijk aan het herstellen.
0: 40 burchten. En ja. Wij zijn op zoek naar één van die 40.
3: Ja, ik ben op zoek. En ja, ik dacht, ik neem jullie mee. En ik heb al iets gevonden wat heel typisch en sprekend is in een landschap voor mensen die gaan kamperen in de Ardennen volgende maanden. Bijvoorbeeld, daar vind je dat ook heel vaak. Dat zijn dassenwissels. En dat zijn de paden die je door de velden ziet. Zij gebruiken altijd diezelfde paden. Dus dat slijt uit. Dat is zo echt. En dat is redelijk breed. En das is zwaar. Hè. Dat
0: zijn gewoontedieren.
3: Ja, die gebruiken altijd diezelfde plekken. Okay. En ik heb hier al een eerste spoor gevonden. Oh, dat is super.
0: En hoe weet je dan zeker dat het niet van een hert is? Of van een konijn?
3: Andere dieren gebruiken dat op een duur ook, maar een das is gewoon kort en breed.
0: Ja, ik kan nauwelijks geloven dat die dassen echt bestaan. Hè, als je daar foto's van ziet. Ja, dat lijkt me van fantaseren dieren. Ze zijn redelijk dik.
3: Ja, en tot 15 kilogram. Hè. Dus dat is echt een serieus zware dier. En dus daarom maken zij ook wel van die duidelijke paden door die
0: landschap. En zo zwart-wit ook, hè?
3: En zwart-wit, dus dat zwart-witte gezicht, dat is waarschijnlijk om andere ja, roofdieren een beetje alert te maken. Van kijk, we zijn hier en weet je wel, wij kunnen ook serieus goed bijten en uithalen, want we hebben scherpe klauwen. Dus een soort van ding, dat is heel contrastrijk, ook in het duister.
0: Een soort wasbeer met andere strepen.
3: Ja, en feller gestreept. Hè. Ze zijn over de lengterichting van de kop. En ik heb hier
0: verticaal
3: één haar gevonden, lieve.
0: Een haar.
1: Dit is echt zo'n CSI Vlaams-Brabant.
0: Juist, met vergroot glas, neem ik aan.
3: Ja, je kan dat zelf zo zien, want dat is 5, 6, 7 centimeter misschien wel lang. Dus redelijk lang. En het is typisch een dassenhaar. Die begint met een stukje wit, dan zwart en dan een zilveren tipje op het einde. Dat is ook ja, witachtig. Dus driekleurig, drie dingen. Dat is een patroon dat je misschien herkent. Ik weet niet hoe dat jij jou scheert, lieven, maar de goede borstel, de kwast, de scheerkwast, die
0: Juist.
3: Werd vroeger van dassenhaar gemaakt. Die noemen in het Frans un blaireau. En dat is ook meteen ook de naam van de das in het Frans. Dus
0: een blaireau.
3: Van dassenhaar gemaakt.
0: Juist, ja.
3: Ja, dus dat is er al eentje. Dus, hier is nog een mooi dingetje. Er is iets gegraven. En ja, dat kan ook een vos soms zijn. Ah, er ligt zelfs een beetje muizennest bij.
0: Muizennest?
3: Dus er is een putje onder de
0: We hebben een muizennest. Wat betekent dat?
3: Ja, maar dat is uitgegraven. Dus dassen die gaan op zoek naar... Dat zijn roofdieren. Dus die
0: het is een vernield muizennest.
3: Ja, het is helemaal vernield. Het is opengegraven. Nu, vossen die die doen dat ook wel eens, maar die doen dat heel netjes. Pootjes dicht bij elkaar en dan mooi achteruit gekamd. Maar die das, dat is een beetje gelijk een bodybuilder met een brede torso die dat in de wasmand aan het zoeken is naar net wat hij nodig heeft en ja, alles dat opzij
0: hij nodig heeft.
1: Dus dat ik relate ja, dat wel is... met de das eigenlijk.
0: Je hebt ook een soort bodybuilder die op zoek gaat naar een jogstrap in een...
1: Weinig secuur op zoek gaan naar dingen. Past, okay.
0: Laten we verder gaan. Dus
3: maar het is dus een roofdier. En yes. Ja, die muizen, af en toe is een kikker of dat soort van dingen. Maar ze eten vooral, en dat zal misschien veel mensen verbazen, ze eten heel veel regenwormen. Dus dit weer is niet echt ideaal. Want die regenwormen die kruipen net veel te diep in de bodems, omdat het zo droog wordt van boven. Yes. Dus die dassen die zullen profiteren van een goede onweersbui vanavond.
0: Hoe groot is de kans dat we er eentje te zien krijgen vandaag?
3: Die kans is heel klein, want dassen zijn specifieke nachtdieren. Maar ik ben nu op dit moment in zo'n hele mooie plek aan het wandelen. Het is een holle weg. Met steile wanden. Echt eeuwenoude lijkt het wel van die dikke bomen met van die knoestige wortels daarin. En een klein beetje verder zie ik daar inderdaad... Ja, ik ben bijna daar. Dit is een...
0: We naderen de burcht. Ik voel het.
3: Ja, dit is een burcht. Ja. Dit is een burcht. En ja, dat is een ongelooflijk uitgegraven hoop zand met dan een opening. En die opening die is een beetje als een liggende hoofdletter D. Ja. Dus van onder is
0: maar
3: dat
0: dus vlak. Die burcht herken je dan ook aan een bergzand?
3: Ja, dat is het. Dat is als je in de
0: woestijn... Dat is bouwafval eigenlijk.
3: ...kom je dat heel veel tegen. Ja, dat zijn kubieke meter zand dat die eruit halen. En als ik nu... Ik ga een beetje dichter, maar niet te dicht, maar hier... dat is ook wel tof. Ja, een pootafdruk. Een pootafdruk van de das, dat is... Ja, soms moet je het doen met sporen, lieve. Want,
0: ja, jij bent erkend sporenkenner, gediplomeerd sporenkenner. Dus jij herkent de poot van een das.
3: Wel, iedereen zou dat herkennen, want het heeft een beetje weg van een berenpoot. En dan bedoel ik niet de frituursnack, maar een poot van een beer met van die hele lange klauwen vooraan. Want dassen die graven, en die graven honderden meters gangen in dat gangenstelsel ondergronds. En die burchten, ja, die worden generatie na generatie worden die terug opnieuw gebruikt. Ja. Als die ook een tijdje daar verdwijnen, om een of andere reden, en er komt een nieuwe das aan, dan zegt hij, oeh, dat lijkt hier wel leuk, dat is een goede plek om mij te vestigen. En die vestigen zich meestal in oude burchten van voorgangers, in oude ruïnes.
0: En hebben we nu een burcht gevonden? Want je zei dat je een D-vormig gat had gevonden. Ja. En dat is een gat in de wand van die holle weg.
3: Ja, in die steile wand. En dan zie je daar dingen. En dan ligt daar een storthoop voor van zand. Ook een soort van bochtje, want die komen niet meteen recht toe, recht uit naar buiten. Dus als die buiten komen, maken die een soort van bocht, een zwenking naar rechts. En dat is ook uitgesleten in die storthoop. En ik zie zelfs, dat is super tof. Kleine dassenpootjes.
4: Baby's.
0: Dus er zijn baby's.
3: Ja. Dit is het moment van het jaar. Dat is daarom ook dat ik misschien dacht van misschien moeten we dat deze periode doen. Want deze periode komen jonge dassen s'avonds, in de avondschemering komen die naar buiten. En dan spelen die ook letterlijk rondom die burcht.
0: Als jij vanavond terugkeert, dan ga je ze wel zien.
3: Dat zou kunnen, maar wat ik dan wel zou moeten doen, en ik zal dat ook doen, dat is echt een serieuze afstand houden. Want dassen die kunnen wel eens opgeschrikt geraken. Nu, deze is al lang gevestigd langs een wandelpad, dus op zich kan die dat wel aan dat daar mensen passeren, maar niet om te lang te blijven hangen. Dus, maar als je inderdaad dan op, ik zeg maar 50 meter, goed postvat, verrekijker erbij, zien dat de wind niet in jouw rug staat, maar
0: stil
3: dat de wind van de das... Ja, stil zijn, want ze horen heel goed. Zien, dat doen ze echt bijna niet. Ze hebben een heel slecht zicht. Ja. En het is dan ook maar handig dat hun collega's ook een zwart-wit koppatroon hebben, zodat ze toch iets zien
0: als ze elkaar tegenkomen. Ze ruiken namelijk ook heel goed, neem ik aan. Als ze daar zo slecht zijn, is dat vaak het geval. Hè? Dus zeker niet Chanel nummer 5 opspuiten en dat soort dingen.
3: Nee. Maar anderzijds, van dat gezweet van deze dag, dat is misschien ook een weggever. Dus vooral de postvatten op een plekje... windafwaarts van
0: locatie. En dan komen ze buiten spelen, letterlijk.
3: Ja, die hebben zo van die speellocaties. Ik ga er ook niet op
0: de kleintjes.
3: Want dat is, je mag dat niet betreden. Maar heel vaak heb je zo een beetje in de buurt van dat nest een boom waar dat die dan tikkertje rondspelen en achter elkaar hollen. En dat is, ja, dat zijn vaak ook van die plekken die helemaal uitgesleten zijn.
0: Ja, maar je mag het niet betreden, zeg je.
3: Nee, je mag dat niet betreden.
0: Je mag niet op het dak van de burcht.
3: Nee, gaan we niet doen. Want anders dan erin zakken, dat zal misschien wel veel zijn. Maar ze zijn echt wel gevoelig aan verstoring. Dus dat is...
0: Ze voelen voetstappen op het dak. En zo'n burcht, dat, hoe groot kan dat worden?
3: Dat kan honderden meters zijn. En ik heb hier nog iets geweldig tof gevonden. Hier is een tweede uitgang. En hier ligt de was buiten.
0: De was.
1: Een was. Een das doet de was.
3: Ja, ik moet dat even nader verklaren. Dassen die gaan nestmateriaal binnenhalen. Vossen doen dat bijvoorbeeld niet. Vossen die slapen gewoon op de grond. Dassen die halen een beetje stro uit de omgeving. Een beetje droog gras of varens. Maar als dat dan ondergrond zit, dan wordt dat vochtig. En dus er zijn zo van die momenten dat die zeggen... Ah, dan leggen we dat even buiten om te laten drogen. En dan pakken we dat morgen vroeg terug mee naar binnen.
0: Echt waar?
3: Ja, en ze
0: wonen met z'n velen, want dat is een complex van gangen en kamertjes. Dat is echt een ondergrond dorp.
3: Ja, ze wonen eigenlijk in een uitgebreide familie, zou je kunnen zeggen. Men noemt dat een dassenklan. Dat is vader, moeder met kinderen, soms wat aangetrouwden daarbij. Dus die samenstelling kan een beetje veranderen. Dat kunnen 4 tot 6 zijn, maar dat kunnen er meer dan 20 zijn, ook in sommige gevallen. Maar in dat geval, dat wil zeggen dat er heel veel dicht bij elkaar zitten, dat ze wel goed kunnen overleven. Maar er is maar 1 paardje dat zich voortplant in die groep.
1: Zijn ze ook niet, als je zegt clans, territoriaal, vechten ze oorlogen uit... Met de buren?
3: Dat valt best mee. Ze zijn niet zo strikt territoriaal. Het kan ook gewoon zijn dat zij zeggen van... Ah ja, daar mag iemand passeren. Maar in sommige gevallen, bij voedselschaarste en wat beperkingen... Maar ze adverteren eigenlijk heel vaak aan de randen met latrines. Dat zijn putjes waar dat ze hun uitwerpselen inleggen. Daar hangen geuren rond die met klieren geproduceerd zijn. En waardoor anderen ook al wel weten wat de toestand is. Is er een huwbare dochter? Met hoeveel zijn ze hier? Dat soort van informatie, waardoor dat zij zelf kunnen beslissen van, gaan we hier nu doorgaan of gaan we toch maar een ommetje nemen? Het is een beetje variabel. Ze kunnen territoriaal zijn, maar eigenlijk niet al te strikt.
0: We laten ze in vrede rusten, want ze slapen nu. Hè.
1: Ik heb geleerd dat dassen de was doen en hun huwbare dochters adverteren.
0: Dat is toch prachtig. Jurie, nog veel plezier en heb een fijne zomer.
3: Dankjewel. Dat moet wel lukken. Dat lukt. De zomer is altijd fijn, lieve. Voor jullie ook. En misschien tot volgend seizoen.
0: Zeker.
3: Oké, afgesproken.
5: Petit blaireau toute la nuit avec tes petits frères. Autour de l'arbre, tu courais en t'amusant beaucoup.

0: blaireau, ton terrier ne manque pas de confort. Faut dire que papa blaireau ne ménage pas ses efforts. Y a des bébés dans la nurserie, et pour les mamans, un coin tranquille, un bon lit de bruyère joli. C'est le petit du blaireau qui se frotte le dos, car aujourd'hui il ira visiter sa cousine. Petit blaireau, il faut te faire beau, car tu le devines. Quand les blaireaux se rencontrent, ils se frottent le dos.
1: Ik heb er wel zin in om vanavond bij valavond, wanneer is dat? Ja, dat is al na 10 uur. Hè? Tien uur, half elf. In de duisternis als de dassen naar buiten komen. En dan die kleintjes die spelen, zeg. Die petit blaireaus. Jackie Gallo. Op de Antwerpse ring richting Nederland is bij Antwerpen-Oost de weg weer vrij. U vertraagt nog 3 kwartier zelfs vanaf Sint-Anna-Linkeroever. Richting Gent plus 10 minuten van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Op de E313 richting Luik staat in Lummen een defect voertuig. Op de spitsstrook staat dat voertuig naar Antwerpen. Gaat het 10 minuten trager op de E17 vanaf Kruibeke. Op de N16 naar Willebroek een kwartier aan de werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel bijna een half uur van Sint-Stevenswoluwe tot Vilvoorde. Ongevalletje gebeurt daar op de linkerrijstrook. Op de binnenring 20 minuten filegolven van Groot-Bijgaarde tot Tervuren. En in het centrum van Brussel moet u rekening houden met hinder door een betoging. En rond het Warandepark zijn verschillende straten afgesloten voor een staatsbezoek. Op andere plaatsen zijn er alleen maar kleinere vertragingen.
2: Nieuwe feiten.
1: Wist jij, Gilles, dat menstruatiebloed vol informatie zit over je gezondheid?
3: Dat wist ik niet, maar het verbaast me dan ook weer niet dat dat zo is. Alleen lijkt het mij iets wat de medische wereld dan weer veel te lang genegeerd heeft.
1: Dat zou kunnen, dat vragen we aan Renate van der Molen. Goedemiddag, Renate.
4: Hallo, hoi.
1: Met Renate. Ja. Jij bent immunoloog aan de Radboud Universiteit in Nederland. Ja, vertelt menstruatiebloed mij meer dan gewoon bloed?
4: Jazeker. Menstruatiebloed is eigenlijk een soort van afspiegeling van de baarmoederwand. Het endometrium, zeg maar, het baarmoederslijmvlies ook wel.
1: Ja.
4: En daar zitten een heleboel cellen in. Dus je kijkt eigenlijk naar weefsel. En als je dat opvangt, dan zitten daar dus inderdaad afweercellen in. Maar er zitten ook stamcellen in. En er zit ook gewoon bloed in. Maar over het algemeen is het echt een goede afspiegeling van de baarmoederwand. En dat hebben we dus al best wel geruime tijd geleden. In 2011 zijn we er eigenlijk al mee gestart. Om te kijken of het een goede vervanging zou kunnen zijn voor biopten die je van het baarmoederslijmvlies kan nemen.
1: En dat is echt pionierswerk geweest van jullie?
4: Ja, eigenlijk wel. Ja. Dus daarvoor is er eigenlijk weinig onderzoek gedaan naar de cellen die zich daar in het baarmoederslijmvlies of in het menstruatiebloed bevinden.
1: Ja, dus je hebt eigenlijk gewoon bloed. Hetzelfde bloed als je zou prikken. Krijg je, dus ook die informatie heb je. Maar over welke aandoeningen zou je dan informatie kunnen krijgen in dat menstruatiebloed?
4: Je hebt dus een afspiegeling van wat er zich plaatsvindt in het baarmoederslijmvlies. En je kunt dus bijvoorbeeld kijken naar patiënten die problemen hebben, zoals endometriose of herhaalde miskramen. Daar hebben we veel onderzoek naar gedaan. Dus patiënten die dus elke keer een miskraam krijgen zonder verklaarbare oorzaak.
1: Oké. En als je daar via de klassieke methode onderzoek zou willen doen, dan moet je echt een biopsie nemen van die baarmoeder. En eigenlijk dezelfde informatie zit ook in het menstruatiebloed.
4: Ja.
1: En welke oorzaak zou dat dan kunnen zijn van herhaalde miskramen?
4: Ja, dat weten we toch nog niet helemaal precies, omdat de onderzoeken zijn nog, we zijn er nog mee bezig. Maar wat we wel hebben gezien in een wat kleinere studie is dat patiënten met herhaalde miskramen vaak wat minder van de natural killercellen in hun menstruatiebloed lijken te hebben.
3: Klinkt niet heel positief, hè? Natural killercellen.
4: Ja, klinkt niet heel positief. Nou, dat komt omdat als je het gewone bloed, als je gewoon perifere bloed, zoals dat dan heet, afneemt, dan zitten dus ook natural killercellen in. Maar die zijn echt specifiek om bijvoorbeeld kankercellen of virusgeïnfecteerde cellen op te ruimen. Dus daarom heten ze zo. Maar in het baarmoederslijmvlies hebben die cellen, zien ze er iets anders uit en hebben ze ook een andere functie. Die cellen die zitten daar om ervoor te zorgen dat het baarmoederslijmvlies zich voorbereidt op een mogelijke zwangerschap. Dus die zorgt ervoor dat er bijvoorbeeld bloedvatvorming plaatsvindt en uiteindelijk ook een placenta wordt gevormd. Dus het lijkt alsof die patiënten met herhaalde miskramen, of vrouwen met herhaalde miskramen, want die zijn eigenlijk geen patiënten, want ze zijn niet ziek. Ze hebben alleen problemen om een zwangerschap succesvol uit te dragen. Die vrouwen die hebben dus inderdaad ofwel minder NK-cellen in hun menstruatiebloed, of er zijn mogelijk problemen meer met de stolling, of misschien is er toch een infectie. Dus we zagen eigenlijk een beetje een gemixt beeld bij de meeste vrouwen.
1: Ja. En je zou dan ook kunnen helpen. Je kan die problemen verhelpen dan, eenmaal je weet wat het is.
4: Ja, precies. Ja. Als je weet wat er exact aan de hand is, zou je een meer getargete therapie kunnen toepassen. Dus echt gericht op bijvoorbeeld die NK-cellen, of als het een infectie is, zou je dat kunnen behandelen. Ja.
1: En dat menstruatiebloed, dat is makkelijk op te vangen natuurlijk.
4: Ja, dat is hartstikke makkelijk op te vangen. We vragen de vrouwen om een cup te gebruiken, een zogenaamde menstruatiecup. Ja, die breng je in alsof het een tampon is. Je kunt je dubbel vouwen en dan breng je hem in. Wij vragen dan de vrouwen 12 uur lang die cup in te houden en na 12 uur het menstruatiebloed over te gieten in een buisje. En we vragen dat dan 3 keer achter elkaar. Dus we vangen in totaal 36 uur op. En dan gaan we vervolgens de materialen onderzoeken in het laboratorium. We vragen ze om het materiaal op te sturen per post. Ja. Of naar het laboratorium te brengen.
1: Zo simpel kan het zijn. Waarom weten we dat nu pas? Is het zoals Gilles zei, de wetenschap die daar lange tijd eigenlijk van wegkeek, van menstruatiebloed?
4: Ja, het is eigenlijk wel een soort van taboe, hè? Vrouwen praten niet graag over de menstruatie. Het lijkt wel alsof het een beetje verandert, maar het is nog steeds wel een onderwerp wat niet echt op de agenda staat.
1: Alsof het iets gênants is.
4: Ja, maar ja, zo werd het vroeger ook gezien, hè? Onrein eigenlijk. En als je menstrueerde, dan werd je een soort van, als je naar de oude tijd kijkt, zeg maar, een soort van weggezet in een hoekje.
1: Maar de volksmond daar allerlei ideeën over heeft, dat zou ik nog kunnen begrijpen. Maar hooggeleerde mensen, dat die ook eigenlijk een beetje wegkijken van dat menstruatiebloed, dat verbaast me dan weer.
4: Ja. Ja, het is wel zo dat het onderzoek natuurlijk, als je kijkt naar menstruatiebloed, dan is dat aan het einde van de cyclus. Dus je kijkt eigenlijk naar afgestoten materiaal. Dus er werd eigenlijk altijd gedacht, het is dood materiaal, je kunt er niks mee, die cellen leven niet meer, het is afgestoten. En het is ook niet het moment van implantatie waar je naar kijkt. Dus als je een biopt kan je natuurlijk nemen op elk moment in de cyclus. Dus bijvoorbeeld op het moment van implantatie kun je, of wanneer dat zou moeten plaatsvinden, zou je een biopt kunnen nemen. Dat zegt iets over of het endometrium op dat moment rijp is voor implantatie. Of dat er iets is wat niet helemaal correct is.
1: Wat bedoel je met implantatie?
4: Dat een bevruchte eicel zich implanteert innestelt in het baarmoederslijmvlies.
1: En de wetenschap dacht altijd, dat is het moment waarop we moeten informatie winnen, maar dat kan eigenlijk ook op het einde van de cyclus.
4: Ja.
1: Menstruatiebloed zit boordevol informatie over van alles en nog wat, en zeker ook over de gezondheid. Renate van der Molen, mag ik je heel veel succes wensen.
4: Ja, dank u wel.
1: Nog een fijne dag.
4: Dank u wel.

0: Je zou toch echt zweren, dit is Dolly Parton.
1: Ja, ik dacht dat eerst ook toen ik het hoorde.
0: Het is Stella Parton.
1: Ah.
0: Familie, zus van.
1: Ja.
0: Ja, zus van, maar de stem is identiek. Het lichaam niet.
1: Ik denk dat er ook geen twee Dolly Partons kunnen bestaan.
0: Inderdaad, maar ze heeft onafhankelijk van haar zus carrière gemaakt.
1: Wauw, die genen moeten bewaard worden.
0: Die genen moeten inderdaad bewaard worden. In de jaren 70 was dat Stella Parton en Power in the Blood.
2: Nieuwe feiten.
0: Een Indiër die gaat viraal met een video waarin hij tegen betaling de naam van een cryptomunt op zijn voorhoofd laat tatoeëren. En dan is de vraag natuurlijk tegenwoordig, is het echt of is het AI?
3: De nieuwe feitenchecker.
0: Als er iemand is die het antwoord op die vraag weet, dan is het onze nieuwe feitenchecker Rien en Marie. Goedemiddag, Rien.
4: Hoi, goedemiddag.
0: Jij hebt de video bekeken. Wat is er op te zien op die video?
4: Wel, je ziet inderdaad een man. Arivu is zijn naam. En hij had ook een account op X en zo zelf. Op sociale media. En je ziet hem zitten in een tattoo shop in India en er wordt op zijn voorhoofd, in relatief grote letters, echt zo halverwege

0: Sterrenhotel of Sterrenhemel. Hoe je ook reist, Touring is er voor jou.
1: Radio 1 live.
2: Foto's en ook in de naam.
3: Erg. Dat is een tattoo, dus dat is redelijk definitief.
2: Het kost veel om dat te verwijderen. Maar hij heeft wel een beetje geld gekregen om dat te laten doen.
3: Maar wacht eens even, zeg je nu dat het echt is?
2: Ja, het is absoluut echt. Het is absoluut echt. Er bestaat sinds kort een bepaald platform, dat heet PumpFunGo. PumpFun bestond al langer. Dat is een soort markt voor cryptomunten, meestal van die meme coins, zo van die heel obscure dingen. Iedereen kan een virtuele munt oprichten als men dat wil, bij gelijk welk actualiteitsissue of bij gelijk welke meme die bestaat op internet, kan je een munt daarvan maken. En als er dan mensen zo dwaas zijn om erin te investeren, kan je heel veel geld verdienen. Meestal blijven die maar een fractie van een cent waard, maar sommige worden soms miljoenen ingestopt. En Bounty Work is ook zo'n memecoin. En op PumpFunGo, het platform waar die memecoins verhandeld worden, kan je vanaf sinds enkele weken gelijk wie over heel de wereld betalen om reclame te maken voor jouw cryptomunt. En dat heeft men gedaan met die Arrivo. Men heeft gezegd van, kijk, ik geef $2,500 aan iemand die de naam van mijn cryptomunt op zijn voorhoofd laat tatoeëren. En die man in India heeft dat gedaan.
3: Waardoor de hele wereld de naam van die munt kent.
2: Wel, eigenlijk dus de verkeerd gespelde naam
3: de verkeerd van die munt. Weliswaar.
2: Er was een relletje overigens, omdat de opdrachtgever hem niet wou uitbetalen omdat de naam niet klopte.
3: Hij heeft zijn geld niet gekregen.
2: Ja, toch wel, uiteindelijk wel. Men heeft een nieuwe munt opgericht die dan Bounty Work heette, zonder N. En daar heeft men dan Arrivo een stukje geld van gegeven.
3: En hoeveel heeft hij nu gekregen eigenlijk? Weten we dat?
2: Normaal gezien, men is verplicht geweest om die $2,500 te krijgen en heeft wel enkele duizenden dollars erbovenop verdiend met het maken van die nieuwe munt. En ook zijn gezicht voor gebruikt en zo verder. Dus hij heeft er wel iets aan verdiend, maar dat klinkt allemaal grappig, maar eigenlijk is dat natuurlijk een heel tragische zaak.
3: Schrijnend gewoon.
2: Ja, het is gewoon heel erg. En als je, ik weet niet, heb je ooit Black Mirror gezien, lieven?
3: Jazeker. Maar niet helemaal, niet alles.
2: Er is daar één aflevering van waar exact hetzelfde gebeurt. Iemand die in geldproblemen zit en allerlei vernederende stunts uitvoert, op het internet zich laat filmen en dan geld daarmee verdient. Maar dit gebeurt nu echt. En dat bedrijf, PumpFun, die dus dat platform PumpFunGo heeft gelanceerd, maakt ook reclame daarvoor met een zeer verontrustend filmpje toch, waarbij de opdrachten en de bounties die ze vooraf spiegelen in dat filmpje, echt soms illegaal zijn. Het gaat dan om het gaan wildplakken van politieke affiches in het straatbeeld. Het gaat om graffiti spuiten op de piramides van Gizeh. Je verkleden als cartoonfiguren en aan elkaar met baseballbats beginnen bewerken. Dus er wordt wel op een vreemde manier reclame voor gemaakt. Al zeggen de kleine lettertjes eigenlijk dat er geen illegale opdrachten mogen op het platform gezet worden. Maar het opent wel een deur voor wat men noemt zo wegwerpagenten.
3: Wegwerpagenten?
2: Ja, dus de rapporten van de staatsveiligheid de laatste jaren in elk West-Europese land waarschuwen de hele tijd voor van die wegwerpagenten. Zijn er gewoon mensen die ingehuurd worden via het internet, meestal vroeger via Telegram of Darknet of gelijkwaar, maar nu dus eventueel via zo'n platform als PumpFunGo, om opdrachten uit te voeren in West-Europese landen. Dat kan dan gaan van brandstichting, graffiti aanbrengen. Er zijn zo heel veel zaken geweest de voorbije maanden, waarschijnlijk op aanstoken van een Russische actor, waarbij dan inderdaad zo anti-Oekraïnse graffiti, doodskisten op de Champs-Élysées gaan zetten, varkenskoppen voor moskeeën gaan leggen. Zo van die dingen, als je iemand daarvoor inhuurt en die betaalt daar een paar honderden euro's voor, gaat dat dus.
3: Ja, en vroeger was dat eigenlijk het werk van ondergrondse netwerken, maar nu gaat dat gewoon over de hele wereld met zo'n platform.
2: Vroeger had je James Bond nodig en andere spionnen met aktentasjes. Nu kan je gewoon iemand inhuren via het internet om hetzelfde te doen. En het gebeurt nu al. En het wordt nu een beetje geofficialiseerd via van die platformen. Als beweert men dus dat we gaan dat niet uitbetalen, we gaan de illegale zaken eruit halen. Nu, er bestaan ook nog andere platformen dan PumpFunGo. Er zijn er nog. Het is gewoon de toekomst, vrees ik. Waarbij dat de geheime agent of de spion niet meer nodig is en gewoon door een freelancer wordt vervangen.
3: Ja, in de grijze zone toch, van legaal en illegaal.

0: Ja, sowieso, als het gaat over, over die wegwerpagenten, die doen meestal zwaar illegale dingen.
1: Dan is het zeker illegaal. Maar zo, ja, iemand een beloning uitloven voor iemand die reclame op zijn kop laat tatoeëren, dat vind ik toch echt schrijnend.
0: Het gebeurt al. En het is een platform dat in Amerika zit, dus we moeten niet echt verwachten dat er iets gaat tegen ondernomen worden. Nee.
1: Zo zit het in elkaar tegenwoordig. Dankjewel, Rien en Marie. Nog een fijne dag.
0: Ciao.
1: En heb een fijne zomer natuurlijk. Vooral ook.
0: Ja, jij ook, lieve.

0: Ja, wat was er zo goed aan de goede oude tijd? Ja, heb je 5 minuten om dat uit te leggen.
1: Tuberculose.
0: Nico Dijkshoorn was er niet, bijvoorbeeld.
2: Nieuwe feiten.
3: Middagjournaal.
4: Beste luisteraars, omdat het buiten moordend heet is, heb ik besloten om u eens te vertellen wat mijn vader allemaal deed om gelijkmatig bruin te worden. Het was een obsessie. Mijn vader was eigenlijk een leven lang bezig met het vinden van de juiste manier om te zonnen. In de winter, herfst en lente, dan hoorde je hem niet. Maar 2 dagen voordat het officieel zomer werd, dan scharrelde mijn vader opeens onrustig door het huis. Wij, mijn broers en mijn moeder, wisten wat dit betekende. Hij zou ons vertellen wat hij dit jaar als de ideale bruiningsmethode zag. En zo zaten wij ergens in de vorige eeuw om hem heen. En wij luisterden naar zijn nieuwste methode. Hij zei, je koopt een zo goedkoop mogelijke olijfolie. Van die 5 liter blikken uit Polen. Een stuk of 8. Die gooi je in je badkuip. Dan doe je een badmuts op. En daarna 1/2 uur in die olie gaan liggen. Niet afdrogen. Laat het in je lichaam trekken en daarna lekker de zon in en gewoon in 1 keer over je hele lichaam goed verbranden. Dan heb je een basis. Wij keken achter het raam hoe hij langzaam maar zeker in een geroosterde sardine veranderde. Hij heeft die zomer daarna voornamelijk in een verduisterde kamer doorgebracht. Een zomer later was hij in de weer met allemaal rollen aluminiumfolie. Die moest je om je hele lijf heen wikkelen en dan het lichaam langzaam als een kip in een oven laten wennen aan de nieuwe situatie. En luisteraars, zo ging dat maar door, ieder jaar weer. Ik herinner mij iets met citroenen en pijnboompitten, iets met een autoband, een cape van palmbladeren en het laatste experiment dat ik meemaakte, vlak voordat ik het ouderlijk huis verliet, dat was iets met een hele kleine sproeiinstallatie die hij van een voetbalvereniging had overgenomen. En die spoot onafgebroken iets met factor 53 over zijn lichaam. Luisteraars, ik was vandaag in een drogisterij en ik keek naar alle minuscule flesjes zonnebrand, allemaal ruikend naar vruchten die ik helemaal niet ken. Ik weet zeker dat mijn vader er zijn neus voor zou hebben opgehaald.
0: Ja, soms verlang ik naar zo'n vader.
1: Iemand die zich insmeert met olijfolie.
0: Soms ook niet. Nico Dijkshoorn in het Middagjournaal. Waarvoor zeer veel dank. Morgen weer, zometeen na het nieuws van 1, zit hier voor u Ilse Liebens. Al dan niet ingesmeerd met olijfolie. Blijf dus bij ons. Blijf bij Radio 1.
5: Tot morgen, Gilles.
3: Nieuwe Feiten is er ook elke weekdag als podcast. Abonneer je nu op VRT Max.
6: Zaterdag heeft de Dag van de Boekhandel plaats. Het centrale thema is samen lezen. Boekhandels in heel Vlaanderen en Brussel organiseren leesclubs en literaire middagen om lezers met elkaar in contact te brengen. Compagnie Merkpoel doet de opwarming vanuit de Passaporta Bookshop in Brussel. Vrijdag van 10 tot 12 op Radio 1.
7: Hey, zin in een nieuwe keuken?
8: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
9: Grando, Grando, Grando.
10: Koffer gestolen in Kreta?
11: Oh nee.
10: Vakantiepret wordt vakantiepech.
12: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
13: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
14: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
13: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
14: Sinds Robert is er nog maar 1 iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattier van Aert, Wattier van Aert.
13: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
14: Jo, wat bedoel je?
13: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
3: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
15: 1 uur, een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel.
5: Op mypension.be kan je nu bekijken of je al genoeg gewerkt hebt om een pensioenmalus te vermijden of een bonus te krijgen. Ons land kondigt de alarmfase aan voor hitte en ozon de komende dagen. En de Krim begint steeds meer de gevolgen te ondervinden van Oekraïnse aanvallen. Vanaf nu kan je op mypension.be de werktellers raadplegen voor je pensioenbonus en pensioenmalus. Steven Rombout, wat betekent dat precies?
11: De pensioenbonus en malus zijn een van de belangrijkste vernieuwingen in de pensioenhervorming van de regering De Wever. De maatregelen willen vroeger stoppen met werken nadeliger maken en langer doorwerken belonen. Door de malus krijg je minder pensioen als je vroeger stopt dan de wettelijke pensioenleeftijd en door de bonus stijgt je pensioen als je na die leeftijd doorwerkt. Je kan de malus bijvoorbeeld vermijden door aan twee voorwaarden te voldoen. Een loopbaan van 35 jaar met minstens 156 gewerkte dagen per jaar en over de hele loopbaan aan 7020 gewerkte dagen komen. En het zijn net die werktellers die je nu kan terugvinden op mypension.be. Ze geven dus voor jouw persoonlijke situatie aan hoe ver je tot nu toe staat om de malus te vermijden en om de bonus te behalen. Blijkbaar willen veel mensen hun tellers raadplegen, want de website heeft het op dit moment moeilijk.
5: Dankjewel, Steven. In het federaal parlement heeft de meerderheid een debat en een stemming over een uitbreiding van de abortustermijn verhinderd. De oppositiepartijen Anders en PvdA hadden daarover een voorstel ingediend. Dat zou normaal vandaag besproken worden, maar de meerderheid heeft beslist om het debat uit te stellen tot 1 december. Tegen dan wil de regering met een eigen voorstel komen. De oppositie reageert boos en zegt dat de regeringspartijen het parlement buitenspel zetten omdat ze het onderling niet eens zijn. De alarmfase van het hitte- en ozonplan wordt afgekondigd wegens de hoge temperaturen en de hoge ozonconcentraties. Het Nationaal Crisiscentrum zat daarover samen. De bedoeling van de alarmfase is vooral om mensen duidelijk te maken dat de situatie ernstig is en dat ze zich moeten aanpassen. Genoeg water drinken, zware inspanningen vermijden en je beschermen tegen de zon. Het crisiscentrum roept ook op om te zorgen voor de meest kwetsbare mensen, zoals kinderen en ouderen. Maar vanuit de nationale overheid komen er geen bijkomende maatregelen, zegt Yves Stevens van het Nationaal Crisiscentrum.
15: Nee, het is aan de sectoren en aan de lokale besturen om te gaan kijken in functie van de realiteit van welke maatregelen moeten hier genomen worden die aangepast zijn aan de situatie zoals ze zich aandient, maar vanuit nationaal niveau worden er geen maatregelen opgelegd. Dit is vooral een sensibiliserende communicatie naar de bevolking toe van kijk, dit is een uitzonderlijke situatie. En om eventjes te onderlijnen, de uitzonderlijkheid, dit is nog maar de tweede keer dat deze alarmfase wordt afgekondigd in ons land.
5: De vorige keer was in augustus 2020. Slachtoffers van digitaal seksueel geweld voelen zich vaak door justitie en politie in de steek gelaten. Dat blijkt uit onderzoek van VRT Nieuws. Onze redactie ontdekte dat op minstens 20 online platformen Belgische mannen stiekem genomen naaktfoto's van hun partner delen. Een van de slachtoffers die we konden spreken diende 4 jaar geleden al een klacht in, maar wacht nog altijd op een proces. Lisbeth Stevens van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen zegt dat veel slachtoffers van digitaal seksueel geweld dit ervaren.
16: We weten dat dat in de praktijk vaak te maken heeft met een gebrek aan middelen en aan mensen en soms ook wel aan kennis over het fenomeen. Maar ik denk dat we ons ook zeer bewust moeten zijn dat justitie dit niet alleen zal kunnen en dat ook de grote internetspelers een belangrijke verantwoordelijkheid hebben en dat we echt moeten evolueren naar een systeem waarbij er kan preventief vermeden worden dat dit soort beelden verspreid worden zonder de toestemming van de personen die zich op die beelden bevinden.
5: Wie met vragen zit hierover kan terecht bij de hulplijn 1712. In De Haan aan zee is een man van 56 omgekomen bij een verkeersongeval. Voorbijgangers vonden het lichaam van de man uit Antwerpen gisteravond op straat in de buurt van het vakantiedomein Centerparks. Mensen in de buurt zouden een zware klap hebben gehoord, maar niemand heeft het ongeval zien gebeuren. Volgens het parket van West-Vlaanderen zijn de omstandigheden nog onduidelijk. Er is een onderzoeksrechter aangesteld. En de bromfietser die gisteravond onder een trein terechtkwam in Hoboken in Antwerpen is overleden. De jongen van 18 zou voorbij de gesloten slagboom gereden zijn. Hij werd nog zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar uiteindelijk bezweken aan zijn verwondingen. De keizer en de keizerin van Japan zijn begonnen aan het officiële gedeelte van het driedaagse staatsbezoek aan ons land. Dat staat in het teken van 160 jaar diplomatieke banden. Vandaag staat Brussel op het programma. Veerle de Vos.
17: Onder een dreigende hemel arriveren keizer Naruhito en keizerin Masako op het Paleizenplein in Brussel. Samen met koning Filip schouwt de keizer de troepen. Daarna gaat het richting Grote Markt, waar ze ontvangen worden op het stadhuis en daarna de toegestroomde bezoekers groeten van op het balkon.
18: Leve de koning!
17: Deze schoolmeisjes zijn hier toevallig.
19: Kom eigenlijk shoppen. Ja, onze nagels doen. Zo cool. Allee, ik heb dat nog nooit meegemaakt. Zo'n leuke sidequest.
17: Deze Japanse bezoekers zijn hier speciaal voor de keizerin.
20: Masako-sama!
17: In tegenstelling tot Elisabeth kan Aiko, de dochter van het keizerspaar, de troon in Japan niet erven. Dat moet veranderen, vinden ze.
19: Yes, of course! I think many people, many Japanese think about it. Why not?
17: Straks brengt de keizer nog een bezoek aan de premier en het parlement. Vanavond is er een staatsbanket in het kasteel van Laken.
5: Na Oekraïnse drone-aanvallen op de Krim zitten grote delen van dat door Rusland bezette schiereiland zonder stroom. Maar een trio die Oekraïnse aanvallen lijken steeds meer toe te nemen.
1: Ja, de laatste weken neemt het Oekraïnse leger de Krim zo goed als elke nacht onder vuur. Oekraïne wil het schiereiland isoleren door alle toegangswegen, bruggen en zelfs veerboten aan te vallen en heeft het over een logistieke lockdown. Sinds eergisteren kunnen inwoners al niet meer tanken omdat vrachtwagens met benzine of diesel er maar heel moeilijk geraken. En er is nu dus ook geen brandstof beschikbaar voor gewone mensen om generatoren op te laten draaien, nu er stroomonderbrekingen zijn in het noorden en het westen van de Krim.
5: En wat wil Oekraïne daarmee bereiken?
1: Ik denk in de eerste plaats de militaire logistiek van het Russische leger in de bezette gebieden verstoren, maar zeker ook de oorlog voelbaar maken voor veel meer Russen, voor de inwoners van de Krim enerzijds, die leven van het toerisme, maar ook voor de vele toeristen die vanuit heel Rusland op vakantie komen op de Krim of hun kinderen naar jeugdkampen sturen, want zo zijn er talloze elke zomer voor vele tienduizenden kinderen. Maar gisteren werd aangekondigd dat al die kampen worden geannuleerd.
5: Dankjewel, Marijn. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 3 doden gevallen. Het Russische leger viel de centraal gelegen stad, de geboortestad van president Zelensky, aan op klaarlichte dag met ballistische raketten. Het weer. Eerst op veel plaatsen nog bewolkt en vooral in het zuiden wat regen. In het westen is ook een onweer mogelijk. Later zonnig vanaf het westen en dan wordt het ook warmer tot 32 graden. Morgen en donderdag broeierig met veel zon tot 37 graden en een lokaal onweer. Vrijdag tot 39 graden. Vanaf vandaag kan je op mypension.be je tellers voor de pensioenbonus en pensioenmalus raadplegen. Daarmee begonnen we het nieuws. Door de pensioenmalus daalt je pensioenbedrag als je vroeger stopt dan de wettelijke leeftijd. Meer op vrtnieuws.be.
21: Radio 1.
22: Ilse Liebens.
23: Ik ga die werktellers op MyPension even laten voor wat ze zijn. Kwestie van de site niet nog meer te overbelasten en ook relatief goedgezind te blijven. Een heel goede middag. Fijn dat je luistert naar Radio 1. We zijn op temperatuur. Hot, hotter, hottest. Dit is Sita Swoon.

Zitaswoon en hottest. Ik heb vandaag in de aanbieding tickets, jawel, duotickets, voor Gent Jazz. Voor zondag 5 juli, dat is de dag met Alabama Shakes en Admiral Freebie en Fatoumata Diawara. We gaan ook samen de nieuwe plaat van Mauro Pavlovski verder ontdekken. En we puffen ons door deze dag met fijne muziek op de achtergrond van Brand Van 3000 en Curtis Mayfield bijvoorbeeld.

0: Astounded van Brand Van 3000 samen met Curtis Mayfield. En zo is het precies 1:15 geworden. Opletten, mocht je onderweg zijn op de Antwerpse ring richting Nederland, komen er 40 minuten bij van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 20 minuten extra van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Zuid. Naar Antwerpen 20 minuten aanschuiven op de E17 vanaf Kruijbeke en op de E34 10 minuten extra vanaf Melzele. Op de N16 naar Willebroek een klein half uur file rijden aan de Werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel dan een kwartier aanschuiven van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette en op de binnenring ook een kwartier file golven van Groot-Bijgaarde tot Tervuren. In Brussel zijn rond het Warandepark verschillende straten afgesloten voor een staatsbezoek. In de Boyeux-tunnel richting A12 staat een defectvoertuig op de rechter rijstrook. En op andere plaatsen zijn er alleen kleinere vertragingen.
1: Radio 1.

Olivia Rodrigo is goed bevriend met Robert Smith van The Cure. En dit nummer heet The Cure, maar het gaat niet over de band The Cure. Maar Robert Smith is wel te horen op die nieuwe plaat van Olivia Rodrigo. Dat is gewoon allemaal om ons in de war te brengen. Maar dat is helemaal niet erg. Mooi nummer, The Cure van Olivia Rodrigo. Er is Echo and the Bunnymen en Seven Seas.

Nu hebben we daar software voor en AI. En nu zou je bij wijze van spreken in een paar muisklikken een mashup kunnen maken. Maar toen, we spreken over 2002, was het een heel ander verhaal. En wat de Waals toen hebben gedaan is en blijft legendarisch. De manier waarop zij die mashups maakten, de humor die daarin zat, de onderlinge verbanden ook in de muziek. Dat gaat de machine je nooit nadoen. Too Many DJs en Dreadlock Women. En dit is Gorky, samen in dat donkere huis.

Saxofoniste Lakeisha Benjamin speelt deze zomer ook op Gen Jazz. Hier hoorde je haar samen met Bilal en Casa Overall. En right now over Gen Jazz gesproken. Straks ga ik tickets weggeven voor dat zeer fijne festival voor 5 juli. Dat is de dag met onder andere Alabama Shakes en Admiral Freebie. Het is dit jaar 55 jaar geleden dat Dolly Parton Coat of Many Colors schreef. Een nummer dat heel erg gelinkt is aan haar kindertijd. Die was niet makkelijk, want ze groeide op in een gezin met 12 kinderen, ook in relatieve armoede. En haar mama had ooit een jas voor haar gemaakt. Die bestond eigenlijk uit gewoon lappen, overschotjes van stoffen. Van allemaal verschillende kleuren. Vandaar dus de Coat of Many Colors. Daar werd ze op school mee uitgelachen. Maar ze was er ondanks alles toch trots op. Jawel, Dolly Parton.

0: Tom Helze en Adelaide. En zo is het precies 14:15 geworden. Opletten, als je onderweg bent op de Antwerpse ring richting Nederland, komen er 40 minuten bij van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent een klein half uur erbij van Antwerpen-Noord tot aan de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen vertraag je een kwartier op de E17 vanaf Kruijbeke en ook een kwartiertje op de E34 vanaf Melzele. Op de N16 naar Willebroek is het een half uur file rijden aan de Werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel een kwartier aanschuiven van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette. En op de binnenring 15 minuten file golven van Groot-Bijgaarde tot Hoeilaart, daar is een ongeval gebeurd. In Brussel zijn rond het Warandenpark verschillende straten afgesloten voor een staatsbezoek. Op andere plaatsen zijn er alleen kleinere vertragingen. Dit is nieuw van Aya Nakamura.
1: Radio 1.

We gaan Luik laten daveren volgende week op Les Ardentes. Aya Nakamura hier samen met La Refleuse en Sexy Nana. En dit zijn de Pretenders en Stop Your Sobbing.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldieprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
1: Radio 1, live.

Stop Your Sobbing van The Pretenders. Tom Smith die speelt binnenkort op Rock Werchter en dan met zijn band The Editors op het Cactus Festival, op de Lokse Feesten en op Suikrock. Jawel, wij houden van hen en zij houden van ons. En nu is bekend geraakt dat op 30 oktober hun nieuwe plaat gaat uitkomen. De nieuwe van Editors, Surface, Echo and Sound, zo zal die heten. En ze maakten vandaag ook bekend dat ze volgend jaar, 19 februari 2027, in de AFAS Dome komen spelen.

0: heb mezelf ook voorgenomen van niet alles te willen zien. Dan ga je kapot aan.
1: Veel wedstrijden van het WK voetbal worden diep in de nacht gespeeld.
2: En daarom maken wij de volgende ochtend een podcast met onze analisten. Dus Filip moet geen 5 weken wakker blijven.
3: Ja, nee. Het is een beurt.
4: De WK-podcast Sportza WK Daily. Elke dag een samenvatting van de nacht. Met Jonathan Mettepenningen en Gilles Meulemans.
2: 5 weken.
3: Zal wel nog.
4: Vanaf 7 uur 's ochtends op VRT Max.
5: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
6: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
5: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
6: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattier van Aert, Wattier van Aert.
5: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
7: Jo, wat bedoel je?
5: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sportza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sportza.
8: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1+1, gratis. Mooi weer van...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Breaking news.
11: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
12: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
13: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
14: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
13: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
14: Ja, blijf gaan.
13: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
15: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
16: Wilt jij met mij een meloen delen?
17: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
4: VRT Radio 1.
18: Alles begint bij luisteren. 2 uren. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In het federaal parlement heeft de meerderheid een debat en een stemming verhinderd over een uitbreiding van de abortustermijn. De oppositiepartijen Anders en PVDA hadden daarover een voorstel ingediend. Dat zou normaal vandaag besproken worden, maar de meerderheid besliste om het debat uit te stellen tot 1 december. Tegen dan wil de regering met een eigen voorstel komen. Op die manier wordt het parlement buitenspel gezet, vinden Katja Gabriels van Anders en Nathalie Egger van PVDA.
19: Ik denk dat dit vooral du jamais vu is in een parlement. Wij worden hier gewoon mond doodgemaakt. Parlementaire democratie is hier gewoon dood en begraven. Niet alleen liggen de rechten van vrouwen onder vuur, maar gewoon ook de democratie ligt vandaag onder vuur. Geen respect voor vrouwen, maar Arizona heeft ook geen respect voor de democratie.
18: De alarmfase van het hitte- en ozonplan wordt afgekondigd. De nationale overheid legt geen bijkomende maatregelen op. Die inschatting blijft aan de lokale besturen en aan de individuele sectoren. De bedoeling van de alarmfase is vooral om mensen duidelijk te maken dat ze zich moeten aanpassen, zegt Yves Stevens van het crisiscentrum.
20: Het allerbelangrijkste is toch het drinken, voldoende water drinken. En als je je woning verlaat, ook al gaat het om een zeer kleine verplaatsing met de wagen, neem altijd een fles water of een drinkfles mee. En voor het overige zijn de evidente dingen, vermijd bijvoorbeeld fysieke inspanningen, draag een petje als je buiten gaat en zoek de koelte op in de mate dat het mogelijk is.
18: Door het mooie weer rijden er tot en met vrijdag 8 extra treinen van en naar de kust. De NMBS verwacht dat het nog de hele week erg druk zal zijn richting kust en voorziet daarom 4 extra heenritten en 4 extra terugritten van en naar Oostende en Blankenbergen. Een speurder van de gerechtelijke politie in Antwerpen is veroordeeld omdat hij onwettig opzoekingen had gedaan in gegevensbanken. Volgens de rechtbank in Antwerpen zocht hij mensen op zonder dat dat nodig was voor zijn werk. De man had in 2007 al eens voor de rechter gestaan voor onwettige opzoekingen. Toen had hij geen straf gekregen. gekregen. Hij deelde ook informatie over gerechtelijke onderzoeken met anderen. De speurder had ook naaktfoto's bewaard die op de gsm van een verdachte stonden. Hij krijgt nu een voorwaardelijke straf van 10 maanden en een voorwaardelijke boete. En op mypension.be kan je nu de werktellers voor je pensioenbonus en malus raadplegen. Door de malus daalt je pensioenbedrag als je vroeger stopt dan de wettelijke pensioenleeftijd. Maar je kan dat vermijden door aan 2 voorwaarden te voldoen. Een loopbaan van 35 jaar met minstens 156 gewerkte dagen per jaar. En over de hele loopbaan minstens 7020 gewerkte dagen hebben. Dat kan je nu allemaal terugvinden op mypension.be, zegt Giselda Curvers van de pensioendienst.
7: Sta je heel dicht bij je pensioen, ja, dan kan het al zijn dat je ziet, ah ja, mijn 2 voorwaarden voor de malus staan al in het groen, dus ik kan vervroegd op pensioen gaan zonder malus. Maar je kan dus ook zien van ja, hoe ver sta ik nog af van die voorwaarden. En zo krijgt de burger toch al een eerste zicht op wat dat die pensioenhervorming die vanaf 1 januari 2027 ingaat, betekent.
18: Het weer. Vanaf het westen wordt het overal zonnig en warmer tot 32 graden. Morgen en donderdag is het broeierig warm met veel zon tot 37 graden. Een lokaal onweer is dan ook mogelijk. En vrijdag stijgt het kwik tot 39 graden. Meer op vrtnieuws.be.

De Beach Boys, die afgezien van Dennis Wilson niet echt graag op het strand of in het water zaten. Nochtans een prima plek om verkoeling te zoeken. Deze week dat water. De Beach Boys en Good Vibrations. Nits in the Rolling Stones en In the Stars. Goedemiddag, fijn dat je luistert.

0: De gitaren van Buffalo Tom in Summer. En daarvoor In the Stars van de Rolling Stones. En zo is het precies 14:15 geworden. Opletten als je onderweg bent. Er staat 94 kilometer file. Op de Antwerpse ring richting Nederland komen er 40 minuten bij. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent een klein half uur. Van Antwerpen-Noord tot aan de Kennedy-tunnel. Richting Stabroek is ter hoogte van Waaslandhaven-Noord één rijstrook dicht door een ongeval. Het gaat langzaam naar Antwerpen. Op de E17 vanaf Kruijbeke. Op de E34 vanaf Melcelen. En op de E19 vanaf Brasschaat. Op de N16 naar Willebroek sta je 20 minuten in de file aan de Werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel dan 20 minuten aanschuiven van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette. Bij Machelen is de rechterrijstrook versperd door een botsing. Op de buitenring komen er 10 minuten bij van Groot-Bijgaarde tot Jette. In Brussel zijn rond het Warandepark verschillende straten afgesloten voor een staatsbezoek. Op andere plaatsen zijn er alleen kleinere vertragingen. Dit is Taylor Swift.
1: Radio 1.

0: Mauro Pawlowski die heeft 30 jaar aan een stuk, elke dag of zo goed als elke dag, nieuwe muziek gemaakt. En die muziek die staat op harde schijven en op zijn laptop. En voor zijn nieuwe plaat heeft Mauro die laptop aan Stefan Missegers gegeven, zijn collega en drummer bij Deus natuurlijk en ook de helft van de Scorpio Twins. En die heeft dan die plaat samen met Bruno Cousset, dat is de andere helft van de Scorpio Twins, geproduced. Dus die zijn gewoon door al dat materiaal gegaan. Dat zijn uren en uren geweest dat hij naar nummers heeft geluisterd. En heeft er een popplaat uitgehaald. 10 songs, 40 prachtige minuten muziek met regelmatig een twist of een stoorzender erin. En op het einde komt alles weer mooi samen. Een beetje wat je verwacht, hè, van Mauro Pawlowski. Unspectacular Times is ons album van de week. We luisteren naar One Fine Workday. Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.

Er zit een heerlijke ethisch feel in die nieuwe plaat van Mauro Pawlowski. Heel veel synthesizers ook. Met dank aan dus een aantal sessiemuzikanten die zijn komen meedoen. Zoals onder andere de drummer van Hall & Oates. Maar op dit nummer was het wel nog degelijk Stefan Mysegers die je hoort. De drummer One Fine Work Day uit ons album van de week. Dat heet Unspectacular Times. En dat kan je winnen via het Radio 1 kanaal op VRT Max. Dit is Parachute van Something Happens.

0: Nami.
1: Baby van Merel. Gisteren speelden de Streets in een uitverkochte en warme AB. Ze hebben daar A Grand Don't Come For Free, dat album in zijn geheel gespeeld. En daarna kwam er natuurlijk nog veel meer. Dat is die plaat waar Fit But You Don't Know But You Know It op staat. En ook Dry Your Eyes en ook deze Blinded By The Lights. En vanavond gaan ze dat nog een keertje overdoen in opnieuw een uitverkochte AB. En dan in augustus komen ze nog een keertje spelen op de Lokse feesten. We zien ze graag komen. The Streets. That is Blinded By The Lights.
2: That's the one. Oi.

0: van de vele hoogtepunten op die prachtige platen Grand Don't Come For Free. Die is dus vanavond nog een keertje integraal gaan spelen in de AB, The Streets. En Blinded By The Lights. En zo is het 2:40 geworden. Opgelet, want er staat al 94 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. 3 kwartier file van Sint-Anne-Linkeroever tot Borgerhout. In de Kennedy-tunnel is een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Maak daar een reddingstrook. Richting Gent komen er 20 minuten bij van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Richting Stabroek is ter hoogte van de Liefkenshoek-tunnel 1 rijstrook dicht door een ongeval. Er staat een 30 minuten file vanaf Waaslandhaven-Zuid. In die file is bij Waaslandhaven-Noord een 2e ongeval gebeurd. Het gaat langs naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruijbeek, 40 minuten erbij. Op de E34 vanaf Melzele een klein 30 minuten. En op de E19 vanaf Brasgaat een 15 minuten. Op de N16 naar Willebroek een klein 30 minuten file rijden aan de werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel dan 20 minuten aanschuiven van Sint-Stevens-Woluwe tot Wemmel. Bij Machelen is de rechterrijstrook versperd door een botsing. Op de binnenring een 15 minuten erbij van Groot-Bijgaarde tot Machelen. In Brussel zijn rond het Warandepark verschillende straten afgesloten voor een staatsbezoek. En op de E40 richting Luik is bij Walshoutem de weg gedeeltelijk versperd door een ongeval. Op andere plaatsen zijn er alleen kleinere vertragingen.
1: Radio 1.

The House of Love en The Beatles en The Stones. En daarvoor Sam Bettis met zijn nieuwe versie van de Case Choice klassieker Not an Addict. Bijna 30 jaar na het origineel. Dit is Gil Scott-Heron

Gil Scott-Heron en Home is Where the Hatred Is. Dexter Story, dat is een muzikant, producer, multi-instrumentalist uit de LA. Die werkt hier samen met Sudan Archives. Prachtige stem. Het nummer heet Gold.

staat op de plaat Bahir, waar ook Maridon van Zamama op te horen is. Dexter Stories samen met Sudan Archives en Gold. En dit kan dienen als aanmoediging voor de Rode Duivels. Sylvie Kreusch en Romeo Elvis, Kiss the Grass, Allez, allez. Go!

0: De WK-tribune. Het nieuwe voetbalmagazine van Radio 1.
1: Feeststemming op die nieuwe tribune.
0: Omdat er achter elke match een hele wereld schuilt.
2: En er wordt met van alles gegooid.
0: Wie heeft het beste volkslied? En waarom is de WK-bal zo bijzonder? En waarin is pakweg Oezbekistan wel wereldkampioen?
2: Oh, jonge, jonge, jonge, wat is dit hier?
0: Want zeg nu eerlijk, over voetbal zelf kunnen we heel kort zijn.
3: Je hebt een bal en die moet aan de overkant in een doel.
0: De WK-tribune met mij, Dorian Ausums. Elke ochtend van 9 tot 10 op Radio 1.
4: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Hey, zin in een nieuwe keuken?
7: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
8: Grando, Grando, Grando.
9: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: De Tijdloze Tribute Festival.
2: Vier indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan de Beatles, ABBA, Tina Turner en Dire Straits. Kom deze zomer meegenieten van de allerbeste tijdloze muziek. Helemaal live.
1: De Tijdloze Tribute Festival.
2: Op 25 juli in de Zomerarena in Kokzijde. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be.
3: Eén film. Eén uitzonderlijk formaat. Eén plek in de Benelux.
4: Help me go home.
3: Beleef die Odyssey van Christopher Nolan in IMAX 70 mm film. Exclusief bij Kinepolis Brussel. Vanaf 15 juli. Reserveer nu je tickets op kinepolis.be.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: Het is 3:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De NMBS gaat de vervoersbewijzen van reizigers strenger controleren. Niet alleen op de trein, maar ook op de perrons. Wie daar op een trein wacht, moet vanaf volgende maand al een geldig ticket kunnen tonen. Dimitri Temmerman van de NMBS.
8: Je moet een geldig ticket hebben voor je in de trein stapt, maar je moet dat ticket ook al hebben als je op het perron staat. Je moet dat op dat moment ook kunnen tonen. Die regel die bestaat vandaag ook al, maar daar zullen we dus vanaf juli en de maanden nadien echt wel veel strenger op gaan controleren. Dus niet alleen in de trein, maar ook op het perron zullen er ticketcontroles zijn en riskeer je, als je niet in orde bent, een boete.
7: De strengere controles vallen samen met het einde van de ticketverkoop aan boord van de trein. Vanaf 1 juli is het niet meer mogelijk om bij de treinbegeleider een kaartje te kopen, ook niet met een toeslag. In de loop van morgenavond loopt de prijs voor elektriciteit op tot meer dan 1.000 euro per megawattuur. Dat is uitzonderlijk veel en heeft alles te maken met de hoge temperaturen en het grote aantal airco's die dan draaien. Rond 9:00 piekt de prijs op de groothandelsmarkt op bijna 1040 euro per megawattuur. De meeste particuliere klanten zullen niet meteen veel voelen van die hoge prijs, maar wie een dynamisch contract heeft wel. Bij hen wordt de prijs namelijk per uur of zelfs per kwartier berekend. Maar het aantal mensen met een dynamisch contract is op dit moment nog beperkt. En bij deze hitte zoeken veel mensen verkoeling in vijvers en kanalen, maar het is niet overal toegelaten en het kan ook gevaarlijk zijn. In Turnhout rijdt de politie met mountainbikes rond om wildzwemmers uit het water te halen. Officier Peter van Gorp.
9: Het gebeurt bij hardleerse personen dat we natuurlijk wel routes uitschrijven, maar wij willen vooral wijzen op het preventieve. Wij willen vooral wijzen dat de mensen bezig zijn in gevaarlijke water. Het water is niet gevaarlijk, maar de situatie onder het water is gevaarlijk. In heel veel gevallen zitten we met onderstroming en koud water.
7: In Frankrijk zijn volgens de Franse premier al 40 mensen verdronken sinds het begin van de hittegolf vorige donderdag. Vooral jongeren die vaak gaan zwemmen op plaatsen waar dat niet mag. Sinds het begin van het weekend vielen al zowat 20 doden. In Frankrijk zijn noodplannen uitgewerkt om de hittegolf de baas te kunnen, want in het zuidwesten worden pieken tot 44 graden verwacht. In meer dan de helft van Frankrijk geldt code rood. Dat is nooit eerder gebeurd. Het weer bij ons zonnig met wat hoge wolken en dus warm tot 32 graden. Morgen en donderdag zelfs broeierig met veel zon tot 37 graden. Lokaal is dan wel een onweer mogelijk. En vrijdag zit er een 39 graden aan te komen. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio 1.
10: Ilse Liebens.

R.E.M. met Man on the Moon. Goedemiddag, fijn dat je luistert naar Radio 1. Als je tickets wil winnen voor Gen Jazz, dan is het bijna aan jou. Tickets voor de dag met onder andere Alabama Shakes en Fatoumata Diawara. Dat is voor zometeen na Criollo, Amaro Freitas en Dino Santiago. Dit is Eli Forda.

Pick up the pieces van The Average White Band. Genjazz viert dit jaar zijn 25e verjaardag en tegelijkertijd wordt de 100ste verjaardag gevierd van twee overleden pioniers van de moderne jazz, van Miles Davis en John Coltrane. Die viering gebeurt op de openingsavond van het festival, dat is donderdag 2 juli. En dan zijn we vertrokken voor veel moois. John Hiatt, Suzanne Vega, Van Morrison, Patti Smith, Ludovico Einaudi, Au, Tamino, Celeste. De 25e editie van Gen Jazz wordt er eentje om in te kaderen, dat weet je nu al. En op zondag 5 juli, dan is het de beurt aan onder andere Alabama Shakes en Fatoumata Diawara en Admiral Freebie. En als je voor die dag een duelticket wil winnen, dan mag je me nu een bericht sturen via de app van Radio 1. Wat heb ik nodig in dat berichtje? Jouw naam, jouw e-mailadres en ook de naam van de zangeres van deze band. De zangeres van Alabama Shakes, hoe heet zij? Stuur het mij door via de app van Radio 1. Samen met jouw naam en je e-mailadres voor een duoticket voor Gen Jazz op zondag 5 juli.

0: Die Floyd en Big Bird en daarvoor Alabama Shakes en Hang Loose. En die fenomenale stem natuurlijk bij Alabama Shakes, dat is die van Brittany Howard. Dat was het juiste antwoord dat je moest sturen in de app om kans te maken op zo'n duo-ticket voor Gen Jazz. Die tickets zijn ondertussen allemaal uitgedeeld. En de winnaars die hebben een bericht teruggekregen in de app van Radio 1. Dus ga daar maar een keertje kijken als je hebt meegedaan. En zo is het ruim 3:20 geworden. Er staat 117 kilometer file. Op de Antwerpse ring richting Nederland komt er een half uur bij. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Stabroek op de R2 een half uur tussen Beveren en de Liefkenshoek-tunnel. Daar is de rechterrijstrook dicht door een ongeval. Naar Antwerpen komt er een kwartier bij. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Op de E34 vanaf Melcelen. En op de E19 beter vanaf Brasschaat. Op de N16 naar Willebroek een klein half uur file rijden aan de werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op de binnenring een klein half uur file golven tussen Grootbijgaarde en Tervuren. In Brussel zijn rond het Warandepark verschillende straten afgesloten voor een staatsbezoek. Op de E40 richting Luik is bij Walshoutem de weg gedeeltelijk versperd door een ongeval. Er staat een klein half uur file. En op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.
1: Tijdens de Tweede Wereldoorlog bouwde Nazi-Duitsland de Atlantic Wall. Een verdedigingslinie langs de Europese westkust. Meer dan 5000 kilometer forten en bunkers.
2: Een van de best bewaarde stukken van de Atlantic Wall ligt in Raverszijde, tussen Oostende en Middelkerke.
1: Meer dan 60 bunkers, observatieposten en geschutstellingen.
2: Weet ik veel zoekt dekking in een van de bunkers. En jij kunt erbij zijn. Weet ik veel over Atlantic Wall Raverszijde? Dinsdag 30 juni van 12 tot 1 op Radio 1.
1: Win je tickets voor de uitzending in Raverszijde op VRT Max.

doen, te doen. Veel te ver van huis. Doen, te doen. Huilend in een taxi. Doen, te doen.

0: der Räuber und der Prinz bei Radio 1. En zo is het bijna 3:30 geworden.
1: Radio 1.
0: Dan weet je dat er binnen dik half uur de wereld vandaag op je radio is met Ruud Roets. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ruud, ja. De warmte?
2: Ja. Ja? We gaan het er een klein beetje over hebben.
0: Het mag, het mag.
2: Wel, we gaan bijvoorbeeld eens checken op de spoeddiensten, wat ze daar allemaal zien binnenkomen. En we gaan ook eens horen bij scholen, want we horen dat er hier en daar wel schoolreizen, sportdagen worden afgelast, waar je een heel schooljaar naar hebt uitgekeken. Mm-hmm. Dat is één ding, maar hoe gaat dat dan praktisch? Want daar is vaak al een voorschot betaald, een bus gereserveerd. Wie gaat het dan betalen? Kan dat ingehaald worden op de een of andere manier? Dus dat gaan we ook even uitzoeken. Hier in Brussel is een delegatie, en dat is van een heel andere orde, van de Taliban uit Afghanistan op bezoek. Ze hebben een visum gekregen voor 1 dag voor gesprekken met de Europese Commissie. En dat is zeer uitzonderlijk, hè, want Europa erkent de Taliban eigenlijk niet als legitieme machthebbers in Afghanistan. En dat deed bij ons wel een beetje de vraag rijzen. Met wie praten die Taliban eigenlijk allemaal? Hoe zit dat met die diplomatieke contacten vanuit Afghanistan? Dus die vraag gaan we ook proberen te beantwoorden. En het is vandaag precies 10 jaar geleden dat de Britten de Europese Unie hebben verlaten. Brexit.
0: 10 jaar al.
2: Dat is plots 10 jaar. En ik herinner mij dat er toen heel veel doemberichten waren over wat dat zou gaan doen met hun en onze economie. En dus gaan we dadelijk ook eens praten met de CEO van Flanders Investment and Trade. Ondersteunen Vlaamse bedrijven bij activiteiten in het buitenland. Om te zien, ja, of dat inderdaad bewaarheid is geworden op de een of andere manier. Of we dat ondertussen na die 10 jaar toch een beetje moeten gaan relativeren. Dus ik denk dat dat ook heel interessant kan worden.
0: Prima, allemaal na het nieuws van 4 uur in de wereld vandaag. Dit is Camille Jembe en Irena Fete.

0: Muziek van op hun allerlaatste album Naked, met Kirsty MacColl die kwam meezingen en Johnny Marr die gitaar kwam spelen bij Talking Heads. Nothing But Flowers. Het is ruim 3:15. Ondertussen staat 144 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. 40 minuten erbij van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Stabroek op de R2 50 minuten aanschuiven tussen Beveren en de Liefkenshoek-tunnel. Daar is de rechterrijstrook dicht door een ongeval. Naar Antwerpen komt er een kwartier bij op de E34 vanaf Melcelen, op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke en op de E19 vanaf Brasschaat. Op de N16 naar Willebroek een klein half uur file rijden aan de werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel komt er een half uur bij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op de binnenring ook een half uur file golven tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. In Brussel zijn rond het Warandepark verschillende straten afgesloten voor een staatsbezoek. Op de E40 richting Luik is bij Walshouten de weg vrijgemaakt en op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen. Dit is John Cale.
1: Radio 1.

0: plaatsen we tegenover het onmenselijke. KVS verwelkomt je in een nieuw theaterseizoen vol verhalen over hoop. Ontdek nieuw werk van Junior Mtombeni, Nona de Meij Gallagher, Marta Baltazar en Alessandra Sutin. En voorstellingen van onder meer Ultima Vest, Pieping Tom, Comilfo en De Hoe. Het volledige programma? kvs.be. Samen met De Standaard, Brus en Radio 1.
1: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
2: En ook uw budget vakantiepech?
1: Wat?
2: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
1: Oh nee?
2: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
0: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
3: Na 25 jaar komt het legendarische Elvin Ailey American Dance Theater terug naar België. Een mix van moderne klassiekers en vernieuwende choreografieën waarin erfgoed en hedendaagse creaties samenkomen. Het dansevent van 2026. Van 1 tot en met 4 oktober in Fors Nationaal. Tickets en info stagemagic.be. Samen met Clara.
4: Een pasgeboren baby? Zo weer het nest uit. Pas getrouwd? In geen tijd 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze kon vasthouden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudstaven. Goudwisselkantoor.
5: Wat doen de Afghaanse Taliban vandaag in Brussel en wie spreekt dan met wie? Waarover zoeken we dadelijk allemaal uit voor jou in De Wereld Vandaag na het nieuws van 4.
0: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren. 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In de loop van morgenavond loopt de prijs voor elektriciteit op tot meer dan 1000 euro per megawattuur. Dat is het hoogste niveau in jaren en heeft te maken met de enorme vraag naar koeling via airconditioning. De markt heeft moeite om die vraag op te vangen omdat er een enorm verschil is tussen de elektriciteitsproductie overdag en 's avonds. Matthias de Tremmerie.
7: Aan de ene kant hebben we op vandaag heel veel productie van elektriciteit door zonnepanelen gedurende het meeste van de dag. Dus de traditionele gascentrales die draaien nauwelijks tot niet overdag. Maar 's avonds als de zon ondergaat, ja, dan hebben we natuurlijk een enorm gat op te vullen voor die avondpiek. Dat wil zeggen dat gascentrales dan heel snel moeten opstarten en eigenlijk ook hun kost, ja, om die opstart te doen, niet doorheen de dag kunnen terugverdienen. Dus producenten moeten die helemaal op die avond verhalen en dat wordt natuurlijk zeer duur.
6: De piek valt morgenavond rond 9 uur, dan loopt de prijs op tot bijna 1040 euro per megawattuur. Alleen de kleine groep mensen met een dynamisch contract zal dat prijseffect meteen voelen. Voor mensen met een ander contract wordt het effect uitgevlakt in hun maand- of jaarfactuur. Vertegenwoordigers van het Taliban-regime in Afghanistan zijn in Brussel voor gesprekken over de terugkeer van Afghaanse vluchtelingen naar hun thuisland. De ontmoeting is georganiseerd door de Europese Commissie. De 5 leden van de delegatie hebben van het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken een visum voor 1 dag gekregen, alleen geldig vandaag. Het bezoek van de delegatie is omstreden omdat het Taliban-regime berucht is voor schendingen van de mensenrechten en discriminatie van vrouwen. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot was ook zelf niet enthousiast om de 5 een visum te geven, maar kon naar eigen zeggen niet weigeren omdat ze komen praten met de Europese Commissie en die heeft nu eenmaal haar zetel in Brussel. Het Europees Parlement is voorstander van de invoering van een digitale euro. In de Commissie Economische Zaken heeft de meerderheid voorgestemd. De digitale euro moet de digitale variant worden van eurobiljetten en euromuntstukken. We gebruiken steeds minder cash en betalen steeds meer elektronisch in winkels en online. Maar daarvoor doen we vaak een beroep op Amerikaanse betaalsystemen zoals Visa en Mastercard. De digitale euro moet Europa minder afhankelijk maken van die buitenlandse betaalsystemen, zegt Tim Hermans van de Nationale Bank.
8: Als je bijvoorbeeld als Belg in Spanje wil betalen, elektronisch, dan is er vandaag geen enkel Europees digitaal betaalmiddel waarmee je dat kan doen. En dat willen we oplossen. Omdat betaalnetwerken van strategisch belang zijn in een land. Net zoals defensie, net zoals energie. En dat is wat we vandaag in Europa zien. Al die digitale betaalnetwerken tussen landen zijn beheerd door Amerikaanse spelers. En dat willen we veranderen.
6: Voormalig Rode Duivel Timmy Simons is de nieuwe coach van Oud-Heverlee Leuven. Simons volgt daarmee Felice Mazou op, die werd ontslagen na het seizoen. Simons was eerder al trainer bij Zulte Waregem, Dender en Westerlo. Sinds vorig jaar zat hij zonder club. Nu tekent hij een contract voor 2 seizoenen bij OHL. Het weer zonnig met wat hoge wolken tot 32 graden. Morgen en donderdag wordt het broeierig warm met veel zon en tot 37 graden. En lokaal ook een onweer. Vrijdag gaat het kwik tot 39 graden. Meer op vrtnieuws.be.
9: Radio 1.
0: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.
5: Een heel goede middag. Ik neem je zo meteen mee 10 jaar geleden in de tijd. Toen hadden we een hoop doemberichten over wat Brexit zou gaan betekenen voor onze economie en voor die van de Britten. Zo meteen gaan we de balans opmaken met de baas van Flanders Investment and Trade, die bedrijven in het buitenland ondersteunen bij hun activiteiten. En de Taliban, ook het Japanse keizerspaar, die zijn in Brussel en passeren ook de revue. Dit is De Wereld Vandaag.

0: Hall & Oates en I Can't Go For That. Zullen we beginnen met de Japanse keizer en keizerin. Vanmiddag zijn ze feestelijk onthaald op het Paleizenplein in Brussel. Zoals dat hoort, met een rode loper en onder begeleiding van het militaire orkest. Dat was meteen de aftrap van een officieel staatsbezoek aan ons land. Ik zeg officieel, want eigenlijk is het keizerspaar al een paar dagen in België. Ze waren de voorbije dagen privé in het kasteel van Siernon. Dat is het Waalse buitenverblijf van onze koninklijke familie. Veerle de Vos, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Van onze buitenlandredactie. We weten dat ze hier al waren, want we hebben dit weekend kunnen zien hoe kroonprinses Elisabeth heel diep door de knieën ging, op hoge hakken, om de keizer en de keizerin van het vliegtuig te ontmoeten. Dus ze hebben de rest van de koninklijke familie eigenlijk dit weekend in besloten kring ontmoet.
1: Ja, inderdaad. Ze hebben een paar dagen doorgebracht in de diepe Ardennen. Dat heeft enerzijds te maken met de delicate gezondheid van keizerin Masako. Dus ook bij het Nederlandse staatsbezoek dat vorige week plaatsvond, hebben ze 2 dagen rust gehad in een privéslot, zou je kunnen zeggen. Maar ik denk dat het ook wel te maken heeft met het aanhalen van de vriendschapsbanden. Want beide koppels kennen elkaar goed, maar ze zien elkaar natuurlijk niet zo vaak. Japan ligt niet bij de deur. Ik denk dat koning Filip en koningin Mathilde voor het laatst in Japan waren in 2019 bij de kroning van het huidige keizerspaar. Maar ja, daar is zoveel volk. Daar kan je ook niet veel praten. Dus ik denk dat ze die 2 dagen gebruikt hebben om die vriendschapsbanden informeel aan te halen.
0: Een vriendenweekend in de Ardennen.
1: Zoiets.
0: Wanneer is de basis gelegd voor die nauwe band? Want het is niet alleen tussen die twee koppels, het is echt een familie. Hè?
1: Ja, blijkbaar gaat dat 70 jaar terug en dan gaan we naar een jonge koning Boudewijn, die koppelaar zou gespeeld hebben tussen de ouders van de huidige keizer Naruhito. Akihito en Michiko zijn dat. Mm-hmm. Michiko was een burgermeisje en bovendien katholiek. En in Japan moet een keizer het Shintoïsme aanhangen, de staatsgodsdienst. Ze hebben dan Michiko een tijdje naar Brussel gestuurd in de hoop dat de liefde zou uitdoven. Maar dan heeft eigenlijk koning Boudewijn koppelaar gespeeld door de brieven die de jonge Akihito naar Brussel wou sturen. Naar Boudewijn te sturen. En Boudewijn heeft die aan Michiko bezorgd. Ja. En blijkbaar is hij zelf nog in Tokio gaan pleiten om die twee toch te laten trouwen.
0: Uh-huh.
1: Dat is gebeurd. En die vriendschap is verder gezet tot de huidige generatie. Koning Filip en keizer Naruhito zijn even oud, allebei 66. En kennen elkaar al sinds hun 16e.
0: Ja.
1: Dus 2 tieners, kan
0: dat
1: je voorstellen.
0: Dat is ook al lang ondertussen.
1: Dat is ook al lang. Ze waren op elkaars huwelijk. Ze hebben dochters van dezelfde leeftijd. Dus er zijn echt wel diepe banden tussen beide families.
0: Ja. Nu, we kunnen wel zeggen, vriendenweekend. Maar die vrije dagen zijn daar ook om een reden. We weten dat de Japanse keizerin daar behoefte aan heeft.
1: Ja, het verhaal van keizerin Masako is een beetje tragisch, zou je het kunnen noemen. Het was een veelbelovende diplomate, heeft gestudeerd in Oxford, in Harvard, spreekt verschillende talen. Maar na haar huwelijk en vooral na de geboorte van haar dochter Aiko in 2001, is ze in een depressie verzeild. In Japan noemen ze dat een adjustment disorder. En dat had er heel veel mee te maken dat ze er niet in geslaagd is om een jongen op de wereld te zetten. Want in Japan erven enkel mannelijke jongens uit de familie, mm-hmm, kunnen de troon erven. Daar heeft ze jarenlang last van gehad. Het gaat beter, maar, mm-hmm, ze heeft met ups en downs te maken. En dus merk je dat het programma voor haar heel beperkt is gehouden tot de officiële ontvangst vanochtend, vanavond het staatsbanket. En voor de rest, vertelde ze me gisteren op de Japanse ambassade, blijft ze eigenlijk in het kasteel van Laken om te rusten.
0: Ja. Je zou dat ook verfrissend kunnen noemen. Ze hebben alleen een dochter.
1: Ja.
0: Wij weten hier dat Elisabeth de kroonprinses is, maar in Japan is dat dan niet het geval voor Aiko?
1: Nee, dat is niet zo. En ze zijn even oud.
0: Ja.
1: Dat is ook toevallig natuurlijk. In die zin was het ook wel ontroerend om te zien hoe Elisabeth het keizerspaar ging opwachten. En ja, je weet dat ze een dochter hebben van dezelfde leeftijd. Nee, dus het zag er even heel benauwd uit voor de toekomst van het Japanse keizershuis. Tot 2006, de jongere broer van de keizer, die ook 2 dochters had, toch nog, zijn vrouw in elk geval, een troonsopvolger op de wereld heeft gezet, een prinsje.
0: Mm-hmm.
1: Dus de crisis is voorbij. Maar toch is het zo dat de meerderheid van de Japanners eigenlijk voorstander is om de wet te wijzigen en ervoor te zorgen dat ook meisjes de troon kunnen erven. Mm-hmm. Het viel me ook op vanmiddag op de Grote Markt. Daar waren een paar jonge Japanse meiden de naam van Masako aan het roepen. Dus ik vroeg hen waarom ze dat deden. Ze zeiden, ja, wij sympathiseren heel erg met haar. Ze heeft problemen die gewone vrouwen ook hebben, waar gewone vrouwen ook mee te kampen hebben. En zij waren er absoluut voorstander van om die wet te wijzigen. En ze vonden het eigenlijk maar normaal, hè, dat ook een prinses de troon kon erven. Ja. Helaas zit er op dit moment een conservatief premier is aan de macht op dit moment in Japan. Het is nogthans een vrouw, hè, premier Sana Takaichi. En die heeft onlangs nog eens gezegd dat ze er voorstander van is om alles te houden zoals het is.
0: Ja. Dus dat gaat daar niet zo snel veranderen. Je zei de keizerin vanavond nog dat staatsbanket, verder niets meer, vooral rusten. De keizer wacht wel een goed gevuld programma.
1: Ja, die gaat samen met koning Filip morgen naar Namen. Die gaat naar Leuven, waar hij onder andere IMEC gaat bezoeken, het technologiebedrijf. Dat is niet helemaal toevallig. Ik sprak met iemand van de Japanse ambassade gisteren. Daar benadrukken ze, ja, dit bezoek staat in het teken van vriendschap en ook 160 jaar diplomatieke banden. Mm-hmm. Maar er zit ook wel wat achter. We leven in, en je weet het ook, in een onstabiele geopolitieke wereld. Japan zoekt naar betrouwbare partners en zoekt die onder andere ook in Europa, in Nederland, in België. Hij zei, ja, we delen dezelfde waarden, zo klonk het. We zijn allebei een democratie, we zijn een rechtsstaat. En daarbij verwees de man ook expliciet naar China. Mm-hmm. China die dat niet is. En China, ja, China en Japan zitten al maar dieper in een soort conflict verwikkeld. Heeft te maken met Taiwan. Er worden wederzijdse bedreigingen heen en weer gegooid. Dus het is voor Japan belangrijk om nog bondgenoten te hebben. En ook voor ons is dat belangrijk. Wij kampen ook met een toenemende afhankelijkheid van China als het gaat om onze economie. Dus ja, die banden, die economische banden met Japan aanhalen, we hebben hier veel Japanse bedrijven in ons land, die zijn belangrijk. En dan merk je, ja, dat die goede banden tussen de twee koningshuizen of koningshuis en het keizerspaar, dat in elk geval wel helpt.
0: Ja, en zo is er een keizerspaar in ons land. Dankjewel, Veerle. De Vossen zijn trouwens niet de enige. Er is ook een delegatie van de Taliban in Brussel vandaag om een heel andere reden. Daar gaan we het dadelijk over hebben.

0: Moby & Natural Blues. 170 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland is dat 3 kwartier extra. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Stabroek op de R2 40 minuten tussen Beveren en de Liefkeshoek-tunnel. De weg is daar vrijgemaakt. Naar Antwerpen 20 minuten op de E34 vanaf Melcelen. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke een half uur. Op de N16 naar Willebroek 25 minuten file rijden. Dat is aan de werken in Temse. En op de buitenring rond Brussel een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarden. Op de binnenring 20 minuten tussen Vorst en Jette en tussen Strombeek en Tervuren.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
0: Vandaag, precies 10 jaar geleden, op 23 juni 2016, kozen de Britten er tijdens een referendum voor om de Europese Unie te verlaten.
3: Kiezen ze met hun hart en vertrekken ze uit de Unie? Of volgen ze hun verstand en blijven ze erin?
4: Ik had vanochtend de indruk dat de mensen een collectieve zucht van verlichting slaakten. Oef, eindelijk is het zover om dan vanavond dus diep adem te halen voor de lange nacht die eraan komt.
5: Through my mind, through my heart, I'd have voted out. I feel that if I had voted out, it's too much uncertainty. And I feel the status quo isn't that bad.
6: Het kamp dat uit de EU wil stappen staat nu op iets meer dan 51%. Het Remain-kamp dat in de Unie wil blijven op een kleine 49%.
7: If the predictions now are right, this will be a victory for real people. A victory for ordinary people. A victory for decent people.
3: Het idee voor het Brexit-referendum kwam van David Cameron, maar hij had nooit gedacht dat het zo zou uitdraaien.
8: I will do everything I can as Prime Minister to steady the ship over the coming weeks and months. But I do not think it would be right for me to try to be the captain that steers our country to its next destination.
9: Groot-Brittannië schrijft geschiedenis. Het land kiest ervoor om uit de Europese Unie te stappen. Het eerste land ooit dat dat doet.
10: Early legislation will be introduced to provide for an in-out referendum on membership of the European Union before the end of 2017.
0: Ja, en dat was nog Queen Elizabeth. Het heeft nog wat voeten in de aarde gehad voordat het effectief allemaal in werking trad. Maar de weg naar Brexit was op die dag in elk geval officieel aan ingezet 10 jaar geleden. Piet de Munter, goedemiddag.
11: Goedemiddag, mevrouw Roet.
0: CEO van Flanders Investment and Trade. Jullie ondersteunen Vlaamse bedrijven bij hun activiteiten in het buitenland. En zorgen er ook voor dat buitenlandse ondernemingen graag hier bij ons blijven. Voor veel Vlaamse bedrijven begonnen toen een pak voorbereidingswerkzaamheden om alles geregeld te krijgen. Wat voelen we daar vandaag, 10 jaar later nog van die Brexit? Is dat makkelijk in 1 antwoord samen te vatten?
11: Als we het heel kort proberen te bekijken, dan zien we denk ik dat de Brexit wel degelijk een impact heeft gehad, maar misschien economisch in cijfers niet de impact die we gevreesd hadden. De hele zware daling, de hele ineenstorting die sommigen zelfs vrezen van de handel, die is niet gebeurd. Als we naar de cijfers kijken, dan zien we dat die handel, de export voor Vlaanderen vandaag relatief op hetzelfde punt staat als in 2016. Maar het is wel degelijk een heel stuk complexer geworden voor onze bedrijven. Er zijn heel veel administratieve, vooral formaliteiten, bijgekomen voor
0: ja. Ja, want er waren toen ontzettend veel doemberichten dat het allemaal heel erg moeilijk zou gaan lopen. Maar het is dus vooral op het administratief vlak complexer geworden, begrijp ik.
11: Ja, er zijn wel degelijk dus akkoorden gesloten tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk om de impact initieel toch zeker proberen zachter te maken. Maar meteen traden er inderdaad heel wat complexiteiten aan de orde. Als je uit die eengemaakte markt stapt, dan ben je niet meer deel van de eengemaakte markt en is er dus geen vrij verkeer van goederen. Dus je komt automatisch in aanraking met douaneformaliteiten, douaneaangiftes. Je had ervoor geen grenscontroles. Ja, plots kan je wel geconfronteerd worden met fysieke grenscontroles. BTW-matig zit je in een heel ander stelsel en dien je heel veel formaliteiten op te volgen. Mm-hmm. Dus ja, qua documentatie was het voor heel veel bedrijven echt aan de orde, zeker de kleinere, om zich klaar te stomen daarvoor en om die complexiteit te kunnen behartigen. Ja. Dus dat was echt wel voor hen belangrijk.
0: En jullie hebben daar ook de voorbije 10 jaar veel energie in gestoken in het ondersteunen van bedrijven. Heeft u weet van bedrijven die daardoor echt in moeilijkheden gekomen zijn, die daar hun broek aan gescheurd hebben?
11: Ja, zo micro-economisch hebben we daar geen zicht op. Ik denk dat we kunnen stellen dat de Vlaamse bedrijven echt heel veel weerbaarheid getoond hebben. Ja. Met de ondersteuning van de overheid, van agentschappen zoals het onze, maar ook van federaties en andere organisaties om ze klaar te maken. Soms ook financieel te steunen naar opleidingen toe, naar het kunnen implementeren van bepaalde systemen die ze konden helpen om die documentatiestromen te kunnen behandelen. Dus die steunmaatregelen, en ik denk echt wel de veerkracht van onze Vlaamse bedrijven heeft erdoor geholpen.
0: Ja, andersom, is er veel gewijzigd aan de handel vanuit het Verenigd Koninkrijk naar hier?
11: Wel ja, als we naar de export kijken, dan was het Verenigd Koninkrijk onze vierde belangrijkste exportmarkt en dat is het nog steeds vandaag. Maar als we naar de import kijken, dan zien we dat het Verenigd Koninkrijk in 2016 onze vijfde belangrijkste markt was van waaruit we goederen naar Vlaanderen brachten. En vandaag is het de zevende belangrijkste markt. Dus daar zien we toch een verschuiving. Vlaamse bedrijven zijn zich door die Brexit toch gaan heroriënteren naar ook andere leveranciers van andere landen.
0: Ja.
11: En op zich kunnen we stellen dat dat voor het Verenigd Koninkrijk een verlies is geworden.
0: Eerder voor het Verenigd Koninkrijk dan voor onze bedrijven.
11: Als we het algemeen in cijfers stellen, denk ik dat we dat absoluut kunnen zo zien. Het Verenigd Koninkrijk was voor ons natuurlijk één van de markten en we hebben ons daar goed stand gehouden.
0: Ja.
11: Voor het Verenigd Koninkrijk was de Europese Unie in zijn globaliteit natuurlijk een zeer belangrijke, de belangrijkste exportmarkt. Mm-hmm. Dus die effecten waren voor hen veel groter. En dat zien we ook in de cijfers van handel met Vlaanderen.
0: Ja, we hadden het hier gisteren ook al over het Verenigd Koninkrijk, omdat de premier natuurlijk is opgestapt. De instabiliteit van de voorbije 10 jaar. Als u terugkijkt vanuit uw functie, die Brexit-keuze, is dat iets wat we 10 jaar later toch moeten betreuren? Of zijn er ook positieve aspecten aan?
11: Ja, wij maken natuurlijk niet de keuze van de inwoners van het Verenigd Koninkrijk.
0: Nee.
11: Die keuze en die politiek die voeren zij zelf. Ik denk, net zoals we met andere effecten qua economie, zoals corona, zoals de handelstarieven van de US geconfronteerd worden. Ja, als zoiets aan de orde is, is het van belang om je daar goed op voor te bereiden, om te kijken hoe je bepaalde zaken kan mitigeren,
0: mm-hmm,
11: samen met de bedrijven. En ik denk dat we dat als Vlaanderen hebben gedaan. Je kan moeilijk voorspellen wat het geweest zou zijn mochten ze niet Brexit hebben gedaan, mochten ze niet uit de EU zijn gestapt. We hebben wel gezien dat de groei van handel met de UK trager is verlopen de voorbije jaren dan met onze andere handelspartners. Dus een effect kunnen we zeker wel stellen.
0: En hebben we ook gezien dat heel wat van onze bedrijven daar heel weerbaar op gereageerd hebben. Pieter Munter, CEO van Flanders Investment & Trade, dankjewel.
11: Dank aan u.
1: Dit is deze week onze Vox-tip.
2: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
1: Radio 1.

0: is onze Vox-tip voor deze week. Die Leu van Angèle.
1: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
5: Grando. Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton, nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
6: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
7: Wilt jij met mij een meloen delen?
8: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
9: Klaar om Belgische sportgeschiedenis live mee te maken? Van 15 tot 30 augustus strijkt de crème de la crème van het hockey neer in Waver tijdens de FIH Hockey World Cup. Zowel bij de dames als de heren strijden 16 landen om de wereldtitel. De Red Panthers en Red Lions zullen alles geven in eigen land en eigen stadion. En ze hebben jouw steun nodig. Schreeuwen onze teams naar de overwinning.
10: This is our ground.
9: Meer info en tickets op worldcup.hockey.
5: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
11: Radio 1.
2: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.

0: The Kinks en Waterloo Sunset met een visum voor één dag op zak brengt een delegatie van de Taliban vandaag een bezoek aan Brussel.
1: De wereld vandaag.
0: En dat voor discrete gesprekken met de Europese Commissie over de gedwongen terugkeer van Afghanen zonder verblijfsvergunning. Gigoris, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: U volgt Afghanistan al jaren, kent het land bijzonder goed. Het is een uitzonderlijk bezoek, want de Europese Unie erkent de Taliban eigenlijk niet als de legitieme machthebbers van Afghanistan, toch?
2: Nee, en bijna geen enkele regering ter wereld heeft een formele erkenning van dit regime uitgesproken. Het is, voor zover ik weet, alleen Rusland dat het regime als dusdanig erkend heeft.
0: Ja.
2: Maar dus dat maakt het inderdaad wel bijzonder. Niet alleen dat er gesproken wordt, maar ook wel dat het gesprek in Brussel doorgaat. Dat maakt het wel heel bijzonder.
0: Ja, want we hoorden inderdaad al dat er een visum voor één dag is en dat dat een beetje vreemd is. Hè? Dat is dan een visum voor ons land, maar dat heeft dan te maken met het feit dat de Europese instellingen hier in Brussel zijn.
2: Ja, en dat is ook de reden die minister Prevot gaf om naar zijn zeggen tegen zijn zin, die goedkeuring voor die visa te geven, omdat Brussel natuurlijk niet alleen Belgisch grondgebied is, maar een internationale stad is en de Europese Commissie huisvest. En als de Commissie op vraag overigens van 20 lidstaten dit overleg organiseert, dan kon België volgens de minister moeilijk anders dan die visa afleveren.
0: Ja.
2: Het feit dat ze maar voor 24 uur geldig zijn, zegt natuurlijk ook al veel. Maar langs de andere kant is het toch opvallend dat het in Brussel doorgaat. En of het dan een beslissing is van de Belgische regering of op aandringen van de Europese Commissie, dat laat ik in het midden. Maar ja. Dat gesprek had natuurlijk ook elders kunnen plaatsvinden. Een tiental dagen geleden is er nog een uitgebreid overleg geweest in Astana, in Kazachstan.
0: Ja.
2: Tussen de Europese Unie en de Centraal-Aziatische landen over hulp en investeringen aan Afghanistan. Dus dat had eigenlijk ook in Astana of in Doha, waar de gesprekken 6 jaar geleden plaatsvonden tussen de Verenigde Staten en de Taliban. Dus er waren ook andere mogelijkheden. Het feit dat het Brussel geworden is, naar mijn gevoel, op deze plaats echt op vraag van de Taliban zelf, van het regime in Afghanistan, omdat het voor hen natuurlijk toch wel een symbolische doorbraak is om, al was het maar voor één dag, een visum te krijgen en te kunnen reizen naar het hart van de Europese gemeenschap.
0: Ja, ja.
2: Unie, bedoel ik.
0: Welk belang moeten we hechten aan dit bezoek? Behalve dan dat het symbolisch belangrijk is, want we kunnen wel zeggen het zijn discrete gesprekken, maar we zijn er hierover bezig. Dus het is wel degelijk onder de aandacht. Het belang voor de Taliban, ja. Wat is het belang voor de Europese landen om hen hier te spreken dan?
2: Wel, de Europese landen zijn vragende partij om afspraken te kunnen maken voor het terugsturen van niet erkende asielzoekers uit Afghanistan.
0: Ja.
2: Dat is het belang. Daarover gaat het gesprek op de eerste plaats voor wat de Europese Unie of voor de lidstaten betreft. En daartegenover staat dan ongetwijfeld een vraag vanuit Afghanistan om de erkenning op te schuiven. En die erkenning van het regime is iets wat je niet moet verwachten als een soort doorbraak, dat Europese landen nu plots het Taliban-regime als legitieme regering in Afghanistan gaan erkennen.
0: Mm.
2: Maar wat Duitsland en Noorwegen bijvoorbeeld al wel gedaan hebben, is ambassadeurs die door de Taliban uitgestuurd worden, erkennen als de ambassadeurs en dus de wettige vertegenwoordigers van Afghanistan
0: ja, ja.
2: in hun land.
0: Ja, ja.
2: Dat heeft België nog niet gedaan, andere Europese landen ook nog niet, maar dat ligt ongetwijfeld, zou ik denken, leggen de Taliban vertegenwoordigers
0: mee op tafel.
2: Op de tafel. Als jullie willen mensen terugsturen, moeten wij dat kunnen processen, dan moeten wij dat dat kunnen doen. En dat kan alleen als wij onze eigen vertegenwoordigers aanduiden. Dat is een stap die... Het eerste land dat dat gedaan heeft, was in 2021 nog Pakistan, die een vertegenwoordiger erkende als diplomatiek gezant in Pakistan. Daarna is China gevolgd. En daarna zijn er nog een aantal landen in het Midden-Oosten gevolgd. Qatar, denk ik, in elk geval de Verenigde Arabische Emiraten, Turkije ook... En zo zijn er nog een aantal landen. Dus je ziet het aantal landen die een diplomatieke post hebben, die actief is voor Afghanistan, neemt redelijk snel toe. Enfin, dat was een paar jaar geleden, waren dat er 12. Ja. In 2024 of in 2025 waren dat er al 29. Dus dat neemt toe. En binnen die diplomatieke posten zie je het aantal erkenningen van Taliban-vertegenwoordigers ook toenemen.
0: Ja.
2: En dus ik verwacht dat men dat model van stapsgewijze normalisering van relaties zal proberen te realiseren in zoveel mogelijk Europese landen, voor zover mogelijk als het kan.
0: Als dat kan.
2: En dat allemaal met het oog op uiteindelijk formele erkenning van het regime.
0: Ja, want weten wij eigenlijk, meneer Goris, wie hier dan is van het regime? Er zijn 5 visa uitgedeeld. Wie vertegenwoordigen de Taliban hier eigenlijk?
2: Ik heb het proberen navragen, maar
0: dat is dan
2: de
0: wel
2: woordvoerder
0: discreet.
2: Van Buitenlandse Zaken heeft mij onverrichte zaken terug moeten sturen. Dus hij zegt, wij maken die namen niet bekend. De enige naam die circuleert is Abdul Kadar Balki, dat is een woordvoerder van Buitenlandse Zaken. Ik neem aan dat hij dan de delegatie zal leiden.
0: Dat zou logisch kunnen zijn, ja.
2: Dat zou logisch kunnen zijn. In elk geval is het onvoorstelbaar, of zou het onvoorstelbaar zijn, dat de minister van Buitenlandse Zaken zelf, Mutaki, dat die zou meereizen, want daar gelden al meer dan 20 jaar Europese sancties tegen hem. Dus ik kan me moeilijk voorstellen dat zo iemand toegelaten wordt.
0: We hebben soms de indruk dat Afghanistan omwille van de Taliban een geïsoleerd land is, maar als ik u goed beluister, zijn er met de jaren wel degelijk contacten gekomen. En nu zien we hier in Brussel contacten met de Europese Unie. Jarenlang was er natuurlijk die lange geschiedenis of die speciale band tussen de Verenigde Staten en Afghanistan. Wat moeten we daarvan maken? Hoe zit dat daar vandaag tussen die twee landen?
2: Ja, Trump heeft dat min of meer teruggebracht tot nul.
0: Ja.
2: Er waren de Verenigde Staten onder Biden bleven een heel belangrijke humanitaire donor voor Afghanistan. Ik denk tussen 2021 en 2025 zat dat dicht tegen de $4 miljard die via internationale organisaties en hulporganisaties naar Afghanistan kwamen. Dat is gestopt. Of zo goed als op een paar uitzonderingen na heeft Trump dat in 2025 laten stopzetten. Wat maakt dat de Europese Unie op dit moment de grootste donor is voor humanitaire hulp, met iets van een 162 miljoen euro voorzien voor dit jaar. Dat kan nog wel wat oplopen. Ja. Maar, dus dat zijn natuurlijk ook belangrijke kanalen van internationaal engagement tussen de rest van de wereld en Afghanistan, met name tussen het Westen en Afghanistan, al zijn ook bijvoorbeeld die Centraal-Aziatische staten en islamitische landen zijn ook donoren voor Afghanistan, omdat de nood daar zo enorm groot is. Zeker na de machtsovername, maar ook al daarvoor was de economie, die raakte niet op gang. Zijn klein beetje herleving blijkbaar, maar ik las ergens een cijfer dat er zeker meer dan 5 miljoen kinderen in acute ondervoeding zijn in Afghanistan. Ja. Een ander cijfer om daarnaast te plaatsen is dat bijvoorbeeld de buurlanden Iran en Pakistan de afgelopen 2-3 jaar meer dan 5 miljoen mensen terug over de grens stuurden die gevlucht waren uit Afghanistan en die ook teruggestuurd zijn, wat de druk op de infrastructuur, op het
0: nog
2: bestuur,
0: groter maakt, natuurlijk.
2: De voedselvoorziening nog groter maakt.
0: Ja. Vandaag dus dat bezoek in Brussel. Dankzij u weten we meer waar dat om draait. Goris, dank je wel daarvoor.
2: Graag gedaan.
0: Er staat 188 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. Is dat bijna 1 uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout richting Gent. 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En even lang richting Stabroek op de R2 tussen Beveren en de Liefkeshoek-tunnel. Naar Antwerpen 25 minuten op de E34 vanaf Melcelen. Een half uur op de E17 vanaf Kruibeke. Een kwartier op de E19 tussen Machelen en Vilvoorde. En op de E313 vanaf Massenhoven. Telkens is er een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Op de N16 naar Willebroek een half uur file rijden aan de werken in Temse. Naar Brussel op de E40 tussen Zwijnaarde en Merelbeke. Ook daar is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Op de buitenring rond Brussel 3 kwartier tussen Wezenbeek en Grootbijgaarden. En een half uur op de binnenring tussen Ruisbroek en Jette. En tussen Strombeek en Tervuren. En in Sint-Leenaerts-Brecht is brug 9 defect.

0: Herman van het Groene Woud. En hij vult zijn nachten met de cha-cha-cha. Het is misschien iets voor de komende nachten, hè, want die worden tropisch. Voor sommige luisteraars is het misschien een lang vervlogen herinneringen. Voor anderen enkel van horen zeggen. De zomer van 1976, 50 jaar geleden. Dat was een hele hete zomer. Net nu wordt er verwacht dat die hitterecords van dat jaar, dat legendarische jaar, zullen verbroken worden deze week. Vind je het goed als we eventjes nostalgisch terugkeren naar 1976?
1: De sporadische regenbuien die hier en daar dan nog de schaarse beplanting helemaal doen wegspoelen, hebben de toestand van de landbouw nauwelijks verlicht. De 9 ministers van Landbouw werken dan ook met des te meer verbetenheid aan de bestrijding van de gevolgen van de droogte.
2: Boer Lemmens in Peer ziet het einde naderen. Zijn weiden zijn, zover het oog reikt, rosse, stofferige vlaktes geworden. De hele wintervoorraad is half juli bijna op.
3: Als u niet op de bon wil, dan bergt u de waterslang best weg. Er zijn dan wel enkele uitzonderingen. Als u bijvoorbeeld een groentetuintje heeft, of als het uw beroep is sierplanten te kweken, dan mag u de waterslang nog wel bezigen.

Caroline laat ons weten. De zomer van 76, ik was toen 16 jaar en het was één lange oven. Alle dagen zwemmen in het Boekenbergpark, picknicken in Rivierenhof om de hitte in het appartement te ontvluchten. En dit nummer kwam ook uit die hitte zomer. Jesse Green en Nice and Slow, nummer 1 in die Belgische hitparade en de soundtrack van die zomer. Ook hier deze zomer gaan de temperaturen van die zomer. Ook hier deze zomer gaan de temperaturen dus de komende dagen richting 37 graden. En daarom is het Nationaal Crisiscentrum samengekomen vanmorgen en is

0: op de gezondheid van deze mensen. Vandaar dat we vragen aan iedereen om solidair te zijn. Dat betekent heel concreet, is langsgaan bij deze kwetsbare mensen. Is een telefoontje plegen om ervoor te zorgen dat alles oké is.
1: Ja, ook Herman laat ons weten. Ik was in 76, 15 jaar en het was puffen toen in Noord-Limburg. Ook nu moeten we daar niet te licht over gaan, over hoe gevaarlijk die hitte kan zijn. Dat zien ze ook op de spoeddiensten. Dries Helsloot, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Hoofd van de spoeddienst van TUZ in Leuven. Er komen dus mensen bij jullie binnen die klachten hebben die met de hitte te maken hebben.
2: Zeker, zeker. We zien de laatste dagen en eigenlijk toch ook wel toenemend dat er meer en meer mensen zich aanbieden die klachten krijgen die toch ook wel gerelateerd zijn aan de hitte. Enerzijds klachten door rechtstreeks in de zon te zitten, als we dan van een zonnesteek of zelfs een hitteslag gaan spreken. Anderzijds zien we ook dan natuurlijk bij deze temperaturen dat er heel veel mensen zijn die toch onvoldoende vochtintake hebben, die te weinig drinken en die eigenlijk met wat uitdrogingsverschijnselen om de spoedgevallen dienst komen.
1: Ja, en waaruit bestaat dan de behandeling van mensen die met dat soort klachten binnenkomen?
2: Mensen die echt waarbij dat de lichaamstemperatuur echt heel kritisch hoog wordt. En waarbij dat we echt toch wel duidelijke klinische tekens van die oververhitting zien. Die gaan we actief moeten koelen. Dus dat zijn mensen die echt klachten hebben van verwardheid. Die zelfs kunnen stuipen. Mensen die toch wel heel duidelijk ernstig ziek zijn omwille van die hitte. En dan gaan we soms inderdaad die mensen moeten actief koelen. Oftewel in een ijsbad, maar heel vaak met ijspaks die we in de liezen, de oksels leggen. Mm-hmm. Om op die manier die lichaamstemperatuur zo snel mogelijk naar beneden te krijgen.
1: Ja, want dat is belangrijk.
2: Ja, dat is zeker belangrijk. Dat is eigenlijk voor die oververhitting. Hè. En het is eigenlijk een moment waarop dat je lichaam niet in staat is om zelf die te veel aan warmte, om die te kunnen afdrijven. Wat we normaal gezien, we gaan zweten. Mm-hmm. En op die manier onze bloedvaten zetten wat uit. Op die manier kunnen we heel veel van onze hitte kwijtraken. Maar met deze temperaturen slaagt het lichaam daar niet altijd in. Dus moeten we dat heel actief gaan doen.
1: Gaan koelen, ja. Wat zijn risicofactoren? Wat maakt dat iemand kwetsbaarder is op dit soort dagen?
2: Dit soort dagen, en ik denk wat er terecht ook vanuit het crisiscentrum gezegd wordt, is dat er de kwetsbare populaties voornamelijk de ouderen en de jongeren zijn. We zien dat zij vaak meer moeite hebben om de reflex te hebben om op tijd te drinken. We wachten vaak met drinken totdat we dorst hebben. Maar met dit weer moet je anticiperen. Moeten we eigenlijk zorgen dat je eigenlijk al je vochtreserves gaat beginnen opbouwen nog voordat je een dorstgevoel gaat krijgen. Dus dat is heel belangrijk. Ook bij kinderen. Ja, kinderen spelen graag buiten, wat dat heel goed is. Maar ook die moeten we wel heel erg extra gaan beschermen. En sporters, die moeten we vooral gaan afraden om met deze temperatuur toch hun inspanningen te doen, hoe verslavend sport ook kan zijn.
1: Want je belast je lichaam te veel dan. Experts zijn ook bezorgd over die hete nachten die er aankomen. Want tot nu, het koelde 's nachts wel af. Dat gaat de komende dagen veel minder zijn. Waarom is dat extra belangrijk?
2: Ja, we zien inderdaad wat we nu de afgelopen dagen gezien hebben, vrezen we dat enkel erger wordt, omdat inderdaad de huizen stilaan toch ook meer en meer beginnen op te warmen en het moeilijker en moeilijker wordt om 's nachts de binnenruimtes af te koelen. Ja. En dan zie je wat dan normaal gezien 's nachts de typische moment is dat je lichaam wat kan afkoelen. Ja, dat eigenlijk in de slaapkamers vaak niet meer toereikend is en dat de temperaturen te hoog blijven.
1: Ja.
2: Dus dan is het goed om echt overdag de koelte, niet alleen de schaduw, maar zelfs echt koele plekken op te zoeken, naar geairco'de winkelcentra gaan, maar gewoon je lichaam op zijn minst wat kans geven tijdens de dag om wat van die warmte kwijt te raken.
1: Ja, een excuus om te gaan winkelen is dat dan.
2: Zeker, ja.
1: Zijn jullie op de spoeddienst en hebben jullie daar draaiboeken voor liggen voor dit soort situaties? Want we horen wel overal, dit is wel heel extreem.
2: Het is sowieso extreem. Wij hebben uiteraard wel plannen hoe dat we mensen met hyperthermie, zoals we dat noemen, waar dat de lichaamstemperatuur te hoog wordt, om die op te vangen.
1: Ja.
2: Ook bij grote sportevents zoals marathons of fietswedstrijden zijn we daarop voorbereid dat die mensen met die klachten kunnen komen. Natuurlijk is nu de situatie wat uitzonderlijk, omdat het echt over een langdurige periode gaat. Maar wij zijn wel goed voorbereid, weten wat er kan komen. Dat we inderdaad die voorraden ijspaks klaar hebben liggen, dat we voldoende vocht in voorraad hebben om mensen eigenlijk te kunnen helpen om de spoedgevallen.
1: En volk genoeg ook om dat allemaal te doen?
2: Volk genoeg op dit moment.

0: slagen we daar zeker in. Uiteraard is het voor ons ook warm. Maar ja, we zien dat, dat er meer mensen komen. We hopen ook dat de mensen wel, vooral begrip hebben, ook als ze nu op de spoedgevallen komen, dat het ongewoon druk is voor de tijd van het jaar. En dat het soms wat langer wachten is. Maar dat is een beetje het gevolg van de temperatuur buiten nu.
1: Dries Helsloot, goed dat jullie er zijn. Hoofd van de spoeddienst in TUZ in Leuven, hartelijk dank om even tijd te maken, ook voor ons. Jacqueline laat ons weten, de zomer van 76, een lange zomer. Die begon al in mei en het is toen wekenlang droog geweest, tot 21 juli. Dus voilà, misschien is er beterschap ook in zicht nu. Wij gaan het straks trouwens nog hebben over de maatregelen die scholen nemen. Nogal wat basisscholen beslissen om halve dagen les te geven, om niet op schoolreis te gaan, geen sportdagen te organiseren. Ik wil graag weten hoe dat bij jou zit. Heb je begrip voor die maatregelen? Hou je liefst zelf een oogje in het zeil bij zoon of dochter? Of is dat toch de taak van de school? Laat maar komen in onze app. Eerst het nieuws van 5.
2: Op een zekere dag blijkt je geluk opeens op te zijn. Niet erg. Stadstheater NT Gent presenteert een theaterseizoen waarin de melancholie welig mag tieren. Met voorstellingen van onder andere Luanda Casella, Wunderbaum, Yves de Grieze, Ontroerend Goed, Milo Rauw, FC Bergman, De Hoe en Julian Hetzel. Tickets via ntgent.be. Samen met Radio 1. Editors Live. De Britse helden komen terug naar België. Met nieuwe songs en een show in de Avalsdome. Vrijdag 19 februari. Tickets vanaf vrijdag om 11 uur via livenation.be. Editors Live. Samen met Radio 1.
3: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van gewet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: klinken.
4: Want onze Cava Codornieu Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
5: Klinkt goed.
4: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2 plus 2 gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
9: Amai, dat is internetjes.
8: Info op telenet.be.
10: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
11: Bon, de Nico komt niet.
10: Zij die het vergeten.
11: Els, waar zeg jij?
10: En zij die vergeten te annuleren.
11: Zeg iemand een dom gehoord?
10: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
11: Ah, zalig.
10: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
12: Kissy, Keno, met de blote beentjes. Kissy, want alleen deze week scheer- en ontharingsapparaten van Philips & Brown tot €75 korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
13: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
14: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
15: Info en voorwaarden op carglass.be.
2: VRT Radio 1.
16: Alles begint bij luisteren.
17: Het is 5:00, een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Door een airco-piek stijgt de elektriciteitsprijs morgen even boven de €1000 per megawatt. Er komt een digitale euro als tegenhanger voor buitenlandse betaalsystemen als Visa en Mastercard. En een delegatie van de Taliban brengt een omstreden bezoek aan ons land. In de loop van morgenavond loopt de prijs voor elektriciteit op tot meer dan €1000 per megawattuur. Dat is het hoogste niveau in jaren en heeft te maken met de enorme vraag naar koeling. De markt heeft namelijk moeite om die vraag op te vangen, omdat er een enorm verschil is tussen de elektriciteitsproductie overdag en 's avonds, zegt energietrader Matthias de Tremery.
5: Aan de ene kant hebben we op vandaag heel veel productie van elektriciteit door zonnepanelen gedurende het meeste van de dag. Dus de traditionele gascentrales die draaien nauwelijks tot niet overdag. Maar 's avonds als de zon ondergaat, ja, dan hebben we natuurlijk een enorm gat op te vullen voor die avondpiek. Dat wil zeggen dat gascentrales dan heel snel moeten opstarten en eigenlijk ook hun kost, ja, om die opstart te doen, niet doorheen de dag kunnen terugverdienen. Dus producenten moeten die helemaal op die avond verhalen en dat wordt natuurlijk zeer duur.
17: De piek valt rond 9 uur morgenavond, dan loopt de prijs op tot bijna 1040 euro per megawattuur. Alleen de kleine groep mensen met een dynamisch contract zal dat meteen voelen. Voor mensen met een ander contract wordt het uitgevlakt in hun maand- of jaarfactuur. De regering heeft vanmorgen de alarmfase afgekondigd voor hitte en ozon. Extra maatregelen komen er voorlopig niet. De alarmfase is wel duidelijk, of moet wel iedereen duidelijk maken dat de toestand ernstig is, zegt minister van Volksgezondheid Van den Broeke.
9: Drink genoeg water, vermijd te veel hitte, doe geen superzware inspanningen als het zo warm is. En vooral let op mensen die kwetsbaar zijn. Oudere mensen, mensen die alleen wonen, beseffen vaak niet dat ze genoeg water moeten drinken, voelen dat niet, is gevaarlijk. Maar ook kinderen, ook mensen met chronische ziektes. Misschien is het vandaag een dag om eens een extra bezoekje te brengen aan een oudere buur of een oudere tante of een onkel of moeder of vader.
17: Vanwege de hitte sluiten de komende dagen verschillende basisscholen ook een hele of een halve dag. Preventieadviseurs bekijken per school of er genoeg koele ruimtes zijn voor de leerlingen en leerkrachten. En 1 op de 3 crèches van Helan Kinderopvang sluit morgen vanaf de middag. In totaal heeft het Onafhankelijk Ziekenfonds 75 opvangplaatsen, 25 ervan zullen dus maar een halve dag open zijn, zegt directeur Philippe Standaard.
18: Ik ben ondertussen 13 jaar verantwoordelijk voor de kinderopvang en het is de eerste keer dat we zo'n maatregel moeten nemen. We hebben locatie per locatie geëvalueerd en die locaties waar de temperaturen te hoog oplopen, hebben we besloten om de werking om 12:30 stop te zetten. We begrijpen zeer goed dat dat impact heeft op het gezin, maar we hopen daar toch op enige begrip van de ouders in deze toch wel uitdagende omstandigheden.
17: In Brussel is een speciaal team van de politie op stap om extra water uit te delen aan mensen op straat. Alleen vandaag al worden er meer dan 500 flessen uitgedeeld. Het Europees Parlement is een voorstander van de invoering van een digitale euro. In de Commissie Economische Zaken heeft de meerderheid voorgestemd. De digitale euro moet de digitale variant worden van eurobiljetten en euromuntstukken. We gebruiken steeds minder cash en betalen steeds meer elektronisch in winkels en online. Maar daarvoor doen we vaak een beroep op Amerikaanse betaalsystemen, zoals Visa en Mastercard. En de digitale euro moet Europa minder afhankelijk maken van die buitenlandse systemen, zegt Tim Hermans van de Nationale Bank.
19: Als je bijvoorbeeld als Belg in Spanje wilt betalen, elektronisch, dan is er vandaag geen enkel Europees digitaal betaalmiddel waarmee je dat kan doen. En dat willen we oplossen, omdat betaalnetwerken van strategisch belang zijn in een land. Net zoals defensie, net zoals energie. En dat is wat we vandaag in Europa zien. Al die digitale betaalnetwerken tussen landen zijn beheerd door Amerikaanse spelers. En dat willen we veranderen.
17: Met een digitale euro dus, Steve Rombout, wat moeten we ons daar precies bij voorstellen?
20: Wel, die digitale euro's zullen naast het geld op jouw bankrekening in jouw banking-app zitten, op de smartphone, maar ze kunnen ook op een betaalkaart staan. Mensen zullen er zelf niet zoveel van merken, het verschil is vooral technisch, maar je zal bijvoorbeeld in een winkel kunnen kiezen om met digitale euro's te betalen in plaats van met Visa of Mastercard, wel pas vanaf 2029. Opvallend, je zal er ook offline mee kunnen betalen, dat is handig als je ergens op een plek bent waar geen internet is. En net als cashgeld zal niemand kunnen achterhalen aan wie je een betaling doet, benadrukt de Europese Centrale Bank.
17: Dankjewel, Steven. De website mypension.be heeft vandaag de kampen of de kampen gehad met vertragingen of onderbrekingen omdat er extra veel bezoekers waren. En dat heeft allicht te maken met het feit dat je vanaf vandaag werktellers voor de pensioenbonus en malus kan raadplegen. Die tellers tonen of je al genoeg dagen en jaren gewerkt hebt om een pensioenmalus te vermijden bij een vervroegd pensioen of een pensioenbonus te krijgen wanneer je langer blijft werken dan je officiële pensioenleeftijd. In Brussel zijn er vandaag geheime gesprekken geweest met 5 vertegenwoordigers van de Taliban in Afghanistan. Duitsland werkt al samen met de Taliban om afgewezen asielzoekers te kunnen terugsturen. En nu willen ook andere Europese landen, waaronder ons land, dat doen. Mieke Strings, het bezoek van de Taliban is wel erg controversieel.
0: Ja, dat klopt. Om te beginnen zien velen een samenwerking met de Taliban als een impliciete erkenning van dat regime. En dat bezondigt zich toch wel aan grove mensenrechten schendingen. Denk alleen maar aan het feit dat vrouwen er bijvoorbeeld totaal geen rechten hebben. Maar daarnaast is er ook ongerustheid over wie er precies zou kunnen worden teruggestuurd en hoe ze daarna in Afghanistan behandeld zullen worden. Volgens de dienst Vreemdelingenzaken zijn er zowat 7000 Afghanen illegaal in ons land. 1500 kregen vorig jaar het bevel om het land te verlaten.
17: Ja, en zouden die dan in theorie allemaal teruggestuurd kunnen worden?
0: Ons land zegt dat het prioriteit zal geven aan wie de openbare orde verstoort, maar dat is toch wel een ruim begrip. De VN waarschuwt in elk geval dat gedeporteerden mogelijk gefolterd zullen worden bij hun terugkeer. En volgens het internationaal en Europees recht mag je niemand terugsturen naar een land waar er gevaar is op foltering. Duitsland heeft al enkele tientallen Afghanen teruggestuurd, maar niemand weet hoe het intussen met hen gaat.
17: Dankjewel, Mieke. Premier De Wever heeft vanmiddag de Japanse keizer ontvangen. Keizer Naruhito en keizerin Masako zijn op staatsbezoek in ons land. De keizer en de premier benadrukten de hechte economische banden tussen onze beide landen. Japan is een belangrijke investeerder in België en verschillende grote Japanse bedrijven hebben hier hun hoofdkwartier. Na afloop bracht de keizer ook nog een bezoek aan het parlement en vanavond volgt dan nog het traditionele staatsbanket in het kasteel van Laeken. Het weer vanavond en vannacht blijft het vrijwel helder. Het koelt af tot minimaal 17 graden. Morgen en donderdag broeierig warm tot 37 graden met lokaal een warmteonweer. Vrijdag krijgen we de piek van de hittegolf met op meerdere plekken 39 graden en opnieuw enkele onweersbuien. We begonnen met een uitzonderlijke piek in de elektriciteitsprijs. Morgen stijgt die even boven de 1000 euro per megawattuur door de extreme vraag naar koeling. Meer op vrtnieuws.be.
21: Radio 1. De wereld vandaag. Met Ruud Roets.
1: Goedemiddag en wij gaan het onder andere hebben over centerparks en sunparks. Die komen misschien in de handen van een bedrijf uit de Verenigde Arabische Emiraten.

0: Maloko en Forevermore, we moeten niet overdrijven, maar toch, het is een beetje zoeken, denk ik, voor veel mensen met deze temperaturen. Wat kan wel, wat kan niet? Dat is voor scholen niet anders. Lesgeven in hete klassen, is dat nog wel te doen? Kan een uitstap op een veilige manier? De verschillende onderwijskoepels laten scholen vrij om dat zelf in te vullen, maar toch zien wij hier op de redactie dat nogal wat scholen hebben beslist om vanaf overmorgen over te schakelen op halve dagen les, bijvoorbeeld. De scholen van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs in Gent en bijvoorbeeld ook in Scherpenheuvel, Zichem gaan dat zo doen. Ronald Schuiten, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: U bent schepen van onderwijs in Scherpenheuvel, Zichem, verantwoordelijk dus voor de scholen van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs in uw gemeente. Ook bij jullie gaat het dus halve dagen worden vanaf donderdag.
1: Ja, dat klopt. Vanaf donderdag zijn het inderdaad halve dagen. Dus de namiddag gaan wij inderdaad de kinderen naar huis sturen. Of alleszins toch ook opvang voorzien.
0: Ja. Want het is niet de bedoeling dat er dan in de namiddag waterspelletjes zijn of zo. Nee, het is echt naar huis.
1: Ja, inderdaad. Het is eigenlijk, weet je wel, nood breekt soms ook wet. Het is wel redelijk heel warm. Hè. Het is echt wel enorm warm. En daarom hebben we beslist ook in het schepencollege voor toch dat te doen. Ja, voor de kinderen naar huis sturen.
0: Hoeveel scholen, hoeveel kinderen gaat dat bij u?
1: Bij ons gaat het ongeveer voor een 200 kinderen, ongeveer iets meer, denk ik. En het gaat vooral over de scholen dan van Keiberg, Zichem. En dan ook van Tessel, het zal eerder dan 300 kinderen zijn.
0: Ja.
1: Samen.
0: Is dit op vraag van de leerkrachten en de directie? Want ik kan mij voorstellen dat de situatie misschien van school tot school verschilt.
1: Ja, klopt. Bijvoorbeeld onze school in Tesselt heeft wel een hitteprobleem. Sommige klassen zijn echt niet meer doenbaar nu. Wij gaan eraan werken. Volgend jaar hebben we airco's voorzien ook voor die klassen ook. Dus dan kunnen ze wel fris lesgeven. Ook de scholen in Zichem dan en Keiberg gaan we samenvoegen naar een nieuwe school vanaf 2028. Ook daar is dan het probleem opgelost voor de koele klassen. Maar nu op dit moment is er echt wel een probleem.
0: Ja.
1: En ook voor de leerkrachten, ook voor de kinderen. Het is echt heel moeilijk lesgeven.
0: Ja.
1: Dus ik kan dat echt wel begrijpen dat die vraag ook komt van de leerkrachten. En ook van de directie natuurlijk, voor toch namiddag te sluiten.
0: Voormiddagen wel nog.
1: Voormiddag wel nog. Ja, het is nog doenbaar. Vandaag was ook vrij goed nog doenbaar in de voormiddag. Dus dat kunnen ze nog wel lessen. We hebben natuurlijk ook nog iets zoals schoolplicht. En we moeten natuurlijk ook wel verantwoord omgaan met die zaken. Hè.
0: Ja,
1: juist daarom.
0: Want we spreken over donderdagnamiddag, vrijdagnamiddag. Hebben jullie al reacties gekregen van ouders? Want misschien is het ook niet evident om voor iedereen om dat op te lossen.
1: Nee, inderdaad. Dat is een vraag. Dus enerzijds, wij zorgen voor opvang. Ongeveer een 10% van de ouders hebben dus geen mogelijkheid voor de kinderen op te vangen. Dus daar zorgen wij voor. Andere ouders komen hun kinderen halen op de middag. Ik moet zeggen, de ouders zijn enorm begripvol daarvoor. Maar natuurlijk zijn er ook ouders die zeggen van kijk, kunnen we onze kinderen niet de volledige dag thuis laten? En daar heb ik ook wel begrip voor. Het is altijd organisatorisch heel moeilijk om dat allemaal te regelen. Op zo'n korte tijdspannen ook. En dan begrijp ik ook dat die ouders die vraag stellen.
0: Ja.
1: Officieel moet ik antwoorden van kijk, nee, dit mag eigenlijk niet.
0: Ja, want Suhal Demir luistert mee, hè?
1: Ja, ik weet het niet dat ik er zo heft van wakker lig, maar het is zo dat moest toch gebeuren. Gaan, denk ik, onze directeurs, de politie, niet naar die ouders sturen en gaat er misschien wel een klein beetje door de vingers gezien worden, maar ik raad toch alleszins aan voor de kinderen toch naar school te laten gaan in de voormiddag.
0: Ja, dat heeft u goed gezegd, meneer Schuiten. Wat met geplande uitstappen, een schoolreis, een sportdag misschien nog?
1: Ja, toch, er is nog tientallen te doen, dus donderdag. En dan gaat het eigenlijk over de school van Keiberg, het Belhameltje. De naam is niet gestolen. Hè. Het Belhameltje gaat dan de Dode Hoek lessen volgen in Averboden. Dat gaan ze met de fiets doen. Ze doen het eigenlijk op een rustige manier. Ze stoppen onderweg ook voor te drinken. En dan namiddag is het dan naar huis. Dus dat is wel een activiteit. Dan vrijdag is het pennenzakken ook.
0: Ja, daar krijgen we
1: dus
0: wel wat vragen over binnen.
1: Ja, super hè. Ja, inderdaad. Dat begrijp ik ook. Ik zelf ook. Vijfde en zesdejaars gaan dan van onze scholen, dus zowel Tesselt, Zichem als Keiberg, gaan naar Pennenzakkerok.
0: Mm-hmm.
1: En daar heb ik toch wel bekeken, achter de site van Pennenzakkerok, dat er toch wel wat maatregelen genomen worden.
0: Ja.
1: Dus bijvoorbeeld is er een perfect sky en dergelijke. Dus van alle schaduwmomenten en drinkmomenten. Dus er is wel wat voorzieningen. We hebben dat ook gestuurd naar onze ouders. Dat doorgaat van Pennezak ook. En dat er ook extra maatregelen
0: ja,
1: worden.
0: Want we hebben inderdaad ook dus de organisatoren aan de lijn gehad. Ze verzekeren ons ook dat er sowieso veel water in de buurt is. Dat er extra schaduwplekken zullen zijn. Een overkapping aan het podium. En dat er heel actief opgeroepen zal worden. Dat er extra drankfonteintjes zijn en ook gratis zonnecrème. Dus misschien dat dat ook een extra geruststelling kan zijn. Dit is toch wel een situatie die we nog niet vaak gezien hebben, denk ik.
1: Nee, toch niet. Het is exceptioneel. Ik denk dat we een van de warmste, of zo niet de warmste dagen hebben van ooit gemeten. Of kortbij toch alles, als ik zo wat hoorde in het nieuws. Dan moeten we ook wel exceptionele maatregelen treffen. Mm. En ik moet zeggen, we durven dat ook, we doen dat ook. Wij zorgen voor onze mensen hier in Scherpenheuvel. En dan doen we die maatregelen ook. En ook natuurlijk naar infrastructuur toe. Wij als uitvoerende macht, we moeten ook zorgen dat natuurlijk onze scholen goed zijn.
0: Ja, en u zegt, daar zijn wel degelijk plannen voor.
1: Airco's in de klasse dan waar het echt nodig is.
0: Maar
1: en
0: dat
1: dan
0: kan natuurlijk niet op zo'n korte termijn. Hè?
1: Ja. Nee, toch niet. Dat spreekt 2028 voor de nieuwe scholen en volgend jaar voor de airco's.
0: Ja, wat met kosten die al gemaakt zijn, meneer? Als je uitstappen plant en dat lukt dan niet of dat kan maar half doorgaan, zijn daar dan extra kosten aan verbonden?
1: Naar de ouders toen niet. Dat nemen we op ons. Dus moest er extra kosten zijn? Ik weet dan niet dat er extra kosten zijn. Ik denk het niet, maar dat nemen we op ons. Mm. Dus naar de ouders toe zijn er geen extra kosten.
0: Nee, dus dat voor jullie gemeente Ronald Schuitenschepen van Onderwijs in Scherpenheuvel. Ja. Zichem, dankjewel. We hebben trouwens ook een reactie gekregen in onze Radio 1-app van Kim. Die zegt, wij hebben een locatie van de Academie voor Beeldende Kunst in Scherpenheuvel. Wij sluiten ook op donderdag, vrijdag. En dat in 14 locaties geven les op een niet geïsoleerde zolder. En dat dan na de schooluren, dus op het warmste moment van de dag. Er wordt volop naar andere creatieve oplossingen gezocht. Ook merken we, de gemeentelijke basisschool van Hoegaarden verhuist haar warmste klas naar de vergaderzalen van lokale bedrijven met airconditioning. En basisschool De Zonnebloem in Wilderen gaat later deze week dus ook extra vroeg naar Pennezakken Rok om 7:30 al. En ze keren ook een beetje vroeger terug. Dus er wordt inderdaad overal gezocht naar oplossingen.

0: Lenny Lenny en Tambourine. 183 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. Een uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout richting Gent. Even lang tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Dat komt door een ongeval op de rechterrijstrook. In merkzaam een defect voertuig op de linkerrijstrook. Naar Antwerpen 20 minuten op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Half uur op de E17 in Kruibeke en ook op de E19 tussen Machelen en Vilvoorde. Op de N16 naar Willebroek ook een half uur file rijden is dat aan de werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel een uur tussen Wezenbeek en Groot-Bijgaarde. Op de binnenring 25 minuten tussen Ruisbroek en Jette. En tussen Strombeek en Tervuren. En in Sint-Leenaerts-Brecht is brug 9 defect. De wereld vandaag, WK. Nou, ik denk dat Jeremy Doku een van onze meest besproken rode duivels is. Eerst was er die luchtweginfectie, waardoor hij niet kon meedoen aan de tweede WK-match van de Belgen op het WK tegen Iran. En dan dat nieuws gisteravond dat hij ondertussen in alle stilte ook over en weer naar Londen was gegaan om daar papa te worden van een zoon Brace, zijn vrouw Shireen, bevallen. En Doku zal dus straks, later vanavond, weer aansluiten bij de duivels. Dat is niet voor het eerst dit soort situatie. 6 jaar geleden verkeerde doelman Hendrik van Krombrugge in dezelfde situatie. Op 7 oktober verliet hij de Belgische selectie om papa te worden. Toen was dat voor een oefenmatch. En op 8 oktober maakte hij zijn debuut voor de Rode Duivels.
1: Met een geweldige parade van de doelman van de Rode Duivels. Op een knal van Pepe. Reuze kans voor Ivoorkust. En een geweldige beenreflex van Hendrik van Krombrugge. Ja, die is er ingekomen. En de eerste bal die hij als Rode Duivel moet verwerken is meteen een geweldige parade op zo'n knal. Dat is nogal eens een binnenkomer voor Hendrik van Krombrugge.
0: Ik heb hem aan de lijn, Hendrik van Krombrugge. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Dat was 6 jaar geleden, maar ik vermoed dat dat dagen zijn die jij je zeer goed herinnert.
2: Ja, absoluut. Met het luisteren van het fragment kreeg ik een spontane glimlach op het gelaat eigenlijk. Maar het is vooral inderdaad de geboorte van Gabriel, de tweede zoon die het meeste bijblijft, absoluut.
0: Ja, want je zit dan in een situatie waarin je professioneel nodig bent en dan gebeurt er iets dat privé zo belangrijk is dat het je hele wereld eventjes door elkaar schudt. Hoe gaat dat dan?
2: Ja, dat is vooral de aanloop naar de geboorte. Je kind wordt uitgerekend voor een bepaalde datum en als die datum dichter komt, die laatste rechte lijn, die weken en dagen, dan zit je daar heel veel mee in je hoofd. Ja. Dan heb je wel het gevoel dat je dagelijks functioneren wel beïnvloedt, omdat je er met je hoofd niet helemaal bij bent. Maar als het dan zover is dat eigenlijk een pure opluchting, zal ik dan maar zeggen.
0: Ja, het is sowieso spannend voor iedereen. En zou het kunnen dat... we weten dat Jeremy Doku die luchtwegeninfectie had, maar dat misschien ook een beetje meespeelde in zijn hoofd met die wedstrijd tegen Egypte. We hebben hem wel alles beter gezien dan daar.
2: Ja, daar twijfel ik zeker niet aan. Ik denk dat absoluut het geval zal zijn. Zeker hoe dat ik dan Jeremy ken van de periode in Anderlecht. Hij is altijd een gevoelsmens geweest, iemand recht toe, recht aan. En het zou me absoluut niet verbazen, familiemens als hij is, dat zeker een invloed gaat gehad hebben op zijn, op zijn mentaal welzijn en dan indirect natuurlijk ook op het fysiek welzijn.
0: Ja, dus dan mogen we iets moois verwachten zaterdag tegen Nieuw-Zeeland.
2: Ja, dat denk ik wel, want bij mij was het toch het geval dat ondanks dan zeggen van je hebt weinig slaap, et cetera, dat je toch zeker die eerste week, 2 weken op een roze wolk zit vol van euforie en adrenaline. En daarna zal er wel een terugslag komen, enfin, dat was toch bij mij. Maar ik denk nu tegen Nieuw-Zeeland kunnen we ons wel aan de beste Jeremy Doku verwachten. Natuurlijk onder voorbehoud dat hij goed hersteld is van zijn luchtwegeninfectie.
0: Ja, en van dat over- en weervliegen naar Londen natuurlijk.
2: Ja, absoluut. Want even een kleine kanttekening bij maken. Ik ben inderdaad ook weggegaan bij de selectie, maar dat was wel een iets minder grote afstand. En al zeker geen vlucht met het vliegtuig. Maar dat gaat zeker zijn invloed hebben. Anderzijds denk ik wel dat Jeremy en veel van die jongens van de selectie van de Rode Duivels de ervaring hebben om veel te reizen. Dus ja. Dat zal ook in alle mogelijke comfort zijn. En ik zeg het, plus dan de euforie en de adrenaline van de geboorte van zijn eerste kindje, denk ik dat allemaal in orde gaat komen.
0: Ja, misschien is hij al aan het nadenken over welk teken hij kan maken als hij een doelpunt kan scoren.
2: Ja, dat, ik denk dat we daar inderdaad wel het enige bij kunnen voorstellen wat dat zou kunnen zijn ja. als er een bal binnenvliegt. Ja, zeker. Ja,
0: ja. Je bent natuurlijk ook analist. Hè. Wat vind jij, ik ga het toch vragen, hè, op dit moment van de prestaties van onze Duivels. Komt het goed tegen Nieuw-Zeeland?
2: Ja, ik ben vooral een realist. Mm. Dus ik ga hier niet live op radio zeggen dat ik er het volste vertrouwen in heb.
0: Georges Lekes zei gisteren, ik geloof er 300% in.
2: Ja, kijk, ik denk vooral dat het grootste probleem bij de Rode Duivels op dit moment lijkt, is een gebrek aan offensieve intensiteit. Ik denk dat het allemaal heel, heel voorzichtig is en dat dat hetgeen is waar de meeste mensen, analisten, et cetera, specialisten zich aan storen. Dat er zijn genoeg voorbeelden dat het anders kan. Hè? Nederland en Engeland met iets meer drang naar voren, iets minder voorzichtigheid. We hebben genoeg aanvallende profielen om zulk spel te brengen. Dus ik hoop vooral dat we nu in die laatste wedstrijd een offensief en positief België gaan zien met een drang naar voren.
0: Gaat moeten, hè?
2: Ja, het zal wel moeten zijn, want anders vrees ik dat dit WK weer op een sisser gaat uitdraaien. En dat is toch hetgeen wat de natie kost wil vermijden.
0: Ik denk dat er veel mensen gaan opstaan in die tropische nacht van vrijdag op zaterdag om 5:00.
2: Ik denk dat er vooral veel mensen gaan wakker liggen van de warmte en dat ze überhaupt zullen kijken naar de wedstrijd. Voilà. Dat denk ik ook, ja.
0: Ja, de dingen komen soms samen. Hendrik van Krombrugge, dankjewel om de herinneringen te delen.
2: Ja, heel graag gedaan.
0: Goedenavond. Radio 1.
3: De wereld vandaag.
0: Want het is waar, hè, Bram, die warme nachten die staan ons echt te wachten deze week nog.
4: Ja, ik vrees van wel. Te beginnen met deze nacht. De temperaturen die gaan maar heel traag naar beneden gaan vanavond en vannacht. En uiteindelijk gaan we in de landelijke gebieden ergens uitkomen tussen 18 en 20 graden. Maar in de grote steden, daar blijft die warmte altijd wat harder hangen. Dus daar 20 tot 22 graden. Morgen dan, snikheet weer. Als vandaag heet was, dan is morgen zeker snikheet. Met op heel veel plaatsen 35 tot 37 graden. En daarmee gaan we het dagrecord verbreken. Dat dateert uit 1976, een legendarisch warme periode toen. Ook aan zee wordt het zeer warm. 32 graden daar op het strand. Er gaan wat stapelwolken ontstaan in de loop van de dag. De luchtmassa boven ons hoofd is erg onstabiel. En wanneer die stapelwolken een extra zetje krijgen. Dat kan bijvoorbeeld zijn door convergerende winden die samenkomen. Mm-hmm. Denk vooral aan het relief, maar ook in West-Vlaanderen, waar je een samenloop krijgt van zeebries en een zuidoostenwind. Daar is het niet onmogelijk dat die stapelwolken dat extra zetje krijgen. En wanneer dat gebeurt, dan krijg je zware onweersbuien. Mm-hmm. De kans morgen is niet onbestaande, maar klein. Nu ook donderdag dezelfde weersituatie, dus een paar stapelwolken, kleine kans op onweersbuien. En opnieuw snikheet, 6 of 37 graden. En opnieuw gaan we het dagrecord van 76 verbreken. Vrijdag tot 39 graden, we gaan dan het dagrecord van 76 opnieuw verbreken, drie dagrecords op een rij die periode. Dus om maar te duiden hoe, toch wel historisch. En ik wik mijn
0: want dat is toch 50 jaar.
4: Ik wik en weeg mijn woorden hier toch wel een beetje. Het is toch echt wel zeer, zeer bijzonder. Ook zaterdag nog altijd drukkend warm. Temperaturen kunnen nog steeds oplopen tot 8 of 39 graden. De kans op onweer neemt dan toe. En dan op zondag gaat het echt wel prijs zijn. Stevige onweders dan 30 tot 35 graden. Dus nog altijd drukkend warm. En dan daarna, begin volgende week, maandag, dan gaan de temperaturen onder de 30 graden gaan. Maar nog altijd zomers warm met nog altijd 27 graden.
0: Maar ik denk dat veel mensen daar al dankbaar voor zullen zijn.
4: Dat denk ik ook, ja.
0: Dankjewel, Bram.
5: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
6: Breaking news.
7: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
8: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
3: Radio 1.
0: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.

0: Dire Straits. En als we dan toch bij het zwembad of in die zomerse sferen zitten, kunnen we het misschien ook over vakantie hebben. Een bedrijf uit de Verenigde Arabische Emiraten, Mubadala, staat heel dicht bij een deal om de Franse toerismegroep Pierre et Vacances over te nemen. Daarin zitten onder andere Centerparks en Sunparks hier bij ons. Volgende maand zou alles al rond kunnen zijn en het gaat om een miljardendeal. Britta Bakke, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoofdredactrice van Travel Express Benelux en Travel Like a Pro. En hoe bijzonder is dat, dat een Arabische investeerder interesse heeft in deze vakantiegroep?
1: Wel, dat lijkt heel opmerkelijk, maar in de internationale toerismewereld is dat niet zo opvallend. Nu, die groep zelf heeft in Europa nu nog niet zo heel veel investeringen gedaan in het toerisme, maar zij hebben bijvoorbeeld wel al een participatie in Viceroy Hotels. Die hotels hebben bijvoorbeeld in de USA, Mexico, Malediven, dus dat is ook niet bij de deur. Zij zijn ook wel een ontwikkelaar en eigenaar van toeristische projecten zelf in Abu Dhabi. Mm. Bijvoorbeeld het W Hotel in Abu Dhabi, het Yas Island, Ferrari World. Daar zitten zij mee achter. Maar wij zien in de sector wel meer van dat soort investeringsfondsen wereldwijd die geïnteresseerd zijn inderdaad in toerismeprojecten in Europa. Je hebt bijvoorbeeld Club Med, het Franse Club Med, dat mm-hmm. iedereen denkt Frans, dat is in Chinese handen. Okay. Dus dat is al lang niet meer Frans, dat is een verhaal, dat zijn Chinese eigenaars ja. die daar nu het voor het zeggen hebben.
0: Is dus, dat dan, is dat dan een investeringsbeslissing of is dat echt de bedoeling om een soort van gevarieerd, gediversifieerd vakantieaanbod in portefeuille te krijgen?
1: Dat is een beetje beiden. Hè. We zien wel dat de laatste jaren dat investeringen in de toeristische industrie weer heel aantrekkelijk zijn. Dus je hebt bijvoorbeeld McKinsey en PricewaterhouseCoopers die dat ook zeggen van kijk, dat we zien dat dat weer in trek is, dat investeringsmaatschappijen weer interesse tonen in die toerismesector. Mm-hmm. En zeker toerismebedrijven met een stabiel trouw publiek, bedrijven met veel eigen gebouwen. Dus dat is wel als investering zeer interessant momenteel.
0: Ja,
1: dus
0: dat voor de kant,
1: het gebeurt nog.
0: Ja, dat voor de kant van de investeerder. Omgekeerd, Pierre et Vacances, zitten zij in slechte papieren. Waarom willen zij graag verkopen?
1: Nee, absoluut niet. Dus dat is het absoluut niet. Zij hebben met de coronaperiode een heel moeilijke periode gehad. In 2022 zijn daar wel wat financiële herstructureringen geweest, maar momenteel zitten zij eigenlijk wel op een zeer goed level en kunnen zij mooie cijfers voorleggen en willen zij eigenlijk nu naar een volgende stap gaan en zijn zij eigenlijk al sinds vorig jaar aan het zoeken naar verschillende opties om naar een volgende groeifase te gaan, om die volgende groeifase te financieren. Dus daar wordt dan ook gedacht aan externe investeerders en zo wordt dat wereldwijd wel op de markt gegooid en nu blijkt er interesse van de Verenigde Arabische Emiraten, ja. die waarschijnlijk ook in Europa een zeer stabiele reismarkt ziet.
0: Ja, want Centerparks en Sunparks blijven wel nog altijd heel bekend. Hoe belangrijk is dat aandeel van die vakantieparken nog hier bij ons?
1: Dat is behoorlijk groot hoor. Ja? Dus die bijvakanties zijn nog altijd zeer in trek. Het is ook vaak een tweede vakantie. Dus het is niet altijd de hoofdvakantie, maar vaak een weekendje weg of een midweekje weg. Mm-hmm. We zien dat ook in de secundaire vakantieperiodes. Dus niet alleen de grote vakantie, maar vaak herfstvakantie, paasvakantie, krokusschouw een weekje weg. Vaak ook met de grootouders erbij, multifamilie, generatievakanties. Dus dat heeft nog altijd een zeer mooi aandeel. Ja, op de vakantiemarkt.
0: Ja. En stel dat zij worden overgenomen, gaan we daar dan iets van merken? Gaat daar dan iets veranderen?
1: Goh, meestal merkt de klant daar zeer weinig van. Dat zijn meestal financiële beslissingen die op hoog niveau worden genomen. Het is niet plots dat we daar een heel andere genre van villa's of bungalowtjes gaan krijgen of van appartementen gaan krijgen. Totaal niet. De klant merkt daar meestal weinig van. Het is meestal op de achtergrond en op financieel niveau dat speelt.
0: Mogelijk volgende maand is die deal al rond. Britta Bakke, hoofdredacteur van Travel Express Benelux en Travel Like Pro, dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: Als je plannen maakt om straks de airco nog eventjes aan te zetten voor het slapen gaan, blijf dan zeker luisteren. We gaan het er dadelijk over hebben. These Days van Ozark Henry. 184 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. Een uur extra van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 3 kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen 20 minuten op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. En op de E313 vanaf Massenhoven. En ook op de E19 tussen Machelen en Vilvoorde. Maar daar is de weg wel vrijgemaakt. Op de N16 naar Willebroek. Een half uur file rijden aan de werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel. Een uur tussen Wezenbeek en Grootbijgaarden. En op de binnenring een half uur tussen Ruisbroek en Jette. En tussen Strombeek en Tervuren. En in Sint-Leenaerts-Brecht is brug 9 vanmiddag dus defect.
1: De wereld vandaag.
0: Blijven luisteren. Waarom? Wel, door het grote aantal airco's dat 's avonds en 's nachts wordt aangezet, schiet de groothandelsprijs voor elektriciteit de lucht in. Vanavond kost een megawattuur elektriciteit meer dan €650. De hoogste prijs is dat sinds december 2022. En morgen gaat het nog duurder zijn. €1000 per megawattuur. Dat is de hoogste prijs ooit gemeten. Johannes Lavijnen, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Energie-expert aan de Universiteit van Gent. Mag ik dan zeggen dat ons elektriciteitsnet eigenlijk niet uitgerust is om zo hard te werken en om dat allemaal koel te houden?
2: Wel, met het elektriciteitsnet valt het gelukkig nog mee. Wat we zien is dat er vooral een tekort is aan flexibele productie. En wat is dat? Dat zijn energiecentrales die heel snel ingezet kunnen worden om een tijdelijke piek op te vangen. Want die groothandelsprijs, die prijs schiet omhoog, maar eigenlijk slechts voor een beperkt aantal uren. Dat begint om 7 uur en om 10 uur is dat alweer voorbij. En we hebben op dit moment eigenlijk een tekort aan flexibiliteit om te gaan met die hoge variabiliteit in ons verbruik.
0: Ja, is dat niet een beetje bijzonder dat dat nu net vandaag en morgen is? Want het is eigenlijk al een hele week echt warm, toch?
2: Ja, dat klopt. Wat we zien is dat het effect gedurende de dag al bij al meevalt. Want we gebruiken inderdaad steeds meer airco, maar bijvoorbeeld ook winkelcentra en grote bedrijven moeten ook meer koelen als het warm is natuurlijk. Mm. Maar we hebben eigenlijk het geluk dat we dan ook de zon hebben. En de zon produceert tegenwoordig heel veel zonne-energie. Dus overdag blijft die prijs binnen de perken.
0: Ja.
2: Als de zon ondergaat en de huizen hebben nog steeds warm, worden nog gekoeld, dan gaat die prijs omhoog. Normaal gezien hebben we ook wat windenergie die ons helpt. Maar wat we nu zien is dat deze week en bijvoorbeeld morgen wordt het bijna volledig windstil in heel Europa. Dus deze week hebben we die windenergie die ons helpt veel minder tot niets.
0: Ja,
2: en dat zorgt ervoor dat er veel minder aanbod is, terwijl de vraag net stijgt omdat we echt naar recordtemperaturen gaan.
0: Ja, dit gaat om de prijs op de groothandelsmarkt. Ik hoorde het daarnet ook in het nieuws van 5. De meeste mensen gaan dit niet rechtstreeks in hun portemonnee voelen.
2: Nee, dat klopt. Die enorme grote hoge prijs spreekt inderdaad tot de verbeelding. Maar die groothandelsprijs is eigenlijk de prijs die uw leverancier betaalt voor de elektriciteit die hij aankoopt en dan aan u levert. De groothandelsprijs zelf maakt ongeveer een derde van de totale prijs uit die je uiteindelijk op uw factuur ziet verschijnen. Mm. Maar zoals ik zei, die prijspiek is zeer tijdelijk. Het is een aantal uren op een aantal dagen in het jaar, waardoor het totale effect op zich nog wel meevalt.
0: Ja.
2: Althans, voor de mensen die een vast of een variabel contract hebben, wat de meeste Vlamingen zijn natuurlijk. Mensen die dat wel onmiddellijk zien, dat zijn de mensen die een zogenaamd dynamisch contract hebben, waarbij hun verbruik kwartier per kwartier gemeten wordt en ook afgerekend wordt aan die groothandelsprijs die ook ieder kwartier verschilt.
0: Dus bij hen... Gaat het zaak zijn om vanavond slim te zijn?
2: Ja, inderdaad. Maar dat is eigenlijk ook net het voordeel van de dynamische contracten. Als je bijvoorbeeld bij een variabel contract zit, dan weet je eigenlijk niet meteen wat je prijs zal zijn. Uw elektriciteitsprijs, uw energieprijs, die wordt op het einde van de maand bepaald. Ja. En die is eigenlijk het gemiddelde van alle kwarturen in die maand. Maar als je nu veel of weinig bespaart, het enige wat je bespaart is die gemiddelde kilowattuurprijs. Bij een dynamisch contract is dat anders. Als je net uw verbruik vermindert door bijvoorbeeld uw airco af te zetten of minder te zetten gedurende die zeer dure uren, kan je eigenlijk werkelijk die hoge prijs net gaan besparen. Ja. En die heeft eigenlijk een dubbel voordeel. Stel dat je een airco hebt en een dynamisch contract, dan kan je die eigenlijk gedurende de dag laten draaien aan relatief lage prijzen. Je zet die dan uit 's avonds. En dan betaal je die dure prijzen niet. En zo heb je eigenlijk het voordeel van een airco en toch een relatief lage
0: goede prijs. Ja, Andries die zegt, wij hebben een dynamisch contract, maar we springen ook heel slim om met onze slimme batterij. En op die manier proberen we dat goed onder controle te houden. Iemand die een dynamisch contract heeft, weet, ik moet daar rekening mee houden. De rest van ons gaat het niet voelen. Is dat dan een probleem?
2: Het is een uitdaging. Die flexibiliteit die we nodig hebben, die zit enerzijds aan de productiekant. Dus we hebben in de toekomst meer productiecapaciteit of grootschalige batterijen nodig die die energie heel snel kunnen leveren voor beperkte uren per dag.
0: Ja.
2: Maar het zit ook aan de verbruikskant. We moeten ook beter leren omgaan met ons verbruik en kijken of we dat verbruik beter kunnen afstemmen op de beschikbaarheid van goedkope energie. Voor een gemiddeld gezin is dat niet meteen aan de orde, maar als je bijvoorbeeld een warmtepomp hebt, een elektrisch voertuig of zo'n thuisbatterij, ja, dan heb je eigenlijk technologie die daartoe heel wat opties geeft. En in de toekomst zou het ook een groot voordeel zijn voor het elektriciteitssysteem als we die technologieën dus ook flexibel gaan inzetten om ons verbruik te verminderen als de prijs zeer hoog is en er dus weinig aanbod is. En omgekeerd. En de technologie zal dat voor ons mogelijk maken. Ja. En het voordeel is dat die technologie ook duurzaam is. Want een warmtepomp en een elektrische wagen, die vervangt ook een klassieke fossiele variant. Dus we slagen daar eigenlijk twee vliegen in één klap.
0: Ja, maar we zijn daar nog niet. Hè? Want voor de meeste gezinnen is het de realiteit dat er nog geen warmtepomp staat. En dat ook die slimme middelen om te zien wat je wanneer aan het verbruiken bent, dat er eigenlijk nog niet is.
2: Ja, dat klopt. En ik zou er als gemeentezin ook zeker niet van wakker liggen. Het is een mogelijkheid, het is een optie die je kunt doen. Je kan slim gaan sturen en dan kan je daar een voordeel mee behalen. Doe je het niet, ja, dan ga je misschien een nadeel behalen, maar dat is zeer klein, net omdat die hoge prijzen zeer weinig voorvallen. Wat we daarentegen wel zien, is dat bijvoorbeeld thuisbatterijen zeer populair worden. Zeker de plug-in variant, die je gewoon in een stopcontact kan stoppen, die verkoopt als zoete broodjes tegenwoordig. Mm-hmm. En dat is eigenlijk wel een laagdrempelige technologie die zonder dat je gebruik of je gedrag moet aanpassen, dit probleem voor jou kan oplossen.
0: Ja.
2: En we hebben nu inderdaad tijdelijk een probleem, maar we zitten ook in een energietransitie. Een energietransitie die verloopt per definitie met horten en stoten.
0: Mm-hmm.
2: En die thuisbatterijen zullen wellicht in de toekomst een stukje ook weer van die horten en stoten opvangen en die prijs...
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
0: Radio 1, live.
2: Probleem.

0: En dit past dan weer heel goed bij deze temperaturen. Manu Chao en Mr. Bobby. Einde van de wereld vandaag. Ik wens u een verkoelende avond toe. Tot morgen.
1: Zaterdag heeft de Dag van de Boekhandel plaats. Het centrale thema is samen lezen. Boekhandels in heel Vlaanderen en Brussel organiseren leesclubs en literaire middagen om lezers met elkaar in contact te brengen. Compagnie Merkpoel doet de opwarming vanuit de Passaporta Bookshop in Brussel. Vrijdag van 10 tot 12 op Radio 1.
2: Hello.
3: Hij is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
4: De nachtmerrie blijft duren in thuis.
5: Femke!
4: Moet je dansen. Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
6: Wacht.
5: Is er iemand?
4: Toch?
7: Ik raad je aan om je nu vooral getijs te houden.
8: Waarom verdacht je me dan eerst wel?
9: Ik heb me toen vergist, zeg ik toch.
5: Schatke, kom hier. Oh, mijn engel.
4: De seizoensfinale van Thuis. Vrijdag 26 juni op VRT1 en op VRT Max.
10: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
11: Bon, de Nico komt niet.
10: Zij die het vergeten.
11: Els, waar zei jij?
10: En zij die vergeten te annuleren.
11: Zeg, iemand een dom gehoord?
10: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
11: Ah, zalig.
10: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
12: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
13: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
14: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
0: Het is te warm om te bewegen, dus blijf rustig zitten voor het kwartier. Over digitaal seksueel misbruik, over de boom van radicaal rechts in Colombia en over de Italianen in Limburg en Limburg in de Italianen. Tot zo.
15: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
16: Het is 6:00. Goeie avond. VRT Nieuws met Gert van Boksel. Door een airco-piek stijgt de elektriciteitsprijs morgen even naar een recordhoogte. Er komt een digitale euro als tegenhanger voor buitenlandse betaalsystemen als Visa en Mastercard. En een delegatie van de Taliban brengt een omstreden bezoek aan ons land. In de loop van morgenavond loopt de prijs voor elektriciteit op tot meer dan €1000 per megawattuur. Dat is een record en heeft te maken met de enorme vraag naar koeling. De markt heeft moeite om die vraag op te vangen, omdat er een groot verschil is tussen de elektriciteitsproductie overdag en 's avonds. Energietrader Matthias de Tremmery.
17: Aan de ene kant hebben we op vandaag heel veel productie van elektriciteit door zonnepanelen gedurende het meeste van de dag. Dus de traditionele gascentrales die draaien nauwelijks tot niet overdag. Maar 's avonds als de zon ondergaat, ja, dan hebben we natuurlijk een enorm gat op te vullen voor die avondpiek. Dat wil zeggen dat gascentrales dan heel snel moeten opstarten en eigenlijk ook hun kost, ja, om die opstart te doen, niet doorheen de dag kunnen terugverdienen. Dus producenten moeten die helemaal op die avond verhalen en dat wordt natuurlijk zeer duur.
16: De piek valt morgenavond rond 9:00, dan loopt de prijs op tot bijna €1040 per megawattuur. Alleen de kleine groep mensen met een dynamisch contract zal dat meteen voelen. Voor mensen met een ander contract wordt het effect uitgevlakt in hun maand- of jaarafrekening. De regering heeft vanmorgen de alarmfase afgekondigd voor hitte en ozon. Extra maatregelen komen er voorlopig niet. De alarmfase moet mensen aansporen om problemen te voorkomen, zegt minister van Volksgezondheid Van den Broeke.
18: Voorkomen betekent vandaag vooral dat je oudere mensen, mensen die alleen wonen, dat je die aanspreekt, dat je die gaat opzoeken als het nodig is en dat je uitlegt aan deze mensen: drink genoeg water en vermijd de hitte. Als het echt te warm is waar je woont, misschien kijken of er een plek is waar je naartoe kan, even om wat te verkoelen. Dat is vandaag het allerbelangrijkste.
16: En vanwege de hitte sluiten de komende dagen verschillende basisscholen een hele of een halve dag per school, bekijkt een preventieadviseur of er genoeg koele ruimtes zijn. En van de crèches van Helan Kinderopvang blijven er morgen 25 maar een halve dag open. In totaal heeft het ziekenfonds 75 crèches. Het is een unicum, zegt Philippe Standaert, de directeur van Helan Kinderopvang.
2: Ik ben ondertussen 13 jaar verantwoordelijk voor de kinderopvang en het is de eerste keer dat we zo'n maatregel moeten nemen. We hebben locatie per locatie geëvalueerd en die locaties waar de temperaturen te hoog oplopen, hebben we besloten om de werking om 12:30 stop te zetten. We begrijpen zeer goed dat dat impact heeft op het gezin, maar we hopen daar toch op enige begrip van de ouders in deze toch wel uitdagende omstandigheden.
16: En door de hitte belanden ook meer mensen in het ziekenhuis. Dries Helsloot van de spoeddienst van het UZ Leuven.
6: We zien de laatste dagen dat er meer en meer mensen zich aanbieden die klachten krijgen die toch ook wel gerelateerd zijn aan de hitte. Enerzijds klachten door rechtstreeks in de zon te zitten, als we dan van een zonnesteek of zelfs een hitteslag gaan spreken. Anderzijds zien we ook dan natuurlijk bij deze temperaturen dat er heel veel mensen zijn die toch onvoldoende vochtintake hebben, die te weinig drinken en die eigenlijk met wat uitdrogingsverschijnselen om de spoedgevallen dienst komen.
16: En het is in grote delen van Europa bijzonder warm. In Frankrijk is het vandaag de warmste dag ooit gemeten, met een gemiddelde dag- en nachttemperatuur van bijna 30 graden. In verschillende meetstations ging het kwik overdag boven de 40 graden. In 54 Franse departementen gold vandaag code rood. Morgen zijn er dat nog meer, 58. Zesvoudig moordenaar Freddy Orion is van plan om meer dan €750.000 aan dwangsommen op te eisen van de Belgische staat. Orion kwam gisteravond vrij met een enkelband en is opgenomen in de gesloten afdeling van het psychiatrische zorgcentrum in Rekem bij Laanaken. Het Hof van Beroep in Antwerpen besliste eind 2023 dat hij de gevangenis moest verlaten, anders moest de Belgische staat hem €1.000 per dag betalen. Orions advocaat zegt nu dat hij dat geld wel degelijk wil opeisen. En Johan Steijaert, de nabestaande van 5 slachtoffers, zegt op zijn beurt dat hij dat geld dan in beslag zal laten nemen bij Orion. Want hij heeft nog altijd geen schadevergoeding gekregen voor de moord op zijn familie. Hij wil het geld aan het Kinderkankerfonds geven. Het Europees Parlement is voorstander van de invoering van een digitale euro. In de Commissie Economische Zaken heeft een meerderheid voorgestemd. De digitale euro moet de digitale variant worden van eurobiljetten en euromuntstukken. We gebruiken steeds minder cash en betalen steeds meer elektronisch in winkels en online. Maar daarvoor doen we vaak een beroep op Amerikaanse betaalsystemen zoals Visa en Mastercard. De digitale euro moet Europa minder afhankelijk maken van die buitenlandse systemen, zegt Tim Hermans van de Nationale Bank.
8: Als je bijvoorbeeld als Belg in Spanje wilt betalen, elektronisch, dan is er vandaag geen enkel Europees digitaal betaalmiddel waarmee je dat kan doen. En dat willen we oplossen, omdat betaalnetwerken van strategisch belang zijn in een land. Net zoals defensie, net zoals energie. En dat is wat we vandaag in Europa zien. Al die digitale betaalnetwerken tussen landen zijn beheerd door Amerikaanse spelers. En dat willen we veranderen.
16: Met een digitale euro dus. En Steve Rombout, wat wordt dat precies?
19: Wel, die digitale euro's zullen naast het geld op jouw bankrekening in jouw banking-app zitten op de smartphone, maar ze kunnen ook op een betaalkaart staan. Mensen zullen er zelf niet zoveel van merken. Het verschil is vooral technisch. Maar je zal bijvoorbeeld in een winkel kunnen kiezen om met digitale euro's te betalen in plaats van met Visa of Mastercard, wel pas vanaf 2029. Opvallend, je zal er ook offline mee kunnen betalen. Dat is handig als je ergens op een plek bent waar geen internet is. En net als cashgeld zal niemand kunnen achterhalen aan wie een betaling doet, benadrukt de Europese Centrale Bank.
16: Dankjewel, Steven. In Brussel zijn er vandaag geheime gesprekken geweest met 5 vertegenwoordigers van de Taliban in Afghanistan. Duitsland werkt al samen met de Taliban om afgewezen asielzoekers te kunnen terugsturen. En nu willen ook andere EU-landen, waaronder ons land, dat doen. Maar Mieke Strings, dat bezoek van de Taliban is erg controversieel. Waarom?
20: Ja, omdat samenwerking met de Taliban gezien zou kunnen worden als een impliciete erkenning van dat regime. Een regime dat mensenrechten absoluut niet respecteert. Kijk alleen al naar het feit dat vrouwen in Afghanistan totaal geen rechten hebben. Maar daarnaast is er ook ongerustheid over wie er allemaal teruggestuurd kan worden en vooral hoe die mensen in Afghanistan behandeld zullen worden. De dienst Vreemdelingenzaken zegt dat er zowat 7000 Afghanen zijn in België zonder verblijfsvergunning. Vorig jaar zijn 1500 bevelen uitgeschreven om het land te verlaten.
16: En zouden die dan in theorie allemaal teruggestuurd kunnen worden?
20: Ja, maar België wil vooral mensen terugsturen die de openbare orde verstoren. Maar dat is natuurlijk een heel vaag begrip. Volgens de VN is het zeker mogelijk dat gedeporteerden gefolterd zullen worden eens ze in Afghanistan zijn. En het internationaal en Europees recht zegt dat je niemand mag terugsturen naar een land waar er een risico is op foltering. Duitsland heeft tot nu toe al enkele tientallen Afghanen gedeporteerd. En we weten niet hoe het met die mensen gaat.
16: Dankjewel, Mieke. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel helder. Het koelt af tot minimaal 17 graden. Morgen en donderdag broeierig tot 37 graden met lokaal ook een warmteonweer. Vrijdag krijgen we de piek van de hittegolf met op meerdere plekken 39 graden en opnieuw enkele onweersbuien. We begonnen met een uitzonderlijke piek in de elektriciteitsprijs en dat heeft ook te maken met de hitte. Morgen stijgt de prijs even boven de 1000 euro per megawattuur door de extreme vraag naar koeling. Meer op vrtnieuws.be.
21: Ons eigen onderzoek. Heel vies.
22: Degoutant.
23: Onze redactie heeft ontdekt dat tientallen Belgische mannen stiekem genomen naaktfoto's van hun vrouwelijke partner online delen.
24: En ook iets wat niet zo serieus wordt genomen.
25: Ja, politiemensen die zeggen van, ah, maar meisje, zo erg is dat toch allemaal niet? Gaat je daar nu klacht voor indienen?
26: Wat is de impact van dat digitaal misbruik op de slachtoffers?
27: El honor supremo!
28: In Colombia lijkt de radicaal-rechtse Abelardo de la Espriella de winnaar te worden van de presidentsverkiezingen.
29: Presidente! Op reis in Colombia heb ik een stadswandeling gemaakt door Medellín en ik heb daar wel dingen gezien waardoor ik begrijp waarom de Colombianen voor Law and Order hebben gekozen.
30: Ja, dat is ook wat ik hoor van vrienden van mij die zeggen van ja, het is toch heel erg omgeslagen.
26: Colombia kantelt van links naar radicaal rechts. Hoe is dat gebeurd?
31: Italianen!
29: 80 jaar arbeidsdeal tussen België en Italië.
26: Oh ja.
29: Het was pas in Unif dat ik vrienden van Limburg had, dat ik voor de eerste keer in die mijnbuurt kwam en ik vond dat wel echt bijzonder.
32: In mijn boterhammendoos zat dan een stukje pizza in. Er was wel altijd duidelijk een verschil.
26: En hoe Italiaans is Limburg vandaag nog?
33: Benvenuto, dames en heren.
26: Of je nu in een te hete trein zit, in de koele airco van je auto of op je zweterige studentenkamer, het is tijd voor het kwartier. Ik ben Katrien Boon, welkom. Dag Doreen van Meldert.
25: Goedemiddag Katrien.
26: Van de Check-redactie bij VRT Nieuws. Je hebt iemand leren kennen, Valérie.
25: Inderdaad, vorig jaar in augustus kreeg ik een mailtje van Valérie omdat zij in het nieuws had gezien dat er in Italië een Facebookgroep was ontdekt waarin duizenden Italiaanse mannen stiekem genomen naaktbeelden van hun partners met elkaar deelden. Allemaal vrouwelijke partners. En Valérie liet mij weten dat dit niet alleen in het buitenland gebeurt, want zij is hier ook slachtoffer van.
26: En Doreen en Valérie hebben dan samen beslist om dat verhaal naar buiten te brengen. De stem van Valérie hebben ze met AI vervormd.
25: Foto's gemaakt als ik aan het douchen was, tot foto's die gemaakt zijn als ik lag te slapen. Foto's waar ik volledig van kop tot teen op sta, maar er zijn ook close-ups tussen mijn benen en borsten en ja. Het is zeker geen alleenstaand verhaal. We hebben minstens 20 online platformen op Facebook, Telegram, Snapchat gevonden waar ook andere Belgische mannen dit doen.
26: En voor alle duidelijkheid, dit is strafbaar. Dit is digitaal seksueel geweld.
25: Van zodra je intieme beelden van iemand maakt en die ook nog eens deelt zonder medeweten en toestemming van die persoon, dan is dat strafbaar. Je moet altijd toestemming hebben en altijd ook die beelden maken met het medeweten van die persoon.
34: Hallo, ik ben Anne-Frédérique Lorquet. Ik ben stafmedewerker bij Punt.vzw. Wij zijn een organisatie die slachtoffers ondersteunen en we richten ons ook op preventie van seksueel geweld. Het is een van de nieuwere vormen van digitaal seksueel geweld. We weten dat het een opmars is, ook door partnerorganisaties die ons daarop wijzen. Maar digitaal seksueel geweld in het algemeen is wel aan het stijgen de laatste jaren. Er zijn ook telkens nieuwe vormen of manieren waarop het gebeurt. Het is echt een vorm van geweld die jaarlijks wijzigt en verandert.
0: En wat doet dat digitaal geweld met een slachtoffer?
34: Digitaal geweld heeft eigenlijk zeer gelijkaardige gevolgen en impact op slachtoffers als bij fysiek geweld. Het wordt eigenlijk nog meer onderschat dan de effecten van fysiek geweld, maar eigenlijk zijn die dus zeer gelijkaardig. Het is heel normaal dat slachtoffers schuld en schaamte ervaren. Dat is ook omdat onze maatschappij nog heel vaak aan victim blaming doet. En zeker bij de component van digitaal seksueel geweld is dat eentje die nog sterker in onze samenleving leeft.
25: Het geeft mij ook het gevoel dat we heel erg in een hokje worden gezet van je bent niet meer minderjarig, dus je bent in staat om voor jezelf te zorgen. En je had er maar moeten voor zorgen dat dat niet gebeurde.
34: De verantwoordelijkheid ligt altijd bij de pleger. We zitten nu momenteel ook in een maatschappij en een wereld waar dat er meer digitaal geflirt wordt, expliciete beelden worden gedeeld. En het is nooit de schuld van een slachtoffer dat er beelden zonder toestemming worden gedeeld.
0: Maar die mensen hebben wel vaker het gevoel dat ze onderaan de stapel terechtkomen als ze bijvoorbeeld een klacht willen indienen.
34: Dat klopt. We weten dat die mensen eigenlijk nog minder snel naar de politie stappen. Echt uit angst om niet geloofd te worden, om zelf de schuld te krijgen. En we merken ook dat politie en het gerecht minder kennis hebben over die nieuwe vormen van digitaal geweld. Zeker ook omdat dat digitaal geweld zo snel evolueert en het beleid een beetje erachteraan huppelt, kan alle ondersteuning nog beter. En het is ook echt belangrijk dat beleid en politiek goed in contact staat met alle sociale media platformen en dat er eigenlijk ook beter en consequenter kan worden opgetreden tegen het digitaal geweld.
0: En nu naar Colombia voor een opvallende politieke wending. Want na jaren van linksbeleid lijkt het erop dat de Colombianen voor een radicaal rechtse president hebben gekozen. De stemmen zijn daar zo goed als helemaal geteld. En rechtse leiders wereldwijd, inclusief president Trump, feliciteren het land nu al met die nieuwe koers. En om die bocht wat uit te leggen, heb ik collega Mathieu hier bij mij aan tafel. Dag.
1: Hallo,
0: Mathieu.
1: Hallo, dag Katrien.
0: Jij was toch begin dit jaar op reis, hè, in Colombia?
1: Ja, klopt. Ik heb daar een rondreis gemaakt en een van de stops was Medellín.
0: Een stad.
1: En We hebben daar een wandeling gemaakt door het historisch centrum. En ik heb daar een paar dingen gezien op die wandeling die volgens mij kunnen verklaren waarom Colombia voor uiterst rechts heeft gekozen. Dus ik zou die graag nog eens overdoen, maar ik heb daarvoor ook de hulp ingeroepen van Latijns-Amerika-journalist Lode Del Putte van De Standaard.
3: Hey.
1: Dus we gaan het nog eens overdoen als dat oké is voor jou.
0: Oké.
1: Ja, en we zijn dus begonnen op Plaza Botero. Dat is een plein dat een beetje een openluchtmuseum is, want overal waar je kijkt staan er standbeelden van die bekende Colombiaanse kunstenaar Fernando Botero. Echt zo van die wulpse beelden met opgeblazen proporties. En er was ook heel veel volk en veel leven op dat plein, maar ook wel een beetje een rare sfeer. En de gids zei tegen mij, het is maar beter dat je hier niet alleen komt s'avonds.
3: Het onveiligheidsgevoel is in het hele land hand over hand toegenomen de voorbije jaren en staat nu op het hoogste niveau in 10 jaar tijd. Ik hoor het ook van vrienden daar, van aangevallen of dit is gebeurd en dat is gebeurd. Vanaf 2005 is die veiligheid eigenlijk drastisch gaan verbeteren na enkele rampzalige decennia op dat vlak.
4: The man known to history as Pablo Escobar was a mass murderer who sank Colombia and Medellin in particular into levels of violence and bloodshed which were unprecedented.
3: Nu, ik denk niet dat Colombia teruggevallen is naar waar het 25 jaar geleden stond, maar dat het onveiligheidsgevoel zwaar is toegenomen de voorbije jaren, met name sinds het aantreden van president Petro, de linkse huidige uitredende president. Dat is absoluut een feit. Ja, er zijn heel veel verschillende dingen gebeurd. De economische malaise, en niet een klein beetje eigenlijk. Dan is COVID daarbovenop gekomen. Massa's mensen zijn toen werkloos geworden. Massa's mensen zijn dan toch weer gaan schacheren en sjoemelen. En voor sommigen ook wel weer in de criminaliteit aanbeland. En zo is het hele ding gaan glijden.
29: En toen we dan zijn doorgewandeld, ben ik aan de praat geraakt met twee Colombiaanse vriendinnen. En die hadden een weekendtrip gepland naar de heuvels in Medellín. Maar dat kon niet doorgaan, want de guerrilla-groepen die blokkeerden de weg. Dus hun plannen vielen een beetje in het water.
3: Ik lees inderdaad ook dat de gewapende groepen, of het nu drugsgroepen zijn dan wel guerrilla's, daar opnieuw roadblocks optrekken. Dat ook het aantal kidnappingen weer is toegenomen. Ik hoor dat zij invloed hebben in 62% van het grondgebied, in de helft van alle Colombiaanse departementen. En dat is niet niks. En als je dan aankomt als politicus die zegt van, ik ga het hier eventjes heel snel allemaal komen oplossen. Als hij zegt van ik ga 10 kingpins van guerrilla-groepen elimineren in 90 dagen tijd, ja, dan blijkt dat ook wel aan te slaan bij de opinie.
29: En in het centrum hebben we ook verkiezingsposters gezien van de man die nu dus verkozen is, de La Espriella. Ik heb er zelfs een foto van gemaakt omdat dat zo opvallend was. Maar dus op de achtergrond ziet je Colombiaanse felle kleuren, zo geel, rood, blauw. En op de voorgrond hemzelf dus. En hij salueert, alsof hij in het leger zit. En er staat in grote letters, firme por la patria, sta recht voor het vaderland.
3: Sowieso dat ja, nationalisme, patriotisme, dat die aanslaat bij de Colombianen, dat kan ik wel geloven. Het is sowieso een redelijk patriotisch volk in die zin dat de hymne overal en de hele tijd gezongen en gespeeld wordt. Ik kan mij voorstellen dat die manier van zichzelf in beeld brengen aanslaat bij een heel groot deel van de bevolking.
29: En dan kwamen we bij onze laatste bezienswaardigheid en dat was de metro. Je denkt nu misschien de metro, waarom? Maar de mensen van Medellín zijn daar dus super fier op, omdat die er in een heel gewelddadige tijd is gekomen en die toch heel chic en modern was. En ja, toch een beetje een bewijs van, kijk, we kunnen het wel.
3: Ja. Het is absoluut een ding waar men heel erg trots op is en een symbool op basis waarvan de hele stad is weer opgebouwd. En ik maak mij sterk dat niet alle positieve energie van het voorbije anderhalve decennium verloren is gegaan. Dat denk ik ook niet. Maar goed, als deze president, ja, onze rechtse populist de La Espriella, iets goeds kan doen voor Colombia, dan hopelijk wel het herstellen van vrede en veiligheid. Maar of hij zijn beleid zal kunnen uitvoeren zonder pakweg aan de grondwet te tornen, dat lijkt mij op dit moment nog een beetje koffiedik kijken.
26: Exact 80 jaar geleden, op 23 juni 1946, tekende België en Italië een arbeidsdeal. Zo'n 50.000 Italiaanse gastarbeiders, zoals we dat toen noemden, verhuisden naar België om onder andere in Limburg te gaan werken in de mijnen.
2: Zijn we naar hier gekomen en toen heb ik in een klein huis gewoond in de Kriemenstraat in Houtalen. Die huis was onwoonbaar. Ik ben direct in de mijnen in Houtalen begonnen.
5: We spreken vaak ook over die complexe omstandigheden, maar het is ook een heel mooi verhaal geweest, de Italiaanse gemeenschap die zich ja, hier thuis is beginnen voelen.
26: Dit is Stefania Marzo.
5: Professor Italiaanse taalkunde aan de KU Leuven. Ik ben zelf Italiaanse. De deal waarover men spreekt vandaag was het steenkoolakkoord die men dus heeft ondertekend en vastgelegd tijdens de grote economische crisis. Na de Tweede Wereldoorlog, vooral in België, had men heel veel nood aan nieuwe arbeidskrachten. Waarom? Omdat de Belgen zelf niet meer in de mijnen wilden werken. Nu in Italië was er dan enorme werkloosheid. In dat protocol werden heel wat afspraken gemaakt, waaronder dus dat de voor elke Italiaan die naar België kwam, goedkope steenkolen werden gestuurd naar Italië. Vandaar dat dus ook men vaak spreekt over per un sacco di carbone. Dus dat er dus steenkolen verkocht werden voor arbeidskrachten. Die eerste jaren na het akkoord waren moeilijk voor de eerste generatie, omdat de Italianen vooral niet voorbereid waren. Dus ze kwamen massaal aan en vooral voor Vlaanderen was dat complex, omdat ze de taal niet spraken en ook eigenlijk niet wisten dat men hier Nederlands sprak in Vlaanderen. Bovendien waren er heel moeilijke arbeidsomstandigheden. Het werk in de mijn was enorm zwaar en ze waren er ook technisch niet op voorbereid. Die integratie is nadien gebeterd. Waarom? Omdat de Italianen zich heel snel zijn beginnen te organiseren via verenigingen. Ze vormden eerst en vooral uiteraard een enorme morele steun, maar ook een praktische en administratieve steun.
26: De geschiedenis van de Italiaanse gemeenschap in ons land kent ook donkere jaren. Met de mijnramp in Marcinel en de chaos bij de mijnsluitingen in de jaren 60.
6: De Limburgse mijn van Zwartberg en 5 Baanse mijnen moeten dicht. De mijnwerkers pikken dat niet. Ze komen op straat.
7: Ja, de gebeurtenissen welke zich vandaag in Limburg hebben voorgedaan, hebben ons pijnlijk getroffen.
6: Bij de mijn van Waterschijn schiet de Rijkswacht op 31 januari Jan Latos en Valers Klep dood.
7: Te meer dat ze zich voordeden in een streek waar de bevolking traditioneel zo kalm en minzaam is.
5: Dat waren donkere jaren, ja. Dat waren moeilijke jaren. De manifestaties, de opkomst, de weerstand die er was en de werkloosheid, dat waren complexe jaren.
26: Maar ondanks die moeilijkheden zijn de Italianen goed geïntegreerd in Limburg.
5: Als je naar Limburg gaat, ja, je ziet niet alleen Italiaanse bars, Italiaanse restaurants, maar je ziet ook heel wat die verenigingen. Die hebben nog echt lokale plaatsen waar mensen samenkomen.
32: In mijn boterhammendoos zat nooit een boterhammetje met kaas en hesp, maar daar zat dan een stukje pizza in. Of zo'n panino met zo'n omeletje. Dat was altijd van, wat is zij aan het eten?
5: Er worden nog veel belangrijke Italiaanse feesten gevierd. Het feest van de Italiaanse Republiek. Daar wordt nog aandacht aan besteed.
32: En dan moet ik ook wel zo erop letten dat ik niet zo de dialectwoordjes van het Italiaans erin laat sluipen.
5: Ja, in de taal hebben we doorheen de jaren altijd gezien dat er veel interessante lexicale elementen ook zijn doorgegeven vanuit het Italiaans. Vaak begon dat wat om te lachen, ja, met bepaalde uitdrukkingen als Madonna. Maar er zijn ook een aantal kenmerken waarvan men denkt dat ze uit het Italiaans komen. De S, die sje-klank die, ja, in het Limburgse toch wel nogal stabiel gebleven is. Dat is ontstaan in het mijnverleden. Of dat nu letterlijk uit het Italiaans komt, dat weten we niet. Maar het is wel een overblijfsel van die periode waarin ook veel taalvermenging was. Je kan het bijna geen twee culturen meer noemen. Het is echt een versmelting van de gemeenschappen geworden. Er zijn veel elementen van de Italiaanse cultuur, hè, binnengecijpeld in de lokale cultuur en andersom ook. De Italianen zijn Genkenaren geworden en de Genkenaren zijn volgens mij allemaal een beetje meer Italiaans geworden, als ik het zo mag zeggen. Ik noem het echt wel een heel mooi verhaal.
26: En ik heb nu zin gekregen in pizza. Ciao, a domani.
8: Uitzonderlijk formaat. Eén plek in de Benelux.
9: Help me go home.
8: Beleef die Odyssey van Christopher Nolan in IMAX 70 mm film. Exclusief bij Kinepolis Brussel. Vanaf 15 juli. Reserveer nu je tickets op kinepolis.be.
10: Een zomer vol liefde.
8: Dat kan tellen.
11: Wilt jij met mij een meloen delen?
12: Ola, en dan met een actie die je kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen.
13: Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
14: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
15: 500?
14: Schatke, dat is 25 euro.
15: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
14: Sst, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Vanaf betaald zonder bijkomende kosten.
15: Allee jong, gracias Kate.
17: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweeg met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
18: Radio 1. Voorproevers. Met Bruno Wijndalen.
19: Wie ooit een korte inleiding tot de filosofie heeft gevolgd, die heeft vast de naam Schopenhauer al gehoord. De grote pessimist voor wie alles lijden is en waarvan je boeken vindt met titels als Er is geen vrouw die deugt. Aan dat zonnestraaltje heeft Leni Franken, toch al één vrouw die deugt, een boek opgedragen. Zij is dokter in de filosofie en verbonden aan de Universiteit Antwerpen. Het mag niet verbazen dat zij Arthur Schopenhauer iets genuanceerder ziet dan ik hem zo net schetste. En daar ben ik dus benieuwd naar. Vandaar deze voorproevers.

0: Dat was Waar spreken wij dan ergens af van Meuris. Dag Leni Franke. Je boek Arthur Schopenhauer heeft als ondertitel Dwarsdenker in mineur. Terwijl het ook pessimist tot in de kist had kunnen zijn. Dus je wil vooral de nadruk leggen op zijn dwarsdenken, neem ik aan. Hè?
1: Ja, dat het een mineurdenker is, dat denk ik dat heel veel mensen al wel gehoord hebben. Ja. Hij wordt heel vaak geassocieerd met de grote pessimist uit de westerse filosofie. Maar hij is veel meer dan dat. Het is echt wel een dwarsdenker. Iemand die zeker in zijn tijd serieus tegen de stroom inging. En die ja, heel veel zinvolle dingen te vertellen heeft. En die zijn volgens mij tot op de dag van vandaag nog heel relevant.
0: Misschien moeten we beginnen met hem even in zijn tijd te plaatsen. Hè? Want hij wordt geboren eind 18e eeuw.
1: Ja.
0: In een, wat we dan noemen, een welvarende koopmansfamilie. Hoe groot was de kans dat hij dat zelf ging worden? Dat hij in de voetstappen van zijn vader ging stappen?
1: Die kans was eigenlijk bijzonder groot. Eigenlijk was hij voorbestemd om zijn vader op te volgen. En als hij dan 15 jaar is, hij is dan al wel echt geboeid door literatuur, door kunst, filosofie. De vader had een hele grote bibliotheek waar hij al wel wat in snuisterde. En dan op zijn 15 jaar stelden zijn ouders hem eigenlijk voor een keuze. Ofwel ga je mee op een Grand Tour d'Europe, een grote reis door Europa. En dan zie je wel wat van de wereld. Maar dan moet je wel beloven om daarna een opleiding tot koopman te volgen. Ofwel ga je niet met ons mee op reis en dan kan je naar het gymnasium gaan en dan je voorbereiden op universitaire studies. En hoe zou je zelf op je 15 zijn? Hij kiest natuurlijk om de wereld, of toch Europa, een deel van de wereld te zien. En hij gaat dan ook effectief na die reis in de leer, bij een kennis dan van zijn vader. Dus hij was daar echt wel voor voorbestemd.
0: Als dat was gebeurd, als hij daarin was doorgegaan, hadden wij dit gesprek nu niet gehad?
1: Dan hadden we waarschijnlijk dit gesprek niet gehad, waar het niet dat zijn vader op een bepaald moment, het is dan eigenlijk twee jaar later, hij is dan 17, dat hij zelfmoord pleegt. En dan, Schopenhauer blijft dan nog wel even trouw aan zijn vader en blijft nog wel een tijd die opleiding volgen. Maar het is eigenlijk zijn moeder, Johanna Schopenhauer, waarmee hij trouwens een heel slechte band heeft, die hem overhaalt om toch te gaan studeren. En dan, de rest is geschiedenis. Hij gaat effectief naar het gymnasium, hij gaat naar de universiteit, een aantal universiteiten. Hij schrijft een proefschrift in de filosofie en dan is het hek van de dam.
0: Ik begrijp dat niet zoveel mensen hem leuk vonden. Hè? Zelfs zijn moeder en zijn goede vriend Goethe keren zich van hem af. Wat is er mis met hem?
1: Ik denk dat hij misschien niet echt gepaste social skills had. Hij zei echt wel onverbloemd wat hij dacht. En wat hij dacht was niet altijd wat men behoorde te denken. En dat zorgde.
0: Wij zijn geen psychiaters, maar dat klinkt alsof hij wat autistische trekken had. Hè?
1: Ja, misschien. Ik weet niet of ik hem echt een autist zou noemen. Maar er waren wel wat genen die op het psychologische gebied of het mentale gebied niet zo goed zaten. Zijn vader had depressie, angststoornissen. Hij zelf was ook echt een angsthaas. Dus dat autisme is misschien vergezocht, maar hij had wel degelijk wat issues. Hij is ook echt een tijd depressief geweest. Maar hij was gewoon ook iemand die sociaal niet niet echt uitblonk, laten we zeggen. En dat zijn moeder, Johanna Schopenhauer, was trouwens toen ook een heel bekende romanschrijfster. Hè. Ze organiseerde dan theesalons, literaire salons in Weimar. Hè. Dus eigenlijk van zodra Schopenhauer zijn vader overleden was, is zijn moeder, volgens Schopenhauer, dan de bloemetjes gaan buiten zetten in Weimar. Hè. En iedereen kwam daar over de vloer. En zij stond echt in het middelpunt van die culturele elite. En Schopenhauer, die was dan nog vrij jong, was daar dan ook wel aanwezig en hij hield zich in het begin wel een beetje gedijst, maar dan na een tijd is hij dan toch in gesprek geraakt, ook met Goethe. Ze hebben dan ook heel veel ideeën uitgewisseld over de kleurenleer waar ze dan beiden mee bezig waren. Maar dan, en dat is typisch Schopenhauer, dan op een bepaald moment gaat hij afstand nemen van die kleurenleer van Goethe en ook onverbloemd en echt dat dwarsdenken van Goethe ziet dus misschien de grote Goethe, dat mag zijn dat hij het zo ziet, maar het is fout, ik zie het zo. En Dat is
0: dan
1: juist.
0: Is het ook zo.
1: En, ja, en dat is echt wel zijn houding. En dat zie je ook in, ja, in wat hij schrijft. Hij is nooit in de academische wereld doorgedrongen. Toen niet, nu eigenlijk ook niet echt heel...
0: En wou hij dat wel? Wou hij graag?
1: Ja, wou hij. Op een bepaald moment had hij wel de ambitie. Dat had er onder meer mee te maken dat hij... Hij leefde eigenlijk van zijn beleggingen. Dus zijn vader was gestorven en had een enorm vermogen achtergelaten. Dat is dan door drie gedeeld. Hij had ook nog een zus. Maar een van de investeerders waar de familie eigenlijk belegd had, gaat dan failliet of bijna failliet. En dan begint het toch wel een beetje lastig te worden. Ja. En dan op dat moment is hij ook wel gaan kijken naar, kan ik hier aan een universiteit terecht? Tegelijkertijd denk ik ook wel zijn boek, De Wereld als Wil en Voorstelling, is een hoofdwerk echt. Hij was eigenlijk amper 30 jaar als hij dat heeft geschreven. Allee, of als hij is uitgegeven. Hij zag dat echt als de grote oplossing van het wereldraadsel. Ik heb hier alle vragen waarmee we worstelen opgelost. En niemand las dat. Dus daar is een groot deel van in het oud papier terechtgekomen. Dat was gewoon totaal niet populair, werd echt niet gelezen. En ik denk dat hij ook wel, naast dat financiële aspect, dat hij ook wel een manier zocht om toch zijn werk wat bij het publiek te brengen. En dus hij gaat dan uiteindelijk aan de slag in Berlijn. Maar hij is dan typisch weer Schopenhauer zo ambitieus om zijn lessen te laten roosteren op hetzelfde moment waarop Hegel, de grote Hegel, op dat moment lessen geeft. Ja, en het resultaat is wel te voorspellen natuurlijk. De collegezaal loopt over bij Hegel en bij Schopenhauer zit er... Ja, je kan ze op één hand tellen. 3-4 studenten. Ik denk dat hij 2 jaar effectief college heeft gegeven of toch heeft laten roosteren en daarna heeft hij er dan maar de brui aan gegeven.
0: Laten we het eens over zijn denken hebben. Dus je verwees al naar zijn hoofdwerk, De Wereld als Wil en Voorstelling. Wat is de hoofdgedachte van dat boek?
1: Ja, de hoofdgedachte zit eigenlijk in de titel. De wereld is enerzijds wil en anderzijds voorstelling. Dus hij gaat heel sterk in op de filosofie van Kant, van Immanuel Kant. Als we dat heel simpel uitleggen, komt het erop neer dat de wereld zoals we die ervaren, zoals we die zien, ruiken, proeven, voelen, dat het altijd een subjectieve ervaring is eigenlijk. En dat die voor iedereen op een andere manier, op een verschillende manier ervaren wordt. En je ziet dat ook bijvoorbeeld iemand die kleurenblind is. Ja, het is dezelfde wereld waar we naar kijken, maar toch zien we op een verschillende manier. En dus dat idee neemt Schopenhauer over. Hij begint ook zijn hoofdwerk met De wereld is mijn voorstelling. Maar dan zegt hij... Ja, maar wat zit er dan achter die voorstelling? Ik moet toch een voorstelling van iets hebben? En dan gaat hij op zoek en hij zegt... Ja, ik kan daar eigenlijk via mijn denken niet toekomen. Ik kan niet ontdekken wat dat is, want uw denken... En dat is typisch Kantiaans, wordt gestructureerd door tijd en door ruimte. Dus we zien alles... We denken ook alles binnen tijd, binnen ruimte. We zien causale verbanden of we leggen die. Maar wat zit daarachter? En dat kan ik dus niet gewoon via de waarneming te weten komen. Maar dan zegt hij iets, en dat is... Ja, voor Kant zou dat heel onorthodox zijn, denk ik. Hij zegt, ja, kijk, ik ervaar mezelf niet alleen als een subject dat waarneemt, dat denkt, en dat eigenlijk een object is tussen andere objecten. Maar ik ervaar in mij ook iets anders, namelijk, ik ervaar mij ook als een willend wezen. Als iets dat een soort van, ja, kracht, een soort van drijfveer in zich heeft. En dan zegt hij, ja, dus als dat voor mij geldt, dat ik enerzijds een kennend wezen ben, maar anderzijds ook een willend wezen, dan kan het niet anders dan dat ook voor de rest van de wereld geldt. Dus de mensen, de dieren, de planten, maar ook de natuurkrachten, zegt hij. Dus hij gaat eigenlijk op basis van zijn eigen subjectieve wilservaring, en dus voor alle duidelijkheid, het gaat hier niet over het intentioneel willen, hè. Het gaat over het gevoel van... Ja, een soort van drijfveer, een drijfkracht, een drang eigenlijk, een levensdrang. Hij zegt, ja, dat zit dan ook niet alleen in mij, maar dat moet overal zitten.
0: Is dat zijn vervanging van God?
1: Absoluut niet, nee. Hij is echt een atheïst. Hij is wel protestants, Luthers gedoopt en uiteindelijk ook op zijn begrafenisplechtigheid. Dat was ook nog wel een dominee die daar de dienst deed. Maar,
0: hoe vult hij die wil dan in, die drang, die levensdrang? Hoe vult hij dat dan in? Ik bedoel, hoe moeten wij dat begrijpen? Wat wil de wil?
1: Wel,
0: het is het doel van de wil.
1: De wil heeft geen doel. De wil is een soort van kosmisch principe. En dat is iets universeel. Dat staat ook buiten tijd en ruimte. He, dus het is iets oneindigs. Iets dat continu wil. Het is doelloos. Het is mateloos ook. En het manifesteert zich dan, die wil, in verschillende wezens, maar dus ook in de natuur, in de plantenwereld, de dierenwereld.
0: En het is een wil tot leven.
1: En het is een wil tot leven, ja. Dus al wat bestaat wil eigenlijk leven. Wij willen leven, wij willen niet leven, wij willen leven. En het is een drang, een echte levensdrang die in ons zit. En dus die volgens Schopenhauer ook in heel wat andere...
0: Dat is wat bijna 200 jaar later Richard Dawkins zei over de selfish genes eigenlijk. Dat we...
1: Ja, er zijn wel inderdaad parallellen te trekken, ja. Dat klopt.
0: Dus er is iets in ons allemaal, maar ook in de natuur en
1: in de kosmos.
0: In de kosmos, ja. Dat leven wil, dat wil blijven bestaan en vooruitgaan.
1: Ja, maar zonder enig doel. Dus het is niet zo...
0: En hij heeft dat niet als een wetenschapper ontdekt, maar wel als een filosoof.
1: Heeft dat
0: dus
1: als een,
0: zuiver door erover na te denken.
1: Ja, nu, hij heeft wel onder andere... Hij is begonnen met zijn universitaire studies, onder andere in de geneeskunde en de natuurwetenschappen. Dus hij had wel heel wat kennis over de natuur. En in een van zijn latere werken heeft hij ook geprobeerd om... Ja, om eigenlijk nog meer aan te tonen op basis van empirische... Bewijs dan hoe die wil echt aanwezig is in verschillende natuurfenomenen, in dingen die gebeuren. Dus hij had wel een stevige basis om tot die conclusie te komen. Maar het blijft uiteindelijk wel een metafysische speculatie. Want die veralgemening van wat ik in mezelf ervaar, moet wel overal aanwezig zijn. Dat kunnen we niet empirisch bewijzen. Precies omdat onze kennis beperkt is door...
0: Schopenhauer heeft over heel veel nagedacht. Heeft hij ook over de liefde nagedacht? Wat vond hij daarvan?
1: Dat is ook niet echt een vorm van dwarsdenken, denk ik. De romantische liefde, die bestaat niet. Of het is te zeggen, het is eigenlijk gewoon pure zinsbegoocheling. Dus hij ziet dat eigenlijk als... Ja, die wil leven. En die zit in ieder van ons. En die wil zich ook... Die wil blijven bestaan. En ja, hoe kan dat natuurlijk? Door ons als willend wezen voor te planten. En hij zegt, hoe komt dat dan? Dat mensen die worden verliefd op elkaar en die leven op een roze wolk en die zien elkaar doodgraag. En dat is allemaal roze geur en maneschijn. Maar, zegt hij, dat is eigenlijk een trucje van de wil om die mensen die... Ja, eigenlijk heel goed bij elkaar passen om die wil in stand te houden. Dus om nakomelingen te verwekken. Eigenlijk, die worden eigenlijk een beetje bedrogen door de wil. Ja, het is eigenlijk echt een zinsbegoocheling. Maar we merken dat niet. We zijn echt heel verliefd. En dan zijn we samen. En dan schrijft hij op een bepaald moment. En dan na de liefdesdaad blijven we versuft achter. Dat is het dan. En de wil heeft... Ja, de wil heeft gedaan wat hij moest doen.
0: Wat vond hij van de relatie tussen man en vrouw? Hoe zag hij dat? Wat was voor hem een goede invulling daarvan?
1: Ja, daar zou je hem wel als niet al te vrouwvriendelijk kunnen bestempelen. Omdat hij heeft eigenlijk een eigen vorm van polygamie ontwikkeld. Nu, ik moet er wel bij zeggen dat in zijn... in zijn aantekeningen is uitgegeven en dus niet in een van zijn echte gepubliceerde werken staat. Nu wel over polygamie schrijft hij wel van dat zou eigenlijk...
0: Een man
1: dat is
0: eigenlijk
1: veel natuurlijker. Ja. Veel, en dat is in principe, als je het puur biologisch ziet, is dat ergens ook wel natuurlijk. Maar hij werkt dan in zijn aantekeningen een model uit waarbij dan twee mannen op jongere leeftijd een vrouw met elkaar delen. En dan komen daar kinderen van. Maar ze zijn dan met twee. Ze hebben dan nog niet genoeg inkomen om meerdere... of om twee elk zijn vrouw te onderhouden. Dus dan kunnen ze samen die vrouw delen en er ook samen voor zorgen. Maar dan, en dan schrijft hij ook letterlijk... Ja, als die vrouw dan verwelkt is... Dus als ze eigenlijk...
0: Ouder
1: is niet meer mooi, ze is oud, ze is versleten. Dan kunnen ze er samen nog een tweede vrouw bij nemen. En die is dan ook vruchtbaar. En dan kunnen ze daar ook wat kinderen bij verwekken. En dan hebben ze ook ondertussen wat meer geld om samen die vrouw te onderhouden. Dus het is veel beter dan het monogame stelsel dat hij heel tegennatuurlijk vindt.
0: Had Schopenhauer veel succes bij de vrouwen?
1: Nee, hij had niet bijzonder veel succes. Hij, ja, zoals dat toen ging in die tijd bij de hogere burgerij, hij bezocht af en toe wel eens een prostituee in de goede kringen dan. En hij had wel op een bepaald moment een relatie, wel van langere duur, met een actrice. Caroline Médon heette ze. En dat is eigenlijk de enige relatie waarvan we weten dat hij wel wat standvastig was. Maar ook om een beetje zijn polygame ideeën te duiden, zij had ook andere partners. Hè. Dus dat was eigenlijk... Hij baseerde heel veel van zijn schrijven ook op wat hij zelf had meegemaakt. En dat is daar zo'n voorbeeld van. Hey, dus zij had wel ook een andere partner. Zij had ook een kind bij een andere partner. En op een bepaald moment breekt cholera uit in Berlijn. En hij vraagt haar om hem mee te vergezellen weg uit Berlijn. Maar op voorwaarde dat ze dat kind niet meeneemt. En dat, ja, dat weigert ze, dat wil ze niet. En dus gaat hij alleen. Hij belandt uiteindelijk in Frankfurt. Maar dan zien we bijvoorbeeld dat hij in zijn testament nog wel een deel van zijn vermogen aan haar nalaat. Hè. Dus het is eigenlijk de enige vrouw. Hij had ook wel wat losse flirten in Italië en in Dresden. En hij heeft ook op een bepaald moment, of op twee keer is er ook een kind van hem geboren. Maar die zijn eigenlijk allebei heel vroeg, nog voor hun eerste levensjaar, gestorven. Maar dus echt succesvol zou je hem niet kunnen noemen.
0: Nee. We hebben in het begin al even gezegd dat hij aan de pessimistische kant is. Hij is ook echt tegen het optimisme. Hè? Wat is er mis mee, volgens hem?
1: Ja, hij vindt dat gewoon echt helemaal fout. Hij zegt, kijk, die wil tot leven, die overheerst alles en die zorgt ervoor ook dat wij voortdurend willen. Maar die wil die is zo groot dat die eigenlijk nooit gestild kan worden. Hè. Dus we willen al maar allerlei zaken en dan hebben we die. Ja, eigenlijk zijn we zelfs niet heel even blij, want eigenlijk onmiddellijk treedt bijna de verveling in van ja, het is eigenlijk wel saai, ik heb dat nu wat ik echt wou, maar eigenlijk is het toch niet... Het fleurt mijn leven niet echt op. En dan zijn er weer allemaal andere dingen die je wil. Dus je blijft eigenlijk... Hij zegt dat ook, je wordt continu heengeslingerd tussen leed en verveling. Hè. Dus ofwel leid je omdat je dingen wil en je hebt ze nog niet. Ja, ofwel heb je ze en dan treedt de verveling in. En hij vindt dat dan ook ja, echt gewoon helemaal fout om de wereld als een optimistisch iets en het leven als iets optimistisch te zien.
0: Dat is een citaat uit jouw boek, komt van hem neem ik aan. Hè. Het optimisme is een absurde en gewetensloze denkwijze en een bittere bespotting van het menselijke lijden.
1: Ja, klopt. Ja, hij is ook... op die Grand Tour d'Europe heeft hij ook heel... hij heeft mooie dingen gezien. Hij heeft in de natuur gezien, hij heeft heel veel culturele dingen gezien, maar hij heeft ook wel echt lijden gezien. Hè. Wat hem bijvoorbeeld echt is bijgebleven zijn de galeislaven in Toulon. En je ziet dat ook in zijn latere werk, dat dat echt een grote impact op hem heeft gehad. En hij zegt, ja, hij zegt dan ook naar aanleiding van die galeislaven, van dit kan onmogelijk het werk zijn van een algoede, almachtige, alwetende God. Die zou zoiets nooit toelaten. Dus mensen die... Ja, die zo in het leven staan, die nonsens geloven en die zo het leven zien als iets positiefs en de schepping als, het is allemaal heel mooi, ja, die slaan de bal echt volledig mis. Het is doelloos, het is absurd en het zorgt voor lijden.
0: Als je zoveel naar lijden kijkt, is er dan nog een oplossing om gelukkig te worden? Is er iets dat positief kan zijn voor Schopenhauer?
1: Er is een uitweg. Er zijn eigenlijk twee uitwegen. De ene is al wat radicaler dan de andere. Ik zal misschien met de radicaalste beginnen. Ja. Als je echt verlost wil worden, is er maar één optie. En dat is als willend wezen je wil opgeven. Dat is heel moeilijk, want wij willen. Ah. Wij willen leven, wij willen niet
0: en
1: het leven.
0: Zit in ons.
1: Het zit in ons, ja. Die drang zit
0: beter,
1: in ons. Ja. Ja. Dus wat moet je doen? Je moet eigenlijk echt ascetisch gaan leven. En dus Schopenhauer was ook vertrouwd met de Indische levensbeschouwing, het boeddhisme, het hindoeïsme. Daar heeft hij echt, dus in de tijd waarin hij leeft, dat begin 19e eeuw, waren er vertalingen, de eerste vertalingen ook, onder andere naar het Latijn, van de Upanishaden, ook van een aantal boeddhistische geschriften.
0: Typisch voor iemand die zijn geld niet opkrijgt, dat hij in ascese gelooft.
1: Ja, misschien wel. Maar hij praktiseerde het zelf helemaal niet. Dus nog
0: maar
1: iets anders.
0: Het zou een oplossing zijn.
1: Het zou een oplossing zijn, ja. Dus het idee is, je geeft al je willen op. Dus dat begint met het onthouden van seksuele verlangens. Je gaat ook je bezittingen, die heb je ook niet meer nodig. En dan uiteindelijk, ja, de allerlaatste stap is ook niet meer eten en niet meer drinken. Ja, en dan uiteindelijk zegt hij, versterf die wil in jezelf. Hè. Dus je vanzelf dooft die uit. Het is natuurlijk heel radicaal. Ja. En,
0: is er nog een minder radicaal alternatief?
1: Ja, het is dus nog een minder radicale optie. En dat is dan de esthetische ervaring. En dus ik heb net al verwezen naar die reis die hij maakte. En hij ziet daar ook heel mooie dingen. Hij beklimt ook een aantal alpentoppen. En hij is daar echt heel, heel erg van onder de indruk. En dat soort sublieme natuurtaferelen, maar ook wat hij beschouwt als goede kunst, goede literatuur en zeker de muziek, of goede muziek, kan je tijdelijk losmaken van die wil. Dus hij zegt, en dat is ook heel een echte vorm van dwarsdenken eigenlijk in de filosofie of in de westerse filosofie. Hij zegt, uw denken is ondergeschikt aan uw wil. Het denken is eigenlijk ook een slaaf van de wil. Terwijl als je de geschiedenis van de westerse filosofie gaat bekijken, dan is het altijd de reden, het denken, de ratio die bovenaan staat. En dus bij Schopenhauer is dat niet zo. Dus dat denken is daaraan ondergeschikt. En hij zegt, ja, om echt verlost te kunnen worden, of toch tijdelijk verlost te kunnen worden, moet ons denken loskomen van die gebondenheid aan die wil. En dat zegt hij, dat kan je bereiken door het aanschouwen van het sublieme, van natuurschoon, van kunstwerken, door het luisteren naar muziek. En dat kan je in een tijdelijke toestand van contemplatie brengen, waarbij je wil eigenlijk
0: onderdrukt wordt
1: eigenlijk en uw intellect of het kennen eigenlijk niet meer gebonden is aan niet meer slaafs gebonden is aan die wil. En dan zegt hij dan staat het rad van Ixion even stil, dan zijn we even, kunnen we even diep ademhalen en toch genieten. Maar het is maar tijdelijk.
0: Het is maar tijdelijk. Ja. Ja. We hadden het bijna positief.
1: Ja,
0: maar
1: dat is geen optie.
0: Nee, misschien toch nog een leuk citaat. Omdat we ons snel vervelen, gaan we als mens spontaan op zoek naar gezelschap. Maar dat maakt ons niet gelukkig. De meeste mensen zijn immers hoogst egoïstisch, onrechtvaardig, meedogenloos, leugenachtig, soms zelfs uitgesproken boosaardig en hebben slechts een gebrekkige intelligentie meegekregen. Daarom is het maar beter om hun gezelschap niet al te vaak op te zoeken.
1: Ja, dat is typisch Schopenhauer. En je kan je dus voorstellen dat zoiets op de theesalons van zijn moeder niet in goede aarde viel. Ik denk dat hij ook echt meent wat hij zei. En dat is je herkent daar ook een deel die slechte relatie met zijn moeder wel in. Hij gaat dat dan ook wel veralgemenen. Dat is typisch Schopenhauer. En je kan je dus voorstellen dat zoiets op de theesalons van zijn moeder niet in goede aarde viel. Ik denk dat hij ook echt meent wat hij zei. En dat is je herkent daar ook een deel die slechte relatie met

0: iets met hem?
1: Ik vind Schopenhauer een bijzonder toegankelijk filosoof. Ik vind hem een filosoof die heel... Ja, hij is echt heel leesbaar, ook voor mensen die niet filosofisch geschoold zijn. En zeker zijn latere werk, de Parerga en Paralipomena, dat is echt leesbaar.
2: En nog actueel.
1: En nog actueel. Terwijl Hegel vind ik echt heel moeilijk leesbaar. Zelf na studies in de filosofie denk ik inderdaad, wat bedoelt hij eigenlijk?
2: Dat is echt werken, hè?
1: Dat is echt werken. En dat... Dat maakt mij niet meteen tot de grootste Hegel-fan. Daar zit ook wel dat vooruitgangsdenken heel sterk in dat Hegeliaanse denken. En daar zegt Schopenhauer van, nee, het is geen vooruitgang, het is allemaal doelloos, mateloos. En ik kan mij daar eerlijk gezegd, ja, ik kan mij meer vinden in dat idee van, het is allemaal een beetje absurd. We weten eigenlijk niet waarom we hier zijn, wat de zin is van dit alles. We zijn hier gewoon, Heidegger zou zeggen, we zijn hier geworpen. Ja.
2: En nu?
1: En nu.
2: Dankjewel, Leni Franke. Je boek Arthur Schopenhauer, Dwarsdenker in Mineur, is uitgegeven bij Pelkmans. Dankjewel.

0: was Voorproevers voor vandaag. Je vindt ons op VRT Max. Als het dan niet top is, dan toch op zijn minst interessant. Geniet ervan en graag tot een volgende keer.
1: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
2: Excuse me,
3: Die
2: paardenkoets zal voor mij zijn.
4: The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik?
2: Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
3: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
1: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang.
5: Proximus. Think possible.
6: De preventieminuut met AXA Verzekeringen. Elke zomer waken bijna 1400 strandredders over de Belgische kust. AXA is al meer dan 25 jaar trotse partner. Maar ben jij je echt bewust van de gevaren van de Noordzee? Het gevaarlijkst zijn de onderstromingen. Zelfs een goede zwemmer kan de zee in worden gesleurd zonder het te beseffen. Ook de wind is een onzichtbare valstrik. In een paar minuten worden luchtmatrassen of opblaasbootjes naar de open zee geblazen. Daarom zijn ze bij gele vlag verboden, omdat de wind vanuit het land waait. Vorig jaar moesten 256 zwemmers en andere watersporters worden gered. De zee is geen zwembad. Luister naar de strandredders en neem een duik in alle vertrouwen. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
7: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
8: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
7: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
8: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
7: Je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
8: Yo, wat bedoel je?
9: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
5: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
11: Het is 7 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Gert van Boksel. De NMBS gaat van morgen tot en met vrijdag in totaal 100 treinen per dag minder laten rijden door de voorspelde hitte. Dat zijn er veel meer dan de piekuurtreinen die gisteren en vandaag al geschrapt waren. De geschrapte treinen kunnen niet gekoeld worden, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS.
12: We zijn echt wel genoodzaakt om bijkomende maatregelen te nemen voor het comfort van onze reizigers, voor onze medewerkers. En daarom dat we vanaf morgen en tot en met vrijdag elke dag een 100-tal treinen schrappen. Dat zijn oudere treinen die gevoeliger zijn aan pannes, die ook geen airco hebben. Dus echt wel een preventieve maatregel voor het comfort van onze reizigers. Maar als je de komende dagen de trein wil nemen, ja, bereid je reis goed voor. Check onze reisplanner. Neem voldoende water mee.
11: In het lager onderwijs bekijken preventieadviseurs dan weer per school of er genoeg koele ruimtes zijn om de komende dagen kinderen op te vangen. Verschillende basisscholen hebben al beslist om een hele of een halve dag dicht te blijven. Ook crèches die onvoldoende gekoeld kunnen worden, blijven morgen toe. Door de hitte belanden ook meer mensen in het ziekenhuis, zegt Dries Helsloot van de spoeddienst van het UZ Leuven.
13: We zien de laatste dagen dat er meer en meer mensen zich aanbieden die klachten krijgen die toch ook wel gerelateerd zijn aan de hitte. Enerzijds klachten door rechtstreeks in de zon te zitten, als we dan van een zonnesteek of zelfs een hitteslag gaan spreken. Anderzijds zien we ook dan natuurlijk bij deze temperaturen dat er heel veel mensen zijn die toch onvoldoende vochtintake hebben, die te weinig drinken en die eigenlijk met wat uitdrogingsverschijnselen om de spoedgevallen dienst komen.
11: In grote delen van Europa is het overigens bijzonder heet. In Frankrijk is vandaag de warmste dag ooit gemeten. In verschillende meetstations ging het kwik overdag boven de 40 graden. Morgen geldt code rood in 58 Franse departementen. In Groot-Brittannië raadt de grootste spoorwegmaatschappij af om morgen de trein te nemen. Ook in Engeland en Wales geldt in sommige regio's code rood en dat is uitzonderlijk. In Sprimont in de provincie Luik zijn twee jongeren vanmiddag verdronken in een oude steengroeve. Het is niet duidelijk wat er precies gebeurd is, maar een groep jongeren had verkoeling gezocht in het meer. Twee van hen kwamen in de problemen en verdronken. Zwemmen in de steengroeve is gevaarlijk en daarom ook verboden. Zesvoudig moordenaar Freddy Horion is van plan om meer dan 750.000 euro aan dwangsommen op te eisen van de Belgische staat. Horion kwam gisteravond vrij met een enkel band. Hij is opgenomen in de gesloten afdeling van het psychiatrisch zorgcentrum in Rekem bij Lanaken. Het Hof van Beroep in Antwerpen besliste eind 2023 dat hij de gevangenis moest verlaten. En als dat niet gebeurde, dan moest de Belgische staat hem 1.000 euro per dag betalen. Horions advocaat zegt nu dat hij dat geld wel degelijk gaat opeisen. Johan Steijaert, de nabestaande van 5 slachtoffers, zegt op zijn beurt dat hij dat geld dan in beslag zal laten nemen bij Horion, want hij heeft nog altijd geen schadevergoeding gekregen voor de moord op zijn familie. En hij wil het geld geven aan het Kinderkankerfonds. In Rusland hebben oliebedrijven onderhoudswerken uitgesteld en worden oliereserves aangesproken in een poging om aan de vraag te kunnen voldoen. Dat heeft de Russische vicepremier gezegd tijdens een regeringsbijeenkomst met president Poetin. Door de aanhoudende Oekraïnse droneaanvallen op olieraffinaderijen, olieopslagplaatsen en haventerminals zijn tekorten ontstaan aan benzine en diesel. Op de Krim, het door Rusland bezette schiereiland, kunnen particulieren niet meer tanken. En in veel regio's in Rusland is het aantal liter dat mensen mogen tanken beperkt. Volgens president Poetin wil Oekraïne met de aanvallen de Russische samenleving destabiliseren. En op het WK voetbal is Portugal daarnet begonnen aan zijn tweede groepswedstrijd. De tegenstander is Oezbekistan. Portugal met Cristiano Ronaldo speelde gelijk in zijn eerste wedstrijd en gaat dus op zoek naar zijn eerste zege. Het weer vanavond en vannacht blijft het vrijwel helder. Het koelt af, minimaal tot 17 graden. Morgen en donderdag broeierig warm tot 37 graden met lokale warmteonweer. Vrijdag krijgen we de hittepiek met op meerdere plekken 39 graden en opnieuw enkele onweersbuien. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 1.
9: Sportzaal WK.
5: Met Steffi Merlevede.
14: Een hele goede avond en welkom bij ons. Na Lionel Messi en Kylian Mbappé is het vandaag aan Harry Kane en Jude Bellingham om te bevestigen op het WK. Engeland speelt straks om 10:00 tegen Ghana. Maar ook nu al is er eentje die zich maar wat graag wil tonen. Al staat hij na zijn magere openingsmatch wel een beetje in het oog van de storm. Ik heb het natuurlijk over Cristiano Ronaldo. Die is met Portugal net begonnen aan zijn match tegen Oezbekistan. Nicola de Brabander, goedenavond.
15: Goedenavond.
14: En gewoon in de basis, hè, Ronaldo opnieuw.
15: Jawel. Wel degelijk aan de aftrap, Cristiano Ronaldo. Ja, met Roberto Martinez, Steffi, moet je eigenlijk al veel verkeerd doen om je plek in de basis als legende zomaar te verliezen. Dus nee, hij staat aan de aftrap. We zijn 5,5 minuut bezig. Het is nog 0-0. En Cristiano Ronaldo heeft al een eerste kansje gehad daarnet. Portugal is toch wel degelijk begonnen, moet ik zeggen, aan dit duel tegen Oezbekistan. Dat is dus de tegenstander, de WK-debutant. Zij verloren van Colombia met 3-1 op de openingsspeeldag. Portugal geraakte niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Teleurstellend tegen Congo. Maar in deze wedstrijd gaat het goed vooruit bij de Portugezen. Hier zijn ze opnieuw in de aanval met een voorzet van op de rechterkant. En Ronaldo! Natuurlijk doet hij het. Hij scoort. Hij pakt revanche. De criticasters de mond gesnoerd. Hij legt ook snel een vingertje op de mond. En ik had zo'n voorgevoel, Steffi. Ik moest er nog toe komen. Eerlijk gezegd, het is nu te laat uiteraard. Maar ik dacht, Portugal gaat hier vandaag een statement neerzetten. Zou wel eens met 2 of 3-0 kunnen winnen. Het is nog lang zover niet, maar de start is in elk geval goed geweest. Er was ook al een kans voor Bruno Fernandes in de tweede minuut en nu de tweede mogelijkheid voor Cristiano Ronaldo, al meteen de goeie. Hij scoort dan toch weer op een wereldkampioenschap voetbal. Dit is zijn 9e goal op een WK, maar bij de vorige 5 WK-wedstrijden was het telkens niet gelukt. In de afgelopen wedstrijd tegen Congo, ja, leek hij ook zijn ploeg bij momenten meer te hinderen dan te helpen. En nu, we krijgen je nog eens het beeld te zien nu van de 4e Ronaldo. En u weet hoe dat gaat, hè. Het typische sprongetje. De Siu erachteraan. En dan deed het hele stadion, of toch voor 80% had ik het gevoel, mee. We kijken nog eens naar de goal. Een voorzet van van João Cancelo, de rechterachterspeler van Portugal. Aan de eerste paal, in de draai, knap binnengetrapt door Cristiano Ronaldo. En dan moest er heel wat frustratie uit. En dan krijgen we van de regisseur ook een beeld van de breedlachende Roberto Martinez. En hij gaat ook juichen, Ronaldo, met al de ploegmaats aan de zijlijn. Er was sprake ook in de Portugese pers van verdeeldheid in de kleedkamer binnen de Portugese groep, binnen de spelersgroep. Maar als je dat beeld nu zag van hoe er werd gevierd, ja, de meerderheid was toch en leek toch echt wel oprecht zeer blij voor het uithangbord van dit team. 230ste wedstrijd voor de Portugese nationale ploeg en zijn 144ste doelpunt. Hij is en blijft, ja, een gigapopulaire speler ook in de aanloop naar de wedstrijd weer. Duizenden en duizenden fans in de buurt van het stadion met dat nummer 7, met die naam Ronaldo erop. En daar is hij opnieuw. Hij gaat richting de doelman van Oezbekistan. Dat is Nematov. Ze hebben Cannavaro dan toch gewisseld. Een nieuwe doelman tussen de palen bij Oezbekistan. Nadat de eerste keeper Yusupov niet vrij uitging bij een van de Colombiaanse goal op de openingsspeeldag. Maar hij zet de druk nu, Ronaldo. Maar de keeper Nematov die was er als eerste bij. Maar dus Cristiano Ronaldo, zesde WK-deelname. Hij scoorde ook op de vorige 5. Hij zit nu aan 6. Messi bij benen als topschutter aller tijden. Nee, dat gaat er niet meer in zitten. Want Messi zit aan 18 sinds gisteravond. En Ronaldo dus aan de helft aan 9. Hij kon ook nog nooit scoren op een knock-out fase van een wereldkampioenschap. Maar ik denk, Steffi, dat hij toch al niet ontevreden is met deze start. En Portugal evenmin liever. Want na 8,5 minuut staan ze al op voorsprong, de Portugezen. 1-0, getekend CR7.
14: Ja, en die Siu van Ronaldo, of Siu, zo moet ik het zeggen, zeker, die zal ook in veel huiskamers weer klonken hebben, denk ik, in Vlaanderen daarnet. Dankjewel, Nicolas.

0: Girls, een film van Duran Duran. Dag Jeroen Kuns.
1: Goedenavond Steffi. Hallo.
0: Jij houdt mij hier in de studio gezelschap tot middernacht, want zo lang zijn we er met Sporza WK vanavond. Ja. En nog na onze uitzending, rond 4 uur vannacht zal dat zijn, zal Jeremy Doku opnieuw aansluiten bij de Rode Duivels. In Seattle is het dan 7 uur.
1: Ja, dat is inderdaad het uurverschil, Steffi. En normaal gezien sluit Doku dan de dag erop opnieuw aan op training, want hij reageert blijkbaar goed op die medicatie die hij heeft gekregen voor zijn luchtwegeninfectie. Dat betekent trouwens niet dat hij automatisch ook fit genoeg zal zijn om zaterdagochtend die belangrijke wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland te spelen. Meer nieuws daarover zullen we in de loop van de komende dagen allicht nog wel krijgen. En intussen, Steffi, hebben de kerstverse ouders, Jeremy dus, en zijn vrouw Shireen voor het eerst sinds de geboorte van hun zoontje Praise van zich laten horen op socials. Want daar doe je dat tegenwoordig. Op Instagram zegt Jeremy Doku dat zijn hart overloopt van dankbaarheid voor de vele lieve boodschappen die hij en zijn gezin hebben gekregen. En hij geeft nog zelf ook eens mee dat het met iedereen goed gaat. Shireen van haar kant bedankt vooral manlief, Doku zelf dus, omdat hij de reis vanuit de VS naar Londen heeft gemaakt om bij de geboorte te kunnen zijn. De beste partner noemt ze hem en ze voegt daar nog de liefdevolle woorden: zonder jou was het niet gelukt aan toe.
0: Dat is mooi. En de Rode Duivels in Seattle, die trainen vanavond ook nog eens. Ook nog een persconferentie met Theat, die is erbij. Maar dat is jammer genoeg voor na onze uitzending. Dus daar hoort u alles over in de ochtend, morgen vroeg. En dan weer naar Portugal, Oezbekistan, waar Cristiano Ronaldo zijn ploeg dus vroeg op voorsprong heeft gebracht. Benieuwd of er nog meer zal volgen, want hij zal ook wel naar Messi gekeken hebben, neem ik aan. We zijn weer bij jou, Nicola.
2: Ja, dat denk ik zeker, dat hij dat allemaal heeft meegekregen, hoe vaak er al gescoord is door andere grote namen in het mondiale voetbal, zoals Messi, Mbappé en Haaland weer gisterenavond allemaal. Intussen komt er wel een vrije trap aan voor Portugal, dus wie weet is dat alweer een bal die Cristiano zal opeisen, al is zijn balans op vrije trap de voorbije jaren toch niet meer zo indrukwekkend. We gaan nog eens kijken. Overtreding, trekfout op Pedro Neto van de man met het nummer 9 bij Oezbekistan. Dat is Chamrabekov van Traktor, speler in Iran. Er zijn er wel een paar die in Iran hun brood verdienen en die in deze Oezbeekse ploeg in de basis staan. Pedro Neto die werd tegen de grond getrokken. Geel dus voor die Chamrabekov. En een vrije trap. Ja, net buiten de 16 meter. En vrij centraal voor doel. Ik zou durven zeggen, het is misschien zelfs iets te dicht. We kijken even wie er allemaal gaat bijstaan bij Portugal. Ze zijn nog met 4. Dus ze zijn met 5 zelfs. Ze zijn nog aan het overleggen hoe ze het allemaal gaan aanpakken. Neto, Ronaldo, Cancelo staat erbij, João Neves en Nuno Mendes. Ja, ze moeten wel overeenkomen, want er zullen wel afspraken zijn gemaakt. Dus die vrije trap komt eraan voor wellicht toch Cristiano, als we er een beetje van uitgaan hoe hij zijn ploeg domineert op dat vlak. En hij heeft al net gescoord, dus ze zullen het hem vermoedelijk wel gunnen. Maar dus de Portugezen die zijn net als in de openingsmatch tegen Congo heel vroeg op voorsprong gekomen. Toen gebeurde dat na een kopbalgoal van João Neves. En toen dacht iedereen ook, ja, dat is een gunstig scenario voor Portugal. Ze zullen wel op zoek gaan en de 3 punten halen. Maar nee, het draaide verkeerd uit. Dus vandaag moeten ze doorgaan. Mogen ze niet op de lauweren rusten. En moeten ze zorgen dat ze de tegenstander, Oezbekistan in dit geval, die hebben toch minder kwaliteit dan Congo in principe, dat ze die niet weer in de wedstrijd laten komen. Er ligt er ook eentje achter de muur bij Oezbekistan. Die muur die is overigens heel breed. Ik denk een stuk of 6 spelers staan erin. 5 en dan nog eentje een halve meter ernaast. 3 van Portugal staan er ook een metertje voor. Die moeten voldoende afstand houden natuurlijk. Dat zegt ook de scheidsrechter uit Marokko, Jalal Jayet. Maar de man die klaar staat, geen verrassing, is intussen Cristiano Ronaldo. In de 16e minuut van deze wedstrijd. Zijn laatste WK-goal dateerde van de wedstrijd tegen Ghana, de openingsspeeldag van het WK 2022 in Qatar. Dan 5 wedstrijden dus zonder doelpunt. Maar nu vandaag in Houston, in het Houston Stadium, ging het heel snel. En u hoort het, het duurt lang vooraleer die vrije trap eraan komt. Er wordt gediscussieerd. En de scheidsrechter uit Marokko die is maar aanwijzingen aan het geven. Houden ze voldoende afstand? Hoe zit het allemaal? De Portugezen met Ruben Dias doen hun beklag. Ja, allemaal wat overbodig als je mij vraagt. Trap die bal nu maar gewoon, zou ik zeggen. En daar komt hij. Hij mag nu toch genomen worden. Er is gefloten. Nuno Mendes of Ronaldo dan toch Mendes. En die trapt hem gewoon binnen. Ja, verrassingseffect. Niet Cristiano Ronaldo. Wel de linksback van Paris Saint-Germain. Ik had het ook niet verwacht in alle eerlijkheid. Maar een linksvoet van op die plek was misschien wel de betere keuze. En zo staat Portugal na iets meer dan een kwartier al meteen 2-0 voor Nuno Mendes. Hij is natuurlijk niet de eerste, de beste. beste. Won opnieuw de Champions League met Paris Saint-Germain. De 24-jarige linksachter. Hij kan zo'n beetje alles. Roberto Martinez heeft hem ook al gigantisch veel lof gegeven de voorbije jaren. Hij werd bijvoorbeeld, Steffi, nog tiende in de verkiezing Ballon d'Or 2025 als linksachter. Dat zegt eigenlijk heel veel. Dit is, als we de herhaling zien, ja, toch niet helemaal in de hoek. De trap van Nuno Mendes, maar wel hard van dichtbij, net buiten die rechthoek. Die bal komt snel natuurlijk tussen de palen. Maar de doelman die er is ingebracht voor de flaterende Yusupov in de eerste wedstrijd. Wel, die man die nu speelt, Nematov, ja, gaat, als je het mij vraagt, ook niet helemaal vrijuit. De 25-jarige nieuwe doelman tussen de palen. Al voor een tweede keer geklopt. Dat is mooi, Steffi. Twee interventies, twee live doelpunten kunnen meepikken van Portugal als dat zo doorgaat. Dan wordt het een mooie score. 2-0 Portugal, Cristiano Ronaldo met de eerste, Nuno Mendes met de tweede.
0: Meer van dat zou ik zeggen, Nicola. Naar Antwerpen vertragen op de E313 tussen Ranst en Wommelgem. Daar is de weg wel vrijgemaakt. En op de N16 naar Willebroek een kwartier vertragen aan de werken in Temse. Verder zijn er enkel kleinere vertragingen.
3: Radio 1. Sportza WK.

0: Lili Allen in haar Pussy Palace. En Cristiano Ronaldo die heeft het dus toch gedaan op het WK in de Verenigde Staten. Mendes bracht Portugal daarnet al op 2-0 tegen Oezbekistan. En Nicola, ik heb de indruk dat ze meer willen, hè, Portugal?
1: Ja, ja, ik denk dat de kritiek van de voorbije dagen er heeft ingehakt en dat ze uit zijn op een totaalprestatie, op een monsterzege. Zo zijn ze ook begonnen aan die wedstrijd. Nog voor er gescoord werd, was het al een heel goede start. En eigenlijk zijn we nu aan de eerste drankpauze toe, net zie ik. Eigenlijk is Oezbekistan er maar één keer uitgekomen. Ze hebben één bal op doel kunnen trappen daarnet met een vrij makkelijke redding voor doelman Diogo Costa. Maar voor de rest zijn de mannen van Cannavaro totaal weggespeeld. Is het Portugal dat de ene kans na de andere afdwingt bijna. En dat ook heel wat overtredingen uitlokt. De Oezbeken die moeten wel fouten gaan maken rond de 16 meter om Portugal af te stoppen. En Cristiano Ronaldo die scoorde dus na 6 minuten al de openingsgoal. Nuno Mendes maakte de tweede. Voor Ronaldo was het toch weer een recorddoelpunt. Want oké, Messi, ik zei het al, is topschutter aller tijden. Die heeft er 18 gemaakt in totaal op zijn zesde WK voor Messi. Maar Ronaldo is de eerste speler die op 6 verschillende WK's tot scoren weet te komen. Hij heeft het slim aangepakt, Steffi, want hij heeft op 4 WK's 1 doelpuntje gemaakt. En Messi is daar niet in geslaagd. Messi heeft er 1 keer geen gemaakt in 2010. Ronaldo die deed dat dus wel, scoren in 2006 1 keer, in 2010 1 keer, in 2014 ook 1 keer. Zijn beste WK qua doelpuntenproductie was 2018. Toen maakte hij er 4. In 2022 weer maar 1. En nu al minstens 1, laat ons zeggen, op dit toernooi in 2026. En zo kom je dus aan 9 goals op een WK, verdeeld over 6 verschillende toernooien. We kijken net nog eens naar de herhaling trouwens van zijn doelpunt. Het was echt een hele goede goal op voorzet van João Cancelo. Maar dus Portugal met de scorende Ronaldo is zeer goed begonnen aan deze wedstrijd. En zo lijken ze toch wat revanche te nemen voor de matige, teleurstellende prestatie op de openingsspeeldag. Nu al een mooie bonus.
0: Absoluut. En ik zag net tijdens die drankpauze ook wel wat opluchting op het gezicht van Ronaldo. Ik denk dat hij ook wel blij is dat
2: ja,
0: het is gekomen. Jeroen, even wat anders. De koers, de toerselecties sijpelen binnen deze dagen bij de mannen, maar ook bij de vrouwen. En Lotte Kopecky, die is officieel bevestigd voor de Tour de France van.
2: Ja, klopt helemaal, Steffi. De wittebroodsweken na haar huwelijk met Axel Merckx zijn voorbij. En nu kan de concentratie weer voluit op de koers worden gelegd. Met deze week het Belgisch kampioenschap, liever de tijdrit en de wegrit. Daarna nog 2 ritkoersen en dan gaat het richting de Tour de France van inderdaad vanaf 1 augustus. Dan begint die Tour. Voor Kopecky was de Ronde van Frankrijk vorig jaar minder goed. En denkt analiste Marijn de Vries, dat is toch iets wat ze wellicht liever achter zich zal willen laten.
3: Ja, maar ik denk dat ze sowieso vorig jaar gewoon snel wil vergeten. Dat was natuurlijk niet alleen de Tour waarin het niet zo goed ging. Maar ik kan me wel voorstellen dat ze nog steeds met een heel goed gevoel die kant op trekt. Want die gele trui die heeft ze toch ook een hele poos gedragen in 2023. Ja, dat zal ze misschien nog wel eens een keer willen herhalen. En dat zit er deze Tour misschien ook wel in. Ik ben vooral heel erg benieuwd naar haar vorm.
2: Ja, zij is er benieuwd naar, maar wij zijn dat ook, Steffi. Want het is al eventjes geleden dat we Kopecky nog eens echt in actie hebben gezien op de fiets. Kopecky werd inderdaad in het verleden al eens tweede in de Tour, maar die klassementsambities, ja, dat is intussen wellicht verleden tijd, zegt Marijn de Vries.
3: Ja, ik mag het hopen voor haar. Ik ga er ook eigenlijk vanuit. Ik denk, zoals we haar dit voorjaar hebben gezien, dat we ook al zeggen dat het niet een renster was met ambities om een klassement te gaan rijden, niet in de keuze van de koersen. Ja, ik zag ook gewoon in hoe ze eruit zag weer de oude Kopecky terug. Nou, ik denk ook met hoe de ploegen nu samengesteld zijn en met de renters die erbij komen, dat het voor haar ook echt te moeilijk is geworden om een algemeen klassement te rijden. Bovendien werd ze er heel ongelukkig van. Ja, je gunt iedereen geluk, dus ik hoop dat ze dat heeft laten varen.
2: Met andere woorden, een vrijere rol voor Kopecky, ja. Steffi. Dat is wat Marijn ervan verwacht. Hè. Ze zal voor ritten gaan in de Tour, niet voor het klassement. En de Vries houdt Kopecky al bij de openingsetappe in de gaten.
3: Ja, we starten in Zwitserland. Dus dat is wel een recept ook voor veel heuvels en veel klimmen. En die eerste etappe heeft aan het eind een klimmetje van 2,6 kilometer tegen 4,5% gemiddeld. Ja, ik heb ook even gekeken, dan heb je het over een wat langere helling in Vlaanderen, bijvoorbeeld Hoton of de Kamerig in Zuid-Limburg. Ja, een goede Kopecky, die kan dat aan, hè? En ze heeft al eens ervaren hoe dat is om de eerste etappe van de Tour de France te winnen en daar meteen de gele trui te pakken. En dat was ook op een beklimming waar ze wegsprong. Ik ben daar heel erg benieuwd naar. Ik denk alleen wel dat de concurrentie heel erg is gegroeid sindsdien.
2: Ja, dat zou wel kunnen natuurlijk. Nog eens zeggen, Steffi, 1 augustus, dan begint de Tour de France Femme en wij gaan dat hier in Sportza op Radio 1 natuurlijk ook volgen.
0: Ja, we zijn er dan inderdaad ook elke dag tijdens de Tour de France Femme. Elke dag van 4 tot 6 zal dat zijn. Intussen nog altijd die 2-0 op het bord tussen Portugal en Oezbekistan. Dadelijk gaan we weer naar Nicola.
4: Op een zekere dag blijkt je geluk opeens op te zijn. Niet erg. Stadstheater NT Gent presenteert een theaterseizoen waarin de melancholie welig mag tieren. Met voorstellingen van onder andere Luanda Casella, Wunderbaum, Yves de Grieze, Ontroerend Goed, Milo Rauw, FC Bergman, De Hoe en Julian Hetzel. Tickets via ntgent.be. Samen met Radio 1.

0: We gaan er Calexico uithalen, want wat gebeurt er in Portugal, Oezbekistan?
1: Ja, de goed nieuws show is even voorbij voor Portugal, want Oezbekistan heeft gescoord. Net zoals in de vorige wedstrijd tegen de Colombianen maken ze een doelpunt. Er is wel wat discussie en kwaadheid bij de Portugezen liever. We moeten de fase nog eens herbekijken of er sprake was van een overtreding of niet. Maar Aziz Ganiev, die is in de ploeg gekomen vandaag, zat op de bank op de openingsspeeldag. Speelt in de Verenigde Arabische Emiraten. Hier kijken we naar een fase met Cancelo, die een trap kreeg van het nummer 22. Ja, eigenlijk is dat een overtreding, als je het mij vraagt. Nummer 22 van Oezbekistan, dat is Faizulayev. Die maakte misschien wel een fout. Maar dus Ganiev, die kon aanleggen van net buiten de 16 meter. En die trapt die bal. Fantastisch, Steffi. Maar enig mooi in de kruising. Hij speelt bij Al Batea in de Verenigde Arabische Emiraten. Dat is nu niet meteen een topteam. Maar er wordt volop over gediscussieerd. De VAR gaat er naar kijken. En ik denk dat ze hem gaan afkeuren. In de aanloop naar het doelpunt is er Cancelo, die een bal van de voet laat springen, maar ondertussen ook getackeld wordt en tegen het scheenbeen wordt getrapt door Faizulayev. En dus denk ik dat ze deze gaan afkeuren, want het is meteen daarna dat het nummer 19 van Oezbekistan, Ganiev, in balbezit komt en die bal los, droog, hard in de kruising ramt. Ganiev, de doelpuntenmaker, probeert de Marokkaanse scheids ook nog te bespelen en in te praten op hem. Maar hij is klaar, de scheidsrechter, voor het oordeel. We gaan luisteren.
2: After review, the attacker number 22 didn't play the ball and committed a foul. Final decision.
1: Ja, zoals verwacht, de goal wordt afgekeurd. Cannavaro, de Napolitaan, met gekruiste armen en een beetje een groene glimlach. Want hij baalt natuurlijk als een stekker. Het is dan toch niet de aansluitingstreffer voor Oezbekistan. Cancelo was degene die heel erg protesteerde. De man op wie de overtreding werd gemaakt. De kerel ook die de assist gaf voor de openingsgoal van deze wedstrijd van Cristiano Ronaldo. Maar hij had gelijk. Het was gewoon een overtreding van Faizulayev. En goed voor Portugal. Want het was tot dusver, zoals ik zei, een goed nieuwsshow. Met een dominant en goed begin van Portugal. Dit zou een beetje roet in het eten hebben gegooid, maar ze ontsnappen. Maar het is super jammer wel voor die kerel van 28 die nog nooit had gescoord voor Oezbekistan in 23 interlands. Als je een bal zo fantastisch binnentrapt op een WK voetbal, ja, dan is het zuur, heel erg zuur, dat dat doelpunt wordt afgekeurd. Maar het was, Steffi, de juiste beslissing. We zijn 31 minuten aan het spelen in Houston met het dak gesloten. Dus ook weer geen last van eventuele warmte of regenval zoals gisteren in de wedstrijd van Frankrijk. Dat duurde wel even door dat hevige onweer. Dat gaan we vandaag niet meemaken. Maar Portugal, dat geef ik nog mee om af te ronden, is niet meer zo ultra dominant nu de voorbije minuten als in de openingsfase. Er is net ietsje meer balbezit voor Oezbekistan, maar ze staan dus wel degelijk nog steeds 2-0 in het krijt.
0: Oké, dan gaan we even naar het zuiden van Erte Brekers.

0: Kijkers en Tsudden, dus dat is tegenwoordig eigenlijk gewoon hier bij ons. Daar hoeven we niet meer naartoe te reizen. Jeroen, spelers op dit WK voetbal mogen niet meer praten met hun hand voor de mond. Dat is een van de nieuwe reglementen daar op het WK. En dat is nu voor het eerst ook echt bestraft geweest.
1: Ja, inderdaad. De FIFA wil zo discriminerend gedrag tegengaan. En zo klinkt het officieel. En Miguel Almiron heeft nu van de FIFA één wedstrijd schorsing gekregen na zijn rechtstreekse rode kaart tegen Turkije. Hij mist zo de laatste groepsmatch van Paraguay vrijdagnacht tegen Australië. Hij was de eerste speler, die Miguel Almiron, die op dit WK meteen rood kreeg. Omdat hij dus, zoals je zegt, Steffi, zijn mond met de hand had bedekt om te verbergen wat hij tegen een van de Turkse spelers aan het zeggen was na een opstootje met die speler in kwestie. De VAR kwam toen tussen beiden en toen werd hij van het veld gestuurd door de scheidsrechter. En nu kent hij dus zijn straf, één wedstrijd schorsing.
0: Dat is een duidelijk signaal, inderdaad. En het was daarnet een heel mooi doelpunt voor Oezbekistan, maar het werd afgekeurd. En dus nog altijd 2-0 voor Portugal tegen Oezbekistan. Maar Nicola, de Oezbeken hebben wel hoop gekregen, neem ik aan.
2: Ja, die drankpauze, zei Steffi, je kan er toch nu stilaan van uitgaan dat het een wedstrijd echt kan doen keren qua momentum, qua spelbeeld. Dat was nu ook wel zo in deze Portugal-Oezbekistan, want ze kwamen de debutanten iets beter in de wedstrijd na die drankpauze en dan kwam ook dat doelpunt. Het was een overtreding, zeer zeker, op Cancelo, maar ik denk dat de verdediger van Barcelona, de Portugese rechtsachter, toch ook wel zal wakker geschud zijn nu, want daar gaan dribbelen vlak voor de eigen 16 meter. Dat is toch relatief riskant en hij mag zich gelukkig prijzen dat hij effectief een overtreding meekreeg, want het zou goed kunnen dat hij er voor de rest ook niet meer had bijgekund hoor, zonder die overtreding, dat hij toch balverlies had geleden en dat dat wel een geldig

0: Al Nasser en dus ook ploegmaat van Cristiano Ronaldo in Saoedi-Arabië. En die had eigenlijk toch wel veel ruimte en tijd om Bruno Fernandes centraal aan te spelen. Maar hij gaf een slechte paas en zo was die kans weg. Maar nu zijn ze daar opnieuw, de Portugezen. En is Cristiano Ronaldo vrijgespeeld door Bruno Fernandes. En hij trapt hem binnen. Zijn tweede van de wedstrijd. Daar is hij met doelpunt nummer 2, minuut 39. Geweldige paas van Bruno Fernandes. Ja, dat hoeft niet te verbazen, hè. Die man heeft het assistrecord verbroken in de Premier League afgelopen seizoen. En dat is gewoon een fantastische passeur. En hij speelt Cristiano opnieuw vrij. 41 jaar is hij en 138 dagen. De oudste doelpuntenmaker op een WK zal hij nog niet worden. Dat zal moeilijk zijn om dat nog te verbeteren. Dat was Roger Milla van Cameroen in 1994. Maar hij maakt er toch verdorie 2-1 wedstrijd na 6 minuten en nu bijna 39. Hij legt hem overhoeks binnen in de linkerbenedenhoek. Het begint in de middencirkel met de lopende Bruno Fernandes. Ronaldo loopt vrij in de rug van een van de verdedigers van Oezbekistan en trapt de bal dan met zijn rechtervoet overhoeks in het linkerzijnetje. Hij deed dat schot afvuren van een metertje buiten de kleine rechthoek. Dus al diep doorgedrongen in de 16 meter van Oezbekistan. En zo scoort hij zijn tweede van de wedstrijd. Het is hem dus, zoals ik eerder al zei in een van mijn vorige flitsen, maar één keer gelukt op een WK om meer dan één goal te maken. Ik moet zeggen, Steffi, ik herinner me nog wanneer dat was. Want ik zat toen ook in deze commentaarcabine voor Portugal tegen Spanje op 15 juni 2018. Dus 8 jaar geleden en iets meer zelfs. Toen maakte hij een hat-trick. Ja, is het een voorgevoel of zou het er vandaag ook nog eens kunnen van komen? Ik denk het eigenlijk wel, Steffi. 3-0 op 5 minuten van de rust.
1: We hadden het niet meer verwacht, inderdaad, na zijn eerste wedstrijd op dit WK, waar hij best wel onzichtbaar was. Maar hij heeft daar zijn lessen uitgetrokken. Hij kan dat nog, Cristiano Ronaldo.
2: Radio 1. Sportza WK.

0: Mercy van Duffy en Have Mercy. Het zou een vraag kunnen zijn van de Oezbeken aan de ploeg van Portugal. Wie weet, want 3-0 nu met 2 goals van Cristiano Ronaldo. Hoe lang nog tot rust intussen, Nicola?
1: Oh, 1,5 minuut ongeveer, Steffi. En dan zullen er nog wel 3 minuten, misschien 4, bij komen. Er is dus even wel die check geweest bij het afgekeurde doelpunt van Oezbekistan. Dus misschien zorgt dat voor nog wat extra toegevoegde tijd. Maar Portugal, ja, kent voorlopig dus geen genade. Ze zijn vrij efficiënt omgesprongen met de kansen die ze hebben gekregen. En een vroeg doelpunt, dat helpt altijd. Oké, in de eerste wedstrijd op dit toernooi was dat niet het geval. Maar toen kropen ze ook te veel terug. Was er te weinig tempo in balbezit. Er zit te weinig creativiteit. En Bernardo Silva, zoals gezegd, die werd dus bij de rust toen al naar de kant gehaald. En nu, vandaag, heb je toch net iets meer snelheid met João Félix en met Pedro Neto op de flank. Ze zijn er dynamisch en gretig aan begonnen. Bruno Fernandes ook met die geweldige paas nu voor de derde goal. Dus het draait eigenlijk wel vrij goed voor Portugal. Hier is Cancelo op de rechterkant, staat er wel alleen voor. En dat leidt nu tot balverlies. Maar Oezbekistan, afgekeurde goal, was prachtig mooi. Maar dat was terecht dus dat het afgekeurd werd voor een overtreding van Faizulayev. En voor de rest hebben ze 1 keer op doel getrapt. Dat was na een minuutje of 17, denk ik. En dat werd ook vrij makkelijk gered, dat schot, door Diogo Costa. Dus Portugal heeft de eerste helft voor 80% zowat gecontroleerd, gedomineerd. En 3 doelpunten, dat is een meer dan aangename bonus. Want zo gaan ze... Oei, en er komen 6 minuten bij, Steffi. Dus die gaan we niet helemaal vol praten. Maar ze hebben dus 3 doelpunten bonus. En in de groep biedt dat ook perspectief uiteraard. Hè, want zo gaan ze virtueel voorbij Colombia. De late wedstrijd vannacht wordt die gespeeld. Is de tweede match uit deze pool. Colombia tegen Congo. Slotspeeldag is er ook nog Colombia tegen Portugal. Dat zou dan weer eens heel interessant kunnen worden nog als het gaat over groepswinst. Want we gaan er wel vanuit dat Colombia toch ook favoriet is tegen Congo later vannacht dus. We kijken nog 1 keer of Portugal deze aanval misschien tot een kans kan doen leiden. Nuno Mendes op de linkerkant. Hij scoorde dus de vrije trap. Cristiano Ronaldo in dit geval onbaatzuchtig, altruïstisch. Hij liet de vrije trap voor zijn ploegmaat. En die trapte met links heel hard binnen. De aanval nu afgebroken. Even balbezit voor Oezbekistan. Maar dat duurde niet lang. Want Nuno Mendes heeft hem al opnieuw te pakken. Dus kijken we nog even. Want Portugal in de buurt van de 16 meter. Maar nu wordt de bal wel weggetrapt. Dus nog 5 minuten toch te spelen. In de eerste helft gaan we niet helemaal volmaken. Een heel mooie voorsprong al voor de Portugezen. 3-0 met nog een paar minuten te spelen in de eerste helft.

0: klinkt en het voelt Portugees, maar het is gewoon Belgisch, hoor. Caravage van AO. Cristiano Ronaldo, die voegt zich dan toch bij het rijtje sterren, hè, dat op dit WK uitblinkt en scoort. Hij zit met Portugal bij de rust al op roze tegen Oezbekistan, Nicola.
1: Ja, inderdaad. 3-0 zal de stand bij de rust wellicht gaan worden. We spelen nog 1 minuut en 20 seconden. En ja, oké, hij staat nog niet bovenaan de topschutterslijst voor dit toernooi uiteraard. Messi zit aan 5. Mbappé en Haaland hebben er 4. Undaf en Jonathan David zitten allebei aan 3. Dus Ronaldo heeft nog wat weg af te leggen om daar ook mee te spelen voor de hoofdprijs. Portugal zou ook wel eens ver kunnen meegaan in dit toernooi natuurlijk. Als ze beter spelen dan op die openingsspeeldag. Dat is vandaag het geval. Nu een poging van João Félix om Ronaldo opnieuw aan te spelen. Die zijn ploegmaat bij Al Nassr, dat zie je wel. Want eigenlijk al 2 keer een mindere bal van João Félix, als we streng zijn. En 2 keer ging er toch een bemoedigend duimpje in de lucht bij Cristiano. Die ja, is goed gezind uiteraard na zijn 2 goals. Misschien ook wat meer vergevingsgezind dan voor een slechte paas. Maar het valt wel op. En hier zijn ze nog een keer. Cancelo vrijgespeeld. Ronaldo is vrij aan de eerste paal voor zijn 3e. Hij wordt nog gehinderd en scoort hij. Nee, bal van de lijn gehaald. Hij tikt de bal met veel gevoel voorbij de doelman. Die nam veel hoogte die bal. En dreigde dan nog toch in doel te vallen voor de Oezbeken. Maar dan was er nog een verdediger net op tijd teruggekeerd om de hat-trick van Cristiano Ronaldo te vermijden. Goed vrijgespeeld. Cancelo op de rechterkant. De paas was van Pedro Neto, denk ik dan, voor doel gebracht. Zoals bij de openingsgoal. Maar dit keer laag grondscherend over de grond. Ronaldo, beetje schrik ook voor de doelman Nematov die uitkwam. Hij ging er naartoe, was er als eerste bij Cristiano. En devieerde de bal dus met zijn rechtervoet over de doelman. Maar nog net op tijd, vlak liever voor de lijn, haalt er een Oezbeek de bal weg. En zo is het geen 4-0 bij de pauze. Maar wel gewoon 3-0. Er is nu net afgefloten einde van de eerste helft. Maar een geweldige eerste helft van Portugal. Ze scoorden vlotjes. Cristiano scoorde er 2. En is nog een recordje erbij. Steffi, we kunnen ze maar blijven oplijsten natuurlijk. Maar is nu ook topschutter aller tijden bij Portugal. Op een wereldkampioenschap voetbal. Eusebio, ook geen kleine naam. Ook een geweldige voetballer. Die had er in een ver verleden 9 gemaakt voor Portugal op het WK. Wel, Cristiano zat aan 8. Maakte nu de openingsgoal, de 1-0. En maakte de 3-0. Dus zit hij aan 10 en is hij op die manier topschutter aller tijden voor de Portugezen. En ja, dat record ook 6 WK's na elkaar scoren. Steffi, ik heb er eens verder over nagedacht. Dat is bijna niet te breken. Hè?
0: Nee.
1: Stel nu nog dat er een speler is, een supertalent, dat debuteert op zijn 16e. Maar om dan op 7 WK's na elkaar te scoren bijvoorbeeld, om dat record te breken, ja, dan moet die speler doorgaan tot zijn 40ste.
0: Okay.
1: Dus het kan allemaal, maar het lijkt me vrij onrealistisch. Dus met andere woorden, Ronaldo, we zullen hem toch niet gauw vergeten. Hè.
0: Nee, hij
1: niet
0: zit gebeiteld.
1: Ja,
0: dat
1: niet
0: wat
1: vandaag
0: hij
1: en niet voor de lange termijn. 3-0 is de ruststand, Steffi,
0: tot
1: voor Portugal.
0: Straks, Nicola, voor het vervolg na het nieuws van 8.
2: Radio 1.
3: Sportza WK.

0: Van vandaag. Meer een vraag.
1: Doe maar, ja.
0: Hoe brouw je een alcoholvrij speciaal bier vol smaak?
1: Ah, maar dat is het geheim van Sportsotti.
0: Meneer is een kenner.
1: Zeker dat. Met een uniek brouwproces halen ze de alcohol eruit en behouden ze een echte biersmaak.
0: Amai, ferm.
2: Sportsot.
0: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
3: Radio 1 live.

0: No Regrets van Intergalactic Lovers. Jeroen, we hebben de Amerikaanse president Donald Trump nog niet veel, of zelfs nog niet gezien
1: op dit
0: WK-voetbal. Maar dat gaat niet zo blijven.
1: Het zal niet zo blijven, Steffi. Want zijn goede vriend, de voorzitter van de FIFA, Gianni Infantino, heeft gezegd dat niemand minder dan de president van de Verenigde Staten de wereldbeker zal overhandigen aan de uiteindelijke wereldkampioen. Hij komt dus de trofee uitreiken op zondag 19 juli in het stadion in New Jersey. Dat is tenminste toch het plan. Heeft Infantino gezegd, we zullen het nog allemaal eens samen moeten bekijken hoe dat precies in zijn werk zal moeten gaan, want daar zal een en ander komen bij kijken wat betreft veiligheidsmaatregelen. Maar kijk, Donald Trump zal dus uiteindelijk toch een soort van rol gaan opeisen op dit WK, Steffi.
0: Dankjewel, Jeroen. We gaan naar het nieuws van 8 met The Animals.

0: The Animals, we gotta get out of this place. Nee hoor, ik stel voor dat we gewoon nog even hier blijven. We gaan nog door tot middernacht met Sportza WK. Met zometeen eerste tweede helft tussen Portugal en Oezbekistan. Het is 3-0 daar bij de rust. Tot zo.
1: Een pasgeboren baby? Zo weer het nest uit. Pas getrouwd? In geen tijd 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze kon vasthouden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudstaven. Goudwisselkantoor.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
1: Info en voorwaarden op carglass.be. VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren. Het is 8 uur, goede avond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Sprimo in de provincie Luik zijn 2 jongeren overleden nadat ze waren gaan zwemmen in het Lac Bleu. Dat is een oude steengroeve, dat meldt RTBF. Het is niet duidelijk wat er juist gebeurd is. Een groep jongeren had verkoeling gezocht in het meer. 2 van hen kwamen in de problemen en verdronken. Zwemmen in het Lac Bleu is verboden. De NMBS gaat vanaf morgen tot en met vrijdag in totaal 100 treinen per dag minder laat rijden door de voorspelde hitte. Dat zijn er veel meer dan de piekuurtreinen die gisteren en vandaag al geschrapt waren. De geschrapte treinstellen kunnen niet gekoeld worden, zegt Dimitri Timmerman van de NMBS.
5: We zijn echt wel genoodzaakt om bijkomende maatregelen te nemen voor het comfort van onze reizigers, voor onze medewerkers. En daarom dat we vanaf morgen en tot en met vrijdag elke dag 100-tal treinen schrappen. Dat zijn oudere treinen die gevoeliger zijn aan pannes, die ook geen airco hebben. Dus echt wel een preventieve maatregel voor het comfort van onze reizigers. Maar als je de komende dagen de trein wil nemen, ja, bereid je reis goed voor. Check onze reisplanner. Neem voldoende water mee.
4: In Frankrijk werd de voorbije dag de warmste dag sinds het begin van de metingen geregistreerd. Het werd gemiddeld 29,8 graden. De Franse overheid heeft intussen de code roodwaarschuwing ook nog verder uitgebreid. Die geldt vanaf morgen in 58 departementen. Bijna 44 miljoen Franse puffen onder die code rood. Dat is 2/3 van de Franse bevolking. De hittegolf heeft heel wat gevolgen, vertelt correspondent Frank Renaud.
6: In La Défense bij Parijs, de grootste zakenwijk van Europa, werkt de airconditioning niet meer goed. Er is zoveel vraag naar koude lucht dat de airco's niet meer op volle kracht werken voor de 180.000 werknemers in de kantoorwolkenkrabbers. In Zuidwest-Frankrijk is een kernreactor stilgelegd. Het rivierwater is zo warm geworden dat het niet meer als koelwater voor de reactor kan dienen. En de Eiffeltoren sloot vanmiddag zijn deuren. De hoge temperaturen zijn gevaarlijk voor bezoekers, voor personeel en voor de IJzeren Toren zelf.
7: Oui, la France tourne au ralenti. Les chefs d'entreprise autant que possible mettent en œuvre les préconisations pour protéger leurs salariés.
6: De Franse economie draait in een langzamere versnelling omdat veel personeel op het heetste moment van de dag niet hoeft te werken, zei werkgeversvoorzitter Patrick Martin. In het Franse parlement zijn de regels versoepeld. Mannelijke parlementsleden hoeven geen jasje en geen stropdas meer aan, zoals normaal verplicht is. Dagblad Le Parisien vergeleek de Franse temperaturen met elders. In Parijs is het nu even heet als in Dubai en in Toulouse even heet als in New Delhi in India.
4: In Frankrijk zijn intussen ook al 40 mensen verdronken sinds de hittegolf vorige week begon. En op het WK voetbal speelt Portugal op dit moment tegen Oezbekistan. Aan het begin van de tweede helft staat het 3-0 voor Portugal dankzij 2 doelpunten van Cristiano Ronaldo. Hij is daarmee de eerste voetballer die kon scoren op 6 verschillende WK's. En dan nog het weer. Het blijft zonnig en warm vanavond. Vannacht koelt het wel af tot 17 graden. De komende dagen blijven de temperaturen stijgen. Vrijdag lokaal zelfs tot 39 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.
8: Sportza WK.
1: Met Steffi Merlevede.
0: Ja, zou Cristiano Ronaldo denken? Geen 2 zonder 3? Ik denk het wel hoor. 2 keer heeft hij al gescoord tegen Oezbekistan. Het is 3-0. Dadelijk volgen we hier de tweede helft. Welkom.

0: Dat was lang geleden, het is een echte classic. Nochtans, It's Only Natural van Crowded House. Jeroen, er zou witte rook zijn in het Lottopark in Anderlecht.
1: Ja.
0: Volgens het laatste nieuws heeft de club zijn nieuwe trainer gevonden en is waarschijnlijk ook naar Portugal, Oezbekistan aan het kijken op het WK.
1: Ja, dat denk ik wel, Steffi, want het is een Portugees. Meldt het laatste nieuws nu. Nog geen officiële bevestiging uit de hoek van Anderlecht, maar de naam van de nieuwe trainer van Anderlecht zou Vitor Bruno zijn, Portugees. Dus gisteren nog de eerste training van Anderlecht, nog zonder trainer, maar nu tovert Anderlecht dus die naam uit zijn hoed als nieuwe hoofdcoach. Vitor Bruno, nog eens zeggen, 43 jaar is hij, als voetballer geen grote carrière gemaakt, maar wel als assistent-trainer, voornamelijk van Sergio Conceição. Die twee hebben een aantal clubs samen afgewerkt, onder meer Braga, Nantes, uiteindelijk ook Porto, daar zijn ze langzaam aan de slag geweest, maar toen Conceição besloot om Porto te verlaten en toen bleek dat Bruno zijn opvolger zou worden, ja, dan is het een beetje tot een ruzie gekomen tussen die twee. En kijk, ze zijn niet echt meer on speaking terms sindsdien. Over Bruno, die zat sinds januari vorig jaar zonder club, want zijn passage als hoofdcoach van FC Porto kunnen we niet echt geslaagd noemen. Zijn komst zou morgen, maar dat valt dus nog te bevestigen, officieel bekend worden gemaakt. Het is dus een onbekende en een onverwachte naam misschien ook, Steffi, maar sportief directeur Antoine Sibierski van Anderlecht ziet in Vitor Bruno dus de geschikte man om Anderlecht weer op het juiste spoor te zetten.
0: Oké, dankjewel Jeroen. En nog eens zeggen, nog geen officiële bevestiging van Anderlecht zelf dus uiteraard. Intussen denk ik dat ze bijna klaar zijn voor de tweede helft tussen Portugal en Oezbekistan. Zijn daar personeelswissels, zal ik maar zeggen, Nicola?
2: Ja, toch wel, Steffi. We zien dat Portugal, Roberto Martinez dus, de bondscoach, twee keer gaat wisselen al meteen bij de start van de tweede helft. Die tweede helft die moet zo meteen nog worden op gang gefloten. Francisco Conceição had het net over de papa Conceição, over Sergio. Wel, zijn zoon die viel ook al in de openingswedstrijd tegen Congo. En hij gaat na een knuffel met Cannavaro, dat was wel een mooi knuffel met de bondscoach van Oezbekistan, gaat invallen. Pedro Neto gaat naar de kant en verder komt ook Nelson Semedo terug in de ploeg. En dat betekent, we zijn er net weer aan begonnen trouwens, dat Cancelo ook naar de kant is. Dus dubbele wissel bij Portugal, ook een dubbele wissel bij Oezbekistan. Met de linker flankspeler, linker wingback Nazrulayev, die had dat heel moeilijk in de eerste helft tegen Cancelo. Die is eraf. En de man met een gele kaart achter de naam Shamru Bekov, als we dat allemaal goed zeggen. We doen ons best, Steffi. Die is ook gewisseld. En Mozgovoy, een 27-jarige andere centrale middenvelder, die geen gele kaart heeft natuurlijk. Dat zal wel er zeker mee te maken hebben gehad met die wissel. Geen risico op een rode kaart lopen en op een nog grotere afstraffing wellicht. Want dat is misschien wel een optie nu, hè, met Portugal dat veel meer bevrijd voetbalt dan op de openingsspeeldag. Cancelo die had al een assist, die is er dus af. Maar Semedo is ook een zeer offensieve vleugelspeler. Dus ik denk dat ze nog altijd wel over de flanken voor veel gevaar zouden kunnen zorgen, de Portugezen. En Cristiano Ronaldo, ja, die staat nog altijd tussen de lijnen. Dat gaat niet meteen veranderen, denk ik, tot hij misschien een derde heeft gemaakt. Misschien dat Roberto Martinez dan zegt, oké, nu mag je naar de kant. Nog even meegeven dat Oezbekistan een van de vier debutanten is op dit wereldkampioenschap voetbal. Kaapverdië en Curaçao die hebben al kunnen verrassen, zeg maar, door punten te sprokkelen. Kaapverdië 2, onder andere dat gelijkspel tegen Spanje en ook tegen Uruguay een punt gepakt. Curaçao heeft ook één punt gesprokkeld al, dat gebeurde tegen Ecuador. Jordanië is de derde debutant, zij verloren twee keer en zijn al uitgeschakeld. En bij Oezbekistan ja, gaat het dus meer die kant op, hè. Dat is nog niet officieel. Als ze hier vandaag verliezen van Portugal, omdat ze op de slotspeeldag nog een wedstrijd tegen Congo spelen. En Congo dat heeft voorlopig ook één punt, dus daar kunnen ze misschien nog wel overgaan. We zullen zien hoe het straks loopt tegen Colombia. Maar zij hebben dus nog een kans, al moet je ook wel kijken naar het doelsaldo. En dat is op dit moment -5, dus dat is ook niet zoveel belovend. Hè. Voor een ploeg met 3 punten kan dat ook nog cruciaal zijn. Intussen, eerste mogelijkheid van de tweede helft voor Portugal. Trap vanuit de draai van de speler van het jaar uit de Saoedische Pro League, Saoedische eerste klasse. Dat is niet Cristiano Ronaldo geworden, maar wel João Felix. Want die deed het ook zeer goed in zijn eerste seizoen daar in Saoedi-Arabië, betrokken bij heel veel doelpunten. Ik moet even spieken. Dat waren er 34 in totaal. 34 goal involvements, zoals dat dan heet. João Félix die kon nu trappen vanuit de draai, maar schiet ruim over. Hij scoorde zelf 20 keer in Saoedi-Arabië. Cristiano Ronaldo wel 28 keer. Maar ja, die heeft al zoveel gewonnen. Ze dachten, we gaan de speler van het jaar ook een keer aan iemand anders geven, zeker. We zijn benieuwd, Steffi, om af te ronden hoe Portugal het gaat aanpakken in de tweede helft. Gaan ze al een beetje op de rem staan of blijven ze toch doorspelen en willen ze het grote publiek en vooral de Portugese pers, want die waren toch niet mals voor de prestatie tegen Congo, willen ze die allemaal lik op stuk geven? We gaan het zien. Voorlopig dus één mogelijkheid, een schot van João Félix dat overging. En de stand is dus nog steeds dezelfde als bij het ingaan van de rust daarnet. Dat is 3-0.
0: Doorwerken worden deze tunnels afgesloten op de R11, de krijgsbaantunnel richting Borsbeek. En vanaf 9 uur morgenochtend ook de Kraaibekstunnel op de E19 naar Antwerpen.
3: Radio 1. Sportza WK.

0: Get Off van Prince. Ik ben wat sportwebsites aan het afgaan en daar staat overal een blinkende Cristiano Ronaldo bovenaan met die twee doelpunten die hij in de eerste helft tegen Oezbekistan maakte. 3-0, dat is de stand. Duwen de Portugezen nu nog echt door, Nicola?
1: Nee, niet echt, vind ik, Steffi. Er was net wel een vrije trap van op de linkerkant, maar dat levert geen doelgevaar op. We hebben alleen die doelpoging van João Félix gezien daarnet, dat schot dat overging een minuutje of 3-4 geleden. Maar nee, je hebt de indruk, ook met die wissels, dat geeft ook een signaal natuurlijk naar de ploeg en naar de jongens, dat het allemaal eigenlijk al gespeeld is, dat het binnen is, dat de zegen, de drie punten er zitten aan te komen. Dus dat heeft er wellicht mee te maken met het feit dat Portugal, opletten nu, wat minder goed voor de dag komt. Ze hebben zelfs net al één kans weggegeven. Een schot van Abosbek Faizulayev, een 22-jarige offensieve middenvelder is dat. Die kon trappen van vrij dichtbij, net buiten de 16, als ik me niet vergis. Een schot hard, strak, maar wel recht op Diogo Costa, de doelman van Portugal. En nu zo net, toen ik zei oplet, een seconde of 20 geleden was er een lange bal waarbij Diogo Costa ook wel moest uitkomen omdat er een Oezbeek op de loer lag. Nu misschien nog eens Portugal. Is dat een overtreding op Vitinha? Ik dacht het eigenlijk wel. Die vraagt ook om een fout. Maar is de bal intussen kwijt en zo Oezbekistan in de tegenaanval. Balbezit voor de Witte Wolven op de helft van Portugal. Dat is al even geleden dat ze zo diep met veel spelers zijn opgerukt. Faizulayev naar het centrum. Dreiging en misschien een schot nu. Jawel, een poging vanuit de tweede lijn van het nummer 7 van de Oezbeken. En dat is Otabek Shukurov, 30-jarige middenvelder die in de Verenigde Arabische Emiraten ook speelt. Er zijn er een aantal. Kijken nog eens naar die poging. Nog aangeraakt onderweg. Dus gaan we zowaar een corner krijgen voor Oezbekistan. Ja, kijk, ze komen dus toch ietsje beter in de wedstrijd, omdat het mag van Portugal. Ze hebben zich op die manier laten vangen tegen Congo, maar toen stonden ze maar één doelpunt voor. Nu is die marge een pak comfortabeler met 3 doelpunten voorsprong. Nou, wat een protest, zeg, van die nummer 7 die net trapte bij de ref. Er wordt geduwd en getrokken in die 16, zoals bij veel hoekschoppen het geval is. Maar Shukurov, die laat zich nogal fel gelden tegenover de scheidsrechter uit Marokko. Hij kreeg ook wel, zien we in de herhaling, een redelijke duw van Ruben Dias. Maar ja, dat gebeurt nu eenmaal vaak op hoekschoppen. Hij was er toch van aangedaan, de man. Maar oké, de corner mag nu komen. Die volgen we nog snel even mee. Het is een korte hoekschop van Oezbekistan. Komt er dan een voorzet? Niet meteen in eerste instantie. Dan maar een paasje achteruit en dan voorbrengen. En zo leidt het tot balverlies. Portugal dat probeert razendsnel tegen te prikken. Dat gaan we ook nog wel even bekijken, want hier is er misschien iets mogelijk, al wordt er getemporiseerd bij Conceição, Francisco Conceição. Die speelt achteruit en zo levert dit niet meteen opnieuw doelgevaar op. Ik geef nog mee dat Portugal er goed aan deed om deze wedstrijd te winnen en ook veel scoren kan helpen. Want wie in deze groep tweede wordt, heeft misschien wel een probleem. Die kan uitkomen tegen de winnaar van groep L. En dat is de groep waar Engeland toch wel de grootste kanshebber is op groepswinst. Dus als je tweede wordt in deze groep van Portugal, groep K, dat wil je vermijden, want je wil niet meteen in de 16e finales tegen Engeland uitkomen. Vandaar dat Portugal deze wedstrijd moest gaan winnen en dat ze ook tegen Colombia nog moeten uitkijken wat het gaat worden op de slotspeeldag. Maar tweede helft wel iets minder flitsend en boeiend dan de eerste. Toen met 3 goals voor Portugal in de tweede helft nog niet gescoord. We zitten in minuut 57 nog steeds bij die 3-0 voorsprong voor de Portugezen.
2: Radio 1
3: Sportza WK.
0: En we zijn met Sportza WK nog tot middernacht bij u, want straks om 10 uur staan Engeland en Ghana tegenover elkaar op het WK. Twee ploegen die allebei met een overwinning eraan zijn begonnen. Engeland op indrukwekkende manier tegen Kroatië en Ghana met dat doelpunt van de overwinning diep in de extra tijd was dat tegen Panama. Straks spelen ze dus tegen elkaar met bij Ghana een Oost-Vlaamse link aan de zijlijn. Desmond Ofey, namelijk assistentcoach bij Ghana. Goedenavond of goedemiddag liever voor jou.
4: Zeer goedemiddag.
0: Ja, want je bent in Boston natuurlijk. Zo dadelijk gaan we het hebben over die wedstrijd die eraan komt tegen Engeland. Maar misschien eerst even over jou. Hè. Je woont in Oosterzeele, heb ik begrepen. Hoe ben jij bij de nationale ploeg van Ghana terechtgekomen?
4: Klopt, ik ben momenteel woonachtig in Oosterzeele, opgegroeid in Gent. Korte achtergrond, heel korte voetbalcarrière gehad, wegens blessures, zoals cliché.
0: Ja, ja.
4: De meeste spelers die de top niet hebben behaald. Maar ik ben dan heel snel in de voetballerij terechtgekomen, omdat mijn vader bij Chelsea werkte. Mijn onkel is scout bij Arsenal en daardoor. Okay. Ja, zo trainingschap beland. Gestart bij Lokeren. Mm-hmm. 5 jaar, van onder U12 tot de eerste ploeg eigenlijk, tot als een fight ging. En dan een korte spel in Portugal gehad als hoofdtrainer in derde mm-hmm. klasse. En Antwerpen. Onder 18, ja. 4 jaar geleden. En daarna dus nu bijna 4 jaar bij de Ghanese nationale ploeg.
0: Oké, fijn. En je bent er assistent. Wat is je concrete rol daar dan bij de ploeg?
4: Ja, klopt. Dus hoofdcoach zo goed mogelijk ondersteunen op alle vlakken. Technisch, tactische, organisatorische vlak. Dus vooral trainingen voorbereiden samen met de andere assistent Roger. En zo goed mogelijk zorgen dat de gasten fysisch, mentaal en tactisch helemaal klaar zijn voor iedere wedstrijd. Mm-hmm,
0: mm-hmm. En het loopt voorlopig goed op dit WK voor jullie. Hè? Die overwinning in de eerste groepswedstrijd in extremis met doelpunten in de toegevoegde tijd, in de 95e minuut tegen Panama. Dat was genieten, neem ik aan. Hè?
4: Toch wel, toch wel. Het is, iedere competitie is anders natuurlijk. Ja. Maar zeker vooral op WK. De eerste competitiewedstrijd in de WK is altijd zeer moeilijk. En heel moeilijk te voorspellen ook. Dus we zijn wel heel, heel tevreden uiteraard met de 3 punten. Het was niet makkelijk. Panama is een heel sterke tegenstander. Mm-hmm. Maar we kennen onze kwaliteiten. Dus die hebben we volledig benut. En daardoor hebben we die 3 punten in extremis kunnen binnenhalen.
0: Zo zitten jullie best al in een oké positie richting volgende ronde ook. Dus ik neem aan dat het wel belangrijk was om meteen tegen Panama het goed te doen in een groep met ook Engeland en Kroatië nog.
4: Absoluut. Volgens de statistieken, als je de eerste wedstrijd of als je 3 punten hebt, ja. Maakt u 67% kans om naar de volgende ronde mm-hmm. te gaan. Dus wij hebben in principe met een punt mathematisch toch wel zekerheid dat wij doorgaan. Dus van daaruit zitten we eigenlijk in een zeer goede positie mm-hmm. om tegen Engeland tactisch de juiste spel te spelen en ook tegen Kroatië. Dus dat zorgt ervoor dat wij toch wel met volle controle in principe de volgende wedstrijden kunnen aanpakken.
0: Ja, inderdaad. Belangrijk voor zo'n wedstrijd tegen Engeland. Engeland dat indruk gemaakt heeft tegen Kroatië, vooral net na de rust, het derde kwart, zoals we dan zeggen, van de wedstrijd. Wordt het dan voor jullie vooral verdedigend in blok Kane en Bellingham in de gaten houden?
4: Ja, ik denk gewoon dat wij het spel moeten respecteren. Niet zozeer Engeland, maar het spel. Mm-hmm. We moeten wel realistisch zijn. In dat opzicht, Engeland is gewoon veel sterker. Een heel sterke ploeg met ongelooflijk veel kwaliteit, zoals je net een paar benoemd hebt. Mm-hmm. Maar defensief ook heel sterk. Dus we moeten gewoon heel realistisch zijn. En de jongens moeten ook mentaal klaar zijn om af te zien vandaag. Het spel zal vooral beslist worden hoe goed dat we verdedigen. Niet zozeer hoe goed dat we aanvallen. En verdediging begint dan met de keeper, verdedigers en ons aanval. Iedereen eigenlijk. Het wordt niet gemakkelijk. Maar zoals ik daarnet al zei, wij zitten in een zeer goede positie. En we moeten tactisch heel goed aanpakken eigenlijk het wedstrijd vandaag tegen Engeland.
0: Ja. Hoe is jullie voorbereiding verlopen? Want onder meer, jullie doelman was geblesseerd geraakt toch, hè, tegen Panama?
4: Klopt. Jammer genoeg, maar we hebben wel heel goede opties ook op de bank zitten. Dus we zullen zien wie dat wel zal kunnen starten. Maar zoals je gezien hebt in de eerste wedstrijd tegen Panama, de spelers die op de bank starten, hebben ook heel veel kwaliteiten om het spel te kunnen bepalen in de juiste richting. Dus daar zijn we heel blij om. Dus de voorbereiding verloopt tot nu toe zeer vlot. En we zijn helemaal klaar om tegen Engeland een leuke partij. En ook vooral onze fans en het land eigenlijk goed mogelijk te verdedigen. En een beetje blijdschap te genereren eigenlijk onder de fans en bevolking.
0: Ja, want je zei het inderdaad, het ziet er goed uit al voor de volgende ronde. Maar kijken jullie nog verder? Waar reiken de ambities?
4: Nee. Wedstrijd per wedstrijd. Okay. Engeland wordt al moeilijk genoeg. Hopelijk hebben we goede wedstrijd vandaag. Goede prestaties en resultaten zien we wel. En dan, we gaan niet benen calculeren en dergelijke. Nee, we pakken zo'n wedstrijd per wedstrijd aan. Volle focus en probeer genieten.
0: Lijkt me verstandig op zo'n WK. Zeg, hoe beleef jij eigenlijk als assistent bondscoach dit WK organisatorisch? Bedoel ik dan daar in Amerika? Want wij zien beelden, wij zien die stadions. Ziet er allemaal heel indrukwekkend uit. Maar hoe is het als je daar zelf bij zit, zelf aan deelneemt?
4: Ja, het is niet evident, want het is heel veel reizen. Verschillende tijdzones ook. Gelukkig hebben we in Toronto gespeeld onze eerste match. Mm-hmm. Hetzelfde als Boston, dus op dat vlak viel het wel zeer goed mee.
0: Ja.
4: Maar natuurlijk, ja, vliegen voor de spelers, recuperatietijden zijn wat minder. Het is niet helemaal gemakkelijk, omdat fysisch goed allemaal rond te krijgen, maar de jongens zijn heel gemotiveerd. Ze hebben jonge gasten, dus op dat vlak qua motivatie. En natuurlijk als motivatie er is, met 3 punten, ja, moet je ze niet zo meer extra duwen of pushen.
0: Ja, ja.
4: Maar dat is vooral alles er rond. Dus eigenlijk genoeg rust geven en ondersteunen waar het nodig. Dus dat verloopt wel zeer vlot. Maar vooral dat rondreizen is vooral de moeilijkheden eigenlijk op deze WK.
0: Ja, kan ik me inbeelden. Ja. Goed, Desmond, ik ga je heel veel succes wensen. Straks tegen Engeland. Zouden ze in Oosterzeele een groot scherm hebben staan dan? Supporteren ze daar voor jou?
4: Altijd. Ah, ja. Ik ben daar heel dankbaar voor. Dus
0: er is wel degelijk een groot scherm, ja?
4: Nee.
0: Ah, nee, oké. Okay.
4: Nee, geen groot scherm. Maar genoeg supporters. Dat is al meer dan genoeg.
0: Ja. Ja. Voilà, oké. Okay. Goed, onze luisteraars hebben ook een extra reden om straks extra voor Ghana te gaan supporteren. Desmond, dankjewel voor je tijd en heel veel succes daar aan de hele ploeg.
4: Dankjewel. Sporta WK.
0: Ja, Engeland-Ghana, dat is voor straks om 10 uur de aftrap in die wedstrijd. Maar in Portugal-Oezbekistan zijn ze intussen ruim een uur ver. En er is er nog eentje bijgekomen, geloof ik, hè, Nicola?
1: Ja, Portugal heeft zo net een 4e doelpunt binnengeduwd. Is te zeggen, eigenlijk heeft Oezbekistan dat gedaan. Het is een ondoelpunt geworden van Kusanov. Maar we kijken al naar een nieuwe aanval van de Portugezen. Met een voorzet richting het penaltypunt, richting Cristiano Ronaldo. Die staat er nog altijd op het terrein in minuut 65. João Félix is wel naar de kant gehaald door Roberto Martínez en vervangen door Francisco Trincão. Dus andere flanken intussen bij Portugal. Met aan de rechterkant nu Francisco Conceição. Legt de bal terug tot bij Vitinha. Weer Conceição. Tikje tussendoor was de bedoeling, maar onderschept door een van de Oezbeekse verdedigers. Ja, het is jammer voor Abdoulkadir Kusanov. Daarnet dus een hoekschop voor Portugal vanaf de rechterkant. Een bal getrapt uiteraard door Bruno Fernandes. En dan ja, aan de eerste paal heel veel volk bij elkaar. Een paar keer leek die bal af te wijken. En de laatste keer dat hij afweek was het op het lichaam vlak voor de doellijn van Abdoulkadir Kusanov. Nochtans de beste verdediger van Oezbekistan. De grootste namen, marktwaarde die intussen al opgelopen is tot 50 miljoen euro voor de 22-jarige verdediger. Want hij staat onder contract bij Manchester City en was daar op het einde van het seizoen basisspeler. Maar hij kreeg de bal tegen de zijkant van het lichaam en zo caprioleerde het leer voorbij zijn eigen doelman Nematov in de lege goal. Ja, Nematov raakte hem nog wel even aan, maar sowieso een own doelpunt dus van de Oezbeken. En dat ziet ook Pepe, de voormalige beenharde verdediger. Die is erbij in de tribune. Die is toe aan het kijken. En die zag dat het, nogthans een grote talent, Kusanov, misschien wel straks volgend seizoen een van de eerste namen op het wedstrijdblad bij Man City als secure verdediger centraal achterin. Maar die kende pech. En zo staat Portugal 4-0 voor. En we krijgen nu een vrije trap, minuut 67. We zijn bijna weer aan de hydration break. Maar eerst kijken naar deze vrije trap met Nuno Mendes. De linksachter staat nog altijd op het veld. De rechtsachter Cancelo dus bij de rust in de kleedkamer gebleven. Vrije trap afgeweerd en nu een mindere paas van Nuno Mendes. Ja, hij scoorde op vrije trap in de eerste helft, maar we hebben hem tegen zijn gewoonte in toch ook al een paar mindere passes zien geven. En nu een tackle. Komt een beetje laat, maar raakt geen speler. En gelukkig is dat niet zo, want anders was het een gele kaart geweest, denk ik. Maar geen overtreding. Wat willen we nog wel even snel meegeven? Dat is een eerdere vrije trap voor Portugal. Daarnet centraal voor doel. Een minuutje of 10 geleden intussen, denk ik. Met Bruno Fernandes achter de bal. Maar ook Cristiano Ronaldo. En dan dachten we, net zoals voor rust, hij zal wel zelf trappen, zeker. Maar nee, hij liep zeer rustig en ogenschijnlijk ongeïnteresseerd voorbij de bal. Maar het was een ingestudeerd nummer. En Bruno Fernandes die zag Ronaldo dan plots versnellen. Gaf de bal mee in de loop van de kapitein van Portugal. Die eigenlijk vrije baan had. Die geen buitenspel stond. En die bijna kon trappen. Hij probeerde dat wel. Maar hij trapte vooral tegen het been van doelman Nematov. En dan dachten we even, dit zou einde wedstrijd kunnen zijn voor Cristiano. Want had had zich flink bezeerd. Een harde trap, zelf tegen het been van die Nematov. Maar gelukkig na een minuutje stond Cristiano weer recht. Maar ik denk wel dat hij het zal voelen de komende dagen. En dat hij misschien morgen in elk geval niet zal trainen. Het is een werkpaard uiteraard. Maar na dat harde contact zou het wel eens kunnen dat hij eentje overslaat. Eén training. Gele kaart intussen nog voor Renato Veiga. Centrale verdediger van Portugal voor een overtreding. Ongeveer ter hoogte van de middenlijn. Maar voor de rest, we hebben tijd, Steffi, voor wat anekdotes en voor wat langere verhalen. Want de wedstrijd zelf, de tweede helft, is eigenlijk overbodig. Oezbekistan is niet verder gekomen dan één bal tussen de palen. Intussen al bijna een kwartier geleden. En Portugal heeft het dus na een ongoal nog eentje bijgedaan. En daarmee, met die 4-0 tussenstand, gaan we weer even drinken. Even rusten. Het is tijd voor de hydration break. 4-0 de tussenstand.
3: Ik heb mezelf ook voorgenomen van niet alles te willen zien. Dan ga je kapot aan.
5: Veel wedstrijden van het WK voetbal worden diep in de nacht gespeeld.
6: En daarom maken wij de volgende ochtend een podcast met onze analisten. Dus Filip moet geen 5 weken wakker blijven.
7: Ja, nee. Het is een beutel.
8: De WK-podcast Sportza WK Daily. Elke dag een samenvatting van de nacht. Met Jonathan Mettepenningen en Gilles Meulemans.
6: 5 weken.
7: Zal van nog.
8: Vanaf 7 uur 's ochtends op VRT Max. Oeh.

0: I'm a giant.
1: Chaka Khan, 4-0 nu dus in Portugal, Oezbekistan. En Nicola zei het daarnet, de spanning is er daar een beetje af. Natuurlijk, de tweede drankpauze is net afgelopen. Ze gaan stilaan richting het slotkwartier van die wedstrijd. Dus Jeroen, kunnen wij het nog even over de Rode Duivels hebben? Hè? Ja. Jeremy Doku, die gaat dus rond 4 uur komende nacht opnieuw landen in de Verenigde Staten. En je zei het daarnet al dat de medicatie tegen die infectie aan zijn luchtwegen aanslaat. Mm-hmm. Dat is al goed nieuws op zich. En de geboorte van zijn zoontje Prince zou hem ook wel eens vleugels kunnen geven.
2: Ja, dat is wat je hier en daar hoort zeggen, hè, Steffi. Veel mensen hopen daar alleszins ook op, dat de geboorte van zijn zoontje hem een boost zal geven, zoals hij er nog nooit een heeft gehad in zijn leven. Maar het vaderschap geeft niet automatisch vleugels, weet sportpsychologe en voormalig atlete Irine Berings.
3: Dat is soms een roze wolk, maar soms voelt het allemaal heel gewoon. Of is het net zeer overdonderend of overweldigend. Dus echt die standaard van bijvoorbeeld Doku, die net vader geworden is, van hij zit per definitie op een roze wolk. Daar zou ik al in eerste instantie voorzichtig mee zijn, omdat het dus niet altijd zo is, maar gelukkig wel, soms wel. En als we het dan dus wel over die roze wolk hebben, ja, dan kan je dat eigenlijk, ja, verliefdheid, maar geweldige levensgebeurtenissen zoals vader of moeder worden, dat doet iets met ons lijf. Dat doet ook iets bijvoorbeeld op hormonaal niveau, waar we bijvoorbeeld zien dat hormonen zoals dopamine, oxytocine en zo, ja, die gaan dan stijgen. We gaan eigenlijk veel meer gelukshormonen ontwikkelen, waardoor we ons ook veel gelukkiger gaan voelen. En dat is eigenlijk wat we op hersenniveau eigenlijk een beetje beschouwen als die roze wolken. Eigenlijk mag je dat zien als, ja, mensen die heel veel positieve emoties voelen of meemaken. En daardoor gelukkig zijn, meer energie hebben, vrolijker zijn en de wereld aankunnen. Hè. Dat bedoelen we vaak met die roze wolk.
2: Ja, kortom, de impact van het vaderschap, Steffi, verschilt van persoon tot persoon. De ene mens zal dat wat harder voelen dan de andere. Maar het kan dus wel degelijk ook naar een hoger niveau stuwen. En hoe dat dan juist werkt, legt Eline nog eens uit.
3: Vader worden, heeft natuurlijk heel veel positieve elementen voor die topatleet. Creëert in zekere zin ook een soort psychologische buffer. Hè. Ja, die mens, de atleten zijn op dat moment met andere zaken bezig, zijn afgeleid, zijn positief afgeleid, waardoor ze soms net minder dat piekergedrag of minder gaan overdenken of minder echt bezig zijn met wat moet ik hier allemaal doen om echt top te zijn. Ja, ze zijn afgeleid en dat creëert een soort psychologische buffer die positief kan zijn. Wat we ook zien is soms atleten die vader of moeder geworden zijn, dat ook hun motivatie wat verandert. Dat ze eigenlijk zien van ik loop nu of ik voetbal of ik zwem nu ook voor mijn kind of voor mijn vrouw of voor mijn familie. En eigenlijk die betrokkenheid, die verbondenheid die dan sterker is, zien we ook dat eigenlijk een positief effect kan hebben op motivatie. Hè. Dat je eigenlijk voelt van ik doe het niet alleen maar meer voor mezelf, maar ook voor heel belangrijke anderen in de wereld. En dan is zo'n kindje natuurlijk een hele belangrijke persoon die erbij komt, hè, in het leven van een atleet. Wat we ook zien is dat die sterke positieve emoties, meer positieve emoties, dat eigenlijk soort atleten rustiger zijn onder druk. Omdat ze eigenlijk starten met een soort positiever startpunt. Hè. Ze zijn gelukkiger, zijn vrijer in hun hoofd. Dus er is ook meer ruimte om te gaan met druk. Ze zijn ook vaak creatiever, zijn vaak sneller in beslissingen, sneller in herstellen. Dus we zien wel hier en daar mogelijke positieve effecten van zo'n gelukshormoon of van zo'n geluksmomenten bij atleten. En soms zien we ook dat ze toch ook minder prestatieangst hebben, minder onzeker zijn, minder druk ervaren, omdat ze voelen van die match is wel superbelangrijk, maar ik ben ook papa geworden, ik ga daarna naar huis, ik heb een kindje. Dat maakt het allemaal iets eenvoudiger om heel belangrijke momenten toch net ietsje meer te gaan relativeren.
2: Ja, Steffi, er staat heel wat in het kolommetje van de pluspunten. Hè. Heel veel mogelijk positieve effecten. Maar daarnaast is er natuurlijk nog een ander kolommetje, want er zijn niet alleen maar plusjes. Er zouden ook wel wat minnetjes kunnen opduiken.
3: Zo'n ingrijpende gebeurtenis voor atleten heeft veel positieve zaken, maar zorgt natuurlijk ook net wel dat ze net wel misschien soms te veel afgeleid zijn, te veel met andere zaken bezig zijn, zich moeilijker kunnen concentreren, minder herstel, minder slaap, het heen en weer reizen, et cetera. Dat heeft dan toch negatieve effecten. En ook andere prioriteiten. Hè. Voor sommigen, het kan versterkend zijn, maar het kan ook net ervoor zorgen dat ze misschien zaken wat meer in vraag stellen of denken, moet dit echt? Dus het kan eigenlijk alle kanten op, waardoor we eigenlijk, als we naar de wetenschap kijken, niet kunnen zeggen van er is echt sowieso een prestatievoordeel. het is eigenlijk heel individueel, maar het kan natuurlijk atleten wel positief beïnvloeden. Mensen die gelukkig zijn, ja, die presteren nu eenmaal ook beter. Dus als het effectief vooral de gelukkige kant is, dan zien we toch wel best goed presterende atleten meestal.
2: Ja, en dat Jeremy Doku gelukkig is, Steffi, dat heeft hij vandaag nog eens uitgebreid bevestigd op Instagram. Ja, ja. Heeft iedereen nog eens bedankt. Dus kijk, wij hopen op een topprestatie van Doku tegen Nieuw-Zeeland.
1: We hopen ook dat die infectie aan zijn luchtwegen helemaal beter is, inderdaad. Intussen nog altijd die 4-0 in Portugal tegen Oezbekistan. Het slotkwartier is intussen ingegaan. Dadelijk gaan we nog eens naar Nicola. 1-0.

0: Groeien vraagt slimme keuzes. Daarom maakt auberginekwekerij Heurles samen met Eneco Power Moves. Zo houden ze grip op hun energie, kosten en groei. Vandaag een Power Move, morgen een bedrijf in bloei. Ontdek het verhaal van familiebedrijf Heurles op eneco.be/power-move. Eneco.
1: Radio 1 live.

0: danspasjes die we allemaal kennen op deze van Beyoncé. Forfait scoren nu voor Portugal tegen Oezbekistan. En Cristiano Ronaldo heeft er na vanavond weer een record bij. De eerste die erin slaagt om op 6 WK's te scoren. Wie weet wordt het nog een hat-trick in de toegevoegde tijd. Hoe lang heeft hij nog, Nicola?
1: Niet veel tijd meer, Steffi. 3 minuten. We zijn 2 minuten bezig in die toegevoegde tijd. En ik zei het al vroeger in de uitzending. 1 keer is het hem gelukt in zijn WK-carrière om 3 goals te maken. Dat was tegen Spanje in een spectaculair 3-3 gelijkspel in de openingswedstrijd van het WK 2018 in Rusland. Toen maakte hij er 3. Op alle andere WK's raakte hij nooit aan meer dan 1 goal in een wedstrijd. En op dit moment heeft hij er dus 2 gemaakt. Dat is ook wel niet slecht, want zo dat record te pakken, een fantastische prestatie. En hier bijna nog de 6-0. Francisco Trincao, ingevallen eerder in deze wedstrijd, die probeert de bal weg te leggen in de verste hoek na een voorzet van op de linkerkant. Maar hij slaat een kruissteken. Een diepgelovig man zo te zien. Maar helaas, na de paas van Nuno Mendes is die deviatie er een net voorbij de verste paal. Wel een goede match van Nuno Mendes, die een goal maakte, de 2-0 op vrije trap. Dat was tussen de 2 doelpunten van Ronaldo. In na 6 minuten opende Cristiano de score op assist van João Cancelo. Mooie goal in de drop. De voorzet binnen geramd. Goeie goal. 1-0 vroeg in de wedstrijd. En nu niet zoals tegen Congo de tegenstander weer in de match laten komen. Nee, na 16 minuten Mendes een vrije trap. Schijnmanoeuvre van Ronaldo die leek te gaan trappen. Maar hij liet het aan Nuno Mendes en die trapte hard links in de hoek voorbij de doelman Nematov. 2-0 en Ronaldo dan weer zorgde voor 3-0 na een prachtige paas van Bruno Fernandes. Dat was ook de stand bij de rust. In de tweede helft ging Portugal al snel wat wissels doorvoeren en was er minder ambitie initieel om verder door te duwen. Het was via een ongdoelpunt van Kusanov dat de 4-0 viel na een hoekschop en de 5-0 die werd dus een paar minuten geleden gemaakt door Rafael Leão. Een zware dobber.

0: op die manier voor de Italiaanse bondscoach van Oezbekistan, Fabio Cannavaro. Zelf ooit actief op het WK en winnaar van het WK in 2006. Winnaar ook van de Ballon d'Or. Maar zijn trainerscarrière is voorlopig een minder groot succes. En een 0 op 6 zit er aan te komen voor de Oezbeken. 4 op 6 is bijna de balans voor Portugal. En misschien komt er nog een zesde doelpunt. Nee, toch niet. Voorzet van Francisco Conceição wordt weggewerkt. En Ronaldo nu gaat er naartoe naar de zijkant om de bal te heroveren. Maar maakt een overtreding toch een beetje. Steffi, als ik hem zo zie en ken, toch een beetje teleurgesteld dat er geen derde goal van kwam. Hij was een paar keer heel dicht in de buurt. Zeker ook nog kort voor rust. Toen hij een bal van de lijn zag gekeerd worden, had hij misschien wel verdiend die hat-trick. Maar is er niet gekomen. Tenzij nu misschien nog. Daar is hij aan de tweede paal. Maar hij stond denk ik net buitenspel. Jawel, het was offside op de voorzet van Nuno Mendes. En hij is ook stilaan moe, denk ik. Je zou het niet verwachten van Cristiano Ronaldo, Steffi, maar hij blaast toch stilaan. Ik denk na 90 minuten, bijna 95, dat hij blij zal zijn dat er afgefloten wordt. Los dan van het feit dat hij geen 3 goals heeft gemaakt. Daar is het einde van de wedstrijd. We ronden af, Steffi. Portugal heeft toch een statement gemaakt. Net zoals Spanje. Een matige openingsmatch, maar een ruime overwinning op speeldag 2. En Cristiano, zoals je zei, schreef geschiedenis met 6 WK's op een rij waarin hij scoort.
1: En ik zie hem uitblazen en zijn haar nog even goed leggen. Cristiano Ronaldo, hij is er toch wel blij mee met die 2 doelpunten. Zeker na die mindere openingsmatch zal het hem en zijn fans ongetwijfeld deugd doen. Hier op Radio 1 komt het nieuws van 9 eraan. Daarna wij weer. Tot zo.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Het is 9:00, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het Amerikaanse koeriersbedrijf UPS wil in ons land tot 525 banen schrappen, dat meldt vakbond ACV. Het bedrijf zelf geeft geen commentaar. Volgens het ACV werken bij UPS in ons land 800 mensen, dus ruim de helft zou zijn baan verliezen. De vakbond is verwonderd over de zware saneringsgolf, omdat er wel een daling is van het aantal verwerkte pakjes, maar die daling is beperkt. In Sprimo in de provincie Luik zijn 2 jongeren overleden nadat ze waren gaan zwemmen in het Lac Bleu. Dat is een oude steengroeve, dat meldt RTBF. Het is niet duidelijk wat er juist gebeurd is. Een groep jongeren had verkoeling gezocht in het meer. 2 van hen kwamen in de problemen en verdronken. Zwemmen in het Lac Bleu is verboden. De NMBS gaat vanaf morgen tot en met vrijdag in totaal 100 treinen per dag minder laten rijden door de voorspelde hitte. Dat zijn er veel meer dan de piekuurtreinen die gisteren en vandaag al geschrapt waren. De treinstellen rijden niet uit omdat ze onder meer niet gekoeld kunnen worden, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS.
5: We zijn echt wel genoodzaakt om bijkomende maatregelen te nemen voor het comfort van onze reizigers, voor onze medewerkers. En daarom dat we vanaf morgen en tot en met vrijdag elke dag een 100-tal treinen schrappen. Dat zijn oudere treinen die gevoeliger zijn aan pannes, die ook geen airco hebben. Dus echt wel een preventieve maatregel voor het comfort van onze reizigers. Maar als je de komende dagen de trein wil nemen, ja, bereid je reis goed voor. Check onze reisplanner. Neem voldoende water mee.
4: De VN gaat beginnen met de evacuatie van 11.000 zeelui die vastzitten op schepen in de Perzische Golf, omdat ze niet door de Straat van Hormuz kunnen varen. Nu er een voorlopig akkoord bereikt is tussen Iran en de VS en er verder gepraat wordt over een definitief akkoord, zijn er voldoende veiligheidsgaranties. In de Straat van Hormuz liggen nog zeemijnen. De schepen moeten dus langs bepaalde routes geloodst worden. Verschillende landen langs die route en ook de VS werken mee aan het evacuatieplan. Op het WK voetbal heeft Portugal zijn tweede groepswedstrijd gewonnen. Het versloeg Oezbekistan met 5-0. Cristiano Ronaldo scoorde 2 doelpunten voor Portugal. De 41-jarige Ronaldo 41-jarige Ronaldo, zo is het, is daarmee de eerste voetballer die kon scoren op 6 verschillende WK's. En voetbalclub Anderlecht heeft Vitor Bruno aangesteld als nieuwe trainer. De Portugees ondertekende een contract voor 2 seizoenen. Hij volgt Jeremy Taravel op, die opnieuw assistent wordt. De 43-jarige Bruno was tot nu toe vooral actief als assistenttrainer in Portugal. En was in het seizoen 2024-25 ook even actief als hoofdcoach bij eerste klasser Porto. Sindsdien zat hij zonder club. En dan nog het weer. Het blijft zonnig en warm vanavond. Vannacht koelt het wel even af tot 17 graden. De komende dagen blijven de temperaturen stijgen. Vrijdag lokaal zelfs tot 39 graden. Meer op 14nieuws.be.
2: Radio 1.
6: Sportza WK.
2: Met Steffi Merlevede.
1: Welkom opnieuw. Over een uurtje is staan Engeland en Ghana op het WK. En we gaan op zoek naar reacties van Cristiano Ronaldo en co.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all over.

0: The Avalanches samen met Jamie XX Every Single Weekend. De Rode Duivels, laten we het daar nog maar eens over hebben. Die moeten komende zaterdag om 5 uur Belgische tijd in de ochtend, jawel, nog vol aan de bak tegen Nieuw-Zeeland. Dat hoef ik u wellicht niet meer te vertellen. Hè. Na de 1-1 tegen Egypte en de ontgoochelende 0-0 tegen Iran is een overwinning nu een must. Willen ze nog groepsleider worden? Maar ook Nieuw-Zeeland aast natuurlijk op die 3 punten. Over Nieuw-Zeeland kunnen we nu even praten met iemand die het land sinds een paar jaar goed kent. Louis Verstraeten, goedenavond.
1: Goedenavond, Steffi.
0: Je werd als voetballer bij AA Gent gevormd, hè? Maar via onder meer Antwerpen en Waasland-Beveren ben je uiteindelijk bij Auckland FC in Nieuw-Zeeland beland. Dat is geen evidente weg.
1: Ja, klopt. Ik heb altijd in België gespeeld en dan deed zich de opportuniteit voor om naar Nieuw-Zeeland te gaan voor de voetbal. En in het begin een beetje aarzelen toch, omdat als Europese voetballer ken je, is dat geen populaire competitie om naartoe te gaan. Eigenlijk de meeste spelers die willen de omgekeerde stap maken van daar naar Europa. Ja. Maar het was een sportief plan en ja, ik heb mijn kans genomen en ik heb het mij zeker niet beklaagd.
0: Nee, bevalt het je daar, ja?
1: Ja, ik heb er nu voorbij 2 jaar gespeeld. Komend seizoen hoop ik wel terug wat dichter bij huis te voetballen.
0: Okay.
1: Want het was wel wat ver, maar ik heb eigenlijk 2 heel mooie jaren gehad daar.
0: Ja, want vertel eens, jouw club, Auckland FC, was wel nog een heel jonge club, maar jullie hebben wel meteen het eerste seizoen een prijs gepakt, hè?
1: Klopt, in het eerste jaar hebben we de reguliere competitie gewonnen en dan het jaar erop, dus dit seizoen, hebben we de competitie met de play-offs gewonnen. Mm-hmm. Dus het was eigenlijk heel succesvol voor een ploeg die eigenlijk nog maar 2 jaar bestaat. Het was een Amerikaanse miljonair, ik weet het niet, Bill mm-hmm. Foley, die een nieuwe ploeg opstartte. En er was een licentie in Auckland en hij heeft de ploeg gestart en direct succesvol geweest.
0: Mm-hmm. Als ik aan Nieuw-Zeeland denk, dan denk ik vooral aan rugby, de All Blacks. Maar hoe leeft voetbal in Nieuw-Zeeland? Is dat iets waar veel mensen mee bezig zijn daar?
1: Het komt wel. Het is zeker op dit moment niet de populairste sport. Rugby heeft nog altijd die positie. Maar vooral de kinderen, die de meest populaire sport als zij spelen, is voetbal. En ook door de vele hersenschuddingen, letsels die dat ze hebben in rugby, zijn ouders vooral geneigd ook hun kinderen te laten voetballen. Dus je merkt ook dat er wel een shift komt richting voetbal. En ook met dat nu Nieuw-Zeeland en het WK speelt en een nieuwe professionele voetbalploeg wij dan Auckland die erbij komt, wint voetbal wel aan populariteit in Nieuw-Zeeland.
0: Ja, dus het is wel degelijk aan het groeien. En het WK leeft dan ook wel een beetje daar? De mensen zijn ermee bezig?
1: Toch wel. Natuurlijk, het WK is nu bezig en ik ben niet in Nieuw-Zeeland. Mm-hmm. Maar de aanloop er naartoe was er wel veel sprake over. Ook gewoon waar ik was, er zijn 5 ploegmaten die deel uitmaken van de All Whites, zo heet de Nieuw-Zeelandse nationale ploeg. Mm-hmm. Dus er was wel veel om te doen. En ik ben zeker ook dat het nu leeft in Nieuw-Zeeland. Het is ook 16 jaar geleden, denk ik, dat ze voor het laatst hebben deelgenomen aan een WK. Mm-hmm. Dus ik denk wel dat het zal leven daar op dit moment.
0: Ja, want je bent inderdaad niet meer in Nieuw-Zeeland, moeten we misschien even zeggen. Je bent pas getrouwd en op huwelijksreis. Gefeliciteerd, Louis.
1: Dankjewel.
0: Sinds wanneer ben je dan terug in Europa? Wanneer was het seizoen daar ongeveer afgelopen eigenlijk?
1: Eind mei was het seizoen gedaan en een week later, toen ik landde, was ik getrouwd. Dus het is allemaal heel snel gegaan.
0: Oké, ik ga je straks weer laten verder genieten natuurlijk van die huwelijksreis, dat je nog geen problemen krijgt zo snel na je huwelijk. Maar misschien eerst nog even, je zegt een aantal ploegmaats bij de selectie van Nieuw-Zeeland, mensen die je kent dan. Hebben zij jou wat raad gevraagd over de Belgen dan? Want een tegenstander in de groepsfase...
1: Ja, ze hebben wel wat gevraagd wat te verwachten. Maar natuurlijk, de Belgische nationale ploeg, dat zijn zo'n grote spelers, dat al die spelers zijn wel gekend bij iedereen die voetbal een beetje volgt. Dus ze kennen de spelers wel, maar ze vroegen vooral, had je daarmee samengespeeld? En misschien kleine tips, maar ik kon hen ook niet zoveel helpen.
0: Wat heb je gezegd als tip dan, Louis?
1: Ik heb gewoon gezegd, doe gewoon je best, want je zult een goede dag nodig hebben om van België te winnen. De eerlijke is eerlijk, maar ze zijn toch wel ambitieus. Want ik heb enkele spelers ook gsm'd ook, mm-hmm. na de match die ze laatst gespeeld hebben. En ze hebben wel volle moed om toch proberen een resultaat te halen tegen België. Dus voilà, ze gaan er vol voor gaan.
0: En misschien ook extra moed gekregen na de eerste 2 matchen van de Belgen. Die hebben zij ook gezien, neem ik aan, hè?
1: Tuurlijk, en op een groot toernooi, het is uiteindelijk maar 90 minuten, het is geen competitie, het is in één moment, dus alles kan in een groot toernooi. Dus ik denk zeker niet dat ze kansloos zijn. Maar België is natuurlijk de grote favoriet voor de match.
0: Mm-hmm. Op wie moeten we vooral letten in die Nieuw-Zeelandse ploeg? De namen Just en Wood, dat zijn de twee namen die we wel al gehoord hebben vanuit de voorbije matchen. Maar wie zijn zo nog de mannen in dat team?
1: Ik zie heel graag Staminic spelen. Dat is de middenvelder, speelt voor Swansea in de Engelse tweede klasse. Mm-hmm. En ik vind mijn teamgenoot Francis de Vries, dat is linksachter. Die is vorig match ook ingekomen. Die heeft een heel goede voorzet. Dus als die kan voorzetten, daar komt wel veel gevaar uit. Ook omdat hij makkelijke Chris Wood vindt. Dus die twee zou ik nog willen noemen ook.
0: Ja, oké. Ze hebben nog nooit een wedstrijd gewonnen op een WK. Ik neem aan dat dat ook extra motivatie is. Zeker voor die laatste groepsmatch niet.
1: Tuurlijk. Ze hebben natuurlijk ook nog maar één match verloren. Dus, want ze hebben de voorbije WK hebben ze ook niet verloren. Dit was de eerste. Dus kijk. Maar inderdaad, ze zijn wel gebrand om eens 3 punten te halen op een groot toernooi. En zeker niet onderschatten, zou ik zeggen.
0: Hoe schat jij het dan zo'n beetje in, dat duel tegen de Belgen? Want ik neem aan dat je ook naar de Rode Duivels hebt gekeken. Enfin, misschien niet, want je bent het huwelijk.
1: De Rode Duivels heb ik bekeken in Nieuw-Zeeland eigenlijk niet, omdat die speelde 's nachts 2 maal. Het is natuurlijk moeilijk om die match in te schatten. Ik denk dat België het meeste van de match wel het momentum zal hebben en het meeste balbezit. Mm-hmm. Het zal vooral zijn dat Nieuw-Zeeland op standaard situaties en misschien op de counter wel gevaarlijk kan zijn. Maar ik denk wel dat België de match zal winnen. Ook met de ervaring die ze hebben in de ploeg, zullen ze op het moment als ze moeten winnen, zullen ze het wel naar zich toe trekken, denk ik.
0: Ja, maar dan moeten ze wel scoren, want dat is een beetje een probleem, hè? Bij de Rode Duivels, dat wil maar niet lukken.
1: Maar ja, als ze 1 goal maken, vaak dan zijn ze vertrokken. Hè. Die eerste is de moeilijkste, dus wie weet, misschien is het tegen Nieuw-Zeeland. Maar ik kijk toch met gemengde gevoelens. En voor mij, beide ploegen mogen winnen van mij. Ik heb niet echt... misschien België mag winnen, maar mijn teammates moeten goed spelen. Ik zal het zo zeggen.
0: Oké. Alright. Goed. Is het al duidelijk voor jou? Je zegt normaal gezien de bedoeling richting Europa opnieuw. Welke clubs heb je zo wat in het vizier? Of heb je jou in het vizier, zal ik maar zeggen?
1: Oh, op dit moment natuurlijk nog vroeg, ook met het WK. Er zijn ook transfers en onderhandelingen, die vertragen allemaal een beetje. Maar vooral voor familiale omstandigheden eigenlijk, willen mijn vrouw en ik terug dichter bij België zijn. Dus België of Europa is in dit geval al een heel stuk dichter dan waar we vandaan komen. Dus. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Oké, goed. Ik ben benieuwd waar je gaat terechtkomen, Louis. Dank je wel.
1: Ja, ik ook.
0: In elk geval om even aan de lijn te komen. Tijdens je huwelijksreis dan nog. Geniet er snel maar weer verder van, zou ik zeggen. En,
1: fijne
0: avond.
1: Ja, zekerlijk.
0: All right.
1: Goedenavond.
0: Dank je wel. Dag.

0: De Skeps, uiteraard. We gaan eens naar de weg kijken. Door een ongeval is op de E19 van Antwerpen naar Brussel in Rumst de weg versperd. Er staat een file vanaf Kontig. Van Antwerpen naar Brussel rij je beter om via de A12. Op de A12 van Brussel naar Antwerpen is in Wilrijk dan weer een ongeval gebeurd. Op de linker rijstrook die is daardoor dicht. En door werken zijn deze tunnels gesloten. Op de R11 de Krijgsbaantunnel richting Borsbeek en ook de Kraaibekstunnel op de E19 naar Antwerpen.
1: Radio 1. Sportza WK.

0: Waar is de tijd dat hij nog echt aan die telefoondraad kon hangen? Blondie hanging on the telephone. Jeroen, tussendoor gaan we er eens wat basketbal bij nemen. Want Jada Lynch, dat is de dochter van Kim Kleisters, die is deze week voor de eerste keer op stage met de Young Cats.
1: Ja, met onze talenten van de toekomst, zeg maar, Steffi. Onze nationale vrouwenploeg voor over een paar jaar. En Jada Lynch, 18 jaar, is er dus ook bij. Ze heeft natuurlijk al in de jeugdreeksen met de nationale ploeg gespeeld. Maar dit, dat is toch nog wat anders.
2: Ja, het betekent heel veel dat ik hier kan zijn en zo van mijn naam een beetje wat naar boven brengen. Weet je, ik denk dat heel veel mensen mij kennen door mijn mama. Ik wil ook mijn eigen naam een beetje maken door de basket. Ik ben heel, heel blij dat ik met al deze hele goede spelers kan spelen. Veel leren en een beetje zo mezelf proeven. Coach Mike, coach Dina, coach Fred, allemaal heel goede coaches. Ik leer heel veel van hun met verschillende, ze noemen dat vocabulary. Dus we hebben... Ja, vocabulary voor eigenlijk alles. Dus alles heeft hier echt basketball terms, wat misschien een normale persoon niet echt zou snappen. En voor ons team is dat heel belangrijk, want we moeten allemaal op dezelfde page zijn, allemaal dezelfde vocabulary kennen, zoals als we in een match zijn, dat dat allemaal goed... allemaal samen, alles klikt.
1: Jij kon volgen, Steffi.
0: Ja, ze praat een beetje als haar mama vroeger. Kim Kleisters
1: ja,
0: praat
1: dat is
0: ook.
1: Waar. Jada zei het, ze wil zichzelf tonen op die stage. Haar eigen naam maken noemt ze het, niet drijven op de naam van de mama. Maar ze weet dat ze dat niet mag overhaasten, want dat heeft nu eenmaal zijn tijd nodig.
2: Het gaat niet vanzelf gebeuren. Ik moet gewoon rustig aannemen, step by step. Probeer gewoon mijn harten te spelen, alles geven. Veel leren, gelijk wat ik net zei. Ik heb nog 1 jaar high school en dan ga ik het jaar daarna naar college. En dan zullen we vandaar wel zien. Ik weet nog niet wat ik ga doen voor college. Dus na deze zomer ga ik een paar visits nemen en dan zullen we wel zien hoe ik voel.
1: Ja. Af en toe een paar scholen gaan bekijken. Dat is wat ze dan zal doen. Kim Kleisters, de naam viel daar net al, is een van de grote namen natuurlijk uit onze Belgische sportgeschiedenis. Maar het basketbal, dat heeft Jada geleerd van haar papa, van Brian Lynch. Jarenlang profspeler in de Belgische competitie en later ook coach nog in eerste klasse. Ja, met die genen stond dit natuurlijk in de sterren geschreven. Nu, wat zei ze daar? Nu nog op high school in de Verenigde Staten. Maar ze is wel altijd van de partij, Jada. Als ze werd opgeroepen voor de nationale jeugdploegen en dat het is dan natuurlijk elke keer een lange reis vanuit Amerika, maar dat heeft er graag voor over.
2: Ja, gelijk ik zei, ik leer hier gewoon heel veel. Ik denk dat European basket heel anders is als Amerikaanse basket. Ik denk dat Amerikaanse basket veel meer over heel hard, weet je, 1-1. En dat is ook heel goed als een style of play dat ik heb geleerd. En ik vind het ook heel cool om naar hier te kunnen komen en de Europese basket te kunnen spelen. En eigenlijk gewoon de meer... strategic play en zo van die dingen meer leren. Dus dan heb ik eigenlijk alle twee de kanten. Er is heel veel opportunity daar voor college en al die dingen dat je hier niet hebt. Maar gelijk ik zei, het is ook heel leuk om terug naar België te komen waar ik als een kind ben opgegroeid en voor mijn land te spelen.
1: Ja, je voelt het wel dat ze het graag wil. Ja. Ze toont een bepaald engagement naar onze nationale ploeg. En dat is natuurlijk mooi om te horen van deze young cat, 18 jaar dus, Jada Lynch.

0: Lovergirl van Les Fées de Sue van Cristiano Ronaldo weer klonk vanavond in de Verenigde Staten. Portugal staat nu aan de leiding in zijn groep na de 5-0 overwinning tegen Oezbekistan. En Cristiano Ronaldo die snoerde de criticasters de mond, zal ik maar zeggen. Scoorde 2 keer, is nu ook de eerste speler ooit die kon scoren op 6 WK's. Dat is toch wel straf. Portugal heeft nu 4 punten in zijn poelen. Dat is eentje minder dan Colombia, dat later vannacht, om 4 uur vannacht, morgen vroeg eigenlijk, nog tegen Democratische Republiek Congo speelt. Dus nog afwachten hoe het allemaal staat dan na 2 speeldagen ook in die poelen. En over een half uurtje is het aan Engeland tegen Ghana. Daar gaan wij straks alles naar vooruitblikken.
1: Sportza WK.

0: Cool Facet van Squeeze, wie een uurtje geleden al bij ons was, hoorde daar misschien Desmond Ofeil, de assistent bondscoach bij Ghana, met wie hij het straks opneemt tegen Engeland. Aftrap over, ja, wat is het, een klein half uur intussen. Uh-huh. En Jeroen, ja, Engeland is straks als kandidaat wereldkampioen natuurlijk de favoriet.
1: Ja, dat is wel duidelijk, dat is zeker zo. Zeker ook na die goede prestatie van Engeland tegen Kroatië, 4-2 toen voor Engeland, in wat volgens sommigen toch de beste wedstrijd tot nu toe was op dit WK-voetbal. Maar nu, alle Engelse focus dus op Ghana, zegt ook Anthony Gordon. Opnieuw aan de aftrap, de winger die van Newcastle naar Barcelona verhuist. We hebben ons min of meer op dezelfde manier voorbereid op deze wedstrijd als op de vorige tegen Kroatië.
2: Quite similar really, just focus, do what we need to do. We've prepared, we've done everything we possibly can to perform, so go and do it.
1: Ja, we hebben alles gedaan om ons klaar te stomen. Het zou er, ja, het tegendeel zou ons verbazen natuurlijk. Ja, ja. Het moet er nu gaan uitkomen, al dus Gordon. De wedstrijd trouwens, Steffi, wordt gespeeld in Boston. Okay. Het is daar wel aan de regenachtige kant. Helemaal geen hittegolf daar. Mm-hmm. En voor iemand met een bleek vel, zoals Anthony Gordon, is dat een meevaller.
2: They favor me definitely. I haven't got the skin to deal with the heat. No, I'm happy about the weather. I think that's a big advantage for us. It's something that we're not used to, the heat. So we need to use that to our advantage. Try and make it a physical game. Play in transition like we're good at, and make it, like I said, a strength.
1: Ja, het weer speelt in ons voordeel, zegt Anthony Gordon. Daar moeten we dan ook gebruik van maken. En we moeten er een fysieke strijd van maken, want dat is iets wat we goed kunnen.
0: Ja, straks gaan we eens vragen aan Bert Sterks wie er aan de aftrap staat. Want met Bert gaan we hier straks die wedstrijd volgen. Dit is Tori Amos met een van haar grootste hits, Cornflake Girl.

0: Cornflake Girl van Tori Amos. Jeroen, de reacties naar Portugal, Oezbekistan, na die 5-0 van Portugal zijn allemaal in het Portugees. Heeft niet zoveel zin om te laten horen.
1: Ik denk het niet.
0: Maar Cristiano Ronaldo die had wel nog een hele duidelijke boodschap voor de televisiekijker.
1: Ja, absoluut. Hoe luider de kritiek, hoe scherper hij natuurlijk speelt en achteraf ook reageert. En de aandachtige kijker en nu luisteraar, want je zal goed moeten luisteren, die hoort hem zeggen, I'm back.
0: Ja, nog een keertje misschien nog eens.
1: I'm back. En hij zegt dat dan, zoals alleen Cristiano Ronaldo dat kan zeggen. Ik ben terug van eigenlijk nooit echt helemaal weg geweest. Hij heeft de criticasters de mond gesnoerd, Steffi. En met 2 doelpunten dus vanuit.
0: Ja, en als allereerste erin geslaagd om te scoren op 6 WK's. Luister eens goed, 6 WK's. Knoop dat in de woord. Dat is toch wel straf.
1: Dat is heel straf.
2: Radio 1. Sportza WK.

0: Electric Feel van MGMT. Je hoorde misschien een uurtje geleden bij ons Desmond Ofey al even. Dat is de assistent bondscoach van Ghana die nog heel even tijd maakte voor een telefoontje. Want Ghana speelt zo dadelijk tegen Engeland. Ofey liet al verstaan tussen de lijntjes dat de organisatie, de verdediging, natuurlijk heel belangrijk wordt bij Ghana straks. Dag Bert Sterks, goedenavond. Ja, want het is duidelijk wie de favoriet is, hè.
1: Ja, zeker en vast. Je hoeft maar een blik te werpen op de FIFA-ranking. Engeland staat daar vierde en Ghana 73ste. Ghana staat niet meteen te boek als een van de sterkste Afrikaanse voetballanden op dit moment. Het is geen topland in het voetbal meer. Dat is in het verleden zeker wel zo geweest. 4 keer de Afrika Cup gewonnen in het verleden. Voor de laatste editie 2025 was Ghana zelfs niet gekwalificeerd. Om het toch maar even te illustreren hoe ver die Ghanese nationale ploeg is afgezakt in de ranking van het voetbal. Maar ze hebben natuurlijk wel hun allereerste wedstrijd op dit WK gewonnen. Met veel moeite in de allerlaatste minuut van de wedstrijd van Panama met 1-0. Ook Engeland won zijn eerste match tegen Kroatië. Dat was een groot spektakelstuk. 2 doelpunten van Harry Kane. Maar er kwamen ook heel wat defensieve onvolkomenheden naar boven bij de Three Lions. En Thomas Tuchel, de bondscoach, was niet bepaald tevreden over het game management van zijn ploeg in de eerste helft. Daar had hij toch redelijk wat opmerkingen over. En je merkt het ook aan zijn defensie dat hij daar niet helemaal tevreden of was. Want hij zette en Margay en Jet Spence tussen de lijnen. Van Jet Spence zei Bukayo Saka een tijdje geleden: hij is op training de allerbeste puur defensief man tegen man. Je raakt hem amper voorbij. En Gueye dus ook in de ploeg. Dat maakt dat je een defensie krijgt bij Engeland met allemaal mannen van 1,80 meter, 1,82 meter, 1,84 meter. Dus allemaal redelijk klein van gestalte, maar wel fors geblokt gebouwd. En wat sneller dan John Stones bijvoorbeeld, die er in de eerste wedstrijd bij was. Ook O'Reilly zit op de bank. Het is wat meer op wendbaarheid wat tegen die Ghanese wel van pas kan komen. Voor het overige dezelfde ploeg als tegen Kroatië met Rice, Anderson en Bellingham op het middenveld. Met Madueke, Kane en Gordon voorin. Reece James op rechts. En Konsa komt dus mee in die defensie samen met Gueye en Spence Pickford in doel. Bij Ghana ook wel een paar andere namen. De meest in het oog springende is misschien wel Thomas Partey, die in de vorige match niet mocht spelen of niet kon spelen, vooral omdat die wedstrijd in Canada werd gehouden en hij Canada niet binnen mocht. Werd aan de grens tegengehouden, kreeg het nodige visum niet om Canada te betreden. En dat heeft allemaal te maken met enkele aanklachten voor een verkrachtingszaak, een rechtszaak ook wel, die hem boven het hoofd hangt. En dat volstond dus om hem Canada niet te laten betreden. Nu in de USA, in Boston, mag het wel, want de USA was hij al binnen. Dus hij speelt tegen Engeland zometeen. Andere nieuwe namen zijn Iñaki Williams van Athletic Bilbao, Sibo op het middenveld. En ook de doelman is een andere. Benjamin Azare staat in doel door een blessure bij de andere doelman die in de eerste wedstrijd speelde, Lawrence Atiziki. We zijn in Boston dus, in het Gillette Stadion, dat al toe is aan zijn 4e wedstrijd inderdaad tijdens dit WK. Eerder Haiti, Schotland, Irak, Noorwegen beter en Schotland. Marokko nu dus al de 4e match in dit stadion. Het is regenachtig, het is grijs, maar voorlopig zijn er geen problemen voorspeld, zoals er gisteren wel problemen waren in die wedstrijd van Frankrijk. Normaal gezien zal er geen uitstel of geen oponthoud zijn. Voilà, zo weten we de belangrijkste zaken. Engeland kan zich kwalificeren voor de volgende ronde. Ghana ook met 6-6. En de groepswinst zou ook kunnen, maar daarvoor hangen ze dan af van de wedstrijd vanavond tussen Kroatië en Panama. De wedstrijd die vannacht eigenlijk in Belgische tijd wordt gespeeld. Het stadion zit vol. Wij zijn er ook klaar voor zometeen Engeland-Ghana.
0: Tot straks, Bert.

0: Goud was dat van Bazaar. Jeroen, zaterdagochtend, dat lijkt nog ver weg. Maar dan is er wel die levensbelangrijke wedstrijd natuurlijk van de Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland. En we weten intussen wie die match in goede banen gaat leiden.
1: Het is een Jordaniër, Steffi, die zaterdag de scheidsrechter is. Adam Makadmé is zijn naam, 39 jaar. En hij floot eerder dit WK-voetbal al de wedstrijd tussen Spanje en Kaapverdië. Die verrassende 0-0 van Spanje tegen Kaapverdië. Makadmé heeft nog niet al te veel ervaring op internationale eindtoernooien. Het is zijn eerste wereldkampioenschap. Hij floot wel een hoop interlands tijdens de kwalificatie. Campagnes voor zowel dit WK als voor het vorige.
0: Dankjewel Jeroen. We gaan die wedstrijd hier uiteraard ook zaterdagochtend live volgen hier op Radio 1. We zijn er dan vanaf 4:30. Dat wordt heel vroeg opstaan. Door een ongeval is op de E19 van Antwerpen naar Brussel in Rumst de weg versperd. Er is file vanaf Kontich. Van Antwerpen naar Brussel rij je beter via de A12. En door werken zijn deze tunnels afgesloten. Op de R11 de Krijgsbaantunnel richting Borsbeek en de Kraaibekstunnel op de E19 naar Antwerpen.

0: Pale Song van Dove Ellis. Zo dadelijk vanaf 10 uur volgen we hier Engeland-Ghana in Sporza WK. En daarnet kon u hier ook al het verloop van Portugal-Oezbekistan volgen. En Jeroen, de man van de match is daar verkozen.
1: Ja. Geen verrassing.
0: Geen verrassing.
1: Nee, Cristiano Ronaldo inderdaad. Steffi is uitgeroepen tot man van de match. En na die ruime 5-0 zegen van Portugal tegen Oezbekistan, 2 doelpunten, heeft hij gescoord.

0: Lofbetuigingen natuurlijk ook. Heel fijn, Cristiano Ronaldo. Man van de match in Portugal-Oezbekistan.
1: En verdient ook wel, denk ik. En inderdaad erop vooruit gegaan. Na dat 1-1 gelijkspel tegen Democratische Republiek Congo. Nu die 5-0 overwinning tegen Oezbekistan. En voor de volledigheid nog eens een stand in de groep erbij nemen. Portugal leidt nu met 4 punten. Colombia heeft er 3, Congo eentje. En Oezbekistan staat met 0 punten als laatste. Maar straks om 4 uur komende nacht dus spelen Colombia en Congo nog tegen elkaar.

0: Free van het Londense trio Salt. Zo dadelijk komt het nieuws van 10 eraan. En daarna is er weer actie op het WK voetbal. En met Engeland tegen Ghana. Tot zo.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 10 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het Amerikaanse couriersbedrijf UPS wil in ons land tot 525 banen schrappen. Dat meldt de vakbond ACV. Het bedrijf zelf geeft geen commentaar. Volgens het ACV werken bij UPS in ons land 800 mensen. Dus ruim de helft zou zijn baan verliezen. De vakbond is verwonderd over de zware saneringsgolf, omdat er wel een daling is van het aantal verwerkte pakjes. Maar die daling is beperkt. UPS heeft vestigingen in Diegem en Lummen. De NMBS gaat vanaf morgen tot en met vrijdag in totaal 100 treinen per dag minder laten rijden door de voorspelde hitte. Dat zijn er veel meer dan de piekuurtreinen die gisteren en vandaag al geschrapt waren. De treinstellen rijden niet uit omdat ze onder meer niet gekoeld kunnen worden, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS.
4: We zijn echt wel genoodzaakt om bijkomende maatregelen te nemen voor het comfort van onze reizigers, voor onze medewerkers. En daarom dat we vanaf morgen en tot en met vrijdag elke dag een 100-tal treinen schrappen. Dat zijn oudere treinen die gevoeliger zijn aan pannes, die ook geen airco hebben. Dus echt wel een preventieve maatregel voor het comfort van onze reizigers. Maar als je de komende dagen de trein wil nemen, ja, bereid je reis goed voor. Check onze reisplanner. Neem voldoende water mee.
3: De Iraanse nationale ploeg zal in aanloop naar hun volgende WK-wedstrijd tegen Egypte 2 dagen in plaats van 1 dag in de VS mogen blijven. Dat heeft de Amerikaanse overheid beslist, melden Amerikaanse media. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten mocht Iran tot nu telkens 24 uur in de Verenigde Staten blijven. Het basiskamp van Iran ligt daarom ook in Mexico. Het nationale team voelde zich onheus behandeld en de Iraanse voetbalbond dreigde daarom eerder ook al met een officiële klacht bij de Wereldvoetbalbond FIFA. Op dat WK voetbal heeft Portugal zijn tweede groepswedstrijd gewonnen. Het versloeg Oezbekistan met 5-0. Een verslag van Nicola de Brabander.
5: Een nieuwe dag op het WK, een nieuw record dat is gesneuveld. Want gisteren werd Lionel Messi dankzij 2 doelpunten topschutter aller tijden op het WK. Dus kon eeuwige rivaal Cristiano Ronaldo niet achterblijven. Na de slappe prestatie tegen Congo werd Ronaldo vandaag dankzij 2 goals de allereerste speler die kon scoren op liefst 6 verschillende WK's. En dat 20 jaar na zijn eerste WK-doelpunt tegen Iran. Eerst trapte Cristiano een voorzet van Cancelo binnen en kort voor rust zorgde hij op assist van Bruno Fernandes voor 3-0. Tussendoor had Nuno Mendes al voor 2-0 gezorgd. Na rust liep Portugal uit tot 5-0 na een Oezbeekse own goal en een treffer van Rafael Leao. Maar we onthouden dus vooral de verrijzenis van Ronaldo die de twijfels van tafel veegde en na afluiten heel luid schreeuwde I'm back.
3: Op dit moment begint Engeland aan zijn wedstrijd tegen Ghana. En in Jordanië zijn verschillende gewonden gevallen bij een uitzending van de WK-wedstrijd tussen Jordanië en Algerije. 1 persoon overleed later in het ziekenhuis. In de Jordaanse hoofdstad Amman waren heel wat supporters samengekomen om de wedstrijd te volgen op een groot scherm. Door de grote drukte zouden verschillende mensen geplet zijn. Jordanië deed dit jaar voor het eerst mee aan het WK. Het land verloor de wedstrijd met 2-1 van Algerije en is daardoor ook uitgeschakeld voor de volgende ronde. En dan nog het weer. Het blijft zonnig en warm vanavond. Vannacht koelt het wel af tot 17 graden. De komende dagen blijven de temperaturen stijgen. Vrijdag lokaal zelfs tot 39 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.
6: Sportza WK.
1: Met Steffi Merlevede.
0: Goedenavond, welkom opnieuw bij ons. We gaan meteen naar Boston, hè, waar Engeland-Ghana enkele minuten geleden begonnen is. Bert Sterks, valt er al veel te melden?
7: Nee, nog niks gemist, Steffi. 4 minuten gevoetbald in het Gillette Stadium in Foxborough. 1,35 km buiten Boston. En ik gaf het al aan. Donkere wolken, grijze wolken en redelijk wat regen ook. Valt er naar beneden. En de Engelsen gaven dat vooraf al aan. Dat is in ons voordeel. Het is Engels weer. Het is niet te warm. Het kan alleen maar in ons voordeel spelen. Een eerste lange bal nu van Ghana. Die helemaal achterin vertrok bij Adjetey. de centrale verdediger. Maar Iñaki Williams liep in buitenspel en duidelijk in buitenspel. Meteen afgevlacht door de lijnrechter aan de andere kant van het terrein. De scheidsrechter is overigens een Hondurees, Said Martinez. Hij fluit hier zijn tweede wedstrijd. Qatar tegen Zwitserland, helemaal in het begin van het toernooi, was zijn eerste. Kansen zijn er nog niet geweest. Wel veel balbezit voor Engeland in die openingsminuten. Ghana zit een beetje, hangt een beetje terug. Laat Engeland komen, bekijkt het allemaal wat van op een afstand. En vangt ze dan redelijk laag op het terrein op. Duw in de rug van Reece James was dat, als ik me niet vergis. En dan opnieuw een duw. En dat is dan wel een overtreding. Duw bij Madueke van Sibo. Een van de middenvelders is dat. Degradeerde het afgelopen seizoen met Oviedo uit La Liga. Duidelijke overtreding op Madueke. Hij zoekt het wel een beetje op, het been. Maar wel goed gezien door de scheidsrechter. En een vrije trap dus met onder meer Jude Bellingham die naar de bal toeschrijdt. Hij speelt zijn 50ste wedstrijd voor de Three Lions vandaag. En is nog maar altijd 22 jaar. Over een paar dagen wordt hij 23. Hij zou, als hij international blijft, tot in de herfst van zijn carrière wel een keer absoluut recordhouder kunnen worden. Als hij zo zijn cijfers blijft aandikken op het vlak van caps. Het record staat nog altijd op naam van Peter Shilton. 125. En Kane vandaag 115. Daarmee op een gedeelde derde plaats. Rooney zit er nog tussen met een paar caps meer. Een tegenaanval, die zullen we eerst maar volgen voor we dat verhaal afmaken. Maar de bal gaat te diep en belandt bij Reece James. Dus Shilton 125, zoals ik zei, Rooney 120. En David Beckham en Kane hebben er nu 115. Maar ook Kane zal, neem ik aan, toch nog wel een paar jaartjes mee voetballen met de Engelse nationale ploeg. Is nu 32. En vooral zijn cijfers als doelpuntenmaker zijn indrukwekkend. 81 keer gescoord. Waaronder toch 7 keer op een Europees kampioenschap. En al 8 keer op een wereldkampioenschap. Wat zeg ik? 10 keer op een wereldkampioenschap. Met de 2 van tegen Kroatië erbij. En daarmee staat hij op gelijke hoogte met Gary Lineker. Aanval over rechts met Madueke. Maar hij moet helemaal achteruit voetballen. Tot bij Ezri Konsa. Met zijn maatje achterin, Gay. Dat zijn de nieuwkomers Gay en Spence achterin bij Engeland. Zoals ik al zei in de voorbeschouwing, minder gestalte, maar wel wat meer wendbaarheid en snelheid. Als je het vergelijkt met Stones, die in de ploeg stond in die eerste match. O'Reilly ook een grote, de linksachter, meer dan 1,90 meter groot. Het is allemaal wat meer aangepast aan de tegenstand. En bij de meeste landen is dat toch zo. Zeker spelers die in de grote competitie spelen. 3 groepswedstrijden op een rij spelen is redelijk intensief. Dat is om de 4 dagen ongeveer dat je aan de bak moet. En als je het even kan om je kern volledig te gebruiken, kan dat alleen maar zijn vruchten afwerpen nadien in de knock-out fase. Thomas Tuchel heeft zijn pet opgezet, staat in de regen. Armen gekruist, kauwgom in de mond. Heeft het redelijk goed voor elkaar met de Engelse nationale ploeg. Goede kwalificaties gespeeld. Alles gewonnen. Geen enkel tegendoelpunt in 8 wedstrijden. Nu wel opletten voor de actie over rechts van Ghana. En sterk verdedigend werk van Elliot Anderson op het middenveld. Schermt gewoon even af. En de rechtsback van Ghana, Senaya, kan er niet doorheen komen. En zo zijn we een minuut of 8 aan het voetballen. Ietsje meer in Boston. 0-0 in Engeland-Ghana.

0: Erin van Editors. Dit WK voetbal is voorlopig toch wel een beetje het WK van de sterren. De toppers die bevestigen en scoren. Als je kijkt naar de topschutterstand voorlopig. Lionel Messi staat daar natuurlijk op kop met 5 goals. Kylian Mbappé en Erling Haaland die volgen met 4 doelpunten. En Harry Kane die heeft er net als Cristiano Ronaldo voorlopig 2. Benieuwd of we daar vanavond bij komen. Bert in Engeland, Ghana. Voorlopig nog 0-0.
1: 0-0, geen kansen na 12 minuten. En het zou wel een keertje even kunnen duren voor we echt grote kansen krijgen. Want Ghana staat heel compact te voetballen. Heel dicht bij de eigen rechthoek, erin ook zelfs. En Engeland heeft het nu wel al een paar keer geprobeerd om er voetballend doorheen te raken. Met een paar slimme, korte tikjes van Kane onder meer met Bellingham. Maar daar stonden dan zoveel gele benen in de weg in die rechthoek. Ik denk wel een man of 7-8 dat er geen doorkomen aan was. Ook Madueke probeerde het al met een actie over rechts naar binnen. Een man voorbij, maar de voorzet werd dan weer weggewerkt. Dus het wordt even geduld uitoefenen, denk ik, voor de Engelse fans. Misschien kan het wel met een vrije trap. Een meter of 10 schat ik buiten de grote rechthoek. Met onder meer Anthony Gordon bij de bal. De man die van Newcastle naar Barcelona zal verhuizen. Maar uiteraard ook Declan Rice, die wel zin heeft om te trappen, zo lijkt mij. Ze staan er met z'n drieën. Het is redelijk ver, maar wel doenbaar om het in één tijd te doen. Eerst moet de muur nog op de goede plek gezet worden door Said Martinez uit Honduras. En dan gok ik toch op Rice. Bal opzij inderdaad, daar is Rice. En een streep, een meter over het doel van Benjamin Azare. De doelman van 33. De enige uit die hele selectie die in de Ghanese competitie speelt. Bij Hearts of Oak. Hij moest hier niet tussen beiden komen. Maar wel een pegel van Rice. Centraal, dus als hij wat lager was geweest, had Azari er nog wel bij gezeten met een hand. We noteren het toch maar als eerste doelpoging na 13 minuten. Bal opzij gelegd en dan Rice met een stevige knal over het doel van Azari. En een nieuwe vrije trap nu in het voordeel van Engeland. Want verdediger Adjete was het denk ik, of was het eerder Partey, die daar in de nek ging van Harry Kane. Ja, duidelijk toch zeg. Duw met de beide handen dan ook nog eens met zijn hoofd tegen het achterhoofd van Kane. Heel verwoed in dat duel. Thomas Partey. En hij zegt, mag dat allemaal zomaar. De heer Infantino is van de partij en het boegeroep in het stadion is aan zijn adres. De Engelse fans moeten hem niet. Hij werd in het stadion op het grote scherm ook even in beeld gebracht. Gianni Infantino tussen nogal wat bonsbonzen van Ghana die daar in de buurt zaten. Misschien ook wat ex-internationals zou kunnen. Die daar in de VIP-loge zaten van het stadion in Foxborough. De thuisbasis van New England. England beter Revolution in de Major League Soccer. En in de NFL de New England Patriots. Jarenlang de thuisbasis van Tom Brady. De grootste vedette misschien wel. Rice, bal opzij. Daar is Gordon nog een keer opzij. Anderson dan en Madueke bij de tweede paal kan er niet meer bij. Ja, dat was een betere move van Engeland. Een snel genomen vrije trap over een paar stationnetjes naar de linkerflank, naar het centrum dan. Maar uiteindelijk niemand die echt kon afdrukken. Omdat Ghana nog altijd met heel veel volk aan het verdedigen is. Alle gaten ook nog wel kan dichtlopen. Het wordt een zaak om nu en dan een keer een speler af te zonderen op een flank. Madueke kan dat wel 1-1. Zijn man een keer uitschakelen, dat zou dan Mensah moeten zijn, de linksachter. En dan naar binnen snijden, voorzetten. Zo kunnen er misschien wel wat gaten vallen. Het zal van de 1-1 moeten gebeuren in het wedstrijdbegin. Want Ghana staat echt met z'n allen heel breed te verdedigen. Spence nu met een voorzet, niet geweldig weggewerkt. Rice neemt over met links vanuit een scherpe hoek. En bal gaat over de achterlijn. Eerste hoekschop in de wedstrijd nu. Die ook wel weer door Rice zal genomen worden. Met links getrapt. En Adjete zet er nog net zijn been tussen. Uitgestoken been. Waardoor de bal geen doorgang vindt. Tot aan het doel van Benjamin Azare. High five met Gordon. Voor het samenspel in die aanval. Het openingskwartier is volgemaakt. De hoekschop nemen we nog mee. Konsa is mee vooruitgeschoven. Onder meer niet de allergrootste. Rice heeft zijn broekspijpje wat opgetrokken zoals hij altijd doet bij die stilliggende ballen. Bij de vrije trappen, bij de hoekschoppen. redelijk dicht bij het doel. Ook hoog. En daar is een Ghanese. Die kan wegkoppen. Dat was Opoku. Bal nog niet helemaal weg. Snel inwerpen wil James doen. Maar het duurt dan toch weer even. Anderson staat wel klaar. Heel veel volk voor de bal bij Engeland. Het spel wordt achterin verdeeld nu door Jed Spence van Tottenham. Ja, goede bal tussen de linies naar Bellingham. Op rechts nu is Reece James. Wil zijn man voorbij. Komt Mensah tegen. Goede voorzet. En die wordt weggehaald in het centrum door Gierenki. En dan is het opnieuw een overtreding van wie? Van een van de Engelsen op Jordan Ayew. 17 minuten ver. 0-0 in Engeland-Ghana.
0: De weg is vrijgemaakt op de E19 van Antwerpen naar Brussel in Rumst. Er staat wel nog een file vanaf Kontich. En door werken zijn deze tunnels gesloten. Op de R11 de Krijgsbaantunnel richting Borsbeek. En ook de Kraaibekstunnel op de E19 naar Antwerpen.
2: Radio 1.
3: Sportza WK.

0: Guido Belcanto samen met Anne Pierlet over drank. Jeroen, de Franse bondscoach Didier Deschamps die gaat de laatste groepsmatch van Frankrijk noodgedwongen moeten missen.
1: Ja, Steffi, hij heeft slecht nieuws gekregen. Zijn moeder is overleden. Deschamps zal terugkeren naar Frankrijk om haar begrafenis bij te wonen en zal dus niet op de bank zitten tijdens de match van Les Bleus tegen Noorwegen. Gisteren was Deschamps nog dolblij na die vlotte 3-0-zege van Frankrijk tegen Irak, maar van die vreugde blijft nu dus maar weinig meer over. Zijn assistent Guy Stéphane zal de groep leiden tot hij terugkeert. Dat betekent dus de trainingen in de aanloop naar de match tegen Noorwegen en dus ook de wedstrijd zelf, zoals gezegd. Opmerkelijk, 4 jaar geleden, in 2022, maakte Deschamps trouwens al een gelijkaardige situatie mee, Steffi. Toen verloor hij zijn vader, Pierre, in de aanloop naar de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken en nu dus zijn moeder, Ginette.
0: Ja, niet zo fijn niet voor Didier Deschamps, inderdaad. En in Engeland, Ghana nog altijd 0-0. Maar Bert, er wordt momenteel niet veel gevoetbald, merk ik. Wat is er aan de hand?
2: Ja, flinke botsing tussen Jordan Ayew en Rhys James. En ze bleven even liggen met z'n tweeën. John Terry kijkt overigens toe vanuit de tribune X, Engels International. Flinke botsing tussen Ayew en Rhys James. James ziet er alweer het best uit van de twee. Maar Jordan Ayew is even langs de zijlijn moeten blijven, wordt daar verzorgd, krijgt een soort van verband om zijn hoofd, een wit netje om zijn hoofd, daar wat sparadrap, zoals we dat zeggen in de volksmond, over tape, om dat allemaal wat vast te houden. En dan zal hij, vermoed ik, als hij toestemming krijgt van de dokters, zo meteen ook wel weer terugkomen voor eventjes maar, want over een minuut of twee zullen we dan wel aan de drankpauze toe zijn, iets waar Thomas Tuchel deze week nog over zei, dat je het echt helemaal niks vindt, dat je het momentum helemaal uit een elftal kan halen wanneer het goed draait door die extra pauze die dan ook nog een keer veel te lang duurt. Het is niet dat het even 1 minuutje is, nee, 3 volle minuten, dat is gewoon allemaal veel te lang. En we kunnen dat natuurlijk alleen maar toejuichen dat meer en meer voetballiefhebbers, ook supporters, die pauzes maar niks vinden en dat ze wellicht dan ook niet zullen worden doorgetrokken in de Europese competities en de Champions League. Jordan Ayew heeft een wit mutsje op, zo lijkt het wel van hieruit. Dat maakt hem heel goed herkenbaar. De man met het nummer 9 is record international overigens bij Ghana met 121 wedstrijden. Het is zijn 122ste. En daarmee staat hij net voor zijn broer André, die geen international meer is. Die alleszins niet in de selectie zit, zo moet ik het zeggen. En daar is Ayew nu een keer, probeert met de borst te controleren, maar wordt de bal meteen weer afhandig gemaakt door Jude Bellingham. Anderson op het middenveld. Darren Anderson was ook ooit Engels international, maar dat is lang geleden. Rond Euro 96 en zo was dat, als ik me niet vergis, in de tijd van Alan Shearer. Kane wordt net niet bereikt. Sibo zit er even tussen. Controle van Rice op de punt van de rechthoek. Daar is Sibo opnieuw. Krijgt de bal ook weer niet goed weg. Dan op de voet van Rhys James. Borstcontrole van Bellingham. Er is echt amper ruimte om in te voetballen. Het moet snel gaan. Engeland moet snel van de ene flank naar de andere raken. Met sterke en hard genoeg gespeelde crosspasses. Dat is de enige manier om nu en dan een keer een speler wat ruimte te geven. Zoals nu bijvoorbeeld met Madueke, die dan meteen zijn man opzoekt. Moet wel weer terug. Voorzet van James. En dan in het centrum weggehaald door Sibo. Counterkans misschien, want dat is natuurlijk waar Ghana de hele tijd op speculeert. Met Iñaki Williams. Zij heeft die snelheid wel. Maar raakt niet tot aan de overkant. Want heeft zelf een fout begaan. Het is een vrije trap voor Engeland. Minuut 25. En het feit dat de drankpauze even op zich laat wachten heeft natuurlijk alles te maken met die verzorging die er zo net was. De hoofdblessures van James en Ayew. Nu wel, zegt scheidsrechter Said Martinez. Daar is de boegroep weer voor de hydration break. We gaan er even uit. Engeland-Ghana. Het is maar een mager beestje voorlopig. 0-0.

0: All right now, van Free. Jeroen, we hebben wat tennisnieuws, want Elise Mertens die is gestrand in de tweede ronde van het toernooi van Bad Homburg.
1: Ja, in de buurt van Frankfurt is dat in Duitsland. En het was de Japanse Naomi Osaka die duidelijk een maatje te groot was voor Mertens. De nummer 15 van de wereld, want dat is Osaka, haalde het in twee sets. 2x6-3 werd het. En nochtans, in de onderlinge confrontaties voor deze wedstrijd ging het erg gelijk op. 4-4 stond het toen, elk 4 wedstrijden gewonnen, zowel Mertens als Osaka. Waar mooie cijfers voor Mertens, want Osaka, niet vergeten, toch 4 Grand Slam zegens op haar naam. En bovendien is gras niet de favoriete ondergrond van de Japanse. Maar kijk, resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor het heden en ook niet voor de toekomst. Dat heeft Mertens dus mogen ondervinden, Steffi.
0: Inderdaad. En Jeroen, we hebben hier net een ijsje gekregen.
1: Ja.
0: De studio doet deugd met de temperaturen hier bij ons, want de airco die werkt niet geweldig.
1: Nee.
0: Nu, in Engeland-Ghana was er net de hydration break. Dat was daar misschien niet echt nodig, want een beetje druilerig in Boston. En in elk geval nog altijd 0-0. Bert, ze zijn er weer aan begonnen, geloof ik.
2: Ja, het is geen geweldige wedstrijd voorlopig. We hebben nog geen enkele grote kans genoteerd, Steffi. Dus ik ben niet in mijn nopjes. Jij daarentegen wel, heb ik de indruk. Want hij is in de tribunes.
0: Ja, ja.
2: David Beckham is in de tribunes. Hij heeft natuurlijk ook een roem in het Amerikaanse voetbal. Was een van de allergrootste in het begin natuurlijk, die de overstap maakte naar LA Galaxy. Als speler nog en dan als een soort van bestuurslid bij Inter Miami aan de slag. Hij kon Lionel Messi overtuigen om in de States te gaan voetballen. Dus toch wel het een en het ander verwezenlijkt. Sir David, moeten we natuurlijk zeggen tegenwoordig. 32e minuut, 0-0. En straks redelijk wat toegevoegde tijd. Niet alleen door de hydration break, maar ook door de hoofdblessure van Jordan Ayew en Rhys James. Het is een vrije trap voor Ghana. Van de aanvoerder van Ayew. Gewoon een knal ver vooruit. Zoeken naar het hoofd van Adjete en Opoku. Want dat zijn twee redelijk grote mannen. Groter dan de spelers die Engeland vandaag tussen de rangen heeft staan. Het is een beetje een gok van Thomas Tuchel. En tegelijk ook weer niet een berekende gok, denk ik. Van zijn grote mannen er vandaag niet tussen te zetten. Dat gaf ik al eerder aan waarom dat zo was. Het balbezit is overduidelijk in het voordeel van Engeland. Meer dan 60%. In het begin was dat zelfs even rond de 80%. Maar ze proberen om Ghana nu wat hoger op te lokken. Door de bal op de eigen helft rond te spelen. Even wat rust zoeken op de eigen helft. Hopen dat er Ghanese uitstappen. Maar dat doen ze voorlopig niet. En zodra Engeland dan de middenlijn overschrijdt, kruipen ze snel weer allemaal achteruit. De Ghanese, de Black Stars. En natuurlijk ook een bijzondere wedstrijd wel voor Ghana, dat ooit een Britse kolonie was tot 1957. Gold Coast was het destijds, British Colonial Territory. Dus nog allemaal niet zo gek lang geleden natuurlijk. Niet dat de spelers van nu daar nog heel veel mee zullen bezig zijn. Madueke wil zijn man voorbij, heeft Mensah daar voor zich. Een keer naar binnen, een keer naar buiten. En dan een schietkans voor Bellingham, afgeblokt. James komt er nog bij, nog eens Bellingham opzij. Naar Spence. Hij strooit de bal opnieuw naar de rechterflank, naar Madueke, naar het centrum. Daar is zijn voorzet en die wordt dan weer weggekopt door Adjetey in het centrum. En zo probeert Ghana er met Mensah uit te komen. Maar meteen hoog stoorwerk van de Britten. Zodat er geen counter kan komen. Zodat er geen lange bal kan komen. En dan mag dat ten koste gaan voor een kleine overtreding. Zoals Elliot Anderson nu doet. Loopt even tegen Mensah aan. Gewoon stevig in het duel. En die overtreding komt hem dan goed uit. Want iedereen kan weer in positie gaan staan. En het is niet erg genoeg om een gele kaart voor te krijgen. Het initiatief, het blijft voor Engeland. Maar het is moeilijk. Het is moeilijk om er doorheen te raken. Ze zullen ze echt moeten vermoeien. De bal snel genoeg laten gaan. De Ghanese laten werken, laten hollen. En dan hopen dat ze vroeg of laat wel een keer wat vermoeid raken. Zeker dat er toch wat gaten vallen. Waar ze een keer een splijtende pas kunnen doorprikken. Jet Spence met loopwerk op de linkerflank. Heeft Gordon aan zijn zijde. Daar gaat het nu naartoe. Heeft Senaya tegenover zich staan. Daar is zijn voorzet. Dat is een goeie. Weggekopt door Opoku in het centrum. Of het was Partey, excuseer, die de bal daar nog kon wegkoppen bij de eerste paal. En bij Ghana hoeft het echt niet voetballend. Ze knallen de bal gewoon zo ver als ze maar kunnen vooruit. Van nu al vroeg in de wedstrijd. Het is echt speculeren op de nul. Speculeren op een counter. En hopen dat ze hier zo bijvoorbeeld met het kleinste verschil zouden kunnen winnen. Zoals tegen Panama het geval was. En kijk, dan staat Ghana zomaar in de tweede ronde. In de 16e finales. Maar het is toch soms met de kreunen dat ze overeind blijven. Alleen de kansen blijven uit. De doelman Azari heeft eigenlijk nog geen bal moeten pakken. Mensah laat de bal onder zijn voetzool doorglippen. Ingooi voor Engeland op de rechterflank. Snel genomen door Madueke. Het gaat naar Reece James. Zijn zus Lauren is ook international bij de Engelse vrouwen. Allebei spelers voor Chelsea. En zij is wereldkampioen natuurlijk met Engeland. Finale vorig jaar in Basel van het Europees kampioenschap. Excuseer, niet wereldkampioenschap, Europees kampioenschap bij de vrouwen. Gordon aan zijn linkerzijde, Jet Spence. Het is even vanuit stand dat er gevoetbald wordt. Het gaat naar het centrum, naar Anderson. Hij neemt wel wat meters, maar iedereen staat stil op dit moment. Dat is dus de manier waarop het niet gaat lukken voor Engeland. Er moet veel beweging blijven. En dan moet Gehi even heel hard opletten, want werd fel onder druk gezet. Het loopt net goed af. Bal tot bij Spence, dan over de zijlijn. En snel ingeworpen weer door Anthony Gordon. Nieuw balbezit voor Engeland. De hele tijd gaat het van voet tot voet. Geduldig, ietsje te geduldig, ietsje te stereotyp zelfs. In het begin van de match zat er toch nog iets meer variatie in. De passes, kort, kort, een keertje wat langer. En dan is het altijd hopen dat Madueke zijn man voorbij raakt. Dat doet hij nu. Bal op de achterlijn, voorzet en gekopt door Rice. Maar over het doel van Azari. Nieuwe doelpoging van Declan Rice. Maar deze ging er al wat verder over dan zijn harde trap eerder in de wedstrijd. 0-0 nog altijd in Engeland-Ghana.

0: The American Girls van Counting Crows. De Engelsen geraken maar niet door de Ghanese defensie. Maar ja, het mag vooral ook wat meer zijn wat ze laten zien, hè, de Engelsen, tot nu in die eerste helft, Bert. Nog altijd 0-0.
1: Nog altijd 0-0, minuut 40. En het is een beetje zoals ik aangaf. Het moet echt komen van iemand die op de flank zijn man voorbij raakt. Maar Madueke heeft dat al een paar keer gedaan aan de rechterzijde. En de voorzet is dan vaak net niet goed genoeg. De vorige op het hoofd van Rice was best aardig. Dan was de kopbal weer niet goed genoeg. Hij zat net niet genoeg boven de bal om die echt te kunnen knikken. En van de andere kant, van op links, komt er eigenlijk te weinig. Daar hebben Senaya en Semenyo hun tegenstanders redelijk aardig in de greep. Gordon en Spence kunnen daar aanvallend weinig tegenoverstellen. Weinig gaatjes vinden waar ze een keer door kunnen gaan. Raken er combinerend ook helemaal niet door. Nu gaat Rice doorjagen en heeft dan even Opoku geraakt. Wordt dat een gele kaart, de eerste van de wedstrijd. Opoku vraagt verzorging en geel voor Rice inderdaad. Ja, dat is vervelend. Hij moet in de volgende wedstrijd dan opletten dat hij geen tweede krijgt. Declan Rice, als Engeland zich nu weet te kwalificeren, is dat niet zo erg. Dan kan hij gewoon een wedstrijd rusten en kan iemand anders spelen. En valt die kaart weer weg. Maar dat is ook nog eens redelijk vroeg in de wedstrijd. En het is wel terecht, zien we nu. Hij gaat doorjagen en komt dan bovenop de voet terecht. Op de enkel eigenlijk van Jerome Opoku. Een centrale verdediger die bij Basaksehir hier speelt. Beetje een vergane glorie toch wel. De ploeg van de Turkse president. Of waar hij toch redelijk wat in de pap te brokken heeft. In Engeland geboren. Jerome Opoku. Zo zijn er nog wel een paar. Zoals Semenyo onder meer. En hij speelde ook in Engeland bij Fulham. Werd een paar keer uitgeleend aan Accrington Stanley. De ploeg van Ross Sykes is dat van Union. En dan Plymouth Argyle. Misschien een keer Ghana. Maar ze raken er niet door. En Pickford komt zijn doel uit. Dat was niet helemaal op het juiste moment. En zijn verdediger moest de bal daar nog voor zijn neus weghalen. Ayew blijft maar dribbelen met twee man in de rug. En uiteindelijk via Anderson, dacht ik, over de zijlijn. En ingooien voor Ghana. Protest bij Anderson, maar het lijkt me wel juist te zijn. Inworp op de linkerflank voor de Ghanese. Heel hoog op het terrein. Voor Antoine Semenyo. Dat is er ook zo eentje die in Engeland is geboren. Dus in Chelsea. Het chique Chelsea. En voor veel geld vertrok hij dit seizoen niet vanuit Chelsea, maar naar Manchester City. Waar hij een redelijk aardig seizoen kende. De winning goal maakte ook in de FA Cup. Nu bij de bal. Semenyo draait om zijn man heen. En via Lauren James, of Reece James. Lauren is zijn zus. Reece James wordt het eerste hoekschop voor de Ghanese. Goeie actie. En dan probeert hij de voorzet tussen de benen door te trappen van James. Even aangeraakt. Hoekschop voor Ghana. En zo kunnen ze natuurlijk wel een keer voor dreiging zorgen. Voetballend zijn ze er echt nog niet uitgekomen. Maar met een hoekschop gaat iedereen mee. Opoku, meter 97. Adjetey, ook een redelijk grote man. Zijn er uiteraard bij. Opoku staat als achterste van een treintje van drie. Tegenover drie Engelsmannen. Duwt dat treintje dan even vooruit. Maar het is Konsa die kan koppen, die echt goed gepositioneerd stond om die bal daar weg te halen. Nieuwe voorzet van Mensah was slordig. Bellingham wil doorkopen, maar in zijn rug zit dan Adjetey die eerder bij de bal komt. Balbezit voor Ghana nu helemaal achterin. En zo gaan we stilaan richting de toegevoegde tijd die wel makkelijk een minuut of 5-6 zal bedragen. Goeie lange bal nog naar de linkerflank, naar Ayew. Hij kan die nog net binnenhouden en hij blijft op de lijn rollen, dus dat is een beetje vervelend voor James. Hij is er nog altijd niet helemaal overheen. Hij blijft dan gewoon stil liggen op de lijn. Hij zet er zijn voet dan toch maar tegen. En zo kan Engeland weer uitvoetballen met Konsa en met Gehi helemaal achterin. We gaan dus richting de toegevoegde tijd. Nog altijd zonder doelpunten in Engeland gaan.
2: Radio 1. Sportza WK.

0: Wordy Rapping Hood van de Tom Tom Club. De rust in Engeland, Ghana zal zo dadelijk welkom zijn om de tactiek misschien een beetje te bespreken. Want het mag wel wat meer zijn van beide kanten. Nog altijd 0-0. Bert, hoeveel minuten nog?
1: Nog 3,5 minuten. De toegevoegde tijd, 6 in totaal, zijn erbij gerekend. En ik heb de statistiekencomputer hier een keertje opengezet. Balbezit, balbezit, balbezit. Meer dan 300 passes voor Engeland tegenover iets meer dan 50 voor Ghana. Geslaagde passes dan als je het hebt over alles in totaal. 3,28 tegenover 84. Nu Kane een eerste keer. Kane met links afgeweken. En hoekschop voor Engeland. Daar was hij dan toch een eerste keer. Harry Kane via een Ghanese nog een hoekschop. Het heeft lang geduurd voor hij een keer in stelling is gebracht door zijn medemakkers. Goed verdedigend werk, zeker wel van Adjei Tey. Met z'n tweeën eigenlijk liggen ze in de baan van de bal. Er was geen doorkomen aan. Hoekschop met Rice. En als er iemand dat goed kan, is hij het wel. Hij is nog wat aan het overleggen. En kijkt naar waar iemand een klein beetje ruimte heeft. Maar niemand is eigenlijk het antwoord. Het wordt een inswinger van zijn rechtervoet. Hij doet er heel lang over om die bal te trappen. En daar komt hij dan toch uiteindelijk bij de eerste paal. Weggekopt meteen door Senaya. Geen goede bal van Rice. Die wel meteen weer mag inwerpen op de linkerflank. Ik zou zeggen, ik overloop de kansen uit de eerste helft eens. Maar dat zijn er 0. Dus daar ben ik heel snel klaar mee. En ik volg gewoon het spel nog even 2 minuten in die toegevoegde tijd. Met Konsa achterin voor de Engelsen. Die zelf ook nooit in de problemen zijn gekomen. De counters van Ghana waren kwalitatief veel te slecht. Dit is goed gedaan. Goeie pas naar Madueke. Hij zit in de box. 4 man bij zich. Het is gewoon te veel. Het is gewoon te veel. Hij loopt een paar meter rechtdoor met de bal. En komt dan 4 Ghanese tegen. Die hem allemaal naast elkaar als een gele muur staan op te wachten. Nee, geen doorkomen aan voor Madueke. Oprecht is hij een paar keer voorbij zijn tegenstander geraakt. En dan heeft hij ook wel een keer een voorzet kunnen afleveren. 1 keer werd daarop gekopt door Rice, maar hoger over. Maar dit is natuurlijk vastlopen in een valstrik. Niet doorheen te raken door Noni Modueke van Arsenal. Een van de mannen die dus landskampioen is geworden in dat elftal, in die selectie van de Three Lions. Kane bij Bayern München natuurlijk ook. Rice bij Arsenal. Konsa de Europa League gewonnen met Aston Villa. En zo kunnen we nog wel eventjes doorgaan. Maar we kijken naar Opoku achterin. Hij moet even helemaal terug tot bij zijn doelman. Tot bij Benjamin Azare. Flinke dertiger, maar geen groot aantal wedstrijden bij de nationale ploeg gespeeld. Omdat hij altijd in de schaduw bleef van andere doelmannen als Lawrence Atitigi, die nu geblesseerd is. Dat was toch het laatste jaar, de laatste 2 jaar zo, laat ons zeggen. Altijd vooral een bankzitter geweest. Die Benjamin Azare. Ooit een keer 18 maanden oud geweest in zijn carrière met een beenbreuk. Dus het is al straf dat hij hier nog staat op het wereldkampioenschap. Overtreding van Bellingham. En zo ligt het spel nog maar een keer stil. De vrije trap is helemaal achterin voor Ghana. De toegevoegde tijd is eigenlijk volgemaakt. Dus beste vriend Said Martinez, maak er maar een einde aan. Want het gaat echt niet meer beter worden voor de rust. Engeland gaat sneller moeten spelen in de tweede helft. De bal sneller laten rondgaan. Meer bewegen en wat meer risico nemen. Dan wordt het misschien nog wat. Maar deze eerste helft gaan we heel snel doorspoelen met een glaasje fris water. 0-0 na Engeland Ghana.
0: Laat het smaken, Bert. Tot straks.
2: Radio 1.
3: Sportza WK.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders. Excuse me.
1: Ja.
0: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
1: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
0: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Radio 1, live.
2: Ja, de wedstrijden in die Hockey Pro League volgen elkaar snel op, Steffi. Zaterdag verloren de Red Panthers, onze nationale hockeyvrouwen, nog met 2-3 van Argentinië. En vanavond was Australië de tegenstander en de Panthers hebben gewonnen. Weliswaar pas na shootouts. Na 60 minuten stond het 1-1 gelijk. En dus shootouts, zoals gezegd, daarin bleven de Panthers zelf foutloos. Terwijl de Belgische doelvrouw Elena Socciu twee Australische pogingen wist te stoppen. Twee knappe saves trouwens van Socciu. Nu na twee nederlagen in hun vorige twee wedstrijden, tegen Argentinië en daarvoor tegen China, hadden de Panthers iets recht te zetten. Dat hadden ze ook duidelijk zo in hun hoofd. Want al na een halve minuut stonden ze 1-0 voor. Snelle voorsprong nadat Van den Borre een strafcorner in doel had gecaprioleerd. Daarna namen de Australische vrouwen het initiatief een beetje over. En in het tweede kwart slaagden zij er ook in om gelijk te maken. In de tweede helft kon het beide kanten uit, maar er veranderde niks meer aan de score. 1-1 en dus shootouts. En daarin was het opnieuw doelvrouw Socciu dus die de overwinning voor de Panthers wist binnen te halen. In de stand, als we dan eens kijken naar de stand in die Hockey Pro League, Steffi, België staat daar op de derde plaats. En overmorgen spelen ze tegen Nederland. En dat is weinig verrassend, de leider in die Pro League.
3: Wordt gemakkelijke wedstrijd inderdaad voor de Red Panthers. Dankjewel, Jeroen. Tot aan het nieuws van 10 uur luisteren wij nog, moeilijk uit te spreken hoor, naar de. Dit is de day.

0: Dat dus, en this is the day. Die day was het op het WK voorlopig wel voor Cristiano Ronaldo, maar niet voor Engeland. Ghana toch niet na die flauwe eerste helft. Dadelijk volgen we verder. Hopen op beterschap na het nieuws.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In het zuiden van Libanon zijn de voorbije dag verscheidene doden en gewonden gevallen bij twee Israëlische aanvallen, ondanks het nieuwe staakt het vuren van vorige week vrijdag. Het Israëlische leger beweert dat bij de slachtoffers verschillende leden van Hezbollah zijn, die een veiligheidszone probeerden binnen te dringen, een gebied dat Israël illegaal bezet houdt. Volgens de VN zijn in het zuiden van Libanon al meer dan 11.000 gebouwen volledig verwoest door het Israëlische leger sinds het begin van het conflict. De schade wordt geschat op bijna 1,4 miljard dollar. De NMBS gaat vanaf morgen tot en met vrijdag in totaal 100 treinen per dag minder laten rijden door de voorspelde hitte. Dat zijn er veel meer dan de piekuurtreinen die gisteren en vandaag al geschrapt waren. De treinstellen rijden niet uit omdat ze onder meer niet gekoeld kunnen worden, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS.
4: We zijn echt wel genoodzaakt om bijkomende maatregelen te nemen voor het comfort van onze reizigers, voor onze medewerkers. En daarom dat we vanaf morgen en tot en met vrijdag elke dag een 100-tal treinen schrappen. Dat zijn oudere treinen die gevoeliger zijn aan pannes, die ook geen airco hebben. Dus echt wel een preventieve maatregel voor het comfort van onze reizigers. Maar als je de komende dagen de trein wil nemen, ja, bereid je reis goed voor. Check onze reisplanner. Neem voldoende water mee.
3: Het Amerikaanse koeriersbedrijf UPS wil in ons land tot 525 banen schrappen. Dat meldt vakbond ACV. Het bedrijf zelf geeft geen commentaar. Volgens het ACV werken bij UPS in ons land 800 mensen. Dus ruim de helft zou zijn baan verliezen. De vakbond is verwonderd over de zware saneringsgolf, omdat er wel een daling is van het aantal verwerkte pakjes, maar dat die daling ook beperkt is. UPS heeft vestigingen in Diegem en in Lummen. En op het WK voetbal speelt Engeland op dit moment tegen Ghana. Bert Sterks, hoe staat het daar?
5: Het is nog altijd 0-0 in Engeland-Ghana in ook een echte 0-0 wedstrijd. Want Ghana speelt met een laag blok, maakt geen aanstalten om vooruit te voetballen. Zelfs op de counter komen ze er niet uit. En Engeland op zijn helft is zeer ongeïnspireerd. Beter is voetbal te trager, is te weinig beweging, te weinig 1 tegen 1's die ze kunnen winnen. En zo komt het dat we in die eerste helft geen enkele, maar dan ook geen enkele grote kans hebben genoteerd. De ploeg die wint is zeker van een plek in de volgende ronde, maar voorlopig blijven ze dus steken op 0-0.
3: Dankjewel Bert. Eerder op de avond won Portugal zijn tweede groepswedstrijd tegen Oezbekistan. Het werd 5-0. Cristiano Ronaldo scoorde 2 doelpunten voor Portugal. Ronaldo is zo de eerste voetballer die kon scoren op 6 verschillende WK's. En dan nog het weer. Het blijft zonnig en warm vanavond. Vannacht koelt het wel af tot 17 graden. De komende dagen blijven de temperaturen stijgen. Vrijdag lokaal zelfs tot 39 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.
6: Sportza WK.
1: Met Steffi Merlevede.
0: Welkom, we volgen hier nog tot middernacht de tweede helft tussen Engeland en Ghana. Hopelijk gaat het tempo daar wat omhoog. Eerst nog eens het Belgische WK-lied.

Sylvie Kreusch en Romeo Elvis die mogen komende zaterdag weer wat luider zingen, zou ik zeggen, als de Belgen weer spelen. Hè. Zaterdagochtend om 5 uur, te volgen ook hier op Radio 1, die wedstrijd vanaf 16:30. Jawel, zaterdagochtend al. Dadelijk de tweede helft tussen Engeland en Ghana. De spelers staan klaar in de coulissen, zie ik, gaan stilaan richting het veld. Maar het is nog een beetje te vroeg om terug te gaan naar Bert. Dus nemen we er eerst nog eens Luc van Kessel bij Hotel Paradiso.

0: fluitend met Luc van Kessel richting de tweede helft in Engeland-Ghana. Nog 0-0. Bert, ik hoop dat de spelers tijdens de rust goed hebben kunnen bezinnen, overleggen misschien, en dat we beter voetbal krijgen in die tweede helft.
1: Vooral bij Engeland zullen ze dat dan gedaan hebben, want Ghana vindt het natuurlijk wel prima. Die 0-0 na 45 minuten en het is officieel geen enkel schot tussen de palen in die eerste helft. Dus het kan toch alleen maar beter, denk ik, zo in de tweede helft. Het zou straf zijn als dat de hele 90 minuten zo blijft met iemand als Harry Kane tussen de lijnen. Er is niet gewisseld door Thomas Tuchel. Er is ook niet gewisseld door Carlos Queiroz, de wat oudere bondscoach van Ghana. Een man die al vaak op wereldkampioenschappen stond. Een keer met Portugal. Heel lang geleden in Zuid-Afrika was dat 2010. Hij was er 3 keer met Iran in 2014, 18 en 22. 73 jaar, geboren in Mozambique. En ja, hij ziet er nog altijd een beetje hetzelfde uit, maar met wat minder haar, een beetje dunner. Allemaal op zijn hoofd, de gouden ketting op de borst. Carlos Queiroz, het een en het ander meegemaakt natuurlijk in zijn carrière als trainer. In vele landen gewerkt. Ook in de USA, bij de New York Metro Stars destijds nog. Goeie tackle van Bellingham op zijn eigen rechthoek. Op de lijn van zijn eigen rechthoek. Kane zacht een keer diep in, maar is de bal veel te makkelijk kwijt aan Semenyo. Semenyo draait om de as met James in zijn rug. Even Ayew. Redelijk harde en zware baltoets, maar toch nog balbezit met Sibo en met Senaya. James koopt tot in de voeten van Anderson. Ja, er is nog altijd weinig ruimte, want Bellingham wordt nu ook opgejaagd. Wil daar dan Madueke aanspelen, maar een goede storende voet is dat van Gideon Mensah van Auxerre. Een man die ooit heel dichtbij een transfer naar FC Barcelona stond, maar de transfer lekte uit en dat is de reden waarom die uiteindelijk niet doorging blijkbaar. Gideon Mensah, een man die intussen toch al lang bij de Black Stars speelt bij de Ghanese nationale ploeg. Zijn 42e wedstrijd in het shirt van wat vandaag de geelhemden zijn. Outfit helemaal van top tot teen in het geel. Op het middenveld wordt er rondgedraaid door Jirenki, de doelpuntenmaker in die eerste match tegen Panama in de 95e minuut. Speler van Nordsjælland in Denemarken. En hij wordt wel een keer vergeleken. Oh, Semaya nu met een kans. En hij trapt die tegen een Engelsman aan. Beste kans van de match misschien wel voor de rechtsachter, voor Marvin Semaya. Dat zou het probleem van Engeland alleen nog maar veel groter gemaakt hebben. Hij kreeg de bal niet echt richting Pickford gedrukt. En ik vermoed dat daar het been van Jed Spence nog ergens tussen zat. Even schrikken toch. Infiltratie van de rechtsachter. In de rug van de Engelse defensie. En bijna was het zover. Gordon gaat nu heel diep, maar kan de bal niet meer binnenhouden. Op het natte gras in Boston kan hij de lange bal niet bijhouden. Het was een lange bal van Mensah. En Senaya zit dan in de rug van Gordon. Die laat zich echt aftroeven. Voelt dat hij te laat komt. Borstcontrole. En dan trapt hij tegen, ja, inderdaad, het onderbeen van Spence aan. Vandaar dat de bal niet richting Pickford gaat. Verdediging van Madueke nu. Via Mensah over de zijlijn. Ingooien voor Engeland. Flinke waarschuwing voor Thomas Tuchel. Een man met heel mooie clubs op zijn palmarès. Dortmund, PSG. Finale van de Champions League gespeeld met de Parijzenaars. Chelsea, Bayern München. En dan uiteindelijk een jaar geleden zowat aan de slag gegaan bij de Engelse FA. James voor Engeland op de rechterflank. Konsa schuift mee met Margehi, maar het is allemaal nog op de eigen helft te doen. Bellingham verlegt het spel naar de linkerkant. Naar Spence. Even Gordon. Nou, was niet wakker hoor, verdedigend zo net. Kwam echt te laat bij Senaya. Verrast dat de rechtsachter voor het eerst in de wedstrijd zo ver meeging. Want dat hebben ze eigenlijk echt nog niet gedaan tot nu. Gay wordt meteen weer weggeduwd door Sibo. Die hoog op het middenveld mee staat te verdedigen. Gay duwt in de rug. Inderdaad, van Sibo. En vrije trap voor Engeland. Tuchel is even gaan zitten. Regenjasje aan. Het regent maar niet al te hard in Boston. Malse regen. Rice, snelle vrije trap. Dit moet Engeland vaker doen met Madueke. Dan is de pas verschrikkelijk en niet in de voeten van Rice. En Madueke begint gefrustreerd te raken. En dan zal het denk ik niet al te lang meer duren voor we gaan zien dat bepaalde figuren zich opwarmen. Dan denk ik aan Rashford, misschien ook Bukayo Saka als hij fit is. Want hij heeft de laatste week lang niet altijd kunnen trainen. Pas de voorbije dagen weer mee met de groep getraind. Bukayo Saka, of Saka beter, van Arsenal. Dus als hij fit is, zal hij denk ik nog wel zijn opwachting maken in de loop van de tweede helft. Sibo met de bal naar de linkerkant, naar Mensah. Madueke vangt hem op, wacht hem op eigenlijk. Ayew achteruit gespeeld, weer naar Mensah. Even draaien, even kijken. Semenyo ook mee over die linkerkant, daar gaat het nu naartoe. Anderson stapt uit, bal over de zijlijn. Maar zo heeft Ghana wel wat terreinwinst geboekt. En zitten ze al in de buurt van de hoekschopvlag. En de inworp beter was zelfs aan de hoekschopvlag. Dat waren veel meters gewonnen door Semenyo. En daar had scheidsrechter Martinez best wel wat over mogen zeggen. Wat nu? Martinez wijst. En is het dan een vrije trap voor Ghana? Iedereen schuift op. Even niet duidelijk in beeld gebracht wat er gebeurd was. De bal was over de achterlijn blijkbaar. Het is een hoekschop voor Ghana. James kwam net te laat. Tjo, scherp oog van de lijnrechter dan. Want dat moet je echt wel heel duidelijk zien als je die wil geven. Daar is de indraaiende bal. Oeh, Wajid, hij gaat onder de bal door. Nog een voorzet van Senaya, die mislukt eigenlijk en valt dan in de handen van Pickford. En hij voelt dat een verdediger, was het denk ik, of het was Jirenki, die hoog opsprong, hem uit zijn evenwicht bracht en liet zich vallen. Vrije trap voor Engeland, helemaal achterin. En zo gaan we er weer eventjes uit bij helaas nog altijd een 0-0 stand.
2: Sportza WK.
0: Jeroen, dan komen wij nog eens terug op die wedstrijd van eerder vanavond. De 5-0 overwinning van Portugal tegen Oezbekistan. Met nog een reactie van de Portugese bondscoach. Een oude bekende voor ons, Roberto Martinez.
3: Ja, dat is waar. En die stond na de wedstrijd te blinken natuurlijk. En niet alleen omdat hij geen haar meer heeft. Maar blinken van contentement was het, Steffi. Ja. Want hij heeft vanavond natuurlijk ook zijn eigen gelijk bewezen. Ja. Na de kritiek die volgde op het 1-1 gelijkspel tegen Congo. Al die commentaar had mijn team onderuit kunnen halen, zei Martinez na de wedstrijd. Maar het tegendeel is gebeurd. We hebben het tegenovergestelde gezien. Mijn spelers hebben de situatie in handen genomen en ze hebben hun verantwoordelijkheid genomen.
4: I think it would have been a tough moment in a dressing room that has got no experience. I can tell you, it could break your team without a doubt. What I saw is the opposite. I saw a group with incredible responsibility, very experienced, and they took control of it. And they only focus on is what we can control. And I think we saw that today. I think tactically we were perfect. And throughout the game, whatever the result was during the game, the discipline and the way that we executed the game was fantastic. And I think that shows you that the maturity in that dressing room allowed to use the noise in a positive way, but easily in another dressing room could have been very... Ik heb been fatal.
3: Ja, tactisch was het een perfecte match van ons, stak Martinez een pluim. Ja, eigenlijk op zijn eigen hoed, ja. Steffi. En ook al liep de score op, toch bleven we gedisciplineerd verder spelen. We zijn niet verslapt. En dat toont de maturiteit van deze groep, die de kritiek, zo zei Martinez, op een positieve manier heeft gebruikt. En dan moest hij natuurlijk ook nog terugkomen op de prestatie van Cristiano Ronaldo, zijn protégé. Goed voor twee doelpunten vanavond. Ja, hij is een superster, maar hij is ook een mens met gevoelens, zei Roberto Martinez. Maar de manier waarop hij vanavond zijn criticasters de mond heeft gesnoerd, dat is pas echt indrukwekkend.
4: It's a human being. I think he's allowed to have emotions, he's allowed to have feelings. I think what is impressive with him is the answer. The answer, whatever he feels, the answer is to get back on the training ground and practice and work and demand from himself. And that professionalism is what is giving him the longevity. I think we all have our opinions and everybody can speak about the player, but I think nobody gives you a better assessment of what you do in your career than the longevity in football. And I think what he's achieving with his numbers is just somebody that I was asking him the other day. I don't know if it's genetic or his work. And I do believe that it's a combination of both. But I never work with a player that has got that capacity that whatever happens today, tomorrow is going to be the hungriest player to improve. And that's an aspect that I would love to transmit to any youngster that he wants to play football, because a real example.
3: Ja, een voorbeeld voor velen. Cristiano Ronaldo, dat zei Roberto Martinez. Nog altijd aan het trainen, hard werken. De meest professionele speler die je in je leven zal tegenkomen. Ja, dat hebben we hem nogal wel eens horen zeggen natuurlijk. Het is ook daarom dat hij zo lang meegaat dat zijn carrière maar blijft duren. De cijfers, zei de Portugese bondscoach nog, die spreken voor zich. Ik heb hem eens gevraagd, zei Martinez nog aan Cristiano Ronaldo. Is het nu iets genetisch bij jou of is het hard werk, hard trainen? Het is een combinatie van beide, was het antwoord. En er kon nog een complimentje af. Ik had het daarnet eigenlijk al gezegd. Nog nooit iemand gezien die er zo hard voor gaat. Nog even de stand in die groep. Je had het er daarnet al even over, Steffi. Portugal nu voorlopig leider met 4 punten. Dat is 1 puntje meer dan Colombia. En zaterdag nacht dan komt Portugal opnieuw in actie in de laatste groepswedstrijd. En dat is dan tegen Colombia.
0: Oké, dankjewel Jeroen. En ik zag op social media dat er toch nog een momentje van Cristiano Ronaldo in de mixed zone de wereld rondgaat. Hij kreeg daar ook een vraag over Messi. Gisteren scoorde Lionel Messi 2 keer. Zo begon een journalist de vraag. Mm-hmm. Maar Messi riep meteen geïrriteerd next naar de reporters. Dus die vraag die had hij liever niet. Dus die criticasters of die helemaal gaan zwijgen na deze wedstrijd en na deze avond, dat weet ik ook weer niet.
2: Radio 1.
5: Sportza WK.

0: van Fatal van Rye weer naar Engeland gaan. Bij Bert. Bert, heb je eigenlijk al een schot op doel genoteerd intussen?
1: Eentje, it makes my day, Steffi. Gordon tussen de palen, recht op de doelman. Maar wel al het spectaculairste wat we gezien hebben in 60 minuten voetbal. Hoekschop nu voor de Engelsen bij 0-0, dus nog altijd. Uiterst logische 0-0 stand na een uur voetballen. Rice staat weer bij de bal. Laat hem bij de eerste paal vallen. Daar is Anderson, die kan koppen, maar hoger over. Zo net probeerde hij het ook al een keer met een kopbal op een vrije trap. Toen wel naar beneden geknikt, maar afgeblokt. Er was ook al een keer een blok op een schot van Madueke. Er is wel wat meer actie rondom de 16, is mijn indruk. De ruimtes worden een klein beetje groter. Maar je merkt ook wel aan de houding van Thomas Tuchel bij de zijlijn dat hij niet tevreden is met wat hij ziet. Staat vaak met de armen te molenwieken. Zijn gezicht staat niet vrolijk. Nee, het is geen waanzinnige prestatie. Engeland werd bewierookt voor zijn tweede helft. Vooral een kwart van de match tegen Kroatië. Maar ze moeten nu wel laten zien dat het geen eendagsvlieg was natuurlijk. En hier nog een puikenprestatie neerzetten tegen Ghana. En dat is nu niet aan het gebeuren. Goed stoorwerk nu van Anderson. Kane, ja, dat is niet op de bal, dacht ik, beste scheidsrechter. Dat was vooral op Harry Kane. De tackle van Partey. Van Villarreal. Zo net was er ook al geel voor Iñaki Williams. Voor een tackle op de benen van Gordon. Ja, hij schoffelt tegen de onderkant van de schoen van Harry Kane. En hij raakt de bal niet. Dus juist, het duurde even voor Martinez Vloot. Maar goede beslissing. Zeker geen doodschop. Maar wel een overtreding. Dus vrije trap. Een meter of 10, dik 10, buiten de rechthoek van Ghana. Met Gehi, met Rice, met James. Alle drie bij de bal. Gehi schrijft nu naar voren. Staat mee in de rechthoek. Maar dat zal toch wel weer Declan Rice worden. Kijkt een keer naar waar zijn manschappen staan in de rechthoek. Daar staat een wit hemd of 5. Hij schept de bal richting Gehi. Maar kan er niet bij. Schot van Anderson blijft hangen. Gordon misschien in de herneming, maar krijgt de bal niet echt onder controle. De plaatsbal dan van Madueke, maar die gaat over het doel van Benjamin Azare. Ja, die heeft echt een rustige avond. En dan kijk ik eens of daar al wat actie is. Ik zie O'Reilly die zich aan het klaarmaken is. Dat is een linksachter. En was dat Saka die daar ook in de buurt stond? Het zou wel kunnen dat het de laatste actie was van Madueke nu. Dat hij zo meteen vervangen wordt. Want het is toch vooral voorin dat er moet gewisseld worden bij de Engelsen. Achterin zit het allemaal wel snor. De Ghanese hebben één kans gehad in de hele wedstrijd. Kopbal gewonnen door Anderson op het middenveld. En dan een overtreding van Ayew. Die heel verrast is dat de scheidsrechter naar de andere kant wijst. Vrije trap voor Engeland dus weer. Ook de bondscoach Queiroz staat te gebaren. Hoezo? Is dit een overtreding van ons en niet van Engeland? Maar het is wel juist, denk ik. Want Jerenki geeft eerst een duw. Er komen wat wissels aan. De boekhouding gaat moeten bijgewerkt worden. En de vrije trap is ver van het doel. 64ste minuut. Nog altijd amper doelgevaar. En Engeland-Ghana 0-0.

0: Uptight van Hoover vond ik daarmee. Is het intussen 11:30 geworden. En mocht je het vandaag gemist hebben, Oud-Heverlee Leuven, voetbalclub in onze hoogste klasse, heeft een nieuwe coach. En Jeroen, het is geen onbekend gezicht.
1: Zeker niet, Steffi, want Timmy Simons gaat OHL onder zijn hoede nemen. Simons heeft aan den Dreef in Leuven een contract voor 2 seizoenen getekend. En volgende maandag dan zal hij daar zijn eerste training leiden. Eerder was hij in de Jupiler Pro League al hoofdtrainer van Zulte Waregem en Westerlo. En nu krijgt de 94-voudige Rode Duivel een nieuwe kans als trainer op het hoogste niveau. Hij volgt aan den Dreef Felice Mazou op, die vorige maand mocht opkrassen in Leuven. En zo vernamen we gisteren, Eupen gaat coachen in de tweede klasse. Wat verwacht Oud-Heverlee Leuven van Simons? Wel, dat hebben ze ook netjes opgelijst. Discipline, structuur en intensiteit, dat moet hij daar in de tent gaan brengen. Als ook de wil om dominant voetbal te spelen en een uitgesproken winnaarsmentaliteit, dat mag er ook nog bij. Kijk, Steffi, als hij dat allemaal kan afvinken, dan gaat hij een heel goed rapport krijgen in Leuven.
0: Inderdaad, enfin, we moeten het afwachten natuurlijk. En in Engeland, Ghana, gaan we stilaan richting de drankpauze, denk ik, Bert. Maar misschien kan je nog wat wissels meegeven, want die zijn er geweest aan beide kanten.
2: Ja, die zijn er geweest. De boekhouding is bijgewerkt. O'Reilly, al zoals ik al aangaf, en Saka inderdaad. Spencer uit en niet Madueke, maar wel Gordon, de man die voor veel geld naar Barcelona verkast, is vervangen door Thomas Tuchel. En aan de andere kant Falau erin gekomen voor Williams. En Jordan Ayew is ook vervangen door Prince Adu. Een spits bij Victoria Pilsen is dat. Staat nu mee voor in een eerste keer. Saka nu op de rechterflank voor Engeland. 20 minuten nog op de klok. Het gaat even achteruit naar James. Er was zowaar nog een schot tussen de palen. Ongeziene wilde in die tweede helft. Kane met links en de doelman ging plat zonder al te veel moeite. Maar tegenover de 0 in de eerste helft, nu toch al 2 in de tweede helft. Dus dat is een enorme verbetering die we hier hebben kunnen meemaken in het Gillette Stadium in Boston. Madueke met een bal van op links. Goeie voorzet. En bij de tweede paal komt Saka inlopen. Niet de allergrootste. Hij kan de bal ook niet naar beneden knikken. Maar Madueke dus van op links nu. Kan zijn man buitenom voorbij. Zet goed voor hoor. Als die bal op het hoofd van Kane komt, wordt het veel gevaarlijker. Maar het was Saka deze keer. Knikt maar over het doel. Voilà, de spelers gaan even drinken. Zometeen zijn we weer met het laatste kwart van deze wedstrijd, waarin het nog altijd 0-0 is.

0: Travis, why does it always rain on me? De drankpauze is intussen afgelopen in het Boston, waar het 19 graden is. Een beetje nutteloze drankpauze, zou ik dan denken. En tempo was al zo laag in Engeland. Ghana nog altijd 0-0. We zijn weer bij Bert.
1: Hoe heerlijk zou dat zijn, Steffi? 19 graden, kan je het je voorstellen?
0: Het is hier nog 26 buiten, zag ik daarnet. Ja.
1: We voetballen met Saka, met de ingevallen Morgan Rogers. Ook hij is in de plaats gekomen van Anderson. Ligt er een beetje mee in balans ook op het middenveld. Wil voorzetten, afgeblokt. En hoekschop voor Engeland. Meteen een eerste wapenfeit van Morgan Rogers. Samen met Eze tussen de lijnen gekomen. Want ook Bellingham is naar de kleedkamer gestuurd. Dus te zeggen, hij zal nog wel even in de dugout plaatsnemen. Zal niet meteen richting kleedkamer gaan. Zoals dat tegenwoordig gaat. Het is ook niet ijskoud. Dus je kan rustig blijven kijken naar wat je ploegmakkers doen. En een hoekschop is dus het deel van Engeland nu. Met Declan Rice. Die klaar staat om die bal voor het doel te brengen. Twee doelpogingen tussen de palen dus in die hele wedstrijd. Gordon en Kane, allebei niet al te gevaarlijk. Ook deze bal lijkt niet gevaarlijk, voorlopig. Maar de Weke krijgt hij nog wel in de box. Zit vast bij de achterlijn en heeft een Ghanese die dan als laatste geraakt. Hij vindt van wel, de ref vindt van niet. Dus ontgoocheling die van zijn gezicht afdruipt bij Noni Madueke. Vier wissels heeft Tuchel dus al doorgevoerd. Hij kan eventueel nog Ollie Watkins erin brengen. Rashford ook nog niet ingevallen. Dat zijn nog wapens voor de laatste minuten dan zeker. Voor als het nog altijd niet gelukt zou zijn. Maar je kan blijven proberen als er niet sneller wordt gevoetbald. En als die Ghanese gewoon in diezelfde positie blijven staan. Al vind ik ze iets minder laag verdedigen dan in de eerste helft. Dan gaat het echt niet lukken voor Engeland. En gaat er straks een pak kritiek zijn in de Engelse kranten. Die tweede helft tegen Kroatië was bijzonder hoopgevend. Maar heeft hier absoluut geen verlengstuk gekregen tegen Ghana. Het moet gaan gebeuren in het slotkwartier. En Azare wilde die bal over de zijlijn gooien. Maar die werd dan ook binnengehouden door Saka. En Saka dacht doodleuk, wel, ik kan even goed gaan aanvallen met die bal. Maar Azare gooide die naar buiten omdat er een speler geblesseerd was blijven liggen. Dus niet zo sportief van Bukayo Saka. Uitgejouwd door heel wat mensen in het stadion. Intussen staat Senaya ook weer gewoon recht, de rechtsachter. Net zoals de linksachter, een speler van Auxerre. Mensa en Senaya in Giroud-land. Wordt het nu een scheidsrechtersbal of wat wordt het precies? Beste Said Martinez, breng er alsjeblieft ook een beetje vaart in. Dat zou fijn zijn. Het is een bal bij de doelman, bij Benjamin Azare. Hearts of Oak dus is een club. 14 clean sheets in het afgelopen jaar. Maar geen idee wat we ons moeten voorstellen bij de Ghanese competitie. Hoe goed of hoe slecht die is. Uit de academies daar komen er geregeld wel talenten voort. Die richting de Europese competities komen. Ook richting de Belgische. Rice met een verloren diepe bal. Opgevangen door Mensa. En achterin is dan Jerome Opoku, de man die wil uitvoetballen. De reizige man van 1,97 meter. James kopt weer de andere richting uit. Duw in de rug van Saka. En overtreding gefloten door Martinez. Verrijen trap voor Engeland. Met nog 12 minuten te gaan. Zonder de toegevoegde tijd is dat dan wel. Engeland is de betere ploeg. Maar is geen goede betere ploeg. Eze. Eerste actie van hem. Maar voelt ook meteen dat hij niet wegraakt. En een sterk duel. Van Fatou heeft hem even opzij geduwd. En dan de bal in de diepte voor Prins Adou. Hier de kans voor Ghana om te scoren. En wordt het dan een penalty. En hij trapt nog tegen zijn medespeler aan. Semenyo mist ook. Oh la la la la la la la. Wat een misser van de Black Stars. Goeie bal van Fatou. Schouder tegen schouder met Eze. Die zich zomaar laat wegduwen. Bal in de diepte voor Adou. Hij komt voor de doelman. De tackle is op niks volgens mij. Van Konsa. En dan trapt Adou tegen Semenyo aan in plaats van in doel. Ja, dat was wel een echte counterkans hoor. Beste voor Ghana in de match. En komt er nog een VAR-fase hierbij? Ik denk het niet eerlijk gezegd. Konsa leek me daar niet al te veel te raken van Prins Adou. Nee, nee. Gewoon een vrije trap. Voor Engeland, want er was blijkbaar buitenspel ook. Dat is mij eerlijk gezegd wel ontgaan. Was voor mij geen buitenspel van Prins Adou. denk als ze daar de lijn hadden getrokken. Stel dat de bal was binnengegaan, dat het gewoon een doelpunt was. Maar flinke misser hoor. Dat was echt wel een flinke waarschuwing ook voor Engeland. Nog 10 minuten 0-0. Bal achterin bij Konsa. Er is te weinig beweging. Eze staat centraal in het middenveld. Tikt even weer achteruit tot bij Gehi en bij Konsa. Op hun pantoffels kunnen ze wat meters maken. Linkerkant Madueke nu. Snijdt naar binnen. Weer achteruit naar Gehi. Durft de crosspass naar de rechterkant. Naar Saka niet te trappen. Declan Rice op het middenveld wordt afgeschermd door Prins Adu. De centrale verdedigers moeten ver mee opschuiven. Maar zo wordt er nog meer ruimte weggenomen van de mensen voorin. Bal naar het centrum waar Mensah kan wegkoppen. Opgevangen nu door Saka op zijn borstkas. James achteruit naar Konsa. En buitenspel geeft Martinez aan. De verdediging staat zo laag. En toch slaagt Saka erin om er nog achter te gaan staan. Dat is niet slim gedaan van Bukayo Saka. Dat hij zich daar laat betrappen in buitenspelpositie. Pakt Ghana hier een onverhoopt punt. En zo zie je maar dat er wel meer grotere voetballanden zijn die een keer de tanden kunnen stukbijten op een kleinere tegenstander. Het is niet te vergelijken met Spanje tegen Kaapverdië. Ghana heeft uiteraard al wel wat meer ervaring in het internationale voetbal. Het is de 5e keer dat Ghana op een wereldkampioenschap staat. De voorbije 2 keer in Brazilië 2014 en Qatar 2022 niet door de groepsfase geraakt. In Qatar wel 3 punten gepakt, net als nu. Maar wel op de drempel van 4 punten. Als ze nog 10 minuten volhouden en 4 punten is nog geen zekerheid. Maar dan ben je toch zo goed als zeker van de volgende ronde. Als beste derde op zijn minst. En dat zou al fraai zijn na die 2 kampioenschappen waarin ze er niet door raakten. Beste resultaat, kwartfinale in 2010 in Zuid-Afrika. Toen ze eruit gingen tegen Uruguay in de kwartfinales. Memorabele wedstrijd, 1-1 en dan de penalties. Met Diego Forlan onder meer. Uiterst spannend was dat. Een wedstrijd die in Ghana toch ook als een van de meest memorabele, denk ik, in de geschiedenisboeken staat. Vrije trap voor Ghana, want er was een overtreding van Nico O'Reilly, de invaller. En toch weer even wat scherpte gevraagd bij de Engelsen. Excuseer, het is andersom. Het is een vrije trap voor de Engelsen. Met Saka en Rice bij de bal. Het komt niet altijd even duidelijk in beeld, moet ik zeggen. Vaak van heel dichtbij, dus het ruimere beeld ontbreekt dan. De linker van Saka of de rechter van Rice. Het lijkt Saka te gaan worden die de bal gaat trappen. Heel veel volk in de grote rechthoek voor de neus van Benjamin Azare. Makkelijk een man of 10. Lage bal weggekopt door Mensah. Dan even Konsa die de bal op zijn nek laat vallen. En een overtreding, een domme van Mark Gehi. Nog 8 minuten op de klok. Geraakt die 0 ooit nog weg in deze match? Voorlopig niet. 0-0 Engeland-Ghana.
2: Radio 1.
3: Sportza WK.

0: Your Lucky Day in Hell van Eels, Engeland, Ghana. Zit er bijna op, nog altijd 0-0. Straks volgen we het slot met Bert. En wie nog niet in slaap is gevallen van deze wedstrijd, heeft misschien nog wat energie over voor de match die er vannacht nog aankomen, Jeroen.
1: Ja, daar bestaan drankjes voor natuurlijk. Ja. Ja. Om 1 uur is er de andere wedstrijd in deze groep, de groep van Engeland en Ghana. Steffi, daarin neemt Kroatië het op tegen Panama. Beide ploegen hebben hun eerste match verloren. Kroatië met 4-2 tegen Engeland, Panama met 1-0 tegen Ghana. Een doelpunt diep in de extra tijd was dat. Het wordt uitkijken welk Kroatië we te zien zullen krijgen straks. Het Kroatië dat voor de rust 2 hele mooie doelpunten kon maken tegen Engeland en eigenlijk de evenknie was van de Engelsen. Of het Kroatië dat na de rust helemaal werd weggespeeld. Dus van moeten voor de Kroaten tegen Panama. De echte liefhebbers kunnen vanaf 10:50 terecht op VRT1. En als je bioritme dan toch om zeep is, dan is er om 4 uur vannacht ook nog Colombia-Congo. Johan Wissa koopte zichzelf in de geschiedenisboeken als de eerste Congolese speler ooit die kon scoren op een WK-voetbal. Het leverde Congo een punt op tegen Portugal. Colombia won dan weer overtuigend van Oezbekistan. Plaatst Colombia zich voor de volgende ronde of kan Congo nog eens stunten? Steffi, dat is straks de vraag.
0: Ja, je kan het volgen op VRT1, die wedstrijden. Mm-hmm. Of je kan ook gewoon morgen vroeg luisteren naar Sport en WK delen. Dan krijg je er de analyses ook nog een keertje bij. En de fans van Engeland die zongen Football is Coming Home na die eerste groepswedstrijd. Ik denk dat vanavond iets minder zal zijn. Of het moest in het slot nog gebeuren tegen Ghana natuurlijk, Bert.
2: Het kan nog met een counter van Adou nu bijvoorbeeld. Maar Rice is sneller op de bal dan Adou. En hij kan ook terugspelen tot bij zijn doelman bij Pickford. Bijna was er de 1-0 voor Engeland met een paar fases na elkaar die echt wel de moeite waren. Eerst Saka met het schot gered door Azare. Daarna de voorzet naar invaller Nico O'Reilly. Kopbal tegen de lat. En dan de herneming voor Harry Kane. Een bal waar je van denkt, die trapt hij er gewoon in. Maar hoger overgetrapt door Harry Kane. De topschutter van de Three Lions had ook alleen leider kunnen worden in het aantal WK-doelpunten van een Engelsman. Staat nu nog op gelijke hoogte met Gary Lineker. Met 10 stuks. Dit had zijn 11e wel mogen zijn. Hij moest het in één tijd doen. Er was weinig tijd. Maar ja, een topstuk. Ik zou zeggen, Haaland trapt hierin. En Kane misschien heel vaak ook wel. Rashford is er ook nog in gekomen. Voorzet van Rashford. Zo net trapte hij ook al een lekkere. Maar ze worden wel weggewerkt. Nu hoog de lucht in Rashford. Torent boven zijn man uit. Hij krijgt de overtreding tegen van Martinez. Veel boegeroep. Want ik had nu ook wel de indruk dat hij gewoon beter timed. Ja, dat is ook wel echt zo. Hij springt en de andere niet. Hij is dynamisch en de andere statisch. Dat mag je niet bestraffen met een overtreding, met een vrije trap. Een foute inschatting vind ik van de scheidsrechter. Terwijl we nog eens kijken naar die bal van O'Reilly tegen de onderkant van de lat. Anders had hij precies in de winkelhaak gepast. En dan Kane, half op de knieën, trapt hij die bal hoger over. En je merkt het ook aan Thomas Tuchel hoe groot de ontgoocheling is dat die bal er niet ingaat. Elk 4 punten. 1 zege, 1 gelijkspel. Ja, dat is niet kwaad. Daarmee kom je wel een eind in deze wereldbeker waarin zowat iedereen door mag naar de tweede ronde. Dat zal normaal wel volstaan. Alleen mathematisch zeker ben je nog niet. Bij Ghana ook Opong nog ingevallen voor Senaya. Hij moet daar Rashford tegenhouden. 6 minuten. Vanaf nu worden erbij geteld. 6 minuten toegevoegde tijd. Komt Engeland dan toch nog tot een doelpunt? Er staan zoveel aanvallende spelers tussen de lijnen. Met Saka, met Kane, met Rashford, met Eze. Ja, meer kan Tuchel natuurlijk niet echt doen op dat vlak. Het wou maar niet lukken vandaag om er doorheen te raken. Het was te ongeïnspireerd. Nog een keer proberen met Saka. Duwtje gekregen, maar niet gefloten op de flank. Opgevangen meteen weer door James. Gay. Daar mogen ze niet in de val nog een keer opschuiven richting het doel van Benjamin Azare. Het was een heel hoge voorzet waar de doelman niet op durfde uitkomen. Vandaar dat Opong, een teamgenoot van Charles van Houten afgelopen seizoen bij Nice, de bal over de achterlijn kopte.

0: paal Kane bijna en loopt wat onder de bal door. Is opnieuw ontgoocheld in het duel met Fatawu. Komt hij er niet lekker bij. Nog eens kijken. Het was geen onaardige bal. En Fatawu zet zich dan breed. Ja, laat zich ook een beetje wegduwen door Semenyo. Slim gedaan hoor van Semenyo. Net dat duwtje aan Kane gegeven waardoor hij onder die bal doorgaat. Ook niet te hard, want dan wordt het een penalty. Heel slim gedaan van Antoine Semenyo. Kopduel gewonnen door O'Reilly. Hoog de lucht in Opong. Weer O'Reilly. Kane probeert de bal op de grond vrij te maken. Doet dat nu met Rodgers. Ja, goed voorbij zijn man gedribbeld. Wordt maar wel nog achterna gezeten door Partey. Dan naar de linkerflank in het hoekje. Rashford, nieuwe hoekschop voor de Engelsen. Moeilijke positie om nog voor te zetten. Stond niet lekker ingedraaid op die bal. Dus eigenlijk al een succes dat het een corner wordt. 3 minuten en een half nog. 0-0. Puntenverlies voor Engeland of niet. Een van de favorieten voor de wereldtitel. Tuchel vindt van niet, omdat ze er al zo lang niet meer dichtbij zijn geweest, vindt hij zelf. Kwartfinales in Qatar, vierde plaats in Rusland. Zo slecht is dat nu natuurlijk ook weer niet. Rice met de inswinger. Kane stond klaar bij de tweede paal. Bal opnieuw voor doel, gekopt nog en van de lijn weggehaald. De kopbal van Kehi. Dichter en dichter komen ze. Nieuwe hoekschop voor Rice. Ja, dat zijn hier in het slot toch een paar kansen op een rij. En Engeland verdient die voorsprong gewoon ook wel. Dominerend, maar niet scorend. Nieuwe hoekschop met Declan Rice. De zevende voor de Engelsen. Ver naar de tweede paal. Eén vuist van Azare. Sterk werk van de doelman. Tussen al die spelers in toch eruit gekomen. Hoog gesprongen en weggebokst. Inworp voor Eze. Laat de bal liggen. Het is James die het gaat overnemen. Ze gaan ontgoocheld zijn. Diep ontgoocheld als het hier 0-0 blijft. En het is er niet meer ver af. Konsa. Naar Rice. Alomtegenwoordig. Heel veel aan de bal. Hoge bal naar Rodgers. Weggetrapt door Opoku. En de ingooi opnieuw voor Engeland op de rechterflank. Met Reece James, de aanvoerder van Chelsea. Daar proberen ze er combinerend nog uit te komen. Eze in het centrum, in één tijd de box in. Saka laat die bal lopen, zodat het opnieuw een hoekschop wordt voor Engeland. Nummer 9. Nummer 9. Komt het toch een keertje goed nu. De vorige van Kehi werd van de lijn gekopt door Opong. Ik denk wel dat hij er zou ingevallen zijn, maar Azare stond ook nog in zijn rug. Dus misschien was de doelman er zelf nog wel bijgekomen. Weer Rice. Nog anderhalve minuut. Heeft heel veel stilliggende ballen mogen trappen. Uiteindelijk 18 doelpunten, doelpogingen van Engeland, maar weinig goeie. Een stuk of 2-3, laat ons zeggen. Van Saka, van O'Reilly tegen de lat. Kane erover. Kane van de lijn gered. En nog een invaller. Baba komt er nog in. Abdulrahman Baba voor Adu Prins. Dus die spits gaat er terug af. Gewoon een verdediger erbij nog. Rice met de hoekschop. Ver wegdraaiend. Opoku de grote man kopt. En er is een duwfout geweest, zegt Martinez. Ik denk niet dat er nog een doelpunt gaat komen. We zitten ook in de buurt van het middernachtnieuws. Vrije trap achterin voor Ghana. Pas in de laatste 10 minuten, laat ons zeggen, was er dus wat doelgevaar van Engeland dat zijn tanden heeft stuk gebeten. Misschien te lang heeft gewacht met risico nemen, met een beetje doorduwen. Maar toch opvallend dat die spits er opnieuw is afgehaald door Carlos Queiroz. Voor het eerst gaat Ghana ook 0-0 gelijk spelen op een wereldkampioenschap. Dat gebeurde de Ghanezen nog nooit eerder. Lange bal nog van Azare. Weggekopt bij Engeland achterin. James legt terug tot bij zijn doelman, tot bij Pickford. En zo gaan we dan richting het nieuws. Het einde krijgt u in dat middernachtnieuws. Maar de toegevoegde tijd zit er ook bijna op. Nog een handvol seconden en Engeland Ghana 0-0.
1: VRT Radio 1. Alles begint bij luisteren.
2: Het is middernacht, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Martijn. In Duitsland is de voorbije avond het treinverkeer in het hele land stilgelegd. Dat zou gebeurd zijn vanwege een probleem met het digitale radiosysteem, waar

0: waarmee onder meer de machinisten en de verkeersleiding met elkaar communiceren. Over de oorzaak van de storing is nog niets bekend. De Duitse spoorwegmaatschappij heeft alle treinen in de stations tegengehouden. Het is nog niet duidelijk wanneer de treinen weer zullen kunnen rijden. In ons land zal de NMBS de komende 3 dagen in totaal 100 treinen per dag minder laten rijden door de voorspelde hitte. Dat zijn er veel meer dan de piekuurtreinen die eerder deze week al geschrapt waren. De treinstellen rijden niet uit omdat ze onder meer niet gekoeld kunnen worden, zegt Dimitri Timmerman van de NMBS.
1: We zijn echt wel genoodzaakt om bijkomende maatregelen te nemen voor het comfort van onze reizigers, voor onze medewerkers. En daarom dat we vanaf morgen en tot en met vrijdag elke dag 100-tal treinen schrappen. Dat zijn oudere treinen die gevoeliger zijn aan pannes, die ook geen airco hebben. Dus echt wel een preventieve maatregel voor het comfort van onze reizigers. Maar als je de komende dagen de trein wil nemen, ja, bereid je reis goed voor. Check onze reisplanner. Neem voldoende water mee.
0: In het zuiden van Libanon zijn de voorbije dag verscheidene doden en gewonden gevallen bij 2 Israëlische aanvallen, ondanks het nieuwe staakt het vuren van vorige week vrijdag. Het Israëlische leger beweert dat bij de slachtoffers verschillende leden van Hezbollah zijn die een veiligheidszone probeerden binnen te dringen, een gebied dat Israël illegaal bezet houdt. Volgens de VN zijn in het zuiden van Libanon al meer dan 11.000 gebouwen volledig verwoest door het Israëlische leger. De schade wordt geschat op bijna 1,4 miljard dollar. En de VN gaat ook beginnen met de evacuatie van 11.000 zeelui die vastzitten op schepen in de Perzische Golf, omdat ze niet door de straat van Hormuz kunnen varen. Nu een voorlopig akkoord bereikt is tussen Iran en de VS en er verder gepraat wordt over een definitief akkoord, zijn er voldoende veiligheidsgaranties. In de straat van Hormuz liggen nog zeemijnen. De schepen moeten dus langs bepaalde routes geloodst worden. Verschillende landen langs die routes en ook de VS werken mee aan het evacuatieplan. En op het WK voetbal heeft Engeland zijn tweede groepswedstrijd gespeeld tegen Ghana. Bert Sterks, wie heeft het daar gehaald?
2: Niemand, want het is 0-0 gebleven in deze match. Lange tijd zal het ook potdicht. Pas in het slotkwartier is er wat meer dreiging gekomen van de Engelse. Saka een keer met een schot dat gered werd. Vooral O'Reilly met een kopbal tegen de lat. Kane die de herneming hoog overtrapte. En een kopbal van Gueye werd ook nog van de lijn gehaald. Maar een dikke tegenvaller dus voor de Engelsen, die wel het doelpunt verdiende, maar op 0-0 bleven steken tegen een stroef en compact verdedigend Ghana. Beide ploegen hebben nu 4 punten. Mathematisch zijn ze nog niet zeker van de volgende ronde. Maar dat is een rapport waarmee je wellicht wel zal doorstoten. Eindstand 0-0.
0: Bert, dankjewel. Eerder op de avond won Portugal zijn tweede groepswedstrijd tegen Oezbekistan. Het werd 5-0. Cristiano Ronaldo scoorde 2 doelpunten voor Portugal. Ronaldo is zo de eerste voetballer die kon scoren op 6 verschillende WK's. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 17 graden. De komende dagen blijven de temperaturen stijgen. Vrijdag lokaal zelfs tot 39 graden. Meer op veertiennieuws.be.
3: Nu volgt een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
4: Radio 1.
3: De Wereld van Sophie.
4: Met Sophie Lemaire.
5: Een zeer goeiemorgen en welkom bij Radio 1. Dit is Madness.

0: Op en neer huppelen is misschien net wat veel gevraagd bij deze temperaturen. Maar op en neer huppelen met je hoofd, dat is ook al een begin. Madness met baggy trousers. Goedemorgen.
1: De wereld van Sophie.
0: Het is juni, midzomermorgen. Examentijd intussen voor velen al einde van de examentijd. En juni, dat is ook Pride Maand. Een wereldwijde themamaand waarin de acceptatie, emancipatie, zichtbaarheid van de LGBTQIA+ gemeenschap centraal staat. En een maand dus om liefde, diversiteit en vrijheid te vieren. En dat blijkt nog steeds nodig te zijn. Homofobie blijft een probleem. Homo- en transfoob geweld neemt zelfs toe in ons land. En in tientallen landen in de wereld is homoseksualiteit gewoon nog verboden. Komende zaterdag is er in Boedapest in Hongarije de Pride March. Dat is een optocht die vorig jaar nog onder de regering van Orbán verboden werd. Of wat Orbán toch probeerde te verbieden. Want dik tegen zijn zin zakte toen minstens 200.000 mensen naar de Hongaarse hoofdstad af om die Pride daar te gaan vieren. Het was de grootste opkomst ooit voor het land. En dat voelde als een overwinning, nog voor Viktor Orbán officieel ook overwonnen werd. Dat merkte toen Yves Aerts en Thomas Jans van Savaria. De Vlaamse belangenverdediger is dat van LGBTQIA+ mensen en organisaties.
2: Vorig jaar was de Pride in Boedapest een enorm belangrijk evenement. Want zoals je wellicht weet, is de Pride vorig jaar verboden door Viktor Orbán, die toen nog premier was. Die heeft eigenlijk jarenlang wetten ingevoerd in Hongarije tegen LGBTQI+ personen en dus ook de Pride verboden. En op dat moment hebben wij met Savaria beslist, we moeten naar daar, want de mensen die de Pride organiseren zeggen, we gaan het sowieso toch doen en ze hebben alle steun nodig die ze kunnen krijgen.
3: Verboden of niet, deze Duitsers reizen af naar Boedapest om morgen mee te stappen in de Pride. Al riskeren ze daarvoor wel een boete, zegt de Hongaarse premier.
4: Het was een hele rare sfeer, want wij waren daar een paar dagen op voorhand. Er was ook nog een mensenrechtenconferentie de dagen voordien, voor de parade op zaterdag. Iedereen was een beetje angstig, maar ook tegelijk onzeker vooral over wat gaat er gebeuren. Want er was aangekondigd dat er straffen konden zijn, dat mensen beboet konden worden, dat de organisatoren vervolgd zouden worden. Dus iedereen was onzeker van, kan het wel doorgaan? En ook, gaan mensen opdagen? Hè? Dus het was eigenlijk de schrik van, we zijn hier nu wel, maar wat gaat er zaterdag gebeuren? Wat gaat er zaterdag namiddag gebeuren om 2 uur als die parade moet beginnen? Dus dat was een hele rare week, die dagen voor die parade. Dus dat was, ja, zoiets heb ik hier nog nooit meegemaakt, want je weet, hier kan het in alle vrijheid doorgaan en gaan mensen helemaal opgedirkt naar daar om blij te zijn, om te strijden ook wel. Maar daar was het van, oei, kan het wel doorgaan? En ja, dat maakte het toch wel bijzonder.
2: Ja, wat mij ook nog opviel, is dat de regering er alles aan deed om ervoor te zorgen dat mensen niet zouden komen. Er werden langs het parcours overal, het parcours dat de organisatie gepland had, werden er palen met gezichtsherkenningscamera's gezet. En dus was het de bedoeling om mensen af te schrikken, want iedereen zou automatisch herkend worden en beboet worden. Dat was een manier voor de regering om ervoor te zorgen dat mensen niet de trein, de tram gingen nemen naar Boedapest Centrum om mee te lopen met die parade.
3: De Belgische Belangenvereniging van de Holibi-gemeenschap stapt mee in Boedapest en vindt dat de Belgische regering meer van zich mag laten horen.
4: We hadden ook mensen uitgenodigd om mee te gaan. Hè. Mensen uit de kringen rond Savaria, we hadden ook politici meegevraagd. En die vroegen ook vaak van, ja, maar gaat het wel mogen? Gaat het wel kunnen? Gaat er geen geweld zijn? Ja, dat blijft altijd een risico in zo'n omstandigheden. Je weet dat niet. Met een regime zoals dat van Orbán weet je niet welke opdracht de politie krijgt en zal uitvoeren. Of misschien hooligans die opgetrommeld werden, dat heeft Orbán ook al wel eerder gedaan. Dus het was een onzekerheid. En ik zelf dacht altijd van, ja, wat er ook gebeurt, ik wil het doen. Omdat buitenlandse deelnemers beschermen ook een stuk de binnenlandse deelnemers. Als wij er zijn, zal de politie minder gemakkelijk tegen ons kunnen optreden. En dus eigenlijk ook tegen het geheel van de parade. Dus dat was wel een manier om solidair te zijn.
2: Ik denk dat wij als delegatie op een bepaald moment ook wel een beetje bang zijn geweest. Of onzeker, zeker in die uren voorafgaand aan de parade zelf, omdat we echt geen idee hadden wat er zou gebeuren. De organisatoren hadden ons ook een beetje misschien bang gemaakt, doordat zij het zelf ook niet goed wisten. We wisten wel dat de burgemeester van Boedapest er alles aan ging doen. Die is wel een voorstander van LGBTQI+-rechten. om ja, zijn hele gewicht erachter te zetten. Die was ook zelf officieel de organisator, waardoor dat hij zelf vervolgd zou worden als er iets zou gebeuren. Maar ondanks al die dingen was het heel onduidelijk in die uren vooraf van wat gaat er gebeuren. En dan op het moment dat we zijn beginnen samenkomen met onze Belgische delegatie in de buurt van de parade, begonnen we wel te merken dat er meer en meer mensen aan het opduiken waren. We zagen plots overal regenboogvlaggen, wat eigenlijk in Hongarije ongezien is, want ook strafbaar. En dan ja, bleek er plots, en achteraf bleek het cijfer van 200.000 tot 300.000 mensen, dat uit heel Hongarije massaal veel mensen waren opgedoken in de straten van Boedapest. En dan is die angst volledig weggevallen en heeft plaatsgemaakt voor een ja, uitzinnige sfeer. Je voelde ook bij de Hongaren de opluchting van we zijn hier met zoveel samen. Ja, de treinen zaten vol, zijn de mensen afgezakt naar Boedapest in een uitzinnige sfeer.
3: Trommels, regenboogvlaggen en luide popmuziek. Na weken van onzekerheid kan de Pride in Boedapest eindelijk beginnen.
4: Ja, ik krijg er nu al tranen van in de ogen eigenlijk, omdat ik het toen zo euforisch vond, omdat de tegenstelling met de dag ervoor, hè, of met de uren ervoor, is zo groot. Als je hier een Pride hebt, dan zie je in Brussel of in Antwerpen of andere plaatsen overal regenboogvlaggen, zie je overal blije mensen, zie je, weet je van dit gaat lukken, ook al is het nog altijd een protest. Daar wisten we niet wat er ging gebeuren. En ik had geen schrik voor een boete, maar ik had wel schrik dat er extreemrechts tuig zou zijn dat mensen gewelddadig zou aanpakken. En misschien niet mij, maar anderen. Hè. En dat dan omgekeerd zien in een euforie, want dat was het eigenlijk. We hebben uren moeten wachten vooraleer we konden vertrekken. We stonden ergens in het midden van de parade opgesteld, maar tegen dat er zoveel mensen konden door die straten beginnen wandelen. Wij hebben daar een paar uur, en het was mooi weer, het was zoals hier, hè, het was echt wel heel warm, stonden we daar zo gewoon in de blakende zon te wachten om te kunnen vertrekken. Ja, en dat was ongelooflijk, ook omdat we kregen al via WhatsApp berichten door van mensen die meer vooraan liepen of van media of zo, die dan lieten zien van, zie eens hoeveel volk hier is. Hè. En zeker toen de beelden kwamen, de historische beelden misschien van over de brug, als je die beelden zag vanuit de lucht genomen, dan zag je pas hoeveel mensen daar waren en zag je van, dit is het begin van het einde van het Orbán-regime. Dit geeft hoop, dit geeft kracht, dit geeft mensen de idee van, ja, de meerderheid van de Hongaren wil helemaal niet dat vrijheden ingeperkt worden.
5: Thank you so much. Hello Budapest.
2: En dan op een bepaald moment ja, kom je in beweging en kom je op die grote lanen die er in Boedapest zijn. En dan zie je, zo ver je kan kijken, zie je massa volk. En ja, je voelt die verbondenheid met iedereen. Je voelt de hoop voor de toekomst. De opluchting bij de Hongaren die eigenlijk verkiezing na verkiezing steeds moedelozer werden. En dachten van, wij zitten hier voor eeuwig opgescheept met een vreselijk regime. De angst had plaatsgemaakt voor blijdschap, voor vreugde, voor blijdschap voor de Hongaren vooral, denk ik. Maar ook ja, voor ons enorm ontroerend om te zien, emotioneel. Ja, alle emoties gaan die dag door jou heen.
5: But I can tell you, we are many, many more than just the thousands of people that are standing here. Because all across.
4: Als ik er nu aan terugdenk, dan krijg ik ofwel tranen in de ogen ofwel kippenvel, omdat ik het ja, zo bijzonder vond. Je komt uit een heel donker verhaal en je kan het plots licht maken. Je kan er vreugde in brengen, je kan er hoop aan geven. Ja, en dat gevoel had ik toen. De setting is al anders dan wat we misschien gewend zijn. Hè. Er zijn bijna geen praalwagens in zo'n parade. Het is echt een betoging. Er is wel veel kleur, veel vlaggen. Je kan het bijna niet vergelijken met in West-Europese landen de feestelijke parades die er zijn. Het waren zeker niet alleen activisten die vanuit een LGBTI-community kwamen, maar het waren alle mensen die vonden van, dit gaat te ver. En dat gevoel onthoud ik daarvan. Als we samen op straat komen, als we samen vechten voor die vrijheden waar we allemaal achterstaan, ja, dan kunnen we het ook maken. Hè? En dat is dan een half jaar later ook gebleken, toen dan de verkiezingsuitslag binnenkwam en Orbán verloren heeft.
2: Dit is een moment dat ik zeker heel mijn leven zal herinneren. Hè? Dat was ongelooflijk om mee te maken. En ik denk er zowel negatief als positief aan. Negatief in de zin van wat er in Hongarije is gebeurd, kan ook bij ons in België gebeuren. onze rechten zijn niet voor eeuwig verworven, dus we moeten ook hier altijd waakzaam zijn en zien dat we niet in die Hongaarse toestanden vergelijden, want ja, er zijn hier partijen die kijken naar Orbán als grote voorbeeld. En als die aan de macht komen en eenzelfde regime willen installeren, ja, dan zou het wel slecht kunnen aflopen met onze gelijke rechten. Anderzijds natuurlijk positief. Hè. Ook in moeilijke tijden, ook wanneer het slecht lijkt te gaan, is er altijd hoop en kunnen de dingen positief veranderen.
4: Ik heb een t-shirt gekocht toen ook uit sympathie. Ik heb het nu ook aan met Budapest Pride erop, met het logo van de stad erop, het symbool van de stad, maar dan in regenboogkleuren. Ik draag dat regelmatig. Ik heb het onlangs ook nog eens gedragen toen ik in Ninove was, omdat je weet dat in Ninove een extreemrechts bestuur aan de macht is, dat als een van de eerste daden heeft beslist van we gaan geen regenboogvlag meer uithangen. Hè. En zo is het ook begonnen in Hongarije. Hè. Het is begonnen met de kleur weg te nemen. Het is begonnen met te zeggen dat soort symboliek willen we niet meer. En de volgende stap was en we gaan de Pride verbieden. Dat is gevaarlijk. En je moet eigenlijk direct beginnen optreden in het begin. En wanneer ik dat t-shirt draag, dan denk ik daaraan. Dan weet ik van, in Hongarije heeft het te lang geduurd. Hebben de Europese politici te lang laten gebeuren wat er zat aan te komen. En zo'n t-shirt van Hongarije, van de Pride daar, als ik dat draag, dan denk ik van ja, we moeten waakzaam zijn, want wat daar is gebeurd, kan ook op andere plaatsen gebeuren. Wel, nu zaterdag is de eerste Pride in Budapest nadat het regime Orbán weg is. De nieuwe premier heeft al gezegd van ja, natuurlijk moet dit kunnen plaatsvinden. Dus ja, ik kijk er naar uit. Ik zou het fijn vinden om een Pride in vrijheid te hebben en om terug te kunnen opkomen voor wat het echt bedoeld is, namelijk tegelijk mensen samenbrengen en kracht geven, maar tegelijk ook zeggen tegen beleidsmakers, er moeten hier nog dingen verbeteren, want in Hongarije is er nog heel veel dat beter kan en de nieuwe regering zal daar werk van moeten maken.
2: We hebben dit jaar een prijs uitgereikt aan Budapest Pride, maar ook aan Pécs Pride. Dat is een andere grote stad in Hongarije waar vorig jaar de Pride ook onder vuur lag. We hebben die organisatoren dit jaar een prijs gegeven voor hun inzet die ze al die tijd getoond hebben. Dus het zou leuk zijn als we die prijs ook ofwel in Budapest Pride of Pécs Pride later op het jaar kunnen overhandigen. Maar waar wij vooral blij mee zijn, is dat die solidariteit vandaag misschien een beetje minder nodig is. Vorig jaar was het heel belangrijk dat we er waren. Dit jaar kan het gelukkig in alle vrijheid doorgaan. En als we dit jaar gaan, is het vooral om mee te feesten en om mee te vieren dat het eindelijk op een positieve manier kan doorgaan.
5: Happy, happy Pride!
0: Happy Pride, daar gaan we het over hebben vandaag. Waarom vieren we de Pride in juni? Waarom blijft die zo belangrijk? En hoe lang kennen wij hier al Pride-bijeenkomsten in ons land? Als je graag wil reageren, zeker doen. Dat kan via de app van Radio 1 of op het Radio 1-kanaal van VRT Max. De reportage was van Anke van Meer.
6: Radio 1.

0: van Sophie.
1: We hangen vandaag de regenboogvlag buiten, want het is Pride maand. En het blijft nodig om op te komen voor de rechten van queers. Hoorden we net nog van Yves Aerts en Thomas Jans van Savaria, die vorig jaar afzakten naar de Pride March in Hongarije, die toen nog verboden werd door Viktor Orbán. Hongarije, een van de vele landen waar homorechten de voorbije jaren weer onder druk kwamen te staan. Gelijke rechten voor LGBTQI+ mensen zijn heel helaas, na vele decennia van strijd voeren, nog altijd geen verworvenheid. En dus blijft die Pride maand relevanter dan ooit. Goedemorgen, Vincent Billot.
2: Dag, Sophie.
1: Waarom is het eigenlijk juni de Pride maand?
2: Dat heeft alles te maken met wat er in juni 1969 in New York gebeurt. Je moet weten, homoseksualiteit is in grote delen van de wereld nog verboden in de jaren 60, zelfs in een westers en democratisch land als de Verenigde Staten. Op zogenaamde sodomie staan zelfs gevangenisstraffen. De FBI bijvoorbeeld houdt in de jaren 50 en 60 lijsten bij van vermoedelijke homoseksuelen. Op tv worden ouders gewaarschuwd dat hun kinderen in de val van de homofilie kunnen gelokt worden.
3: Do you want your son enticed into the world of homosexuals? Or your daughter lured into lesbianism?
2: Laat je dochter toch niet in de handen van het lesbianisme vallen. Het klinkt haast als een sapfische secte. Hè? Maar het is exemplarisch voor de tijdgeest in het Amerika van de jaren 60. Homoseksualiteit wordt op tv zelfs voorgesteld als een ziekte die zich snel verspreidt doorheen het land.
4: Homosexuality is in fact a mental illness which has reached epidemiological proportions.
2: Neemt epidemische proporties aan.
1: Wauw.
2: Onwaarschijnlijk eigenlijk, hè? Het is nog maar 60 jaar geleden. De Amerikaanse psychiatersvereniging trouwens neemt homoseksualiteit in de DSM van 1952, het psychiatershandboek zeg maar. In die DSM van 1952 nemen ze homoseksualiteit nog op als een mentale stoornis. En dat zal pas in 1974 aangepast worden.
1: Wow.
2: Maar in de jaren 60, ja, kun je toch wel zeggen, zijn queers nog, ja, toch een beetje paria's, hè, die hun seksuele identiteit moeten we verbergen. Alleen misschien in het progressievere New York zijn er hier en daar plekken waar queers elkaar kunnen opzoeken. In alle discretie. Eigenlijk zelfs een beetje in den duik. Met name in de wijken Harlem en Greenwich Village zijn er zo'n paar horecazaken waar horibies welkom zijn. En één daarvan is de Stonewall Inn in Christopher Street in Greenwich Village. Het bestaat vandaag nog altijd. Ik ben er ooit geweest.
1: Ah ja?
2: In die Stonewall Inn. Het is eigenlijk een heel gewoon pand, hoor, in rode baksteen. Doet een beetje denken aan een Engelse pub. Maar het wordt in 1966 de eerste gay bar van New York. Uitgebaat door de maffia.
1: De maffia?
2: Ja, de Italiaanse maffia baat de eerste gay bar van New York uit.
1: Huh?
2: Nu, ze doen dat voor alle duidelijkheid niet uit goedertierenheid of omdat ze zo open-minded zijn. Nee, ze rekenen om te beginnen veel hogere prijzen aan in die bar, want ze weten dat queers toch bijna nergens anders terecht kunnen dan in hun bar. En bovendien persen ze ook heel veel mensen af die die zaak frequenteren.
1: Oh.
2: En dan dreigen ze ermee om hen te outen bij hun werkgever of hun familie en zo dus ook nog eens geld te incasseren.
1: Amai.
2: Eigenlijk bijna een soort verdienmodel, zou je kunnen zeggen.
1: Een perfide verdienmodel.
2: Nogal. Maar voor alle duidelijkheid, ik zeg nu wel gay bar, maar zo profileert dat café zich niet openlijk natuurlijk. Het is en blijft iets clandestien. Er bestaat in die dagen zelfs zoiets als de Public Morale Squad. Zeg maar de zedenpolitie van New York. Het is iets wat we vandaag associëren met streng religieuze regimes zoals Iran. Maar in de jaren 60 valt die zedenpolitie dus met de regelmaat van de klok binnen in horecazaken waarvan ze vermoeden dat er ontucht heerst, zeg maar, waar holibies samenkomen. Om dat te vermijden trouwens, schuift de maffia achter de Stonewall in de politie geregeld een envelopje toe. Weet je hoe ze dat noemen?
1: Nee.
2: Gayola.
1: Gayola.
2: Zoals de payola die radio-dj's krijgen om bepaalde plaatjes te spelen in die tijd. Zo betaalt de maffia dus gayola om geen razzia's te moeten ondergaan in hun gaybar.
1: Ja.
2: En zo is de Stonewall Inn eind jaren 60 dus het toevluchtsoord voor al wie vrij zijn, haar of hun seksualiteit wil beleven. Hè. Maar razzia's, pas op, die vinden er evengoed wel plaats, hoor. Daar, er zijn altijd overijverige homofobe of pesterige politieagenten die het leuk vinden om de holibies in de Stonewall Inn te jennen door daar gewoon onaangekondigd binnen te vallen voor een identiteitscontrole. De queers die ondergaan dat dan maar gelaten, omdat ze weten natuurlijk dat als ze opgepakt worden of gearresteerd, dat ze streng strenge straffen riskeren. Mm-hmm. Maar dat loopt eind juni 1969 toch wel even anders. In de nacht van 27 op 28 juni valt de politie weer maar eens binnen in de Stonewall Inn. 7 op 28 juni, dat zal deze week dus precies 57 jaar geleden zijn. Om 20 over 1 s'nachts is het, dan vallen ze de zaak binnen met veel machtverstoon. 4 agenten in burger, 2 agenten in uniform en dan nog 2 inspecteurs. De muziek wordt meteen uitgezet, de lichten gaan aan. Zo'n 200 klanten die daar aanwezig zijn, wordt gevraagd om zich te identificeren. En ook deze man is daarbij.
0: The first police officer that came in with our group said the place is under arrest. When you exit, have some identification and it'll be over in a short time.
2: Ja, de inspecteur zegt dat de controle snel voorbij zal zijn, maar het zal anders lopen. De politie verzamelt iedereen achteraan in een achterzaal van de bar om dus ID's te controleren.
5: They pushed everybody like to the back room and slowly asking for IDs. Meanwhile, there was crowds forming outside the Stonewall, wanting to know what was going on.
2: Ja, intussen verzamelen zich buiten aan de Stonewall in nieuwsgierige mensen die zich afvragen wat daar binnen allemaal gebeurt. Maar dus de mannen worden gevraagd om zich te identificeren. Wie vrouwenkleren draagt, wordt naar de toiletten begeleid om daar na te gaan of ze wel echt vrouw zijn. Dan wel mannen die zich als vrouwen verkleden. Maar die laten zich deze keer niet zomaar doen. Er wordt geduwd en getrokken, er ontstaan een paar schermutselingen. Eén vrouw die de Stonewall uitgeraakt, die raakt slaags met de politie.
6: A rather tough lesbian was busted in the bar. But when she came out of the bar, she was fighting the cops and was trying to get away. And the harder she fought, the more the cops were beating her up. And the madder the crowd got.
2: Hoe harder de politie op die vrouw inslaat, hoe kwader de menigte buiten wordt. Die menigte begint met muntjes naar de politie te gooien. Koperen muntjes, want copper betekent in het Engels niet alleen koper, maar ook flik.
7: And then everybody started to throw pennies. Like, you know, like they were, this is what they were, nothing but copper. You know, coppers, that's what they were worth.
2: De reactie van de politie is er een van pure woede en razernij. Agenten slaan dat hele café kort en klein met de inboedel erbij.
6: What they did in the Stonewall that night, they took bats and just busted that place up. The mirrors, all the bottles of liquor, the jukebox, the cigarette machines.
2: Intussen voelen die 200 klanten zich gevangen gehouden. Deze aanwezige noemt het zelfs een gijzeling.
5: They didn't let anybody out. They were just holding us almost like in a hostage situation where you don't know what's going to happen next.
8: But there were little tiny pinholes in the plywood windows. I'll call them the windows, but they were plywood. And we could look out from there. And every time I went over and looked out through one of the pinholes, we were shocked at how big the crowd had become.
2: Ja, door de kieren en spleten van de vensterluiken zien ze wel dat zich dus buiten een al maar grotere menigte verzamelt. En er ontstaat een soort kwaadheid en energie die zich richt tegen die bullebakken van de zedenpolitie.
9: Things started off small, but there was an energy that began to flow through the crowd.
2: Het blijft niet bij wat duwen en trekken en muntjes gooien. Er wordt gescholden, er wordt gespuwd. Op een bepaald moment loopt iemand uit de menigte naar de sigarenwinkel op de hoek om aanstekervloeistof te halen.
9: Someone at this point had apparently gone down to the cigar stand on the corner and got lighter fluid.
10: And then somebody started a fire. They started with little lighters and matches.
2: Ja, er wordt daar aan de Stonewall in een brandje gesticht. En nu heeft ook de politie door dat de sfeer grimmig wordt en dat het daar uit de hand dreigt te lopen.
10: This was the first time I could actually sense, not only see them fearful, I could sense them fearful.
2: Ja, de menigte voelt dat ze de overhand krijgt, dat de politie in het defensief zit.
11: There was joy because the cops weren't winning. The cops were barricaded inside. We were winning.
2: Deze agent herinnert zich nog hoe machteloos ze op dat moment staan.
0: We had maybe 6 people and by this time there were several thousand outside.
2: Ja, wij zijn met 6, zegt deze agent. Zij ondertussen met een paar duizend. Nu, Amerikaanse burgers zijn het in de jaren 60 wel gewoon dat protesten al eens met harde hand worden neergeslagen door de politie. Maar deze keer heeft de menigte geen schrik van de matrak. De rollen lijken omgedraaid.
10: In the civil rights movement, we ran from the police. In the peace movement, we ran from the police. That night, the police ran from us. And it was fantastic.
2: Deze keer moet de politie het zelf op een lopen zetten, zegt deze man. En het is fantastisch. Deze man vindt het zelfs ook een beetje ironisch.
10: Gay people were never supposed to be threats to police officers. They were supposed to be weak men, limp-wristed, not able to do anything. And here they were lifting things up and fighting them and attacking them and beating them.
2: Homo's wonnen nooit van de politie. Wij toch niet met onze slappe handjes. Maar kijk, deze keer zijn wij het die de politie afdrogen. En de steun van de menigte buiten die groeit met de minuut.
5: You could hear screaming outside. A lot of noise from the protesters. And it was a good sound. It was a real good sound to know that, you know, you had a lot of people out there pulling for you.
2: Klinkt als muziek in de oren van die queers daarbinnen natuurlijk. De hele buurt komt het voor de klanten van de Stonewall in opnemen. Uit alle straten van New York komen mensen toegestroomd en de politie moet uiteindelijk de aftocht blazen. De queers stand their ground. Ze hebben van zich afgebeten. Niet langer van plan om zich te laten intimideren. Daags nadien, of ja, eigenlijk diezelfde ochtend nog, overschouwt deze deelnemer van die opstand de ravage en hij wordt er poëtisch van.
12: The day after the first riot, when it was all over, and I remember sitting, and I looked at that street, but it was dark enough to allow the street lamps to pick up the glitter of all the broken glass and all the debris. And it was beautiful. It was like the streets we fought on was strewn with diamonds. It was like a reward.
2: Al dat gebroken glas, al dat puin, het lag in de maneschijn te blinken als diamant, zegt deze man. Het was prachtig, het voelde als een beloning. Ja, de volgende dag keert de politie terug en er ontstaat eigenlijk eenzelfde kat-en-muisspel dat de queers weer winnen.
6: And then the next night, I mean, it didn't stop after that. Once it started, once that genie was out of the bottle, it was never going to go back in.
2: De gist is uit de fles. Dit protest zal niet gaan liggen, Sophie, want de steun van de omwonende New Yorkers die groeit ook elke dag nog aan. Vanuit heel New York, vanuit heel het land komen nu mensen mee protesteren om het op te nemen voor homorechten eigenlijk. Hè. Die dagenlange protesten daarbuiten aan de Stonewall Inn, die raken bekend als de Stonewall Riots.
13: There was no going back now. There was no going back. There was no... We had discovered a power that we weren't even aware that we had.
2: Er was in ons een kracht vrijgekomen waarvan we niet wisten dat we ze in ons hadden. Mm-hmm. Dat protest dat neemt zulke proporties aan. Dat wordt als zo'n belangrijk precedent gezien in de ontvoogdingsstrijd, laten we zeggen. Dat een jaar later, op de eerste verjaardag van die Stonewall Riots, New Yorkers samenkomen aan die Stonewall Inn om dat moment te herdenken, om te vieren wat ze daar toch maar mooi gepresteerd hebben.
14: We're going to take back our identity. We're no longer going to allow society to label us. We'll be out loud and proud. And in your face.
2: Out loud and proud. In your face. Deze aanwezige vergelijkt de impact van de Stonewall Riots met die van Rosa Parks, de zwarte vrouw die weigerde om op de bus haar plaats af te staan aan een blanke.
6: This was the Rosa Parks moment, the time that gay people stood up and said no. And once that happened, the whole house of cards that was the system of oppression of gay people started to crumble.
2: Ja, die Stonewall Riots die zorgden ervoor dat het hele discriminerende systeem jegens queer mensen als een kaartenhuisje in elkaar zakte. Hè. En dus de woorden die toen in juni 1970, hè, een jaar na de riots, die toen door heel New York galmden, dat waren dus deze. Hè.
14: Out loud and proud.
2: Out loud and proud.
1: Sindsdien vieren we de Pride al zoveel jaren aan een stuk. Goed om die geschiedenis ook eens te kennen. Dankjewel, Vincent Bilou.
15: Radio 1.

0: Anthony and the Johnsons met You Are My Sister. Heel wat mensen in de app sturen. Hoezo speel je nu niet Stonewall Riot van Dressed Like Boys?
1: De wereld van Sophie.
0: Zeker wel. Vorig jaar bracht singer-songwriter Jelle den Turk zijn debuutalbum uit van zijn soloproject Dressed Like Boys. En één van de nummers op dat album is inderdaad Stonewall Riot Forever. De Stonewall-rellen eind juni 1969, waar Vincent het net over had. En die dus de wereldwijde Pride-optochten voortgebracht hebben. Het verhaal van die Stonewall Riots liet een diepe indruk na op Jelle den Turk toen hij daarover las. Hij vereeuwigde die gebeurtenis in een song en ook de mensen die erbij waren in die song. In de hoop op die manier ook zijn stem te laten horen. Anke van Meer sprak met hem.
2: Ik was een plaat aan het maken en mijzelf heel veel vragen aan het stellen. Dus op een bepaald moment begon ik een beetje de roots van mijn eigen queerness te gaan onderzoeken. Ik wilde op een of andere manier ingang vinden in de queer community. Want ik was al best lang uit de kast. Ik was oud, maar nog niet per se proud. En ik voelde een drang om te weten hoe die community ontstaan is, hoe sterk die community is, hoe groot die community is. En dan ben ik beginnen graven, gewoon op het internet. En kwam ik plots op het verhaal van de Stonewall Riots uit. En dan ben ik zo helemaal in beginnen deepdiven. En gaandeweg begon er een melodie in mijn hoofd te spelen. Ik hoorde zo instant een walsje, ik weet niet waarom. Dat keerde maar heel de tijd terug in mijn hoofd. En die Stonewall Riots, dat kwam daar dan over. Die is uiteindelijk een song geworden, Stonewall Riots Forever. En de tekst van die song, ik heb daar bijna niks zelf van geschreven. Dat zijn allemaal flarden van getuigenissen van mensen die er toen bij waren.
3: Clubs came down, but a brick wall opened up.
2: Bijvoorbeeld in de eerste strofe zit de zin: And Veronica Lake gave her right name. She's a bar star, a warrior in velvet pumps.

waarom Veronica Lake? Het was niet effectief de legendarische actrice Veronica Lake die in Stonewall was. Maar als je naar Stonewall ging, omdat dat daar illegaal was, moest iedereen zijn naam registreren aan de ingang. En natuurlijk gaf niemand zijn echte naam. Iedereen gaf een nom de plume, een nom de guerre. En dus was er iemand, een transvrouw, en die noemde zichzelf Veronica Lake. En dus Veronica Lake had ene avond de fout gemaakt om toch haar echte naam te geven. Veronica Lake gave her right name. Flashed her shields and then they were sisters no more. En zo zitten er heel de tijd kleine quotejes in. Ik kan zelfs zeggen, de naam Dressed Like Boys komt ook uit die song, komt ook uit die getuigenissen. Dat zit ergens in de lyrics. We strapped our breasts down and dressed like boys. En dus ook daar, dat ging over een getuigenis van iemand die in het weekend zich als man, als jongen wilde verkleden. En dus strapped her breasts down, dressed like boys.

Hoe meer dat ik erover nadacht, hoe meer dat ik begon te beseffen, fuck, dat vind ik kei cool dat ik hier geen protestsong aan het schrijven ben en dus gewoon heel luid begin te roepen en te tieren, maar dat het net een heel elegant en zacht walsje is. Dat het een heel zachte vorm van protest is. Waar veel weemoed in zit en waar dat ik vooral heb proberen de pijn weer te geven van de mensen die er toen bij waren en de pijn die gewoon heel diep geworteld zit in de queergeschiedenis.

Ik heb het gevoel dat ik met dat nummer mijzelf heb leren kennen, mijzelf heb leren aanvaarden en van mijzelf heb leren houden. Door te leren houden van de queer community op zijn geheel. Want dat is zo'n mooie gemeenschap. Dat zijn allemaal mensen die op een bepaald punt of meerdere punten in hun leven een juk van zich hebben afgegooid. Wat ik heel dapper vind. En we leven nu eenmaal in een heteronormatieve maatschappij waarin dat juk er dus nog is. Je wordt heteronormatief opgevoed. Je bent ofwel een jongen, je bent ofwel een meisje. Alles is op hetero's gericht. Als je kijkt naar tv, als je luistert naar muziek, je ziet het in alles. En dat valt u natuurlijk minder op als je hetero bent. Maar als je al heel je leven voelt dat er diep binnenin iets anders aan de hand is, dan ja, groei je wel op met een bepaald verwachtingspatroon waarvan dat je eigenlijk al stiekem weet, ik kan hier niet aan voldoen. Dat is dat juk. En iedereen in de queer community heeft dat op een bepaald moment van zich afgegooid. Dat is zo sterk, dat is zo dapper, dat is zo mooi. En door het verhaal van Stonewall te zien, waarin mensen voor het eerst dat ook hebben uitgesproken, van wij zijn geen tweederangs burgers, wij zijn mensen, wij hebben rechten, heb ik beseft, shit, ik ben ook geen tweederangs burger. Ik ben ook een mens, ik heb ook rechten. En ik ga me daar niet voor schamen, wel een tegendeel. Ik ga me bevrijd voelen, ik ga me veel lichter voelen, ik ga huppelen over straat in plaats van gebukt.

0: Er zat heel veel angst in mij. Ik zat nog op heel veel plekken vast. Uiteindelijk wilde je gewoon ook erbij horen. Hè? En al heel je leven heb je mechanismen ontwikkeld om erbij te horen. En daarmee grote delen van jezelf een beetje verstopt. Of onder een laagje humor en sarcasme gelegd, bijvoorbeeld. En Stonewall was inderdaad voor mij zo'n soort kantelpunt mentaal. En daarom is dat verhaal ook zo belangrijk voor mij. En daarom ben ik er ook vorig jaar naartoe gegaan. Ik moest dat eens in het echt meegemaakt hebben. Ik moest daar eens geweest zijn. Dat was een ongelooflijke ervaring. Oh, dat was schitterend. Ik had op voorhand gewoon een mailtje gestuurd naar Stonewall. Naar de eigenaar. Kurt Kelly heet die. Hij heeft me ieder hoekje van Stonewall getoond. En alle verhalen die er hangen. Madonna daar bijvoorbeeld nog een keer gespeeld heeft.
1: 50 years of standing up to discrimination, hatred, and worst of all, indifference. And it all started here, at Stonewall.
2: Yes.
0: Ik heb hem dan ook gevraagd, hoe is het nu voor u om hier aan het roer te staan in tijden van Trump? En hij zei, New York valt nog reuze mee, want New York is niet Amerika. Maar de angst begint ook hier binnen te sijpelen. En hij zei, daarom is het zo belangrijk om dat verhaal van Stonewall te blijven levend houden. It's important to know your history, or you may not have a future. Dat heb ik altijd wel meegenomen. Ik zeg dat zelfs altijd als we Stonewall spelen, zeg ik het ook op podium. Er zijn mensen die meermaals naar onze shows komen kijken, meermaals op een jaar. Dan zit ik soms te denken, moet ik dan iedere keer heel dat verhaal? Allee, die kennen dat al. Maar ik heb toch voor mezelf beslist, ik ga dat altijd blijven vertellen, net omdat het belangrijk is. En dat is niet een queer agenda in mensen hun strot duwen. Nee, dat is informeren. Dat is gewoon zeggen, kijk, er is veel leed geweest in het verleden. Er is ook al veel strijd geweest in het verleden. Dat geeft voor veel queer mensen, die bijvoorbeeld nog in de kast zitten, kan dat een anker geven. Hè? Dat kan moed geven. Hè? Dat kan zeggen van, wacht eens, maar dan kan ik misschien ook, als die mensen zo dapper zijn geweest, dan kan ik dat misschien ook. Het heeft mij strijdvaardiger gemaakt. Ik ben nooit iemand geweest die op de barricade stond. En Stonewall, heel dat verhaal, heeft mij strijdvaardiger gemaakt. Je moet weten, het was toen illegaal om queer te zijn. Het was zelfs illegaal om alcohol te serveren aan queer mensen. Als je betrapt werd op queer zijn, dan je speelde je job kwijt. Maar niet alleen dat, er werd voor gezorgd dat je nergens anders nog een job kon vinden. En je werd basically buiten de maatschappij geplaatst. Zo hard was dat toen. En toch zijn die mensen op de barricades gaan staan. Toch hebben zij actief strijd geleverd. En die zijn dat heel hun leven blijven doen. En dat vervult mij van respect en van ontzag. Dan zou het voor mij heel fout aanvoelen om dan niet zelf mijn eigen kleine steentje te proberen bijdragen. Dat heeft mij al zo gesterkt. Mensen die na shows huilend naar mij komen en hun eigen verhaal vertellen. En hun verhouding met Stonewall vertellen. Mensen die er zelf ook al heen zijn geweest. Mensen die lang in Amerika, naar Amerika zijn gevlucht omdat ze hier nog niet konden zichzelf zijn. Er zijn koren die mij berichten sturen van, wij willen Stonewall opvoeren. Onlangs nog kreeg ik een bericht uit Detroit. Ja, het heeft wel iets losgeweekt. En telkens als we het live spelen, op het einde gaan de vuisten in de lucht. En dat is het iedere keer, dat is zo'n krachtig moment. Ik sta daar zelf altijd zowel de tranen te verbijten. Het heeft al veel teweeg gebracht.
3: Clubs came down. But a brick wall opened up.

0: Schitterende song is het. Dressed Like Boys met Stonewall Riot Forever. Van het album Dressed Like Boys. Als je Jelle den Turk deze zomer aan het werk wil zien, dan kan je eigenlijk ongeveer in gans Europa terecht, want hij gaat erg veel optreden de komende weken. Alle data vind je op dressedlikeboys.com. We hebben het vandaag in de wereld van Sophie over Pride, want het is juni, Pride maand. Het is dit weekend 57 jaar geleden dat de Stonewall Riots plaatsvonden. In Hongarije gaat de Pride March dit weekend door. En het is ook dit jaar 30 jaar geleden dat in Brussel voor het eerst een Pride parade plaatsvond. Daarover, die allereerste, gaan we het straks hebben. We gaan het hebben over het belang van de Prides. En Els, bezorgt u nog wat meer Pride anthems die u misschien nu al op uw playlist kan zetten.
1: Radio 1. Dit was een herhaling van De Wereld van Sophie.
2: Do you know what you got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's auto.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders. Excuse me.
1: Ja.
0: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
1: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
0: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Radio 1, live.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 1:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Duitsland is de voorbije avond het treinverkeer in het hele land stilgelegd. Er is een probleem met het digitale radiosysteem, waarmee onder meer de machinisten en de verkeersleiding met elkaar communiceren. Over de oorzaak van die storing is nog niets bekend.

0: De Duitse spoorwegmaatschappij heeft alle treinen in de stations tegengehouden. Het is nog niet duidelijk wanneer die treinen opnieuw kunnen rijden. De impact op het treinverkeer van en naar ons land is voorlopig beperkt. De laatste treinen van Welkeraad naar Aken die werden dinsdagavond geschrapt en vervangen door bussen. In Nederland wordt het ook een moeilijke dag voor treinreizigers. 'S Ochtends is er daar een spoorstaking. Die begint straks om 4 uur en zal duren tot 8 uur 's ochtends. De Nederlandse spoorbonden voeren die actie tegen plannen van de regering om te besparen op de sociale zekerheid. Naast de hinder door de ochtendelijke staking zullen er overdag ook minder treinen rijden bij onze noorderburen. En dat komt door de hitte. We blijven in Nederland, want daar is een aap ontsnapt uit dierenpark de Beekse Bergen. Het dier is wellicht al weg sinds zaterdag. Het is al een aantal keren gezien in de omgeving van het park, maar vangen lukte nog niet. Hoe de aap ontsnapt is, is niet duidelijk, want de aap leefde op een eiland, omringd door water, maar mogelijk is het de gracht overgezwommen. De aap is niet gevaarlijk, maar het park zegt wel dat het niet de bedoeling is dat mensen het dier zelf proberen te vangen. Op het WK voetbal heeft Engeland zijn tweede groepswedstrijd niet kunnen winnen. Tegen Ghana speelden de Engelsen 0-0 gelijk. Een verslag van Bert Sterks.
1: Engeland heeft zijn tanden stuk gebeten op Ghana, dat met een compact blok alles potdicht hield tot in de slotfase. Dan pas kon Engeland echt dreigen. Tot dan speelde de ploeg van Thomas Tuchel te traag en ongeïnspireerd en al het aanvallende talent bracht te weinig. Een doelpunt zou uiteindelijk wel verdiend geweest zijn en invaller O'Reilly kwam er nog het dichtst bij met een kopbal tegen de lat. De rebound van Harry Kane ging hoog over. Ogahi en Saka waren nog gevaarlijk. Ghana speculeerde de hele tijd op de counter. Maar 0-0 dus, dat is een tegenvaller voor Engeland na de puike tweede helft tegen Kroatië. En een geweldig punt dat gevierd werd als een overwinning voor Ghana, dat nu net als Engeland zicht heeft op de volgende ronde.
0: En de volgende match is alweer begonnen in Toronto, Canada. Speelt Panama tegen Kroatië. En er staat best wat druk op de ketel, want Kroatië moet winnen om door te gaan naar de volgende ronde. Ze zijn er 2 minuutjes geleden aan begonnen. Het is daar ook nog altijd 0-0. Het weer nog blijft droog vannacht. Minimaal rond 17 graden in de landelijke gebieden. In de steden zakken de temperaturen niet onder de 20 graden. Straks krijgen we een zoele en hete dag met veel zon, af en toe wolken en maximaal tot 36 graden. Er is ook een minime kans op onweer. De komende dagen blijven de temperaturen nog stijgen. Vrijdag lokaal zelfs tot 39 graden. En ook de nachten blijven dan tropisch warm. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Alle voetbalnieuws van het WK in de app van Sporza.
2: Je kan nu luisteren naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
3: Radio 1.
2: De Wereld van Sophie.
3: Met Sophie Lemaire.
4: Goedemorgen.

0: Vibe Called Quest. Zeker dat wel.
1: De wereld van Sophie.
0: 23 juni, we hebben het over de Pride vandaag. Want juni, dat is Pride maand. Komende zaterdag zal in Boedapest een nieuwe Pride March passeren. Exact 1 jaar nadat Viktor Orbán die had proberen verbieden. En het is dit jaar ook exact 30 jaar geleden dat er voor het eerst een Pride onder die noemer door de straten van Brussel trok. En dat hebben we voor een groot stuk te danken aan de nu 78-jarige Brusselaar Sjille de Man. Hij had in de jaren 80 al deelgenomen aan gelijkaardige optochten in België en daarbuiten. En die deden hem dromen van meer. Wart Bogaert zocht hem op.
2: Mijn eerste Pride was in Keulen. In de jaren 80. En toen had ik een vriend. En toen heb ik heel die Pride met mijn vriend hand in hand gelopen. Dat had ik in België zeker vast niet gedaan. Het feit van daar open en bloot als homo rond te lopen en geen negatieve reacties krijgen, alleen maar positieve reacties, en openlijk met mijn vriend hand in hand kunnen lopen, dat was een enorme bevrijding. Dat was ongelooflijk. En dat was zo bevrijdend dat ik daarop heb gedacht van, dat moeten we in België ook organiseren. En dan is dat gebeurd.
3: 1, 2, 3, 4, alle homo's zijn hier. 5, 6, 7, 8, we hebben lang genoeg gewacht.
2: Dus er was een Pride die homodag eten in 79 in Antwerpen. In 80 is dat de homo- en lesbienendag geworden. En toen is die in Brussel doorgegaan, maar daar was bijna niemand. 81 is die terug in Antwerpen georganiseerd. En daar waren er 200 mensen of zo. En toen is het allemaal stilgevallen, want dat waren de jaren van AIDS. Dat was werkelijk een periode van terugval van de beweging. En dan is de beweging opnieuw duidelijker geworden vanaf de jaren 90. En daarna is het Roze Zaterdag geworden.
4: Op Roze Zaterdag komen homo's en lesbiennes op straat omdat ze ervaren dat ze nog vaak worden gediscrimineerd.
2: Maar dat was naar het model van Nederland. En in Nederland organiseren ze een Roze Zaterdag om de 2 jaar. En iedere keer in een andere stad. En dus de eerste Roze Zaterdag was in 90 in Antwerpen. In 92 in Gent. En toen heeft het Vlaams Blok serieus gescoord in Antwerpen. En hebben we besloten om terug naar Antwerpen te keren. Dus dat was in 94. En uiteindelijk is dan de Pride naar Brussel gekomen. Met nog steeds de naam Roze Zaterdag. Maar daar hebben we de naam veranderd. En hebben we de Belgische Lesbian en Gay Pride Roze Zaterdag Samedi Roos van gemaakt. Een hele mond vol, maar dat was een compromis tussen de Vlamingen en de Walen en de Brusselaars.
5: Het thema van de hele dag was Out Together. Samen naar buiten komen. Voor het eerst ook Vlaamse, Brusselse en Waalse homo's en lesbiennes in 1 optocht.
2: Maar de bedoeling was dat na 96 dat de Pride 2 jaar later in Charleroi of in Luik zou doorgaan. Maar de Pride was zulk een succes, 4000 mensen. En de 2 jaar ervoor in Antwerpen waren er 2000 mensen.
5: Veel jonge mensen, veel enthousiasme ook. En in al hun verscheidenheid eensgezind achter de eis voor een verbod op discriminatie.
2: Het belangrijkste van die homodagen of homo-lesbienendagen, dat waren de eisen van erkenning van het koppel. Ook voor de wet tegen de discriminatie. Ook tegen het artikel, en ik weet het artikel niet meer, 371 bis, dat aan homo's en lesbiennes niet toelaat van betrekkingen te hebben voor een 18 jaar, terwijl aan heterokoppels dat daar wel 16 jaar is.
5: Ze willen meer, een gelijke behandeling voor homo-koppels en hun diverse samenlevingsvormen. Meer dan eens duikt de eis op voor een echt homo-huwelijk.
2: Eens dat we het gros van de revendicaties gerealiseerd hadden. En dat is de wet tegen discriminatie, het homohuwelijk, de adoptie, de erkenning van de meemoeder. Eens dat we dat gerealiseerd hadden, dan is er even een periode geweest van 2 jaar waar men niet duidelijk wist waarom dat we naar een Pride kwamen. En toen is er een nieuwe coördinator aangeworven door de Pride in 2009. En die heeft het concept gelanceerd van Pride for Everyone. En de Pride for Everyone, dat betekent de Pride wordt georganiseerd door de LGBTQIA-gemeenschap. Maar iedereen is welkom. Iedereen die een open geest heeft. Iedereen die de maatschappij niet als sluiter heteroseksueel beschouwt, die is welkom. En vanaf dat moment is er veel meer volk gekomen. En dat waren ook families, mijn kinderen, enorm veel verscheiden mensen. En vanaf dat moment is de Pride een feest van de diversiteit geworden.
6: Zou die jongen die daar 40, 45 jaar geleden voor het eerst de hand van zijn lief vastpakt, zou die tevreden geweest zijn als we hem hadden verteld waar we 40, 45 jaar later absoluut stonden?
2: Ja, absoluut. Ja, ja. Ik ben zelf 2 keer getrouwd geweest met een vrouw. En het idee was van tegen mijn homoseksualiteit te vechten. Mijn vader had mij gezegd dat ik tijdens mijn puberteit homoseksuele gevoelens ging hebben en dat ik daartegen moest vechten. En dat heb ik geloofd. Dus ik vocht er tegen mijn homoseksuele gevoelens. En op een bepaald moment heb ik dan gezegd van dat mijn puberteit wel heel lang duurde. Dat was tot op mijn 32 jaar. En dan ben ik uit de kast gekomen. Maar gedurende die periode daarvoor werd er over homoseksualiteit bijna niet gesproken. Er is de zanger Bill Ferdy die in 70 voor de eerste keer een coming-out act heeft gedaan op televisie.
7: Ik heb het eerst gezegd aan mijn vrienden, kennissen en dan pas aan mijn moeder. Omdat ik weet dat het heel moeilijk is voor een moeder om dat te verwerken. Eerst te aanvaarden en te verwerken. En nu zeg ik het gewoon aan het publiek.
2: Maar voordien werd er over homoseksualiteit niet gesproken. Dus als ik nu zie hoe dat we in 30 jaar een hele evolutie hebben meegemaakt, zelfs als er nu en dan een backlash komt, dan ben ik heel, heel tevreden. En, ja.
6: En bent u hoopvol voor de komende 40, 45 jaar?
2: Ja. Ja, ik denk dat wel. Het zal moeilijker worden, omdat er is een soort backlash, maar dat komt vooral door de sociale media en door de polarisatie die er bestaat. Maar tegelijkertijd is het zo ingeburgerd van het huwelijk, ingeburgerd van transpersonen te hebben die gewoon trans zijn, dat ik denk dat we daar niet meer vanaf kunnen. Dus er zullen stappen teruggezet worden, maar over het algemeen zal het vooruit gaan.
0: Chille de man. Of chille, moet ik zeggen. Niet chille. Hij is vast ook heel chill. En zeer hoopvol. De man die mee verantwoordelijk is voor het ontstaan van de Pride in ons land. De Brussels Pride die heeft u al gemist dit jaar. Die was in mei. Maar van 5 tot 9 augustus is er natuurlijk ook nog altijd de Antwerp Pride. Met als kers op de taart de Pride Parade op 8 augustus.
8: Radio 1.

0: het zesde metaal.
1: De wereld van Sophie.
0: We hebben het over de Pride vandaag, want het is Pride maand. Zaterdag kan in Budapest nog eens ongehinderd een Pride March georganiseerd worden. En Brussel Pride vierde in mei haar 30ste verjaardag. Tienduizenden mensen trokken toen door de straten met de boodschap Out and Proud. Het gaat de goede kant op, hoorden we Sjille de Man net zeggen. Maar tegelijkertijd zien we dat homofoob en transfoob geweld toeneemt. En dat de maatschappelijke acceptatie de jongste tijd erop achteruit gaat. Hoe komt dat? En wat kan de Pride maand dan voor de LGBTQIA+ gemeenschap betekenen? Daar kan ik het over hebben met professor Dave Sinarde. Een zeer goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Professor politieke wetenschappen aan de VUB. We hadden het net over die allereerste Pride in Brussel in 1996. U was daar toen ook bij.
2: Ja, dat klopt. Ik was toen nog maar een jaar uit de kast en ik had me intussen gulzig ondergedompeld in de geschiedenis van de homo-emancipatie, waarvan jullie ook al heel wat interessante elementen hebben besproken in de uitzending vandaag, hoorde ik. En dat mondde uit in de hoop om zelf ook een steentje te kunnen bijdragen. Dus op die eerste Belgian Lesbian and Gay Pride, zoals het toen nog heette, ja, dan mocht ik natuurlijk niet ontbreken. Ja.
0: Nee. Hoe herinnert u zich dat? Voelde dat als een feest, als een belangrijk moment van emancipatie?
2: Ja, toch wel. En ik was echt zwaar onder de indruk. Iedereen trouwens. Hè, want er waren toen meer dan 2000 deelnemers. Er liepen zelfs hier en daar enkele politici mee. We zagen dat echt als een onverwacht, eclatant succes. Ja, want we konden natuurlijk niet vermoeden dat drie decennia later zelfs meer dan tienduizenden, hè, bijna 200.000 mensen aanwezig zouden zijn op de Pride. En dat kopstukken van bijna elke partij zouden staan te pronken op een praalwagen. En dat er ook wettelijk en maatschappelijk zo'n grote weg zou zijn afgelegd. Dus het enthousiasme van toen over wat vandaag eigenlijk maar een mager succes zou lijken, ja, dat zegt toch wel veel.
0: Ja, ja. Er is inderdaad heel wat geëvolueerd in de voorbije decennia. Die Pride-maanden, die Pride-optochten, blijven die ook vandaag belangrijk?
2: Ja, ik denk dat die wel zeker belangrijk blijven. Sowieso vanwege de zichtbaarheid. Hè. Zichtbaarheid is voor minderheden altijd wel cruciaal. Zeker voor minderheden die lang onzichtbaar gebleven zijn. Het gaat een beetje over je plek opeisen in de samenleving. Hè. Je recht opeisen om daar deel van uit te maken. Deel van uit te maken zoals je bent, zonder je te moeten aanpassen. Hè. Maar zo'n Pride zijn natuurlijk tegelijkertijd ook een beetje vergelijkbaar met een klassieke betoging. Hè. Zeker in die beginjaren waar ik het net over had. Ja, toen werden er een aantal heel concrete eisen geformuleerd naar de politiek. Hè, zoals de openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht. Het recht op adoptie. De antidiscriminatiewetgeving. Hè. Dat waren de drie belangrijkste eisen, maar er waren er nog een aantal andere. Ja, en ook vandaag, hè, al die eisen zijn al lang gerealiseerd, maar nu de maatschappelijke aanvaarding weer sterker onder druk staat, ja, zegt die Pride toch ook nog altijd tegen beleidsmakers: kijk niet weg, beschouw die verworven rechten niet als vanzelfsprekend, doe iets aan het toenemende geweld, doe iets aan de achteruitgang van de aanvaarding, er blijft werk aan de winkel.
0: Ja, hoe verklaart u dat? Dat de acceptatie toch voor een deel terug lijkt af te nemen? Wat zijn daar factoren die daartoe bijdragen?
2: Wel, ik denk dat er verschillende factoren toe bijdragen. Maar inderdaad, we zien de laatste jaren in verschillende onderzoeken dat zeker bij jongeren de acceptatie opnieuw afneemt. Zelfs geweld wordt in toenemende mate aanvaardbaar gevonden bij groepen jongeren. Dus als je de onderzoeken van de voorbije 5 jaar naast elkaar legt, ja, dan zie je dat er allesbehalve sprake is van een onderbroken vooruitgang. In tegendeel, ik merk dat zelf ook wanneer ik voor jongeren ga spreken bijvoorbeeld. Ja, en er spelen een aantal factoren mee. Religie is bijvoorbeeld zo'n factor. Dat verklaart zeker niet alles. Maar in dat onderzoek zie je ook wel dat religieuze overtuigingen vaak samenhangen met een lagere acceptatie van seksuele diversiteit. Dat geldt dan voor moslims, maar dat geldt ook voor joden. Dat geldt evengoed ook nog voor conservatieve christenen. Hè, zoals er in Nederland bijvoorbeeld ook een aantal gemeenschappen zijn. En historisch gezien, ja, heeft die factor religie natuurlijk ook in België een belangrijke rol gespeeld. Hè. de tweede helft van de vorige eeuw was het vooral de katholieke kerk die toch veel veranderingen tegenhield als het op homorechten aankwam. Hè. En dat vond dan een verlengstuk in de politiek, in de christendemocratie en met toen de CVP. Nu goed, ook toen, het is genuanceerd, want ook toen waren in de jaren 60 en 70 er al gelovige katholieke organisaties of christelijke organisaties die dan wel weer deel uitmaakten van de beginnende homobeweging.
0: Ja, ik zag onlangs een hartverscheurende video was het eigenlijk voorbij komen van een Britse tiener die zijn coming out deed bij zijn moeder, een moslima, en die meteen te horen krijgt dat ze dat niet kan en zal aanvaarden. Ik zal een stukje van die video laten horen.
3: I am very upset about it.
4: Why?
3: I am very upset.
4: Now you've made me upset. What am I meant to do?
3: I don't want to see you with another boy. I can't accept this.
4: You have to.
3: I can't, Jasmine. It's not right.
4: Yeah, but it's not my choice. You can't control it.
0: Ja, er werd heel druk op gereageerd, werd ook heel veel gedeeld. De jongen zegt tegen zijn moeder, ik kan dit niet kiezen, maar zij houdt vol dat ze het niet kan accepteren om hem met een jongen te zien. Waarom blijft het voor zoveel religieuze gemeenschappen moeilijk, denkt u, om een andere geaardheid te omarmen?
2: Ja, ik zag die video ook. Ik werd er zelf ook wel wat emotioneel van eigenlijk. Omdat ik zeg hoe verscheurd die jongen was. Je ziet iemand die duidelijk op mannen valt, maar tegelijkertijd ontzettend veel liefde en respect voelt voor zijn moeder. En omdat hij haar niet wilt kwetsen, belooft hij dan dat hij nooit een relatie zal aangaan met een man, dat hij heel zijn leven alleen zal blijven. Ja, dat is natuurlijk wel hartverscheurend, want je ziet eigenlijk iemand die gedwongen wordt te kiezen tussen twee essentiële vormen van liefde.
0: Ja.
2: En inderdaad, dat heeft dan in dit geval zeker ook te maken met het religieuze aspect. En ja, je ziet eigenlijk bij die moeder iets dat je wel vaker ziet, hè, dat traditionele rolpatronen toch nog een heel belangrijke plaats blijven innemen als het aankomt op religieuze overtuiging. Hè. Ook het klassieke huwelijk, het idee van het gezin als hoeksteen van de samenleving in spelen in meer conservatieve belevenissen van religie en zeker ook van de islam nog altijd een belangrijke rol. Ja.
0: Zijn er nog factoren die ervoor zorgen dat homofobie blijft bestaan en misschien in sommige gevallen zelfs gaat toenemen?
2: Ja, natuurlijk een nieuwere factor die de laatste jaren is opgekomen is de manosphere. Hè. Ook die verklaart weer niet alles. Hè. We moeten naar verschillende zaken kijken, maar speelt zeker ook wel een belangrijke rol. Omdat sociale media heel wat jonge mannen vandaag toch verrassend snel eigenlijk in die richting van die manosphere sturen. Hè. Jongeren zoeken filmpjes over fitness, sport of gaming. En voor ze het weten belanden ze bij influencers die eigenlijk een heel wereldbeeld verkopen. Hè. Een wereldbeeld waarin zogenaamde echte mannelijkheid centraal staat. Ja, en waarin alles wat daar dan van afwijkt, heel wantrouwig en eigenlijk ook heel negatief en gewelddadig wordt bekeken.
0: Ja, ja. Het is bijzonder. Hè. Ik las over een nieuwe doctoraatstudie van de Universiteit Amsterdam. Antwerpen, waaruit blijkt dat er best een goede representatie is van LGBTQIA+ personages in fictie voor jongeren. Maar dat die representatie ook vooral bij vaders op weerstand botst. Dat mannelijke, dat blijkt daar toch een problematische factor in te spelen.
2: Ja, inderdaad. Die studie zag ik ook. Het ziet er inderdaad een heel interessante studie uit. Dus ja, je hebt eigenlijk de vooruitgang. Hè, want een van de andere elementen waar er toch wel heel wat vooruitgang is gekomen de voorbije decennia is natuurlijk in de beeldvorming in de media. Hè. Zo'n 50 jaar geleden was homoseksualiteit en laat staan andere letters van het LGBTQI+ woord grotendeels onzichtbaar of was de beeldvorming als die er al was toch vaak heel problematisch, toch heel negatief. Hè? Vandaar dat bijvoorbeeld ook die coming out van Will Ferdy, waar het daarnet met Gilles de Man over ging, dat die ook heel belangrijk was. Ja, vandaag leven we gelukkig in een heel andere tijd. Maar dat onderzoek toont dat dat toch nog niet bij iedereen geaccepteerd wordt. En dat inderdaad sommige ouders, onder meer waarschijnlijk inderdaad vanuit een idee van mannelijkheid, soms wellicht ook weer ingegeven door religieuze overtuigingen, ja, toch wel een probleem hebben met het feit dat hun kinderen dan van jongs af aan met dat beeld van diversiteit worden geconfronteerd.
0: Ja, een bijkomend probleem, daar schreef u onlangs over in een column voor de Morgen, naar aanleiding van de Brussels Pride was het, geloof ik, dat er namelijk een groeiende verdeeldheid zou bestaan binnen de LGBTQIA+ gemeenschap zelf. Waarover gaat die verdeeldheid?
2: Ja, inderdaad. Hè. Ja, je ziet eigenlijk dat, dat sommige binnen wat ik dan zou noemen de LGB-gemeenschap, hè, dus de eerste drie letters, lesbian, gay, bisexual, ja, dat die, zeker niet allemaal, hè, maar dat sommigen zich afvragen van ja, wat verbindt ons nu eigenlijk met al die volgende letters, hè, de TIQ-plussers. Ja, ook omdat ze merken dat de acceptatie voor die andere groepen veel minder groot is. Hè. Zij hebben het gevoel dat het voor hen wel in orde is. Maar ja, wat hebben wij eigenlijk met transgenders te maken enzovoort? Ja, en dan vraag ik mij toch af of die mensen die donkere Brusselse straatjes waarin de eerste Pride moest rondlopen, hè, want toen mochten we nog niet op de grote lanen paraderen, mm-hmm. ja, of dat

0: De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Geen ticket voor Rockwerchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel. Dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Rockwerchter.
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender.
2: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
3: Code Yellow!
4: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
4: Info op telenet.be.
6: Radio 1, live.